Finale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jaden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd.

open, wil ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoeveel is het licht?

voor altijd in mijn hoofd zit. Of dat je ergens in de schelp van mijn oor ligt, zodat ik je altijd kan horen als het nodig is. Roep het van ver, fluister het dicht. Stuur me een brief, schijn met je licht. Knip met je oog, frons je gezicht. Dump je verdriet in een gedicht. Laat het aan niemand zien, hou het geheim.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De straat van Hormuz is opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat beweert het Iraanse leger. Iran zou vannacht ook opnieuw een schip beschoten hebben, omdat het niet de juiste route zou gebruikt hebben om de zeestraat te passeren. Het zou gaan om een containerschip. Volgens de VS zou op het schip brand uitgebroken zijn en zou het niet meer voort kunnen varen. Aan boord zou ook een bemanningslid vermist zijn. Het Amerikaanse leger heeft ook al meteen gereageerd op het incident door opnieuw luchtaanvallen uit te voeren in Iran. Eerder deze week werden in de straat van Hormuz ook al 3 passerende olietankers aangevallen door Iran. Ook toen voerde de VS telkens zware bombardementen uit als vergelding. De Amerikaanse president Trump zei eerder nog dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Maar de onderhandelingen tussen beide landen gaan wel nog door. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte. In zeker 37 departementen geldt de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook een rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. Een groep Belgische jongeren is in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider, vertelt wat er precies gebeurd is.
3: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet kon hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
2: In Pelt in Limburg is een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een wagen toen ze de rijbaan wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was op het moment van het incident. En op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. Maar ondanks de overwinning was Thomas Tuchel, toch de bondscoach van Engeland, niet tevreden.
4: We made life very, very difficult for ourselves today. The result is fantastic. We're in the last 4. It's amazing, but not happy with the performance. So again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
2: Intussen is ook de laatste kwartfinale op het WK begonnen. Argentinië speelt tegen Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer, temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De straat van Hormuz is opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat beweert het Iraanse leger. Iran zou vannacht ook opnieuw een schip beschoten hebben omdat het niet de juiste route zou gebruikt hebben om de zeestraat te passeren. Het zou gaan om een containerschip. Volgens de VS zou het schip op het schip liever brand uitgebroken zijn en zou het niet meer voort kunnen varen. Aan boord zou ook één bemanningslid vermist zijn. Het Amerikaanse leger heeft ook al meteen gereageerd op het incident door opnieuw luchtaanvallen uit te voeren in Iran. Eerder deze week werden in de straat van Hormuz ook al 3 passerende olietankers aangevallen door Iran. Ook toen voerde de VS telkens zware bombardementen uit als vergelding. De Amerikaanse president Trump zei eerder nog dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Maar de onderhandelingen tussen beide landen gaan wel nog door. In Toronto in Canada zijn 2 doden gevallen bij een schietpartij. Een schutter zou op een straatfestival mensen hebben neergeschoten. Er vielen ook zeker 5 gewonden bij het incident. Waarom de schutter is beginnen schieten is nog niet duidelijk. De politie is massaal aanwezig. Het blijft voorlopig onduidelijk of er iemand opgepakt is. Een groep Belgische jongeren is in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider, vertelt wat er precies gebeurd is.
3: Na het kijken van het voetbal op het groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet kon hebben dat wij nog in Belgische 3 kleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
2: Op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De Nooren hadden wel kritiek op de wedstrijd. Bij een trap van de Noorse doelman zou de bal namelijk tegen een kabel van een camera boven het veld zijn gekomen en daardoor van richting zijn veranderd. En daardoor zou Engeland dan de 1-1 hebben kunnen maken. De Noorse bondscoach Solbakken had nog verzet aangetekend bij de scheidsrechter, maar tevergeefs.
4: That was unlucky for us. The ball fell straight down from the sky, so it changed its direction. So it became a misunderstanding among our players, and it was in a bad moment for us. But we can't do anything about that.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA heeft intussen ook al gereageerd op het incident en gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de bal de kabel heeft geraakt. En intussen is ook de laatste kwartfinale op het WK aan de gang. Argentinië speelt tegen Zwitserland. Argentinië staat 1-0 voor. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De straat van Hormuz is opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat beweert het Iraanse leger. Iran zou vannacht ook opnieuw een schip beschoten hebben omdat het niet de juiste route zou gebruikt hebben om de zeestraat te passeren. Het zou gaan om een containerschip. Volgens de VS zou op het schip brand uitgebroken zijn en zou het niet meer voort kunnen varen. De bemanning heeft het schip intussen verlaten. Het Amerikaanse leger heeft ook al meteen gereageerd op het incident door opnieuw luchtaanvallen uit te voeren in Iran. En het lijkt erop dat Iran ook tegenaanvallen uitvoert in de Golfstaten. Onder meer in Bahrein en Qatar is het luchtalarm nu actief. Eerder deze week werden in de straat van Hormuz ook al 3 passerende olietankers aangevallen door Iran. Ook toen voerde de VS telkens zware bombardementen uit als vergelding. De Amerikaanse president Trump zei eerder nog dat het staakt-het-vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Maar de onderhandelingen tussen beide landen gaan wel nog door. In Groot-Brittannië heeft de politie een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid. De 78-jarige vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en later ook lid van het Europese parlement. De nieuwe arrestatie kwam enkele uren na de vrijlating van een man die eerst was opgepakt als mogelijke verdachte. De man die nu is gearresteerd is een 28-jarige Brit. Over zijn motief is nog niets bekend. Een groep Belgische jongeren is in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider, vertelt wat er precies gebeurd is.
2: Na het kijken van het voetbal op het schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
1: Op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De Nooren hadden wel kritiek op de wedstrijd. Bij een trap van de Noorse doelman zou de bal namelijk tegen een kabel van een camera boven het veld zijn gekomen en daardoor van richting zijn veranderd. En daardoor zou Engeland dan de 1-1 hebben kunnen maken. De Noorse bondscoach Solbakken had nog verzet aangetekend bij de scheidsrechter, maar tevergeefs.
3: Dat was unlucky for us. The ball fell straight down from the sky. So it changed its direction. So it became a misunderstanding among our players. And it was in a bad moment for us. But we can't do anything about that.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA heeft intussen ook al gereageerd op het incident en gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de bal de kabel heeft geraakt. En intussen is ook de laatste kwartfinale op het WK aan de gang. Argentinië speelt tegen Zwitserland. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1 gelijk. Er worden verlengingen gespeeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

een uitweg wanneer ik het niet zie. Neem een kijkje in het diepste van mijn ziel. Ik geef je een lach iedere dag. Wel, soms naai ik die op mijn gezicht. Waardeloos, machteloos, blind. Verward, gestraft. Je bent nog een kind. Spreek niet, beleef niet, geraak er maar over. Maar de stemmen en drama's blijven me achtervolgen. Met beide handen op mijn oren blok ik het geluid. Maar je zit in mijn hoofd en geraakt in

afspreken van als de economie groeit, dat we een deel daarvan omzetten in vrije tijd. In plaats van altijd maar meer troep kopen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we stom vinden.

denk dat ik aan de.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië gaat door naar de halve finales op het WK voetbal. Het heeft zo net Zwitserland verslagen met 3-1. De beslissende goals vielen in de tweede verlenging. Zwitserland kreeg een discutabele rode kaart in de reguliere speeltijd en moest de verlengingen met 10 spelen. Nog op het WK voetbal heeft Engeland zich ook kunnen plaatsen voor de halve finales vannacht. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2, ook na verlengingen. Thomas Tuchel, de bondscoach van Engeland, was na de wedstrijd niet tevreden over de prestatie van zijn team. We maakten het onszelf moeilijk.

0: Met veel technische fouten. We hadden geluk, zei hij.
1: We made life very, very difficult for ourselves today. We're in the last four. It's amazing, but not happy with the performance. We made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
0: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw massale aanvallen uitvoert op Iran. Aanleiding is een Iraanse aanval op een schip in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers zou zijn afgeweken. De VS zegt dat het al 140 doelwitten heeft geraakt, waaronder raketlanceerders, munitiedepots en communicatienetwerken. Volgens Iran is de straat van Hormuz ook opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart. En het lijkt erop dat Iran ook tegenaanvallen uitvoert op Amerikaanse legerbasis in de Golfstaat. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. In Toronto in Canada zijn twee doden gevallen bij een schietpartij op een straatfestival. Zeker vier anderen raakten gewond. De schutter is nog niet opgepakt. De politie is daar massaal aanwezig en zegt het gebied te hebben beveiligd. En bij ons heeft het zwaar gebrand in een loods van een landbouwbedrijf in Kruisseke bij Wervik in West-Vlaanderen. De brandweer kreeg het vuur gelukkig vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
2: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met drie autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
0: Er vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken. De temperaturen gaan tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig met temperaturen tot 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er kans op enkele onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland hebben zich kunnen plaatsen voor de halve finales op het WK voetbal vannacht. Engeland versloeg Noorwegen in verlengingen. Het werd 1-2. En ook Argentinië klopte Zwitserland in de tweede verlenging met 3-1. Zwitserland moest de verlengingen met 10 spelen na een twijfelachtige rode kaart. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar ook opnieuw aan in het Midden-Oosten. De VS zou al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasis in de Golfstaat aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. En in Toronto in Canada zijn twee mannen gedood bij een schietpartij op een Latino straatfestival. 4 mensen raakten ook gewond. De 2 daders zijn nog niet opgepakt. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken. We halen lokaal temperaturen tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Ze spelen tegen elkaar in die halve finales. Olivier de Wilde vat de twee wedstrijden van vannacht voor ons samen.
3: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië. Maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar. Al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op hun geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
2: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend.

0: weekend: Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. In Pelt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Toronto in Canada zijn twee mannen gedood bij een schietpartij op een straatfestival. Er raakten ook vier mensen gewond. De twee daders zijn nog niet opgepakt. Wellicht ging het om een afrekening, zegt de Canadese politie. De twee daders zijn nog op de vlucht. Ze lieten hun wapens achter. De daders brachten heel wat mensen in gevaar.
1: This seemed to be an exchange of gunfire between individuals targeting each other. Obviously, indiscriminately putting vast numbers of people in great danger.
0: De politie is massaal aanwezig en heeft het gebied ook beveiligd. Het jaarlijkse Latino-festival trekt duizenden mensen naar Toronto. De grootste stad van Canada is bij de meest veilige steden in Noord-Amerika. Schietpartijen komen er normaal nauwelijks voor. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Aanleiding is een Iraanse aanval op een schip in de zeestraat van Hormuz. Dat schip zou van zijn koers zijn afgeweken. De VS zou al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasis in de Golfstaten aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. En Iran heeft ook zo net nog een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Dalm.
3: Goedemorgen, de Rode Duivels liggen dan wel uit het WK, maar kijk, dat maakt Tim Merlier helemaal goed in de Tour. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Matter of Taste van Tyler Ballgame. OCMW-medewerkers krijgen al maar vaker te maken met verbale en fysieke agressie. Het probleem haalde vorige zomer nog pijnlijk de actualiteit met de dodelijke aanval op een maatschappelijk werker in Gent. Hoe ga je als hulpverlener om met boze, gefrustreerde of agressieve cliënten zonder het contact te verliezen? In het OCMW van Harelbeke volgen medewerkers daarvoor een speciale opleiding. Louis Meijfroot volgde die opleiding mee in het kader van onze reeks rond 50 jaar OCMW.
1: Oké, yes. Fijn om jullie allemaal terug te zien. Zoals aangekondigd ben ik niet meer alleen. Is Miel er intussen bijgekomen?
2: Hallo. Ik ben een acteur. Meestal ben ik bezig met theater. Maar dit is iets anders voor mij, maar iets wat ik ongelooflijk verrijkend vind. Want ik mag hier deze middag simulaties komen doen met mensen van het OCMW in Harelbeke. En ik probeer de mensen uit hun kot te lokken. Bon, ik heb hier vorige week nu ondertussen met die loopbaanbegeleidster Ilse Nielwijk zitten samenwerken. Die madame kan er niks van. Dat vind je nu totaal ridicule. Je bent allemaal tegendraadse kutwijven.
3: Ik zie vaak agressie binnen de discipline dat ik behandel op het werk. Dat is woonbegeleiding en schuldbemiddeling. Ik denk dat het belangrijk is dat we inzicht krijgen rond welk soort agressief gedrag kan er zich voordoen. Hoe kunnen we daarop reageren? Maar vooral ook als hulpverlener, wat is de trigger? Bij jezelf, welk soort agressief gedrag triggert jou meer dan anderen? Het is zo'n normaliteit geworden dat cliënten roepen als ze kwaad zijn. Dat ze een keer iets omver gooien.
2: Kun je beseffen hoeveel uren dat ik ben bezig geweest achter de computer om al die bucht te kunnen gaan verzamelen?
4: Ja, ik weet dat echt.
2: Ik ben een mens die in de probleem zit. Ik heb 2 hulpbehoevende kinderen, dat weten. Is het daarvan op de hoogte? Als de mensen gedrag stellen wat dat mij effectief kalmeert, ik ga altijd mee met de natuurlijke loop van de situatie.
4: Ik stel anders voor, kunnen we anders even naar binnen gaan? Want ik wil niet dat je zelf hier...
2: Dat ik mezelf hier zo belachelijk maak?
4: Nee, is het belachelijk dat ik aan het doen ben?
2: Ik ben gewoon een beetje kwaad opwille van de situatie. Het feit dat ik uren in iets heb gestoken wat dat niet terugkeert.
4: Ja, snap ik 100%. Nee, ik wil gewoon dat we samen erover kunnen babbelen, omdat ik wel graag wil verstaan wat er gebeurd is. Want ik weet dat echt een bijnaarte rompstomp is voor al die papieren te verzamelen. Hij zit er ook echt van aangedaan en ik ken het ook. Nee, het is echt oké.
3: Het is belangrijk dat we elkaar daar wel van alert maken. Nee, dat eigenlijk grensoverschrijdend gedrag is. Ik denk dat dat wel belangrijk is, nu ook vandaag in de vorming, dat we daar nogmaals bij stilstaan en dat we onze grenzen niet zo snel laten overschrijden.
5: Maar eigenlijk hebben we een protocol uitgewerkt voor de hele organisatie van Stad Harelbeke, waarbij dat we ook de burelen hebben gescreend op bijvoorbeeld hoe de positie zit. Waarbij dat de hulpverlener het dicht bij de vluchtroute zit. Dan hebben we bijvoorbeeld de bureaustoel aan de andere kant van de bureeltafel gezet. Iedere spreeklokaal, ook aan het onthaal, heeft een alarmknop als er iets is. Dus dat is zeker het leuk qua preventie. Maar daarnaast hebben we ook wel een protocol uitgewerkt in die zin van wat kunnen we nog allemaal installeren om te zorgen dat we eigenlijk wel een stukje handvaten hebben om met die agressie om te gaan. En bij ons was onder andere een opleiding in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag, zeer gericht op concrete situaties, was een van de zaken dat we toch wel wouden installeren.
0: Ja, inderdaad, niet makkelijk om je taak als OCMW-medewerker uit te voeren als je cliënt boos of gefrustreerd is. En dat durft wel eens te gebeuren. Reportage was dat van Louis Meijfroot.

0: Army Dreamers van Kate Bush. En daarvoor Sunrise, Norah Jones.
1: De Ochtend WK.
0: Olivier de Wilde, goedemorgen.
2: Dag Jan.
0: De nachtelijke voetbalfans hebben nog één keer waar voor hun korte slaapuur gekregen. Want zowel Engeland als Argentinië kon pas na verlengingen door naar de halve finale. Klopt. Een beetje onverwacht, hè?
2: Ja, een beetje onverwacht inderdaad. Hè. Maar over beide wedstrijden valt ook heel wat te vertellen. Ik begin chronologisch met eerst Engeland dat tegen een sterk Noorwegen op achterstand kwam. Maar het mag Jude Bellingham meer dan twee keer bedanken. Want hij sleepte de matige Engelsen erdoor. Eerst scoorde hij de 1-1. En meteen in de eerste verlenging was hij alert om de 2-1 binnen te trappen. Pijnlijke goal voor de Nooren, want bijna identiek aan die van de Spanjaarden tegen onze Rode Duivels. Er was trouwens ook nog een beetje twijfel over de eerste goal van Bellingham, want daar zou de bal in de opbouw een kabel van de zwevende tv-camera geraakt hebben, maar de FIFA beweert dat de sensor in die bal geen aanraking registreert. Dus wel een geldig doelpunt. Geen grote controverse, dat is dus pas voor meteen. Maar eerst dus luisteren naar Jude Bellingham, hè, die zegt wat zijn land in die halve finale heeft gebracht.
3: Character, perseverance, even when things weren't working, we found a way to win the game again. Whether it's in 90, 120, we'll get everything we've got. You saw that there. Whoever was ready to come on came on and smashed it. So proud of this team once again and a World Cup semi-final.
2: Ja, hulde voor de invallers ook. En er is niet veel tijd om te vieren, dus doen de Engelse spelers dat met wat ze voor handen hebben.
4: A lot of ice baths and recovery drinks, I think. We wish we could celebrate it properly, but there's still a long way to go. And we're looking forward to the semi-final, of course, but it's important that we enjoy these moments as well.
2: Ja, ijsbaden en recovery drankjes, dat ze daar maar mee moeten doen, dat ze er ook maar van genieten. Want nu wacht het beladen duel tegen Argentinië. Er is al wat historie tussen deze landen. Hopelijk blijft alles netjes woensdagavond in het geweldige stadion van Atlanta.
0: Ja, Argentinië dus ook geplaatst, Olivier, maar ook niet met overschot.
2: Nee. En dat lijkt wel zo als je de 3-1 eindstand tegen Zwitserland ziet, maar ik hoorde een Argentijnse analist zeggen dat Argentinië geweldig aan het toernooi begon, hè, met die hattrick van Messi, maar dat het niveau sindsdien gradueel naar beneden is gegaan en helaas voor de Zwitsers niet laag genoeg. Messi en co. kwamen al vrij vroeg op 1-0. In de tweede helft scoorde Dan Ndoye de gelijkmaker voor Zwitserland. En nu komt de controverse, want vrij snel nadien kreeg Embolo een tweede gele kaart, de Zwitserse spits, na een erg vreemde tussenkomst van de VAR. Want de hoofdscheids had namelijk Paredes van Argentinië geel gegeven voor een tackle op Embolo. Maar de spits liet zich vallen en dus moest de VAR zich plots laten gelden en de gele kaart van Paredes omdraaien naar geel voor Embolo. En die had er al eentje. En dus rood. Heel ijverig werk van die VAR en ik moet toch zeggen, niet voor het eerst een klein scheidsrechtelijk duwtje in de rug van Argentinië op dit toernooi.
0: Ja.
2: Hoe dan ook, Argentinië met een man meer zoeken naar de zege. Pas in de verlengingen lukte dat via Julian Alvarez. En hoe? Luister maar naar onze man ter plaatse, Peter van den Bent.
5: Maar uiteindelijk ingeleverd bij Alvarez. Die heeft ook een geweldig schot. Alvarez, wat een doelpunt! Wat een geweldige goal van Julian Alvarez! Wat trapt hij hier? Argentinië op een geweldige manier richting de halve finale. Oh, la la! Wat een wondermooi doelpunt. Ik kan niet beter passen dan helemaal in de bovenhoek.
2: Het is echt een fenomenaal doelpunt. En Peter die is nog steeds aan het bekomen van die knal. En het Argentijnse feest daar in Kansas City. De match eindigde trouwens op 3-1 via Lautaro Martinez. Zonde voor de Zwitsers. Voor hen zit het toernooi er dus op in de kwartfinales.
0: Ja, er is het WK voetbal uiteraard dat veel aandacht opslorpt. Maar er is ook nog ander sportnieuws. Hè?
2: Zeker en vast, want de eindfase op het toernooi van Wimbledon is volop aan de gang. Gisteren hadden we al de vrouwenfinale die onverwacht spannend werd. Linda Noskova pakte set 1 met 6-2. En dat leek dan een makkie te gaan worden, maar de zenuwen werden haar toch wat te veel. Ze miste 5 matchballen. En zo schonk ze haar Tsjechische landgenote, Karolina Muchova, 1 set, 7-5. Nadien herpakte Noskova zich en met 6-3 sleepte ze haar eerste Grand Slam titel binnen. Onervaren als ze is, twijfelde ze nog hoe ze die trofee hoog moet houden. Maar na dat grapje bedankte ze wel haar tegenstander, waar ze ook bevriend mee is.
6: I don't know how to hold it, so that's the first thing. Caro, you really made me work for it. I will not forget you this one, but we're friends. I'm so glad that I could play my first Grand Slam final with you. I think we made a history today.
2: Ja, toch een beetje de Kim en Justine vibes vanuit Tsjechië daar. Wimbledon trouwens vandaag de mannenfinale. Sinner tegen Zverev om 5:00 en straks met Glenn Martens meer daarover. Ik probeerde met Kim Justine ook op die manier het brugje naar België te maken. Namelijk terug naar de Tour, waar we met Tim Merlier gisteren een tweede ritzege pakten. Vandaag een niet te onderschatte etappe met veel bergen in het Centraal Massief. Maar wel eentje die 30 kilometer is ingekort door de aanhoudende hitte daar in het zuiden en het midden van Frankrijk. Het is daar ook gewoon code rood. En dus besloot de organisatie een zeldzame uitzondering te maken. Het is meer dan terecht. De rit begint om 14:15 en hier te volgen dus bij Caro en Gert.
0: En straks praten we daar nog over met Jan Bakelands. Dankjewel, Olivier de Wilde.

RTE-brekers op weg naar het zuiden van Frankrijk, waar het bloed heet is. De rit in de Tour wordt vanmiddag zelfs met 30 kilometer ingekort, hoorden we zo net van Olivier. We gaan naar het nieuws van 7:30 met de Doobie Brothers.

0: What a Fool Believes van de Doobie Brothers.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: Goedemorgen, 7:30 geweest, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Engeland versloeg Noorwegen in de verlengingen, het werd 1-2. En ook Argentinië klopte Zwitserland in de tweede verlenging met 3-1. Zwitserland moest die verlengingen wel met zijn tienen spelen na een twijfelachtige rode kaart. Een groep Vlaamse jongeren is op vakantie in Spanje aangevallen door Spaanse voetbalsupporters na de wedstrijd van Spanje tegen België op het WK voetbal. Jongeren zijn tussen de 14 en 16 jaar oud, enkele raakten licht gewond. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. De VS zouden al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasissen in de Golfstaten aan te vallen. In Koeweit, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. Aanleiding zijn twee Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Het weer opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken. We halen lokaal temperaturen tot 33 graden.
8: Radio 1.
7: De ochtend.
8: Met Jan van Delm.

0: 4 in the Morning van Jay Bernard. Straks om 3 uur springen over heel Europa mensen in de rivieren om zo aandacht te vragen voor één en dezelfde boodschap. De kwaliteit van onze waterlopen moet beter. Big Jump, zo heet die actie. Goedemorgen, Sophie Dieriks.
1: Goedemorgen.
0: U bent de programmacoördinator van Big Jump. Ja, hoe staat het vandaag eigenlijk met die waterkwaliteit?
1: De waterkwaliteit kan beter, daarom springen we ook in het water. Het is een Europese waterwet die sinds 2000 is aangenomen in Europa. Het is verbeterd sinds die tijd, maar sinds 2023, 2024 stagneert het. Dus sindsdien is er eigenlijk geen grote verbetering die meer gebeurt.
0: En hoe komt dat?
1: Dat heeft een aantal oorzaken. De industrie, de landbouw, de aansluiting op de rioleringen. Ja, dat zijn zo wat de belangrijkste oorzaken.
0: Ja, maar tot nog toe was daar verbetering in, zegt u. En een paar jaar geleden is dat dus plots gestopt. Is daar dan een bepaalde reden voor?
1: Ja, dat is een beetje het verhaal van de laatste loodjes wegen het zwaar, vermoed ik. Er moeten echt nog wel wat dingen gebeuren en daar blijft het nu wat stilstaan. Dus de overheid moet nog extra in actie schieten om zo die laatste, tenminste de laatste, er moet nog veel gebeuren hoor, maar ja.
0: En hoe zou dat dan kunnen, in actie schieten?
1: Verschillende dingen. Dus we kijken dan, als we naar de landbouw kijken, dan gaat het vooral voor de pesticiden. Industrie, dat gaat dan over lozingen. Er zijn ook nog best wel wat huishoudens niet aangesloten op riolering of hebben geen individuele riolering. Dus daar kan zeker nog wel wat gebeuren.
0: Maar als we kijken naar landbouw en industrie bijvoorbeeld, dan blijkt telkens weer dat voor die laatste loodjes, zoals u het noemt, dat de politiek zelf ook een beetje op de rem gaat staan, hè, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ze komen niet in actie. Er wordt steeds uitgesteld, terwijl dat er echt nog wel dingen nodig zijn.
0: Ja, hoe doen we het eigenlijk in België in vergelijking met de rest van Europa?
1: We zijn zeker de slechtste leerling wat dat betreft. Samen met Nederland en Noord-Duitsland en Luxemburg zitten we toch in een regio waar dat de waterkwaliteit heel slecht is. Als ik naar Vlaanderen kijk, dan is bijvoorbeeld 1 van de 195 waterlichamen in goede ecologische staat. In Wallonië is het beter, daar is het 41% van de waterlichamen in goede ecologische staat. Maar we kijken ook naar de chemische staat en daar is geen enkel Belgisch waterlichaam in orde.
0: Ja, u hebt het over waterlichamen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat bedoelt u daarmee?
1: Waterlichamen, dat is eigenlijk grotere waterlopen, het oppervlaktewater. We hebben grondwater enerzijds, oppervlaktewater anderzijds. Dus waterlichamen, dat zijn zo grote waterlopen, rivieren, meren, de zee ook voor een stuk.
0: Dat zijn waterlichamen, dat hebben we er al bij geleerd. Op verschillende plaatsen kan die Big Jump blijkbaar niet doorgaan. Hè? Onder andere in Overijssel, Oostende en Oudenburg. Hoe komt dat?
1: Ja, dus we hebben in totaal 9 plekken waar dat er een slechte waterkwaliteit gemeten is. Dus elke Big Jump moet van tevoren een waterkwaliteitstest doen. En er zijn een aantal plekken waar het dus niet kan doorgaan. Op sommige plekken heeft dat met blauwalgen te maken. Op andere plekken met E. coli of enterokokken. Dat zijn dus alle 3 bacteriën. Die dus daar aanwezig zijn, waardoor het niet veilig is om te zwemmen eigenlijk.
0: En heeft dat ook iets met de hitte te maken?
1: De blauwalgen hebben zeker iets met de hitte te maken. Ja. Dus er zijn 3 of 4 locaties waar er blauwalgen zijn. En dat heeft echt wel te maken met de warmere temperaturen van de laatste weken.
0: En het is dan ook gevaarlijk voor de mensen om daarin te gaan zwemmen waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. Daar kan je van blauwalgen kan je huidirritatie krijgen. Als je dat binnenkrijgt, kan je daar ook ziek van worden. Dus dat is niet gezond.
0: Op die plaatsen dus beter niet in het water gaan springen.
1: Klopt.
0: Nu, ondanks die hittegolven waarover we het nu net hadden, lijkt de urgentie rond die klimaatverandering toch wat verminderd. Hè? Raken jullie daardoor gedemotiveerd of net niet?
1: Nee, vanuit Good Planet blijven wij echt wel hoopvol. En wij blijven ook gewoon springen totdat die waterkwaliteit in orde is. En wij blijven gewoon ervoor gaan. En wij geloven ook echt dat duurzaamheid een tweede natuur gaat worden van mensen. Dat het gewoon wel belangrijk gaat blijven. Dus nee,
0: het is in
1: wij blijven
0: geval,
1: optimistisch.
0: Jullie blijven optimistisch, dat is mooi. Ja. Maar het gaat toch wel traag vooruit, hè, of niet?
1: Het gaat traag vooruit, ja.
0: Ja, dat is iets waar je dan moet mee leven. Straks het water in dus. Hoeveel mensen verwachten jullie eigenlijk?
1: Zo'n 1800 tot 2000 mensen is wat we de afgelopen jaren hebben gehad. Maar omdat het weer zo mooi is vandaag, denken we dat we daar wel over gaan vandaag. Ja.
0: En gaat u straks zelf ook in het water springen?
1: Zeker weten, ja, absoluut.
0: En waar ergens, als ik vragen mag?
1: Ik ben vandaag in Betekom. Daar gaan wij met Good Planet in het water springen.
0: Oké, en wie een glimp wil opvangen van u allen naar Betekom, Sophie Dirks van Big Jump. Heel erg bedankt voor dit gesprek en nog veel succes.
1: Dankjewel, goeiedag.

I Can't Stand the Rain. U kent het misschien van Tina Turner, maar dit is het origineel van Anne Peebles. Zo dadelijk blikken we al eens vooruit op de mannenfinale op Wimbledon. Maar dat is voor na Bloodbus Ohio van The National.

0: A Bloodbath Ohio van de National. In al dat sportgeweld op het WK voetbal en in de Tour zouden we haast vergeten dat er ook nog getennist wordt op Wimbledon. En voor vele liefhebbers is dat toch wel het tennistoernooi par excellence. De vrouwen speelden gisteren al hun finale en straks zijn de mannen aan de beurt. Goedemorgen, Glenn Martens.
1: Goedemorgen.
0: Jij volgt dat allemaal voor Sporza. Die vrouwenfinale was een Tsjechisch onderonsje. Ja, en dat werd uiteindelijk toch nog behoorlijk spannend, hè?
1: Ja, dat was op voorhand ook wel een beetje de verwachting dat dat een spannende wedstrijd zou worden tussen twee speelsters die toch dicht bij elkaar staan op de wereldranglijst. Maar uiteindelijk was het lange tijd een demonstratie van Noskova. Een wedstrijd die, net als vorig jaar, dat was toen ook een zeer korte finale, snel afgelopen leek te zijn. Maar plots was er een ommekeer. Het stond 6-2, 5-2 en dan kreeg Noskova een eerste keer een wedstrijdpunt. Dat kreeg ze zelfs 3 games op een rij. Maar Muchova die kon toch onder de huid kruipen van haar tegenstandster. En op die manier alsnog een derde set uit de brand slepen. Maar, en dat is bijzonder knap van Noskova, dan is ze mentaal ijzersterk gebleken op haar 21ste, dat toch maar even onderstrepen, is haar beste niveau opnieuw gaan halen, is ze blijven haar slagen lossen en heeft ze uiteindelijk die finale toch naar zich toegetrokken en dat was natuurlijk wel een verdiende zege.
0: Ja, en uiteindelijk bleek het opheffen van de trofee nog het moeilijkste misschien van de namiddag voor Noskova. Ze heeft gewonnen en dat is misschien ook wel een troost voor onze Elise Mertens, want Mertens is in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere winnares, hè?
1: Ja, en dat was ook toen een goede wedstrijd van Elise Mertens na 2 felbevochten sets. Maar ook Elise Mertens kon ja niet echt op tegen dat opslaggeweld. En ze serveert gewoon ijzersterk Noskova. En wat opviel ook is dat ze niet alleen die eerste service uitstekend kan plaatsen, maar ook die tweede. Ze slaat zeker niet super hard. Het is geen Serena Williams die opslagen produceert van 210 per uur. Nee, ze plaatst die geweldig goed. En Elise Mertens heeft er echt een strijd van gemaakt. Heeft net het onderspit moeten delven, net als dus nu ook Muchova gisteren. Maar als je kan zeggen dat je de kwartfinale gehaald hebt en verloren hebt van de latere winnares, ja, dan kan je niet anders dan zeggen dat je een geweldig toernooi gespeeld hebt.
0: Ja, Elise Mertens mag trots zijn op haar toernooi. Als we even terugkeren naar die finale, Jan, dan is het toch wel opvallend dat een klein land als Tsjechië zoveel toptennissers produceert. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, je kan het land een beetje vergelijken met België als je kijkt naar de inwonersaantallen. Ook zij hebben vaak een uitstekende generatie, heel vaak al een Wimbledon-winnares gehad natuurlijk. Dit is al de 5e van de voorbije jaren. Je hebt natuurlijk Kvitova, misschien wel een van de bekendste, Novotna iets langer geleden. Dan heb je in een recenter verleden Krejcikova en dan ook nog Vondrousova. En als we eigenlijk heel eerlijk zijn, moeten we ook nog eens Martina Navratilova erbij tellen. Ook al is zij natuurlijk wel Amerikaanse geweest toen dat ze die titels gewonnen heeft. Wat doen ze daar anders wel? Ze hebben daar bijvoorbeeld, net als in ons land, amper tot geen grasvelden. Maar wat ze daar wel doen, is dat ze heel lokaal werken. Niet zoals wij bijvoorbeeld werken met een aantal tenniscentrums. Nee, ze hebben eigenlijk opleiding over heel het land wijdverspreid. En natuurlijk, ja, die goede generaties die elkaar constant opvolgen, dat zorgt er ook wel voor dat dat een inspiratiebron is. Wij hebben dat gekend met Kim en Justine. Oké, dan misschien een beetje een leegte zonder afbreuk te doen aan de rest. Maar zij hebben constant iemand die in de buurt komt van het winnen van een Grand Slam toernooi. Dus dan blijft dat ook telkens wel leven in de samenleving en blijft dat natuurlijk een sport die heel veel jonge mannen, maar ook meisjes willen beoefenen, want ze hebben ook bij de mannen natuurlijk talenten gehad. Denk maar aan Thomas Berdych en dergelijke. Dus dat zal wel deel zijn van de verklaring. En ook gewoon dat er goed gewerkt wordt in Tsjechië, dat kan niet anders.
0: Goed gewerkt en veel talent en dan kom je bijzonder ver. Tot zover de vrouwen. Straks is het aan de mannen met de finale Sinner-Zverev. Ja, dat was vooraf misschien ook wel een beetje verwacht, of niet?
1: Ja, zeker bij afwezigheid van Carlos Alcaraz is natuurlijk Sinner de grote favoriet. Is wel moeten groeien in het toernooi. Niet de gemakkelijkste aanloop gehad. En daar heb je dan tegelijkertijd ook een Alexander Zverev. Enerzijds te verwachten, want geweldig op dreef natuurlijk. Roland Garros gewonnen, eindelijk zijn eerste Grand Slam titel gewonnen. Dat heeft hem duidelijk bevrijd. Anderzijds, ja, gras is nooit echt de beste ondergrond geweest van Zverev. Tot voor dit toernooi was zijn beste resultaat op Wimbledon de 8e finale. Vorig jaar zelfs eruit in de eerste ronde. Maar kijk, hij is gewoon beter aan het spelen. Hij is bevrijd aan het spelen. En dat heeft ertoe geleid dat hij nu echt wel zijn voet kan zetten naast Jannik Sinner, misschien ook naast Karl.

0: Carlos Alcaraz. Enfin, dat moeten we straks nog definitief zien natuurlijk. Maar het niveau dat hij haalt, dat is er wel degelijk. Dus in die zin kan je inderdaad zeggen dat het een logische finale is tussen ook het eerste en de tweede reeks.
1: Een logische finale inderdaad. En Zverev had misschien wel het makkelijkste parcours op weg naar die finale. Zijn eerste ronde was tegen onze Alexander Bloks. En dat was misschien nog zijn moeilijkste match van allemaal.
0: Dat was een zeer moeilijke wedstrijd die hij misschien ook wel had kunnen verliezen. Het heeft heel weinig gescheeld natuurlijk. 3 sets tegen 1, 2 tiebreaks ook. Eentje gewonnen door Alexander Bloks. Ik moet wel zeggen dat Zverev onderweg ook nog een wedstrijd heeft gehad tegen Taylor Fritz. Dat is altijd zijn angstgegner geweest. Verloor bijna altijd de laatste 7 ontmoetingen. Maar daar heeft Zverev echt uitstekend getennist. Ook wel omdat Fritz een beetje gehinderd werd door een blessure. En als je dat vergelijkt met het parcours dat Jannik Sinner gereden heeft, moeilijke aanloop, een 5-setter in die eerste ronde, maar geleidelijk aan gegroeid en natuurlijk een uitstekende prestatie geleverd tegen Novak Djokovic. Want ik ga eerlijk zijn, tot voor de halve finale had ik echt het gevoel dat Sinner misschien wel de underdog zou zijn tegen een zeer, zeer sterke Alexander Zverev, omdat ik Sinner nog niet zijn beste tennis zag spelen. Maar dat heeft hij echt wel bovengehaald tegen Novak Djokovic, die hij toch vrij kansloos verslagen heeft met 3-6-4.
1: Ja, dat was inderdaad indrukwekkend, want vooraf was daar toch wel iets meer tegenstand verwacht van Djokovic, dacht ik, hè?
0: Ja, omdat Djokovic natuurlijk finale gespeeld heeft in Melbourne, ook toen gewonnen heeft van Jannik Sinner in de halve finale. Dat was na een slopende 5-setter. Als je weet dat gras toch nog altijd zowat de beste ondergrond is van Novak Djokovic en ook het niveau dat hij gehaald heeft in zijn kwartfinale tegen Félix Auger-Aliassime, dan hadden we echt wel de indruk, oké, hij gaat het Jannik Sinner moeilijk kunnen maken, ook omdat Sinner nog niet de beste versie van zichzelf was. Maar zoals ik daarnet ook al zei, Sinner heeft geweldige speelt uitstekend geserveerd. Er was nauwelijks iets aan te doen. 1 breakkans heeft Djokovic gehad. Voor de rest deed hij niet zo gek veel verkeerd. Maar het tempo dat Sinner kan opleggen als hij zijn beste tennis speelt, dat is denk ik voor bijna niemand te volgen. Misschien door Carlos Alcaraz, maar ook die moet een heel goede dag hebben om dat hoge tempo van Sinner te volgen. Dus ja, dat is hetgeen dat eigenlijk hem overkomen is. Niet dat Djokovic echt minder was, maar Sinner was gewoon te goed.
1: Djokovic is intussen ook al 39. Natuurlijk zie je hem eigenlijk ooit nog een Grand Slam toernooi winnen in de toekomst.
0: Ja, dat is de vraag die natuurlijk elke keer terugkomt. En elke keer heb je de neiging om nee te antwoorden. Omdat je natuurlijk ook niet om die leeftijd heen kan. Omdat je natuurlijk ook die generatie hebt met Sinner, met Alcaraz. Nu ook met een Zverev die uitstekend aan het tennis is. Anderzijds, ja, als je kijkt gewoon naar de resultaten. Halve finale Wimbledon, finale Australian Open. Dan ben je er alsnog heel dichtbij. En als je ziet dat als Alcaraz nu toch al een tijdje buiten strijd is met die hardnekkige polsblessure, ja, dan moet je nog maar voorbij 1 van die 2 geraken. En die kunnen ook een mindere dag hebben. Kijk maar naar wat ze er overkomen is op Roland Garros. Dus als de omstandigheden meevallen en je moet ze niet allebei bekampen, je bent zelf top, vrij van fysieke ongemakken, dan kan het alsnog. En ik denk dat hij dat zelf ook wel gelooft. Want hij heeft ook aangegeven, dit is niet mijn laatste Wimbledon geweest. Ik kom hier nog minstens 1 keer terug, omdat ik het gevoel heb dat ik nog altijd mee kan met de beste. En als je kijkt naar de resultaten, dan kunnen we dat alleen maar beamen.
1: Dat kunnen we inderdaad alleen maar beamen. En straks gaat het dus niet tussen Djokovic en Zverev, maar tussen Sinner en Zverev. En daar kijken we met z'n allen naar uit. Dankjewel, Glenn Martens. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: You Can Touch This van MC Hammer. Leuk voorbij de ochtendgymnastiek. Na 8 uur buigen we ons nog eens over het wegenvignet dat we ons vanaf volgend jaar moeten aanschaffen. Want daar hebben we toch nog wel wat vragen bij. Tot zo.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
8: Oh nee, onze buren zijn er ook.
9: Maar vind toch wat een chique mobiel onze.
7: Een chique wat?
10: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
7: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
8: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
10: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
8: Massa, zonneschone lounge staat.
9: Mo, hij komt ook van de Weber.
8: In Gent of Deinze?
10: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weber.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Even bollen. Iedereen moet het weten.
14: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
15: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van mijn eerste gasten was toen Veerle Hegge, de vrouw van Bart de Wever. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland spelen tegen elkaar in de halve finales op het WK voetbal. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Argentinië klopte Zwitserland met 3-1. Engeland won met 1-2 van Noorwegen. Beide landen konden pas in de verlengingen het verschil maken, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
19: 2 keer verlengingen, 2 keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië. Maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar. Al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een erg discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op een geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
18: De 4 halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. We blijven nog even bij dat WK voetbal. Na de uitschakeling tegen de Rode Duivels heeft de Senegalese voetbalbond besloten om zijn bondscoach te ontslaan. Papé Thiaw was sinds 2024 aan de slag. De nederlaag in de 16e finales tegen België bleek de druppel. Een groep Vlaamse jongeren is in een Spaanse badplaats vlakbij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren tussen de 14 en 16 jaar oud zijn daar op vakantie met de organisatie Jongeren Travel. Ze waren vrijdagavond gaan kijken naar de WK-wedstrijd Spanje-België. Hoofdmonitor Willem Koenen vertelt wat er precies is gebeurd.
20: Na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
18: Een aantal jongeren raakte lichtgewond bij de vechtpartij. In Belt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze stak met haar scootmobiel de weg over toen ze werd aangereden door een auto. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Wervik in West-Vlaanderen was er een zware brand in een loods van een landbouwbedrijf. De brandweer kreeg het vuur gelukkig vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
3: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
18: Er vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. In Toronto in Canada zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij op een straatfestival. 4 mensen raakten ook gewond. Volgens de Canadese politie gaat het waarschijnlijk om een afrekening. De 2 daders die zijn nog op de vlucht. Duizenden mensen wonen het jaarlijkse Latino-festival in Toronto bij. De grootste stad van Canada is normaal bij de meest veilige steden in Noord-Amerika. Schietpartijen komen daar nauwelijks voor. En het Amerikaanse leger valt opnieuw Iran aan in het Midden-Oosten. En Iran probeert ook Amerikaanse legerbasissen in de Golfstaten te raken. Katrien van der Schoot, wat is er aan de hand?
5: Wel, het is al de 3de reeks luchtaanvallen deze week en meteen de hevigste. Het Amerikaanse leger zegt dat het zeker 140 doelwitten heeft geraakt, waaronder raketlanceerders, munitiedepots, maritieme infrastructuur en communicatienetwerken. Aanleiding was een Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz dat van zijn koers zou zijn afgeweken. Iran voert ook weer tegenaanvallen uit op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Kuwait, Bahrein en de Emiraten. En het heeft zo pas ook een 2de schip aangevallen in de straat van Hormuz. Die nauwe zeestraat blijft dus letterlijk en figuurlijk het knelpunt voor de VS. Is het een internationale doorgangsroute. Iran beschouwt de noordelijke route als zijn grondgebied waarop het ook tol mag heffen.
18: Dankjewel, Katrien. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er kans op enkele onweersbuien. Dit nieuws begon op het WK voetbal. Argentinië en Engeland spelen tegen elkaar in de halve finales op het WK. Argentinië klopte Zwitserland en Engeland-Noorwegen in de verlengingen. Frankrijk, Spanje, Engeland of Argentinië wordt dus wereldkampioen. Meer over die wedstrijden op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
21: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Dalm.
0: Goedemorgen. Volgend jaar moeten we betalen om te rijden op gewesten en snelwegen. In grensgemeente Essen zien ze dat niet echt zitten. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen we zowel Belgen als buitenlanders een digitaal vignet nodig hebben als we onze snel- en gewestwegen willen gebruiken. Dat is de Vlaamse regering net voor het weekend overeengekomen met de regeringen van het Brusselse en Waalse gewest. De plannen die hingen al langer in de lucht, maar dat neemt niet weg dat er toch nog heel wat tegenkantingen zijn. Goedemorgen Geert van de Keibus.
1: Goedemorgen.
0: U bent de burgemeester van Essen, dat is aan de grens met Nederland. U bent lid van de NVA-PLE, dat staat voor Project Leefbaar Essen. Ja, u bent al langer bezorgd over dat wegenvignet, hè?
1: Wij zijn daar al heel lang bezorgd over. Een van de hoofdredenen is dat ons leven helemaal verweven is met de Nederlanders. Er is een grensleven, noem ik dat een beetje. Families wonen over de grens bij ons in Nederland. Dus die verwevenheid, die heeft wel wat impact. En stel dat nu de Nederlanders die naar ons komen, naar onze familie onder andere komen, moeten gaan betalen. Ik heb er allemaal heel veel vragen bij.
0: Ja, over die vragen gaan we het zo dadelijk nog hebben, maar als ik het goed begrijp, dan hebt u ook al een brief gestuurd naar minister van Mobiliteit, de Ridder, geloof ik, hè?
1: We hebben een brief aan de Ridder en aan Wijd, het kabinet, bezorgd met al onze bezorgdheden. Wie zijn wij? Wij zijn een Belgisch-Nederlands grensoverleg. We zijn 22 Vlaamse en Nederlandse gemeentes.
0: Ja, dus dat is een grote eensgezindheid, lijkt me. Maar u hebt daar nog geen antwoord op gekregen op die brief?
1: Men zegt ons dat het toch nog bespreekbaar is. Langs de andere kant horen we dat het niet bespreekbaar is, maar we hebben in ieder geval nog geen antwoord gekregen.
0: Nee, dus dat is nog even afwachten. U had het al over een aantal bezorgdheden. Wat zijn die precies?
1: Bezorgdheid 1. We hebben rond de Gewestweg 2 tankstations. Ik denk dat we allemaal weten dat heel wat tanktoerisme op gang gekomen is. Tegelijkertijd hebben wij 3-4 tankstations niet langs Gewestwegen. Nu op dit moment worden die 2 tankstations langs Gewestwegen goed belast. Er komen veel Nederlanders tanken van ver. Ik denk dat ik er geen tekening bij moet maken dat die dat niet meer gaan doen. Die gaan naar de tankstations in onze wijken, wat een enorme verkeersoverlast zal genereren.
0: Ja, maar ben door die belasting, door dat wegenvignet, gaat dat misschien wegvallen dan, of niet?
1: Nee, want ze gaan naar de tankstations komen die perfect bereikbaar zijn zonder die wegen te gebruiken die belasting genereren.
0: Ah, ja.
1: En die zijn bereikbaar. Ja, er gaat een ongelooflijk sluipverkeer ontstaan. Daarbij hebben we langs Gewestwegen wel wat winkels, wel wat restaurants. Dus de Nederlanders komen tanken, ze zijn meer dan welkom. Gaan daarna naar die andere winkels door en gebruiken, zijn deel van onze economie.

0: economie. Die winkels gaan dat echt voelen. Voelen dat de Nederlanders niet meer komen. Want
1: dat zijn al winkels die wel langs die gewestwegen en die snelwegen liggen. Ja, en waar dus wel moet voor betaald worden, ja.
0: Ja, die gaan echt geen een disproportioneel bedrag betalen om bij die winkels te geraken. Die lossen dat wel anders op.
1: Ja.
0: Ik denk dat de regering echt geen rekening heeft gehouden met de disproportionaliteit van dit verhaal. Men zou veel beter op een bepaald moment, en dat is mijn voorstel, in het binnenland starten met het betalen. Want ik ben niet tegen dat tolvignet. Absoluut niet, als dat goed besteed wordt. Maar aan de grens is dat echt een groot probleem.
1: Ja, en waar zou dat dan moeten stoppen? Waar zijn dan grensgemeenten en waar begint dan het binnenlandse verkeer, zeg maar?
0: Oh, ik denk dat dat goed moet onderzocht worden, maar ik zou voorstellen door die sociale verwevenheid dat je 15, 20 kilometer binnenland instart met het betalen van, of wat wij ook voorstellen, een aantal gewestwegen voor mijn eigen dorp. We hebben niet veel gewestwegen, om die er gewoon uit te halen, zodanig dat die Nederlanders niet in de problemen geraken om ook hun familie te bereiken.
1: Ja.
0: Want wij hebben nu toevallig in de gemeenteraad van juni een nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd voor onze gemeente. Stel dat dit doorgaat, het gaat enorm veel sluifverkeer opleveren. We gaan er al moeten aanpassen.
1: Ja.
0: Want we gaan echt wel de stromen moeten gaan sturen naar andere wegen dan wij willen.
1: Jullie gaan dat dus inderdaad opnieuw moeten bekijken, waarschijnlijk dat mobiliteitsplan. Nu, u hebt nog geen antwoord gekregen, niet van mevrouw de Ridder, niet van meneer Weitz. Dat zijn nogthans twee partijgenoten. En mevrouw de Ridder dan nog zelfs uit dezelfde regio.
0: Het is daarom, toen ik het bericht kreeg dat het 1 mei zou in voegen getreden worden, dan heb ik onmiddellijk een mail naar de twee kabinetten gestuurd. En ik ben overtuigd dat er nog een gesprek gaat komen. En ik hoop echt nog op een goed overleg om een aantal aanpassingen te doen. En wij hebben in de brief ook aangekaart de grensarbeiders, waar dat wij ook van denken van, stel dat Nederland ook met een wegenvignet gaat komen. Ook daar moeten we maar gaan kijken dat het niet dubbel op is om te betalen voor die mensen.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze de grens nog eens even goed moeten bekijken. Dat is eigenlijk de boodschap die wij brengen.
1: De grens nog eens goed moeten bekijken. We hadden het daar net over het grensoverleg met 22 gemeenten uit Vlaanderen en Nederland. Zijn er al plannen aan de Nederlandse kant om ook met zo'n vignet te komen?
0: Ik heb het nog niet gehoord. In Nederland zitten ze met de vuurwerkstop. Hè. Dat gaat ons ook wel wat problemen opleveren.
1: Ja,
0: maar
1: komt ze ook graag voor naar ons, ja.
0: Ja, en dat gaat zeker blijven, want bij ons kan er nog volle bak gekocht worden in onze gemeente. Maar op dit moment hoor ik niet dat zij al bezig zijn met die plannen. Maar ik denk dat het ook niet lang gaat duren als wij dat gaan inrichten. Maar nogmaals, ik vind dat geen slecht idee als dat gaat naar de fietspaden, onderhoud van wegen.
1: Ja.
0: Ik ben daar fan van. Maar ze moeten de specifieke situatie van grenzen bekijken. Die sociale verwevenheid, dat heeft nu eenmaal gevolgen.
1: Ja.
0: Wat ik zeker ook nog binnen wil brengen, in Nederlands komen ook naar onze cultuur, komen ook naar onze optredens kijken, zowel in kapellen dichtbij. Het gaat toch wel echt wel effect geven naar ook die festiviteiten.
1: Ja, oké. U hebt uw bezwaren uiteen kunnen zetten. Misschien maakt dat toch wel een beetje indruk op de bevoegde ministers en misschien worden die plannen ook wel een beetje herbekeken voor de grensgemeente. In elk geval bedank ik u voor dit gesprek. Geert van de Keijbus, burgemeester van Essen, en ik wens u nog een heel fijne zondag. Tot ziens.
0: Dank u wel. Tot ziens.

Ho, zei de clown van Manfred Mann. Wij proberen Jan Baeklands te bereiken om eens terug te blikken om die eerste week in de Ronde van Frankrijk. Marianne geeft voorlopig niet thuis.

Baby van Merol. De Tour de France is 1 week aan de gang. Morgen is er al een eerste rustdag. Maar misschien zeggen veel mensen, kunnen we er nu al mee ophouden. Want zelden leek de overmacht van een renner de laatste.

0: laatste jaar zo groot. En dan hebben we het natuurlijk over Tadej Pogačar, die donderdag de concurrentie totaal in de vernieling reed. Gelukkig hebben wij Belgen nog Tim Merlier. Goedemorgen, Jan Bakeland.
1: Goedemorgen.
0: Ooit de gele trui gedragen in de Tour, dat kunnen niet veel Belgen zeggen, maar intussen al zeker zo bekend als wieleranalist gisteren nog in Vive le Velo. Ja, Jan, Tim Merlier, twee dagen na elkaar duidelijk de beste in de massasprints. En vooral gisteren, ja, was hij toch wel ronduit indrukwekkend, hè?
1: Ja, dat was heel straf gisteren. Hij zat eigenlijk niet in ideale positie, moest van vrij ver komen. Het was ook een vrij bochtje aanloop naar de finish. En ja, hij heeft dat toch maar rechtgezet. Dus ja, wel heel straf. En ik denk een van de meer indrukwekkende sprints van Tim Merlier.
0: Ja, heb jij ooit zoiets eigenlijk gezien, ook van andere renners?
1: Ja, ik kan u niet direct een voorbeeld geven, maar ik denk wel... Dat bijvoorbeeld Cavendish die Milan Sanremo wint en in extremis nog Hausler voorbij gaat, dat ook heel indrukwekkend was. Maar ja, natuurlijk zijn dat uitzonderlijk mooie prestaties. En kan Tim Merlier met recht en reden zeggen dat zijn contract met de Tour voor 2026 weer ruimschoots voldaan is.
0: Ja, en er volgen misschien nog wel spurten en kan hij nog een derde ritoverwinning toevoegen, dat moeten we nog afwachten. Gelukkig dat we hem hebben natuurlijk, want voor de rest hebben de Belgen buiten Liam Slok gisteren misschien nog niet zoveel getoond, hè?
1: Ja, het is natuurlijk ook geen dankbare eerste week geweest om dat te doen. Allee, twee sprints, dus twee keer Merlier, dan nog eens Kooi. Het zijn eigenlijk allemaal de leiders van de teams die gewonnen hebben. En we hebben natuurlijk Remco Evenepoel, die ook als leider in een ander team gestart is. Maar die dan rechtstreeks uitkomt tegen Pogačar. En ik denk dat we het daar zodra over gaan hebben. Maar het is momenteel niet makkelijk om het tegen Pogačar te moeten opnemen. Ik denk dat niemand momenteel de sleutel kent om die man te kloppen. Als hij zijn zinnen er heeft opstaan, dan valt er weinig tegen te beginnen.
0: Er valt inderdaad weinig tegen te beginnen. En hij is natuurlijk al jaren de beste, Tadej Pogačar. Waar hij aan de start komt, wordt hij verwacht dat hij het ook zal winnen. Maar hij wordt blijkbaar nog beter, hè? Had jij dat verwacht?
1: Ja, ergens wel. Alleen in de winter ging het dan ook na het WK over wat moet Remco Evenepoel bij zijn laatste ploeg doen of bij zijn nieuwe ploeg nu om de kloof met Pogačar te verkleinen. Maar ik was er toch ook snel bij aan te nuanceren dat het ook wel eens kon dat Pogačar ook nog wel wat progressie ging maken. En ja, dat is gebleken. Uiteindelijk op de Tourmalet in de tweede rit die Pogačar wint, zien we toch een spectaculaire recordtijd van Pogačar op die Tourmalet. Maar moeten we dan nadien achteraan toch ook vaststellen dat al de andere renners eigenlijk sneller zijn gegaan dan het vorige record.
0: Ja, iedereen verbetert eigenlijk. Ja.
1: Dus zo is het een eeuwige achtervolgingsrace die wel altijd dezelfde koploper kent.
0: Ja, altijd dezelfde koploper, altijd Pogačar. Nochtans had zijn uitdager Jonas Vingegaard de Ronde van Italië met veel overmacht gewonnen. En dus keken we Rijkhalsen toch uit naar een tweestrijd in de Tour, maar daar komt voorlopig niet veel van in huis.
1: Ja, het probleem was dat de rekening in de rit... over de Tourmalet is wel zwaarder opgelopen dan nodig was, denk ik. Net omdat er na die Tourmalet een afdaling volgde, waar Pogačar toch duidelijk gezwinder naar beneden ging dan Vingegaard. En dan was er een vrij makkelijke slotcall op de grote versnelling, die Pogačar ook wel veel beter lag dan Vingegaard. En Vingegaard is zichzelf daar een beetje tegengekomen, maar het is wel zo dat hij in die laatste 4 kilometer van de Tourmalet, waar achter Pogačar reed, eigenlijk erin slaagden om heel lang eigenlijk maar enkele seconden te blijven hangen. Het is pas echt in het zicht van de top dat is opgelopen. Dus ik durf te denken dat Vingegaard daar aan de finish een iets of wat vertekend beeld heeft gegeven van zijn werkelijke staat van dienst of van zijn werkelijke staat van paraatheid. Maar natuurlijk, het is wel de realiteit waarmee vanaf nu gerekend moet worden. Dus simpel wordt het niet meer voor Vingegaard en Visma om hier iets aan te doen. Nee. Ik denk dat het zoals de andere jaren wel neerleggen wordt bij de hegemonie van Pogačar.
0: Maar een tweede plaats, dat moet wel kunnen voor Vingegaard.
1: Ja, dat denk ik wel. Allee, eigenlijk zijn het bijna waardeverhoudingen die in steen gebeiteld zijn. Het is Pogačar die beter is dan Vingegaard, maar Vingegaard die op zijn beurt dan ook weer een stuk beter is dan de nummer 3. Het is nog een beetje koffiedik kijken. Dat is misschien de spannendste strijd momenteel, wie dat gaat worden. Maar
0: 1 en 2.

0: liggen eigenlijk al vast. Dus dan kijken we naar die strijd om de derde plaats en rekenen wij natuurlijk op Remco Evenepoel. Maar hij heeft veel concurrenten, hè?
1: Ja, hij heeft heel veel concurrenten. Ja, dat wordt inderdaad... dat is een strijd die wel open ligt.
0: Ja, en een van die concurrenten is dan nog eens een ploegmaat van Pogacar, Isaac Del Toro. En die heeft misschien wel de beste papieren.
1: Ja, zo ziet het er momenteel wel naar uit. Dat is wel iemand die in aanloop naar deze ronde van Frankrijk ook de Dauphiné al won. Dus die al langer opvalt. En ja, het is wel iemand die een beetje peper en zout toevoegt aan de wielrennerij van 2026, vind ik. Allee, het is een Mexicaan, wat dat sowieso al een beetje atypisch is. En hij rijdt dan in die Mexicaanse kampioenentrui, ziet er eigenlijk echt gebeiteld uit met zijn uitgesproken kaaklijnen. En dan, ja, omdat dat een Mexicaan is, ziet hij ook een beetje bruiner dan de meeste concurrenten. En dan, daar komt dan ook bovenop dat hij ook wel meer dan gemiddeld groot is voor een renner, denk ik. Dus het is wel iemand die opvalt en die dan bovendien ook de benen heeft om het allemaal waar te maken. Hè, die eigenlijk echt meer dan de wingman is van Pogacar. Ik denk ook dat Pogacar echt die toch uitdagingen zoekt in de kleine dingen des levens, omdat het winnen hem allemaal te gemakkelijk gaat. Ik denk dat Pogacar er echt plezier in gaat zoeken om te maken dat zijn vriend Del Toro ook naast hem op het podium staat in Parijs. Durf zelfs te zeggen, als Vingegaard van iemand schrik zal moeten hebben om tweede te worden, dan zal het deze Del Toro zijn. Die trouwens ook al een rit won.
0: Die inderdaad ook al een rit heeft gewonnen, een beetje cadeau heeft gekregen van Pogacar, maar toch, het is iemand inderdaad om naar uit te kijken. En het is zoals je zegt, hij ziet er dan ook nog eens goed uit, dus dat is ook allemaal goed voor het wielrennen. Tot slot, wat zeg je tegen een wielerfan die nu denkt, die Tour is toch al gereden, daar hoef ik niet meer naar te kijken?
1: Ja, wat zeg ik daartegen? Dat virtuositeit ook de moeite waard is om naar te kijken.
0: Ja. Dat is inderdaad een goed besluit. En er zijn nog altijd de spurtritten waar we misschien toch nog ons woordje mee kunnen spreken.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar na twee dagen sprints is het voor mij ook even goed geweest. En ik denk dat we vandaag wel een bijzonder spectaculaire rit gaan zien. Want het is een van die weinige ritten voor de aanvallers. Heel het peloton weet dat. Ondertussen zijn er ook al wel ploegen die hun rekening gemaakt hebben. Die weten van het wordt heel moeilijk om het hier nog klaar te spelen. Dus het zou wel eens kunnen dat we dan uiteindelijk zelfs geen ontsnapping zien. Nee. En dat het alsnog Pogacar is of Ben Healy die het vanuit het peloton klaarspeelt.
0: Ja, Ben Healy, dat is ook zo'n vrij buiten die wel eens durft ontsnappen. Of misschien wel Victor Kampenaerts, wie weet, als hij niet te hard moet werken voor Jonas Vingegaard natuurlijk. Dankjewel, Jan Bakelands, en nog heel veel plezier daar in de Tour. Tot ziens.
2: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Hop.
2: Waterbeheer.
3: En hop.
2: Conservatisme.
3: Hoppa.
2: Duitsland.
3: Hoppakee.
2: Gazon.
3: Hop.
2: YouTube.
3: Hoppa.
2: En omgaan met verandering.
3: Yes.
2: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
2: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket. Impermo.
4: Deze zondag extra open.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatke, dat is €25.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
7: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Oh ja, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: En bijna 8:58. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Engeland versloeg Noorwegen, Argentinië klopte Zwitserland. Frankrijk, Spanje, Engeland of Argentinië wordt dus wereldkampioen. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden van de bosbranden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de brand onder controle te krijgen. De grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied zou ook aan de vlammen ontsnapt zijn. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. De VS zouden al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasissen in de Golfstaten aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. Aanleiding zijn twee Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Goedemorgen, Jacot.
6: Hallo, goedemorgen, Jan.
0: Het wordt misschien wat eentonig, maar ik zie alweer een staalblauwe hemel.
6: Ja, klopt inderdaad. Op veel plaatsen helder weer deze ochtend. Maar het kan wel zijn dat er wat meer hoge wolken verschijnen naarmate de dag vordert. Dat zal vooral aan de Nederlandse en de Franse grens zijn. En vandaag krijgen we temperaturen die tot 1 of 32 graden stijgen in het centrum van het land. Lokaal in Belgisch Lotharingen kan dat tot 33 graden zijn. En ja, moet het toch gezegd hebben, gisteren geen 30 graden in Ukkel. 29,9. Ja, juist is juist. Dus voor de hittegolf schuiven we een dagje op. En die zouden we dus officieel kunnen afkondigen op dinsdag. Want morgen verwachten we opnieuw 30 graden. En ook op dinsdag staat er 32 graden op de planning. Dus als we die alle drie halen vandaag, maandag en dinsdag, mogen we vanaf dinsdag van een hittegolf spreken. En anders krijgen we opnieuw een herkansing op woensdag en op donderdag en op vrijdag waarschijnlijk. Met dan ook temperaturen boven de 30 graden. Maar na vrijdag gaat het dan toch weer wat afkoelen en komt er ook opnieuw kans op regen.
0: Oef, nog nooit zo de regen verwelkomd als nu, denk ik. Dankjewel, Jacot.
6: Alsjeblieft.
2: Radio 1.
11: De Ochtend.
2: Met Jan van Delm.

0: Kiss the Grass, Ale Ale van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Het lied waarmee we onze rode duivels aanmoedigden. We zullen het even opzij leggen voor een volgend toernooi.
1: De ochtend.
0: Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje is al meer dan 6600 hectare bosgebied afgebrand. En er zijn zeker 12 mensen omgekomen. Maar ze konden nog niet geïdentificeerd worden. Goedemorgen, Stijn Verkruijsen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent daar nog altijd ter plaatse. Hoe is de nacht dan eigenlijk verlopen?
2: Goed, de brand in Los Gallardos, een toch wel belangrijk deel van die hele bosbrand hier, zou onder controle zijn. En dat is goed nieuws voor de mensen die daar wonen, want 600 van de 1500 geëvacueerden, die mogen terug naar huis. Dat is het goede nieuws van de ochtend. Ook mensen in Lubrin, waar ze in lockdown waren, waar een deel ook moest evacueren, daar is dat opgeheven nu. Dus een aantal dorpen in de omgeving, daar kunnen mensen terug naar huis. Maar nog niet in Bedar, het zwaarst getroffen gebied, het zwaarst getroffen dorp en daar rond. Daar mogen de mensen nog niet naar huis. Maar er kwam dan weer goed nieuws van de brandweer daarover ook, over dat hele rampgebied, dat de meeste woningen ontsnapt zouden zijn aan de vlammen of toch nog redelijk intact zouden zijn.
0: Dat is dan inderdaad goed nieuws. Het slechte nieuws is natuurlijk dat er 12 mensen zijn omgekomen. Is er dan intussen al meer duidelijkheid over, wie die mensen precies zijn en ook over de vermisten?
2: Daar zou vandaag duidelijkheid moeten over zijn. Zoals je weet, die 12 lichamen, die konden niet worden geïdentificeerd na onderzoek, maar daar hebben ze DNA-stalen van genomen. Ze hebben ook DNA-stalen genomen van de familieleden van de vermisten. Ook Belgen, er zijn Belgen hier, die familie zijn van de vermisten die DNA-stalen hebben moeten afgeven. Die DNA-stalen worden vergeleken in Madrid, in een gespecialiseerd laboratorium. En vandaag zou de uitslag daarvan bekend worden gemaakt. Vandaag zouden we dus meer moeten weten.
0: Dat is dus bang afwachten voor die familieleden.
2: Inderdaad, dat is bang afwachten. Er is nog hoop, hoor ik bij sommige familieleden, dat ze misschien ergens in een opvangcentrum of een ziekenhuis zouden zijn terechtgekomen, zonder dat hun identiteit duidelijk is. Dus laten we samen met hen hopen. Maar vandaag in ieder geval meer duidelijkheid, dat is toch ook belangrijk.
0: Dat is inderdaad ook belangrijk. De Spaanse premier Sanchez die zal morgen het gebied bezoeken, maar hij krijgt blijkbaar ook meer en meer kritiek. Hè? Waarom?
2: Ja, hij krijgt kritiek voor het feit dat Spanje te weinig voorbereid is op die grote bosbranden. Voor het feit dat er te weinig coördinatie zou zijn tussen de nationale regering en de deelstaatregeringen of de regeringen van de autonome regio's. En dat er te weinig middelen van die nationale regering naar die autonome regio's zouden zijn gegaan tijdens die bosbranden, tijdens de hoogdringendheid. Hij antwoordt daarop dat de bosbrandpreventie en alles wat brandbestrijding aangaat, of veel daarvan toch, voornamelijk bij die autonome regio's ligt qua bevoegdheden. Maar hij heeft die kritiek toch wel grotendeels weg. Laten we ons concentreren op wat nu moet gebeuren, zegt hij.
0: Ja, maar de brandbestrijding is ook wel eindig, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik sprak daar eigenlijk over met een Belg gisteren, Julien Chaubet. Dat is iemand die hier al jaren zijn zomers doorbrengt en die de streek door en door kent. En hij zei ook, ja, qua brandbestrijding en preventie is alles hier eigenlijk redelijk oké. De huizen zijn omringd met kiezelstenen. De vegetatie dicht bij de weg en dicht bij de huizen wordt heel vaak gemaaid en wordt heel vaak geruimd. Dus er wordt echt wel veel gedaan en mensen zijn goed voorbereid op bosbranden. Maar het probleem is, zegt hij, dat heel veel van de toeristen die hier zijn en mensen die hier maar tijdelijk wonen en nog niet zo lang wonen, dat die de topografie van de streek niet goed kennen. Die kleine wegjes die je moet kennen om te kunnen vluchten. Hij zegt, wij hebben, en dan spreek ik over zijn familie van zeven, wij hebben kunnen vluchten uit die vlammen. Wij hebben ons in veiligheid kunnen brengen dankzij onze kennis van de topografie. En het is misschien belangrijk dat de mensen die topografie beter kennen. En we luisteren even naar wat hij daarover zei.
3: Wij hebben de indruk dat de mensen die achter de heuvel waar wij zaten, die ook aan branden was, dat die eigenlijk maar één weg kenden en die stond in brand en dat die de rest eigenlijk weinig van de topografie of de omgeving kenden. En dat is mogelijkerwijze een oorzaak dat die niet goed wisten welke beslissingen nemen om dan weg te geraken. Hè?
0: Ja, terreinkennis is natuurlijk zeer belangrijk als je wil ontsnappen aan de vlammen. Nu intussen neemt het brandgevaar blijkbaar ook in de rest van Spanje toe.
2: Ja, inderdaad. De bosbranden dreigen dit jaar erger te worden dan vorig jaar. En vorig jaar was al een recordjaar. En in veel van die gebieden waar die branden woeden, zoals bijvoorbeeld hier in Andalusië, reizen er steeds meer vragen over de leefbaarheid. Kan hier nog wel ook toerisme doorgaan? Daar in die bergen waar die branden hebben gewoed. Die klimaatverandering die slaat hier toch wel keihard toe. En dat is ook wat Julien Chaubet zei, die Belg die is kunnen ontsnappen en die de streek zo goed kent en hier al 25 jaar woont, dat we op een kantelpunt gekomen zijn.
3: Ik vrees dat dit een zoveelste signaal is en voor mij een heel duidelijk signaal dat we hier een kantelmoment bereiken dat zelfs goede preventie, goede voorbereiding niet meer volstaat om dergelijke crisissen nog op te vangen. Hè? En ik ben daar echt bezorgd over.
2: Ja, en hij niet alleen. Vele mensen hier hebben we gesproken die daar ook bezorgd over zijn. Er lijkt toch wel alarmbellen te zijn afgegaan hier in Spanje na die hele dodelijke, de dodelijkste ooit in Andalusië bosbrand die hier net voorbij is.
0: Dankjewel Stijn Verkruijsen. En straks misschien meer nieuws over de identiteit van de slachtoffers. Daar is DNA-onderzoek aan vooraf gegaan. Dan weten we misschien meer.

Papa's got a brand new bag, James Brown. Zo dadelijk keren we nog eens terug naar het WK voetbal, want daar zijn nu alle halve finalisten bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Maar voor het zover is, luisteren we nog eens naar Joost Zweger, want the best is yet to come.

0: The best is yet to come van Nova Star en Joost Zwegers.
1: De ochtend WK.
0: Olivier, goedemorgen opnieuw. The best is yet to come. Ja, dat hopen we dan met z'n allen natuurlijk.
2: Zeker.
0: Jij komt nog eens binnengewandeld met nog wat meer WK-nieuws. Ja. En dat is dan vooral goed nieuws voor Engeland en Argentinië.
2: Ja, allebei door het oog van de naald. Na verlengingen voor allebei dus. Eerst na de match tussen Engeland en Noorwegen. Waarin Noorwegen op voorsprong kwam via Schjelderup. Een voorzet voor Haaland. Die binnenwaaide zonder dat het de onzichtbare spits kon bereiken. Engeland bleef daarna wat aanmodderen. Gelukkig was er sterspeler Jude Bellingham. Eerst scoorde hij de 1-1. En meteen in de eerste verlenging, want de 90 minuten waren om en toen was het 1-1, was hij alert om de 2-1 binnen te trappen. Dat klonk zo bij BBC.
3: Rodgers is going to have a shot. O'Neill's lost it. It's in! Bellingham is there yet again for England.
2: En er waren trouwens ook nog wat twijfels over de eerste goal van Bellingham. Want daar zou de bal dus in de opbouw een kabel van de zwevende flycam, de camera, geraakt hebben. Maar de FIFA beweert dus dat via de sensor er geen aanraking van de bal is geregistreerd. Hun volgende match is tegen wereldkampioen Argentinië dus. Beladen duel, want er is heel wat historie tussen de landen. Ze hebben al een paar keer op een wereldbeker tegen elkaar gestaan. Niet te vergeten, 86.
0: Ja.
2: De geweldige dribbel van Maradona, maar ook de beruchte hand van God.
0: Ja.
2: Ik zou trouwens zeggen, het scheidsrechtelijk niveau op dit WK, dat zou nog wel eens opnieuw kunnen gebeuren, zeg ik al half grap.
0: Ja, met de VAR kan dat toch eigenlijk.
2: Ja, voilà, maar toch de VAR doet ook al rare dingen. Dat is tijdens de match tegen Zwitserland-Argentinië, straks meer daarover, ook gebeurd. Het is een toernooi met heel veel scheidsrechtelijke vraagtekens. Maar dus terug naar de Falkland Clash, want die is in 98 en 2002 ook al eens gebeurd op een wereldbeker. Maar deze ontmoeting tussen Engeland en Argentinië gebeurt pas in de halve finales. En dat is voor het eerst zo ver in het toernooi. Nooit dus stond er zoveel op het spel. We gaan het zien woensdagavond.
0: Ja, maar dan zal Argentinië wel wat beter moeten spelen dan vannacht tegen Zwitserland. Hè?
2: Ja, want je hebt de 3-1 eindstand waarin Argentinië wint, maar dat zegt niet alles. Ik heb het daarnet al gezegd, ik ga het opnieuw zeggen. Er is wel degelijk het toernooi dat heel goed begon voor Argentinië, maar gradueel, en volgens veel analisten ook, gaat dat echt naar beneden, het niveau van de Argentijnen. Helaas voor de Zwitsers dus niet laag genoeg, want Messi en Co. kwamen vrij vroeg al op 1-0 via McAllister. In de tweede helft scoorde Ndoye de gelijkmaker voor Zwitserland. Maar vrij snel nadien kreeg Embolo een tweede gele kaart na een erg vreemde tussenkomst van de VAR. We moeten het zeggen. De hoofdscheids had namelijk Paredes van Argentinië geel gegeven voor een tackle op Embolo. Maar de spits liet zich vallen, dat was duidelijk in de herhaling. En dus moest de VAR zich plots laten gelden blijkbaar en die gele kaart van Paredes omdraaien. Tot daar kan ik volgen. Maar dat je dan ook nog eens de match volledig eigenlijk beslist door heel ijverig die tweede gele kaart, want hij had er al eentje voor Embolo te geven. En dus rood, dat is heel ijverig en opnieuw toch wel eens het kwartje dat in de richting van Argentinië valt. Hoe dan ook, Argentinië dus met een man meer, zoekend naar de zege. In de verlengingen pas lukte dat via Julian Alvarez, typische dribbel aan de rand van de baklijn en dan een vlam naar de verste winkelhaak. Prachtig doelpunt. En zo ervaarden de radiocollega's in Argentinië dat ook.
4: Julian lo vio pasar, Lisandro Julian. Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo.

0: Ja, en zo gaat het wel heel veel. Ja, even door, hij gaat het nog een paar keer roepen. Goal met nog meer klinkers, maar ik verkies toch onze Peter van den Bent. Ik liet hem daarnet ook al even horen. De goal en daarbij behorende commentator zijn te beleven op de Sporza-website. We gaan ook eens luisteren naar de man van de goal, naar Julian Alvarez, die wel wat vroeger had willen winnen.
1: Preferiríamos ganarlo antes, pero bueno, sabemos que no es fácil. Todos los partidos del Mundial están siendo así. Y nada, quedan dos más que vamos a ir por eso con todo.
0: Ja, alle matchen zijn erg lastig. Dit toernooi, zegt Alvarez, dat heeft hij goed gezien. Hij speelt trouwens nu nog bij Atletico Madrid, maar een paar weken geleden gaf hij al aan weg te willen bij de Madrilenen. En naar verluid zou Barça op de loer liggen, maar zijn transferprijs en looneisen zijn na vannacht toch iets gestegen, denk ik. Die match eindigde trouwens op 3-1 via Lautaro Martinez. En dat betekent dus dat het toernooi erop zit voor de Zwitsers. We luisteren naar hun trotse bondscoach Murat Yakin, die zijn team beter vond, maar ja, hij koopt er niks mee.
2: We zijn veel beter als de gegner. Maar op het slot gaan we ons niet kopen. Ik ben ongelooflijk stolz op dat team, op dat staf, wat we gelijkstaan tegen de wereldmeester. Alles zendt euch, nog gekämpft. Maar het had niet moeten zijn. Daarom schade dat we op die art en wijze moeten uitscheiden.
0: Ja, Zwitserland is veel voorgekomen in dit toernooi. En mijn Schweizerdeutsch is doorheen dit toernooi wel wat beter geworden. Dus ik denk dat hij vertelt dat hij heel trots is op wat zijn ploeg tegen de wereldkampioen toonde. Hard gevochten, maar ontzettend pijnlijk dat ze er op deze manier uitgaan.
3: Ja, ik denk dat hij dat heeft gezegd.
0: Ik denk het zou best kunnen.
3: Ja, okay.
0: Zeker. Ik sluit ook nog af met de belofte van twee rustdagen nu. Dus twee dagen geen voetbal. Op dinsdag rolt de bal weer. Eerst Spanje-Frankrijk om 9:00. En woensdag hetzelfde uur, maar dan Argentinië tegen Engeland.
3: Ja, geen voetbal, maar er is altijd de Tour natuurlijk. En met Tim Merlier kunnen we daar toch altijd rekenen op misschien wel een kansje om een Belgische ritoverwinning. Dankjewel, Olivier de Wilde.

0: Trixie Whitley, Building Fences. Dat gaan we na 9 uur zeker niet doen, want dan hebben we het uitgebreid over Europa. Over de plaats van ons land in Europa en over de plaats van Europa zelf in de wereld. Dat is dus voor na 9 uur, maar nu eerst het nieuws met Sophie Verbrugge.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Spaanse brandweer laat een deel van de geëvacueerden van de bosbranden opnieuw naar huis gaan. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan. En Argentinië en Engeland spelen tegen elkaar in de halve finales op het WK voetbal. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden van de bosbranden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de brand onder controle te krijgen. Stijn Verkruijsen vertelt wie naar huis mag.
16: De mensen die in een deel van Los Gallardos wonen en een paar andere dorpen in de regio waar gisteren een hele dag intensief is geblust, hebben we zelf gezien. De brandweer kon die brand gisteren eindelijk eens bestrijden in plaats van zich alleen maar te verdedigen tegen de opkomende vlammen. En dat komt door de betere weersomstandigheden, een hogere vochtigheidsgraad en minder wind. En de brandweer had trouwens nog goed nieuws. Na een inspectie bleek dat de grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied aan de vlammen ontsnapt zou zijn. Voor de inwoners van het zwaarst getroffen gebied, en dat is dan vooral Bedar, waar ook alle doden vielen en waar de meeste Belgen wonen, daar blijft het voorlopig afwachten of die vandaag naar huis kunnen en hoe groot de schade aan hun huizen is.
15: In Pelt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze stak met haar scootmobiel de weg over toen ze werd aangereden door een auto. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Wervik in West-Vlaanderen was er een zware brand in een loods van een landbouwbedrijf. De brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
17: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
15: Er vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. En Iran probeert ook Amerikaanse legerbasissen in de Golfstaten te raken. Katrien van der Schoot, wat is er aan de hand?
18: Wel, het was al de derde reeks Amerikaanse luchtaanvallen deze week. En meteen de hevigste. Het Amerikaanse leger zegt dat het zeker 140 doelwitten heeft geraakt. Waaronder raketlanceerders, munitiedepots, maritieme infrastructuur en communicatienetwerken. Aanleiding was een Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz dat van zijn koers zou zijn afgeweken. Iran voert ook nieuwe tegenaanvallen uit op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Kuwait, Bahrein en de Emiraten. En het heeft ook een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Die nauwe zeestraat blijft dus letterlijk en figuurlijk het knelpunt voor de VS. Is het een internationale doorgangsroute? Iran beschouwt de noordelijke route als zijn grondgebied waarop het ook tol mag heffen.
15: Dankjewel, Katrien. In de Verenigde Staten is de Republikeinse senator Lindsey Graham overleden na een hartstilstand. Hij werd 71. Hij was meer dan 20 jaar senator voor de Amerikaanse staat South Carolina. En hij was een grote steun voor de Amerikaanse president Donald Trump. Maar hij durfde zeker ook kritiek uiten. Graham was ook een grote voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Hij was nog maar net terug van een reis naar Oekraïne waarbij hij president Zelensky ontmoette. En Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Argentinië klopte Zwitserland met 3-1 en Engeland won met 1-2 van Noorwegen. Beide landen konden pas in de verlengingen het verschil maken, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
7: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië. Maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar. Al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op hun geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
15: De vier halve finalisten van het WK zijn zo ook bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Het wordt opnieuw zonnig met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er wel kans op enkele onweersbuien. Dit nieuws begon in het zuiden van Spanje. Daar mogen honderden mensen opnieuw naar huis na de zware bosbranden. De Spaanse brandweer heeft een deel van de bosbrand onder controle. En de meeste huizen in het rampgebied zouden de vlammen ook overleefd hebben. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
19: U krijgt van mij de resultaten van de lototrekking van gisteravond, zaterdag 11 juli. 3, 4, 10, 25... 26, 44 en het bijkomende nummer was 17. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
20: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Delm.
19: Goedemorgen, wat heeft ons land nog te betekenen in Europa? En wat stelt Europa nog voor in de wereld? Vragen van onze twee specialisten zometeen hier in de ochtend.

0: Could You Be Loved van Bob Marley. Het is zomer en dat vinden we hier in de ochtend een mooi excuus om met onze experts wat langer te praten over één onderwerp. En vanmorgen is dat Europa en onze specialist is dan, dat weet u ongetwijfeld, Leen de Witte.
1: Goedemorgen,
0: Leen. Ja. Je hebt ook iemand meegebracht, Barbara Moens. Goedemorgen, Barbara.
2: Goedemorgen.
0: En ik begin graag bij jou, want jij bent ook Europa-verslaggever, net zoals Leen. Maar dan wel bij de Financial Times, alsjeblieft. Een gerespecteerde Britse krant. Hoe ben je daar beland?
2: Ik ben begonnen bij De Tijd in België. Ik heb daar lang wedstrijd gedaan. En ik wou dan heel graag Europa-verslaggeving doen. En dat was net op het moment dat Politico, de Amerikaanse website, in Brussel besliste om ook daar te lanceren, nadat zij in Washington vrij groot zijn geworden. En ik heb daar gewoon gesolliciteerd. Ik heb dan 5-6 jaar bij Politico gewerkt. En dan uiteindelijk vandaar de overstap gemaakt naar de Financial Times.
0: En hoe is dat dan gegaan? Ja, hebben ze jou er dan opgemerkt of heb je zelf ook gesolliciteerd?
2: Een beetje de combinatie van beide dingen. Doordat ik bij Politico werkte, was natuurlijk onze rechtstreekse concurrentie in Brussel is de Financial Times. Ze hebben een klein team, maar een redelijk grote invloed als het gaat over de Europese verslaggeving in Brussel. Dus ik kende natuurlijk de toen conculega's wel. En dan gesprekken gehad met hen, of dat eventueel mogelijk zou zijn. En dan uiteindelijk ook gewoon formeel gesolliciteerd. En zo na een aantal rondes de job gekregen, ongeveer een dik jaar geleden ondertussen.
0: Proficiat, zal ik je met 1 jaar vertraging dan maar zeggen. Die liefde voor Europa, was die er altijd al?
2: Die is er altijd wel al geweest. Ik heb bijvoorbeeld mijn Erasmusjaar in Straatsburg gedaan, waar de zetel van het Europees Parlement ook is. Dus die fascinatie is er altijd wel geweest.
0: En wat heb je gestudeerd?
2: Geschiedenis en internationale politiek.
0: Oké, perfect.
2: Dus ja, brede basis, redelijk klassiek. En ik denk ook gewoon door in Brussel te wonen, en dat, ik denk dat dat iets is waar we het nog over gaan hebben, het feit dat die hele Europese bubbel hier aanwezig is, geeft ook wel gewoon heel veel mogelijkheden als Vlamingen of Belgen om daar inactief te zijn. En ik vind het heel fijn om die twee werelden te hebben, de Europese wereld, maar tegelijkertijd ook de Belgische wereld.
0: Ja, en dan zit je hier perfect natuurlijk, hier in Brussel. Bij jou, Leen, hoe zit het bij jou? Heb jij ook altijd een passie gehad voor Europa?
3: De sterren stonden niet zo als bij jou, Barbara. Ik werkte als nieuwslezer hier bij VRT voor M&M. Wat ik heel leuk vond, maar wat inhoudelijk een beetje bleef knagen. Van, ja. Ik wou me echt mijn tanden ergens in zetten. En ik denk 10 jaar geleden kwam die plek plots vrij, Europese politiek. En toen heb ik mijn zomer met de boeken van professor Vos aan het zwembad gelegd. Tot grote frustratie van mijn medevakantiegangers. En ja, ik was daar echt wel door gefascineerd en gebeten. En dan heb ik dat echt wel zo gaandeweg ontdekt bij mezelf, dat ik dat echt wel een heel interessant politiek forum vond. Want ik heb uiteraard voor het radionieuws ook wel politieke verslaggeving gedaan. Maar ja, die fascinatie en liefde voor de wetstaat is toch nooit zo groot geweest als die voor wat er allemaal op het Schumannplein, maar ook in Straatsburg en op het Luxemburgplein hier in Brussel gebeurt. Dus de voorbije jaren is dat eigenlijk gewoon

0: een blijvende fascinatie geweest. Ik wil eigenlijk weten hoe dat daar werkt en ben blij dat ik dat nog altijd kan doen voor de VRT.
1: En hoe verklaar je dat jouw passie voor Europa dan groter was dan die voor de wedstrijd?
0: Ik denk een stukje wat Barbara zegt, die veelzijdigheid. Het feit dat daar zoveel talen gesproken worden om te beginnen. Dat daar zoveel hoekjes en angels aan zijn. Die het ja, heel interessant maken. En ik vind het ook heel leuk om mijn tanden in een inhoudelijk dossier te zetten. Daar is in Europa geen gebrek aan.
1: Nee.
0: Is dat ook heel technisch. Maar dat dan te proberen vertalen naar het grote publiek vind ik heel leuk. En ja, het is, uiteindelijk gaat dat ook over kleine politieke dingetjes, net zoals in de wedstraat. Maar daar hebben wij in onze verslaggeving minder aandacht voor. Dus het gaat echt over dat bredere plaatje, het verhaal wat ja, misschien minder makkelijk bij de mensen komt en waar je dan toch extra hard probeert om dat wel aantrekkelijker te maken dan het voor veel mensen, denk ik, toch nog altijd is.
1: Het gaat eigenlijk meer over de inhoud dan over de poppetjes. Daar gaat het in de wedstrijd misschien net iets te veel over.
0: Ja, dat is misschien iets waar ik niet per se zo goed zicht op heb, omdat ik denk dat we het daar ook nog gaan over hebben. Als VRT-verslaggever je veel minder in die politiek-politicien ja, van dat Europese toneel zit, omdat dat er uiteraard ook heel hard is, maar dat zit veel meer in de koker van Politico. Het is denk ik ook ja, niet onze taak om dat te doen als openbare omroep.
1: Nee.
0: Maar wat mij betreft is dat wel wat mij aantrekt. Het feit dat het gaat over inhoud, over de manier waarop Europa toch een steeds grotere rol speelt in het leven van de mensen en te proberen om dat vaak meewarige, ja, Europa, dat is iets heel veraf, iets heel moeilijk laat. Ja. Maar toch tot bij mensen te krijgen dat die beseffen, ah ja, maar dat is wel interessant voor mij.
1: Want het heeft vaak ook veel gevolgen, hè, voor ons dagelijkse leven, dat is wel duidelijk. Barbara, jij werkt nu voor een Britse krant. Ja, ik kan me voorstellen dat ze daar wel iets anders naar Europa kijken dan hier bij ons.
2: Klopt. Ik vind in het algemeen in de Europese verslaggeving is er een groot verschil tussen de nationale correspondenten, die het grootste deel uitmaken natuurlijk van het Europese journalistenkorps, en dan de meer internationale, wat heel vaak Angelsaksische media zijn. De nationale correspondenten hebben natuurlijk, zoals Leen, inderdaad ook de bijna de plicht, als ik het zo mag zeggen, om inderdaad een beetje de vertaling te maken van wat gebeurt er, wat was er ter beslist, hoe heeft dat een impact op de burger, op de consument. Terwijl dat wij als internationale Angelsaksische media iets meer het globale plaatje bekijken. En de Financial Times is een zeer Britse krant, echt een heel oerdegelijk Brits instituut met een heel grote geschiedenis. Maar heeft vooral de ambitie om een global media te zijn, een global newspaper te zijn. En dus niet vanuit een Britse hoek de zaken te bekijken, maar vanuit een internationale hoek en dat Europa te vertalen eigenlijk naar de CEO in Singapore, de minister van Buitenlandse Zaken in Washington.
1: Dus niet zozeer die Britse invalshoek. Het is niet dat het daar constant gaat over oei, die Brexit, hadden we dat nu maar beter niet gedaan.
2: Nee, dat heb je en dat vertaalt zich ook in ons team bijvoorbeeld in Brussel, dat heel veel talen, verschillende nationaliteiten. Natuurlijk, uiteraard is die reflex er wel. En Brexit en de post-Brexit-relaties is iets waar wij veel meer aandacht aan zullen besteden dan Amerikaanse media, omdat er natuurlijk ook nog altijd wel een groot Brits publiek is. En dus dat is er wel, maar veel minder dan je misschien zou verwachten.
1: Leen, jij werkt dan weer voor de Vlaamse openbare omroep, voor dit huis, voor de VRT. Daar moet je dan ook rekening mee houden bij je verslaggeving, of niet?
0: Ja, je probeert altijd inderdaad die invalshoek te belichten. Je krijgt ook vaak de informatie van daaruit, of in eerste instantie toch ook, omdat je, als je bijvoorbeeld jouw persconferentie zit, is het strategisch interessanter om die blik uit te laten zoomen. Hè. Europese politiek moet ook in die hoedanigheid bekeken worden en niet per se zoals elk land dat vertaalt, want dat zie je bijvoorbeeld na zo'n Europese top. Mm. Elke premier of staatshoofd kan daar zijn eigen versie van de gesprekken rond de tafel geven. En het is natuurlijk wel belangrijk dat je die koepel blijft zien. En ik denk, voor de VRT gaan wij wel heel vaak uit van wat heeft premier De Wever verteld, wat was voor België de invalshoek of de insteek van deze top, waar ligt op het Vlaamse niveau het kalf gebonden. Dus dat is wel natuurlijk waar je op zoek gaat.
1: En dan ga je ook vaak te raden bij die Belgische en Vlaamse Europarlementsleden, neem ik aan.
0: Bij de parlementsleden in bepaalde omstandigheden, bij toppen niet. Hè, dan gaat het echt over wat daar rond de tafel gebeurt als het echt gaat over wetgeving die tot stand komt. Zeker bij radio moet je natuurlijk Nederlandstalige stemmen laten horen, of liefst zo vaak mogelijk. Dus dan gaat het wel, hoe hebben die Vlaamse parlementsleden gestemd? Wat zijn de verhoudingen ook als je die dan afzet tegenover de nationale politiek? Want dat is ook wel belangrijk natuurlijk om te kijken, die zitten dan samen in een Vlaamse of een federale regering. Stemmen die op Europees niveau ook hetzelfde.
1: Ja, ja, ja. Dat laat soms wel eens de verschillen. Ja,
0: ja, laat wel dingen duidelijk zien hoe dat dan op een ander toneel anders speelt. Maar ik vind het ook wel belangrijk om dat bredere plaatje te laten zien. Mm. Al is het maar 2 seconden Duitse klank of Franse klank. En laten horen dat die grote landen, want België blijft een klein land, dat die ook wel misschien heel andere standpunten hebben. En dat dat ook belangrijk is dat wij dat in België weten, zodat we niet te nauw gaan kijken naar hoe premier De Wever heeft beslist wat er in Europa gebeurt, wat niet zo vaak het geval is natuurlijk.
1: Nee, inderdaad, daarover hebben we het straks nog. Word jij nu ook anders bekeken door politici of diplomaten omdat je voor de Vlaamse openbare omroep werkt? Of heeft dat er eigenlijk weinig mee te maken?
0: Ik vind dat iedereen eigenlijk heel toegankelijk is. Je moet uiteraard zelf op zoek naar je informatie en het zal strategisch soms interessanter zijn voor woordvoerders om grote media aan bod te laten komen, maar ik denk dat je eigenlijk gewoon altijd, als je je werk doet en de juiste mensen aanspreekt, dat je ook de informatie kan krijgen die je wil of die je nodig hebt.
1: Ja, Leen wees met haar hand naar jou als het had over de grote media, want er komen misschien bij kranten uit zoals de Financial Times. Barbara, hoe zit dat bij jou? Hoe word jij bekeken?
2: Ja, je merkt wel dat in het Brusselse bubbel-ecosysteem er zijn heel veel journalisten.
1: Ja.
2: Honderden. En je kan natuurlijk niet altijd iedereen voor alles vragen. En dan zijn er bepaalde briefings van bepaalde Europese commissarissen of bepaalde ambassadeurs van grote landen, waar men inderdaad naar een selecte groep gaat kijken.
1: En dan zijn jullie er misschien vaker bij.
2: En dan zijn wij er wel altijd bij.
1: Ja.
2: En dat is moeilijk om als Vlaamse zo'n arrogant statement te maken.
1: Ja, dat zijn we niet gewend. Maar
2: dat zijn we niet gewoon, dat weet
1: zeggen,
2: ik.
1: Ja.
2: Maar het is wel zo. En dat heeft gewoon te maken, dat heeft niet met mijn persoon te maken of met mijn collega's. Dat heeft gewoon een beetje te maken met het ecosysteem. Omdat bepaalde spelers ook wel weten, als we die briefings of die informatie aan een aantal media geven, dan sijpelt dat ook wel door naar nationale correspondenten, naar andere, andere spelers in het, naar lobbyisten, naar industrie, naar NGO's, het hele informatie-ecosysteem van de Brusselse bubbel. En dat is wel voor mij een heel grote troef. Wat we daarnet zeiden, het feit dat je echt het meer globaal kan bekijken. Wat je inderdaad als nationaal correspondent ook probeert, maar niet altijd evident is. En dan dat je gewoon nog meer toegang hebt tot bepaalde informatie dan sommige anderen, maakt het de job voor mij heel fijn om op deze stoel te kunnen zitten.
1: Dat is heel interessant om te horen. Ons land wordt uiteraard anders bekeken bij de openbare omroep en een Britse krant. Zeker als dat zich wil weerspiegeld zien als een globaal medium. Maar daarover hebben we het zo dadelijk nog.

0: Cap in Hand, de nieuwe single van Eels en het nieuwe album verschijnt in oktober. Bij ons in de studio nog altijd onze Europa-verslaggever Leen de Witte en haar collega Barbara Moens, ook Europa-verslaggever, maar dan wel bij de Financial Times. Leen, in ons land leeft het idee dat premier De Wever snel is uitgegroeid tot een van de leiders binnen Europa naar wie geluisterd wordt. Is dat ook zo?
1: Hij heeft wel echt zijn plaats aan die tafel relatief snel opgeëist eigenlijk. Over Euroclear gaan we het zo meteen nog hebben, vermoed ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat is wel een moment waarop hij echt dat spotlicht op zich gericht heeft. Misschien aanvankelijk niet zo bedoeld. Maar door de manier waarop hij dat dossier uiteindelijk naar de kant van België heeft laten kantelen, denk ik dat veel leiders wel gekeken hebben. Eén, naar de manier waarop. Twee, ook dat hij dat resultaat geboekt heeft. Op een manier die niet met de voeten vooruit was door uiteindelijk te blokkeren. Want we hebben het heel vaak gehad de voorbije jaren over de Hongaarse intussen ex-premier Orbán, die eigenlijk gewoon altijd voet bij stuk hield en botweg zei, dit gaat niet voor mij, dit doe ik niet. De Wever was ook heel fors in zijn, dit komt er niet, dat Russische geld te inzetten voor Oekraïne. Maar achter de schermen werd wel nog altijd met iedereen gepraat en werd gezocht naar oplossingen. En die combinatie heeft denk ik wel bij veel mensen de ogen geopend van oké, met die man moeten we misschien wel rekening gaan houden.
0: Ja.
1: Waar aanvankelijk, ik herinner me nog, Barbara, zeker vanuit de Belgische hoek, werd daar wel een beetje afwachtend naar gekeken hoe die dat Europese toneel zou betreden.
0: Ja.
1: De Wever, omdat dat natuurlijk een heel andere figuur is dan de vorige premier, dan Alexander De Croo.
0: Ja.
1: Maar die perceptie is in elk geval heel snel gekeerd. En dan heeft hij een paar in het bubbeltje misschien legendarische persconferenties gegeven, ja, waardoor die perszaal elke keer opnieuw vol loopt. En iedereen wel benieuwd is.
0: Bijzonder grappig. Het was bijna stand-up comedy op sommige ogenblikken. Je had het zo net over Alexander De Croo, de voorganger van Bart De Wever. Die was wel iets makkelijker bereikbaar, blijkbaar, voor de Belgische pers.
1: Het maakt heel erg uit, denk ik, voor welk medium je werkt. En dan bedoel ik voor radio of tv of voor geschreven pers. Voor radio moet je eigenlijk altijd op het moment dat er iets te melden valt kunnen reageren. En liefst heb je natuurlijk een reactie van een speler. In ons geval hebben wij dan heel graag een reactie van onze premier. Als je zo'n Europese top bekijkt, of dat nu op één dag of op twee dagen is, daar komen zoveel dingen aan bod, dat je eigenlijk meegaat met wat zij op dat moment bespreken. En bij De Croo, kon je eigenlijk quasi op elk moment vragen, ik zou graag een quote willen, ik wil het daar eventjes over hebben, op band. En dan gebeurde dat heel vaak, waardoor je die stroom aan nieuws echt heel goed kon opvolgen. Bij premier De Wever is dat veel moeilijker. Die zegt soms ook bij aankomst op zo'n top, ik ga helemaal niet zeggen, we gaan gewoon die gesprekken voeren. En achteraf, als alles afgelopen is, dan zal ik jullie komen vertellen wat mijn visie is op de zaken, waar de moeilijke punten lagen. Is hij ook open voor elke vraag, dus je mag daar stellen wat je wil. Dus dan kom je het allemaal te weten. Maar voor radionieuws is dat eigenlijk soms te laat.
0: Ja.
1: Omdat je op een vrijdagnamiddag eigenlijk heel moeilijk nog met een overzicht kan komen van, dit zijn de bemerkingen van onze premier bij wat die Europese top allemaal heeft opgeleverd.
0: Dat is voor ons dan een beetje vervelend. Barbara, hoe kijkt de buitenlandse en dan vooral de Britse pers naar onze premier?
2: Ik denk, we moeten niet vergeten, vanuit de Europese hoek, België is niet het grootste land, zeker niet het rijkste land. We zijn een van de stichtende landen, wat wel helpt qua invloed aan tafel. Maar België is één van de 27 spelers en niet de belangrijkste. Dat gezegd zijnde, klopt het inderdaad wel dat De Wever eigenlijk heel snel wel een indruk heeft gemaakt rond de tafel.
0: Door zijn verzet tegen het gebruik van die Euroclear miljarden voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hè?
2: Die

0: saga heeft zeker... Enfin, iedereen weet nu wie de Wever is. De manier waarop hij dat gespeeld heeft, heeft indruk gemaakt. En ook los daarvan zijn humor, zijn vaak heel zwarte, sarcastische humor. Het feit dat hij echt wel heel cassant kan zijn. En hij doet dat ook in de vergaderingen met de andere Europese leiders. Dus niet alleen op televisie zoals dat wij hem kennen. En in het algemeen zijn kennis, zijn dossierkennis, zijn intellect, dat voor ons als Belgisch publiek iets geweten is... Ja, was Europees natuurlijk. Niemand kende de figuur De Wever, behalve misschien als de Vlaamse nationalist die het land uit elkaar wilde halen en daar dan opeens zit als premier van dat land. Dat was een beetje het cliché op voorhand. Dus hij heeft eigenlijk heel snel een aantal van die clichés doorprikt en duidelijk gemaakt van ik ben iemand serieus en er moet met mij worden rekening gehouden.
1: Ja, maar met zijn verzet, dat werd toch niet door iedereen gesmaakt, dacht ik. Hè?
0: Nee, dus dat was een heel moeilijke periode... In de relatie België-EU, omdat er vanuit de Europese Commissie en ook vanuit Duitsland echt wel van werd uitgegaan, België gaat toegeven, België gaat plooien. Je kan niet als klein land op zo'n cruciaal dossier niet toegeven. En daar was heel veel misverstand en frictie rond tussen die Europese perceptie langs de ene kant en dan de Belgische houding waarbij het heel duidelijk was, dit is zo'n existentieel dossier voor ons. Er is absoluut geen enkele mogelijkheid dat wij erop gaan toegeven. En dus men heeft daar dan uiteindelijk een compromis in gevonden, maar een compromis dat de positie van De Wever... waarin dat die positie behouden bleef.
1: Ja, ja.
0: En dat heeft voor frictie gezorgd, ook wel wat spanning, omdat dat natuurlijk voor Duitsland en voor de commissie ook wel gênant was.
1: Ja.
0: Om ongelijk te krijgen door België, maar ook wel heel veel respect afgedwongen.
1: Ja, een beetje een dubbele positie. Mm. Bij ons was dat wel iets eenduidiger. Alleen, hier stond iedereen bijna als één man of vrouw achter De Wever. En als we dan eens een tegenstem lieten horen bij ons op de radio, dat viel niet in goede aarde, hè, bij ons publiek.
2: Dat was heel opvallend, inderdaad. Ja. Het was een Nederlands parlementslid, geloof ik, die dan inderdaad dat meer Europese standpunt uit de doeken deed van, het is niet meer dan logisch dat dat geld ingezet wordt, omdat je dan ook Rusland verantwoordelijk stelt, omdat iedereen natuurlijk anders zelf naar dat geld op zoek moet gaan. En omdat ook altijd fijntjes werd opgemerkt dat België wel de opbrengsten, of de belastingen die gegeven worden op de winsten van Eurocreer-gelden, wel zelf houdt en dan uiteraard doorstuurt naar Oekraïne, dus inzet voor de goede zaak. Maar daar werd wel in sommige kringen wat op gereageerd van dat is wel heel hypocriet, dat je dat wel goed vindt.
1: En maar dat mochten we dus niet laten horen.
2: Nee, de app van Radio 1 liep toen echt over van mensen die bijna scandeerde, wij staan als één man, vrouw achter de premier. Hij mag niet opgeven. Ook in mijn vriendenkring, mensen die nooit met Europa bezig waren, hoorde ik dat soms bij afscheid. Hij mag niet opgeven, hè? We steunen hem. Dit moet hij echt volhouden. Dus dat was heel goed gespeeld ook opnieuw. Iedereen was overtuigd en doordrongen zelfs van het feit dat we daar echt niet mochten aan toegeven.
1: Nee, goed gespeeld, als ik toch even mag doorgaan. Want dat standpunt van De Wever, dat speelde uiteindelijk toch wel in de kaart van Rusland, Leen.
2: Ja, het heeft uiteindelijk... ervoor gezorgd dat geld nog altijd vaststaat. En er is toen ook gezegd dat de dreiging van Rusland een van de redenen was om dat geld niet te gaan gebruiken. Dat heeft misschien mensen ook wel wat bang gemaakt.
1: Ja.
2: Maar vanuit Europa zag je toch ook vooral die andere kant. Hè? Zeker landen die veel dichter bij Rusland liggen, die dreiging veel harder voelen dan wij. Die zeiden, het is echt heel belangrijk dat we uiteindelijk ook Rusland... misschien om het wat plat te zeggen, terugpakken op de manier waarop zij het ook doen. Want wij willen altijd de regeltjes volgen en volgens het spel spelen. Maar dat is al lang niet meer het geval aan hun kant.
1: Nee. Barbara, premier De Wever zei even later dan ook nog eens dat we met Rusland uiteindelijk toch zullen moeten gaan praten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat werd ook niet geapprecieerd door de collega's in het buitenland.
0: Nee, dat werd op dat moment zeker niet geapprecieerd. Ook de combinatie van de twee dossiers was moeilijk. Hè? Dus het feit dat het eerst de Euroclear-saga hadden, waarin dat inderdaad De Wever soms echt werd geframed als de pro-Ruslands stem. Terwijl dat ik denk in dat dossier dat je voor, zoals Leen zei, je kan argumenten voor en contra bedenken zoals in elk dossier, politiek dossier. Maar het feit dat dan heel snel daarna kwam van we moeten toch op termijn terug contacten hebben met Rusland.
1: Wat waarschijnlijk eventueel... klopt, maar de timing dus, was wat ongelukkig.
0: De timing was ongelukkig. Ja. En hij zei ook daarna, zei hij ook zelf van, ja, ik zeg soms dingen te eerlijk en te snel. Dingen die misschien beter binnenskamers eerst worden gezegd. Want als je kijkt naar de situatie nu, ondertussen is dat een mening die eigenlijk algemeen gedeeld wordt in de Europese Raad tussen regeringsleiders, min of meer, hè, de balte misschien uitgezonderd. Mm. Van oké, we moeten zorgen dat we dit conflict op een of andere manier beëindigen. Om dat te doen, moet Europa mee aan tafel zitten, zodat we mee kunnen onderhandelen samen met of in naam van Oekraïne. En dus enige manier van diplomatiek contact is nodig. En we zijn zelfs aan het praten over wie zou dat dan moeten doen. Antonia Costa, de voorzitter van de Europese Raad, heeft zijn kabinetschef een eerste lijn laten liggen met het Kremlin. Daar is dan heel veel commentaar op gekomen. Maar dus je ziet dat die discussie echt wel verschoven is. Dus De Wever is daar... ja, te snel.
1: Hij was gewoon een beetje te vroeg, ja. Dat ja. gelijk, maar een beetje te vroeg.
0: Ja, en hij laat het natuurlijk niet na om te zeggen dat dat wel vaker gebeurt.
1: Ja, uiteraard. Leen, ja, heeft dat dan uiteindelijk ons imago geschaad of niet?
2: Ik denk dat die schade wel beperkt gebleven is door wat Barbara ook net zei, is de manier waarop hij het aangepakt heeft, heeft zeker wrevel veroorzaakt, omdat dat niet de gang van zaken is in Europa. En zeker België bekend staat als... een land dat meewerkt aan compromissen, uiteindelijk vaak ook de bocht mee inzet en achter de schermen een en ander in beweging zet. Als je dan nu zo iemand onverzettelijk krijgt, die zeker heel openlijk laat zien ook dat Duitsland en de commissie in het zand hebben moeten bijten, want er is heel vaak bijgestuurd, terwijl ze er echt van uitgingen, De Wever zal wel keren en dat is niet gebeurd. Maar door de manier waarop en de stijl die hij hanteerde, wordt het eerder gezien als iemand die... een stem heeft aan de tafel met wie je ook rekening moet houden en die af en toe misschien te snel zal spreken, maar die uiteindelijk wel meeschrijft aan het verhaal. Geen tegenstander is en zeker niemand is die per se met de hakken in het zand gaat staan. Maar ook niemand van wie je zomaar mag denken, het is een klein land, die hebben de reputatie van altijd volgzaam te zijn. Ik denk dat daar misschien wel een kleine stijlbreuk is.
1: Dat is inderdaad een stijlbreuk gebleken. Barbara, Leen zei het al, wij hebben een imago van zoekers naar compromissen, dealmakers. Maar dat heeft wel een deuk gekregen, misschien niet zozeer dankzij Bart De Wever, maar wel dankzij een andere Belgische politicus. Hè?
0: Ja, België heeft al 2 voorzitters van de Europese Raad geleverd. Herman Van Rompuy en dan Charles Michel, dus de voorganger van Costa. En een van de redenen waarom Michel toen is verkozen, was ook echt die reputatie van België als compromismaker. En we zeggen het vaak, hè, als je een compromis vindt binnen de Belgische coalitie, dan kan je dat gewoon vertalen naar Europa en dan heb je het Europese compromis. En dus dat zit bijna in het DNA van Belgische politici om naar die compromissen te zoeken tussen verschillende standpunten. En die reputatie van compromismakers heeft inderdaad een serieuze deuk gekregen tijdens toen dat Charles Michel voorzitter was van de Europese Raad. Hij heeft het verwijt gekregen dat hij veel te veel zichzelf op de voorgrond plaatste, dat hij te arrogant was, dat hij zijn eigen mening voor die van de consensus plaatste. Er zijn ook heel veel fricties geweest tussen hem en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen.
1: Ja, er is dat beruchte beeld daarbij. Bij wie was het? Bij de Turkse president?
0: Ja, bij Erdogan. Sofagate, zoals we het dan noemden.
1: Hij zijn stoel niet wou afstaan aan Ursula van der Leyen.
0: Ja, inderdaad. En dus dat was heel symbolisch voor de manier waarop hij die job invulde en ook symbolisch voor de frictie die hij had met de commissievoorzitter, terwijl dat die relatie echt wel essentieel is. Tuurlijk, als je Europese dossiers wil vooruit doen, moet je als commissie en als regeringsleiders echt wel samenwerken. Er is heel veel commentaar geweest op Michel, eerst subtiel, dan meer voor de schermen. En je merkt dat nu nog altijd voortvloeit. Op het moment dat Costa heel af en toe dan een puntje van kritiek... wordt er direct bij gezegd... ja, maar als je het vergelijkt met Michel.
1: Ja. Oei. Dus,
0: dat is voor ons land geen goede zaak geweest, denk ik. Maar het... je blijft wel met die reputatie die decennia lang is opgebouwd. De degelijke Belgische diplomatie, de rol van compromismaker, dat zit er nog altijd wel.
1: Oké, die Belgische degelijkheid die zit er dus nog wel in. En Europa heeft natuurlijk ook nog wel andere katten te geeselen dan de grillen van een van haar kleinste lidstaten of van een van de politici van die kleinste lidstaten. Haar plaats in de nieuwe wereldorde bijvoorbeeld, daarover hebben we het zo dadelijk.

0: jou.
1: Jaar na jaar van Fraukje, Leen de Witte en Barbara Moens, allebei Europa-verslaggever. Leen bij ons hier bij VRT Radio. Barbara bij de Financial Times. Ze zitten hier nog altijd in de studio. We hadden het al zo net over de rol van België binnen de Europese Unie. Maar wat is nu de rol van de Europese Unie op het wereldtoneel? En wat zijn de uitdagingen voor de nabije toekomst? Barbara, de EU is nu bijna in zomermodus. Welke grote dossiers liggen zo nog op tafel?
2: Het is altijd een beetje een gevaar, dat ga ik als eerste zeggen, een beetje een gevaar, die zomermodus. Want er zijn de afgelopen jaren heel veel van die globale crisissen geweest in augustus. Ja. Maar de bedoeling dit jaar is inderdaad om nog tot eind juli door te werken en dan in zomermodus te gaan. Het grootste dossier dat nog op tafel ligt is de hervorming van het ETS-systeem. Dat is het emissiehandelssysteem voor koolstof, waarbij dat dus de industrie moet betalen om koolstof uit te stoten. En dat geld gaat dan naar klimaatdoelstellingen en dient ook wat de algemene schatkist. De industrie, dat systeem zou worden uitgefaseerd en de industrie is daar heel zenuwachtig over dat dat zou wegen op de algemene competitiviteit, zeker gezien de moeilijke situatie met Iran en Rusland. Dus dat is een dossier waarover dat er volgende week normaal gezien nog een beslissing zou over worden genomen.
1: Dat is dus iets om naar uit te kijken. Leen, op de NAVO-top eerder van de week in Ankara is opnieuw steun beloofd aan Oekraïne. Wat is daarin de rol van Europa eigenlijk?
3: Die steun blijven bieden, denk ik. Ja. Dat wordt ook elke keer gezegd. Hè. Zolang het duurt, zolang het nodig is, zullen wij er staan. Met geld inderdaad. Er is heel veel te doen geweest om die lening aan Oekraïne voor dit jaar en volgend jaar, 90 miljard, die lang geblokkeerd gestaan heeft, dat geld gaat nu effectief naar Oekraïne. Dus dat is al een belangrijk signaal dat die steun er ook effectief komt. Er is ook nog altijd het intussen 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Nog altijd in de maak. Dus daar moeten we nog even op wachten om ook Rusland te blijven straffen voor wat ze doet in Oekraïne. En heel belangrijk, en dat gaat niet zo snel als Oekraïne zou willen, is het lidmaatschap van de Europese Unie. Er is onlangs nog, vorige week geloof ik, een nieuw hoofdstuk geopend. In dat hele lange, trage proces waarvan Oekraïne hoopt dat het op een paar jaar kan afgehandeld worden, maar waarvan iedereen in Europa intussen wel luid op zegt, dat zal echt gewoon zijn gang en zijn weg moeten gaan.
1: We zullen iets langer moeten wachten. Is er nu wel

0: Meer Europese eensgezindheid, nu Viktor Orbán niet langer Hongaars premier is. Want je zei het al, ja, die lag wel eens dwars, hè?
1: Ja, onder andere over dat lidmaatschap voor Oekraïne. Alleen moet je het misschien ook een beetje vanuit een andere hoek bekijken en zeggen, hij was de grote openlijke tegenstander waar heel veel andere, misschien ook sceptische leiders, zich konden
0: achter hem konden verschuilen.
1: Ja, want het hoefde niet gezegd te worden hoe zij tegenover dat lidmaatschap stonden, omdat Orbán toch zijn voet had gezet. En sinds hij er niet meer is en die gesprekken begonnen zijn, zie je dat iedereen die aanvankelijk misschien wel stilzwijgend ging staan achter, ja, Oekraïne moet vooral zo snel mogelijk lid worden, nu zeggen, we hebben daar nu eenmaal regels en afspraken voor. We gaan echt geen bochten afsnijden. Dus dit zal zijn weg moeten gaan. En dan is het afwachten hoe snel. En weten we dat Europa en Oekraïne daar toch niet op dezelfde golflengte zijn.
0: En zal Oekraïne nog wat meer geduld moeten oefenen waarschijnlijk. Barbara, voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, die zei altijd, ja, als ik met Europa wil praten, met wie moet ik dan bellen? Dat was het grote probleem. Is dat nog altijd het grote probleem van Europa?
2: Dat zit ingebakken in het systeem, ja. Omdat er inderdaad heel veel onduidelijkheid is. Deels bewust ook, hè, omdat een aantal van de lidstaten ook gewoon niet te veel macht historisch aan Europa wilden geven.
0: Een soort van evenwicht dat men altijd moet.
2: Heel veel checks en balances. We zeggen vaak van het duurt heel lang in Europa. En dat is ook zo, omdat er altijd compromissen moeten worden gezocht tussen die nationale belangen, tussen die verschillende meningen. Dat gezegd zijnde, denk ik wel dat als je op dit moment kijkt, dat Ursula von der Leyen, dus de commissievoorzitter, wel meer en meer die rol begint te spelen. En je zag dat eigenlijk heel duidelijk bij de start van de tweede termijn van Donald Trump. Herinner je totale chaos met die tarieven, dan de hele kwestie rond dat hij een invasie van Groenland. Dus heel veel verschillende crisismomenten waarbij dat er eigenlijk vooral van der Leyen naar voren kwam als degene die die relatie met Trump moest beheren, ondanks dat zij eigenlijk historisch een heel moeilijke relatie hadden, Trump en van der Leyen. En dus nu hebben we een beetje een gelijkaardige discussie rond de mogelijke onderhandelingen met Rusland, waar we al naar verwezen om tot een eventuele vredesdeal met Oekraïne te komen. En dan is er heel veel discussie over wie in Europa moet nu die rol gaan opnemen. Er worden regeringsleiders genoemd, de Kaya Kallas, de zogenaamde buitenlandminister van de EU. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar wie heeft de politieke clout in handen en ook wie heeft een aantal bevoegdheden in handen als het gaat over uitbreiding, waar Lena verwees, als het gaat over handel, als het gaat over geld, dan is dat uiteindelijk wel de Europese Commissie. En zit van der Leyen daar toch wel, denk ik, als eerste om die telefoon op te nemen.
0: En heeft ze daar genoeg autoriteit voor, Leen?
1: Intussen wel, denk ik. Ze heeft geen makkelijke rol omwille van de evenwichten die altijd moeten gerespecteerd worden en landen die dat ook niet altijd even fijn vinden, dat zij dan uiteindelijk die plaats neemt, wat misschien vroeger minder gebeurde en wat bij haar aanvankelijk ook wel een groot verwijt was, dat ze dat te veel deed en ook te veel naar zich toetrok. Ze werkt met een heel klein team samen en brengt soms zelfs haar eigen commissarissen pas heel laat op de hoogte van wat er gaat gebeuren. Dus ja, tuurlijk werkt dat vrevel op. Maar als je ziet dat de wereld zo verandert en dat je effectief als land apart niet zomaar de telefoon kan doen naar de andere leiders die je dan zo graag wil bereiken, dan is het misschien ook wel goed om in bepaalde omstandigheden, want dat zal het altijd wel zijn, haar dan toch naar voren te schuiven als degene die het moet doen en het gezicht moet zijn.
0: Het lijkt de logica zelf op het eerste gezicht, maar dat is het voor die grote wereldleiders zoals Macron en Merz misschien niet altijd. Hè. Barbara, er heerst veel pessimisme over de rol van de Europese Unie op het wereldtoneel. Wat denk jij, is er nog plaats voor soft power? Want daar blinken wij blijkbaar in uit, in de huidige geopolitiek.
2: Ja, maar ik denk dat er meer en meer het besef is, als je soft power wil, heb je ook hard power nodig in de wereld van vandaag. Niet alleen omwille van Trump, omwille van de rol die de VS op dit moment speelt, ook al onder Biden. En zeker omwille van de rol van China en de dominantie die zij meer en meer bezetten op het wereldtoneel. En als het over hard power gaat het over defensie, het militaire, waar we meer en meer over spreken en terecht, maar ook over het economische. Ja. En we spreken heel vaak over het economisch verval van Europa, alsof het een feit is dat sowieso gebeurt. Er is nu wel meer en meer het besef van dat is een trend die we moeten stoppen. En daar zijn heel veel verschillende discussies en dossiers over. Het ETS-dossier waar we naar verwezen is er één van, dat daar heel symbolisch voor staat van ja, natuurlijk willen we die klimaatdoelstellingen behouden, tegelijkertijd moeten we

0: ervoor zorgen dat onze industrie competitief blijft. Dus dat, die discussie is volop bezig en is voor ons als journalisten ook wel heel boeiend om te volgen.
1: Ja, voor jou ook, Leen, neem ik aan. Wat denk jij?
2: Het is inderdaad een lange weg en zoals we al een paar keer hebben aangehaald, ook eentje met heel veel stappen die veel mensen frustreert. Maar ik denk dat als je naar de wereld kijkt, heel veel mensen misschien ook stilaan beseffen dat dat best wel zinvol is dat je op zo'n manier te werk gaat en dat het niet één figuur is die met een vingerknip beslist wat er gebeurt. Misschien is het WK voetbal daar het meest zichtbare voorbeeld van geweest van wat er gebeurt als de regels niet gevolgd worden of als één iemand beslist... Voor mij gelden die niet. Of voor het team waar ik voor supporter gelden die niet. Dat maakt wat de rechtsstaat inhoudt en regels inhoudt misschien heel zichtbaar. En hoe belangrijk dat dan is, of mensen moeten dan misschien de afweging maken hoe belangrijk ze dat vinden. Maar dat daar wel iemand voor staat en dat dat gehandhaafd wordt. En dat dat dan niet afhangt van of je goed ligt bij iemand of in het juiste clubje zit. Dus misschien is dat wel iets wat... de Europese Unie en die heel moeizame werking toch een positiever elan kan geven.
1: Kijk, de Europese Unie en het WK voetbal als redder van de rechtsstaat. Wie had dat ooit gedacht? Hartelijk dank voor dit gesprek. Europa-verslaggevers Leen de Witte en Barbara Moens. En allebei nog een heel fijne vakantie. Tot ziens.

When You Were Mine van de Britse singer-songwriter Joy Crooks. In de Verenigde Staten is Lindsey Graham overleden en dat is een van de belangrijkste en bekendste senatoren van de Republikeinse Partij. Collega Bert de Vroei is er even komen bijstaan om het man nog eens te situeren. Goedemorgen Bert, ja. Hoe is Graham precies?

0: is overleden?
1: Ja, blijkbaar een hartstilstand gisteravond bij hem thuis in zijn woning in Washington. Het was een senator uit South Carolina, dus woonde uiteraard ook in South Carolina. Maar als senator had hij ook een woning in Washington. Daar is hij gisteren overleden. De hulpdiensten zijn nog gealarmeerd, maar het is, kwamen blijkbaar te laat. Dus veel meer is er nog niet duidelijk. Hij was 71 jaar, niet zeker op te wijzen dat er zoiets zou kunnen gebeuren. Was nog heel actief, reisde ook. Echt wel een verrassing.
2: Een verrassing, en jij hebt hem wel eens ontmoet, hè? Wat voor iemand was hij?
1: Ja, ik heb hem in München nog gezien een aantal maanden geleden op de veiligheidsconferentie, een paar woorden mee kunnen wisselen, niet zo lang hoor, maar op straat hadden we het even over Groenland, hij zei dat komt allemaal wel in orde en zo, maar dat was ook typisch dat hij daar was in München, want het was een senator die heel sterk bezig was met de buitenlandse politiek. En wat voor iemand was hij? Het was destijds, 10 jaar geleden, toen Trump opkwam, was het iemand die heel kritisch was voor Trump en die je wat in de lijn kon zetten van gewezen senator en presidentskandidaat John McCain. Het was een goede vriend van John McCain. Ze werden vaak in één adem vernoemd en was toen ook wel een heel interessant figuur met een duidelijke visie, maar was ook heel kritisch voor Trump toen hij opkwam, maar is dan ook helemaal gedraaid, is daarna ook een golfmaatje geworden van Trump, letterlijk, dus ging geregeld met hem golf spelen en is zich beginnen aanschurken tegen Trump en is eigenlijk ook een grote verdediger geworden van president Trump, ook van zijn buitenlands beleid. Weinig kritisch, misschien op één punt wel, namelijk Oekraïne. Daar heeft hij duidelijk altijd wel de lijn getrokken van Oekraïne en gewaarschuwd voor Rusland. En dat is natuurlijk wel anders dan wat we van Trump gezien hebben de voorbije jaren.
2: Ja, en waarom is hij dan zo gaan aanschurken bij Trump? Was dat dan puur opportunisme of zat er toch iets meer achter?
1: Wel, dat is een goede vraag. Waarom is Marco Rubio zich zo gaan aanschurken? Ja, die is intussen natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken en Nationaal Veiligheidsadviseur. Dus zijn carrière, als je het zo wil zeggen, is daar ook wel mee geholpen. Je ziet dat een aantal figuren inderdaad op een bepaald ogenblik ervoor gekozen hebben om Trump te volgen. En ook Graham heeft dat gedaan en dat vind ik zelf wel een beetje een bedenkelijke kant van hem, want het was een interessante man met een boegbeeld van de Republikeinse Partij, zeker uit dat Republikeinse establishment, dat ook voor Europa, voor de transatlantische verhoudingen ook wel heel belangrijk was.
2: Dus het is eigenlijk ook een groot verlies voor Europa, als ik het zo hoor.
1: Het zou een verlies kunnen zijn voor Oekraïne zelfs, want het was toch een soort bondgenoot voor Oekraïne. Hij is net terug uit Oekraïne trouwens. Er wordt ook gezegd dat hij zijn invloed heeft kunnen laten wegen op toch een beetje de wending die je nu zag de voorbije weken bij Trump, waar Trump toch ook ervan overtuigd lijkt dat de druk op Rusland moet worden opgevoerd en dat Oekraïne zelfs militair moet worden versterkt om Rusland tot onderhandelingen te dwingen.
2: Ja, ook al omdat Oekraïne een beetje aan de winnende hand
1: ook
2: lijkt
1: omdat
2: te zijn,
1: Oekraïne, dat speelt bij Trump absoluut een rol, want Trump staat graag aan de kant van de winnaars, maar bij Graham was het ook wel uit overtuigingen, uit een diep wantrouwen tegenover Rusland. Hij wou ook China daarbij betrekken om ervoor te zorgen dat China meer druk zou uitoefenen op Poetin om toch tot de onderhandelingstafel te komen met een echte bereidheid om de oorlog te beëindigen. Dus het is een bijzonder dubbel figuur, zoals je er nu wel meer hebt in de Verenigde Staten. Het was natuurlijk ook een zekerheid voor de Republikeinse Partij in South Carolina. Sowieso een heel Republikeinse, conservatieve staat. Hij ging meedoen aan de midterms, moest opnieuw verkozen worden bij de midterms, de parlementsverkiezingen eind dit jaar in november. Daar zal nu een andere kandidaat moeten gevonden worden voor de Republikeinse Partij. Maar goed, ik neem aan dat de kans dat de Democraten daar de zetel zouden winnen heel erg klein is. Het is echt een heel conservatieve Republikeinse staat.
2: Gelijk wie Graham zal opvolgen, zal het sowieso halen, denk je?
1: Ik denk het wel, ja. Maar goed, je weet het niet, want het zijn bijzonder interessante midterms en soms zie je wel verrassingen in meerdere staten waar je het niet zou verwachten. Neem nu bijvoorbeeld ook Texas, waar een democratische jonge kandidaat kans lijkt te maken om daar zelfs in dat Republikeinse bolwerk Texas ook te winnen. Maar voor South Carolina zou het mij verbazen. Ja. Maar het is in elk geval, president Trump heeft ook al gereageerd en noemt het een van de grootste senatoren die hij gekend heeft. En is duidelijk ook verrast.
2: Duidelijk verrast en onder de indruk. Zijn er nog andere reacties, heel kort?
1: Voor zover ik ze... Nee, ik heb er nog geen... Ja, vanuit Israël ook. Want het was ook een duidelijke medestander van Israël. Ja.
2: Oké, dat is ook zeer opvallend. Lindsey Graham, belangrijke Republikeinse senator op 71-jarige leeftijd overleden. Dankjewel, Bert de Vroei. Dit was De Ochtend.

0: De Rode Duivels die komen over een 20-tal minuten aan op Zaventem. En het WK kan u natuurlijk hier blijven volgen op Radio 1.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn de solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van mijn eerste gasten was toen Veerle Hegge, de vrouw van Bart de Wever. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden van de bosbranden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de brand onder controle te krijgen. Stijn Verkruijsen vertelt wie naar huis mag.
14: De mensen die in een deel van Los Gallardos wonen en een paar andere dorpen in de regio waar gisteren een hele dag intensief is geblust, hebben we zelf gezien. De brandweer kon die brand gisteren eindelijk eens bestrijden in plaats van zich alleen maar te verdedigen tegen de opkomende vlammen. En dat komt door de betere weersomstandigheden, een hogere vochtigheidsgraad en minder wind. En de brandweer had trouwens nog goed nieuws. Na een inspectie bleek dat de grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied aan de vlammen ontsnapt zou zijn. Voor de inwoners van het zwaarst getroffen gebied, en dat is dan vooral Bedar, waar ook alle doden vielen en waar de meeste Belgen wonen, daar blijft het voorlopig afwachten of die vandaag naar huis kunnen en hoe groot de schade aan hun huizen is.
13: De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-parlementslid Anne Willicombe. Het gaat om een Britse man van 28. Eerder was een andere verdachte vrijgelaten. De vrouw van 78 werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze was nog staatssecretaris voor de Conservatieven en Europarlementslid. De politie wil nog niets kwijt over een mogelijk motief voor de moord. In de Verenigde Staten is de Republikeinse senator Lindsey Graham plots overleden. Hij werd 71. Graham was meer dan 20 jaar senator voor de Amerikaanse staat South Carolina. Hij was een grote steun voor de Amerikaanse president Donald Trump, maar hij durfde ook kritiek uiten. Hij was ook een grote voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland en was nog maar net terug van een reis naar Oekraïne waarbij hij president Zelensky ontmoette. En Argentinië en Engeland gaan door op het WK voetbal. Argentinië won met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Engeland haalde het van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
15: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook voor Argentinië geen gemakkelijke kwartfinale. De Zwitsers hadden het defensief goed voor elkaar, al kwamen ze vrij vroeg op achterstand. Na de rust kwam de Zwitserse gelijkmaker, maar ook de erg discutabele rode kaart voor Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan te klaren voor de verlengingen, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg. Het werd nog 3-1 zelfs.
13: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië, dat dus voor de tweede keer op een rij wereldkampioen kan worden. Het is zonnig met

0: Af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit Westerlo. Het gemengd koor Westerlo en Berghom Sint-Cecilia staat onder leiding van Dolf Smets. Organist is Norbert Pauwels, celebrant Norbertijn Erik Segers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Welkom aan u allen hier in onze kerk. Welkom aan u die thuis in het woonzorgcentrum of ziekenhuis, de gevangenis of onderweg, via de radio de Eucharistie met ons wil meevieren. Samen willen we God prijzen en danken, omdat Hij ons zijn Zoon Jezus zond. Jezus, die ook hier en nu tot ons woorden van leven spreekt en ze overvloedig in ons hart uitstrooit, zoals de zaaier op de akker het zaad uitstrooit. Hopelijk valt het bij ons in goede grond, brengt het veel vruchten voort. In Gods naam zijn we hier samen, vormen we gemeenschap. Worden we ontvankelijk om ons met de levende Heer te verenigen en zijn zaaigoed te ontvangen. Bij het begin van deze Eucharistie willen we ons hart openen voor de ontmoeting met de Heer. Daartoe vragen we om zijn erbarmen, om zijn ontferming.
1: Heer, Gij zit altijd in ons midden. Ontferm U over ons. Christus, Gij zijt gekomen om allen te redden. Ontferm U over ons. Heer, Uw geest wil vruchten in ons voortbrengen. Ontferm U over ons.

Mogen de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zwakheden vergeven en ons in zijn geest leiden op de weg van eeuwig leven.

0: Laten wij bidden. Heer onze God, keer op keer zaait gij uw woord en gij geeft het de dauw van uw genade, zodat het kan gedijen. Maak ons hart tot een gunstige bodem, open en ontvankelijk voor elk woord dat komt van u en dat de kracht in zich draagt vruchten voor te brengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Lezing uit het boek Jesaja. Dit zegt de Heer. Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt. Wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter. Zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar het zal doen wat mij behaagt en volbrengen waartoe ik het heb gezonden. Woord van de Heer.
2: Wij danken.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan onze openbaring te wachten staat. Het vurige verlangen van de schepping verwacht de openbaring van de zonen van God, want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar vanwege hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de vrijheid van de heerlijkheid die aan de kinderen van God gegeven is. Wij weten dat heel de schepping zucht en barensween leidt tot nu toe, en dat niet alleen. Ook wij zelf, die toch de eerstelingen van de geest bezitten, ook wij zelf zuchten inwendig, terwijl we de aanneming tot zonen verwachten, de verlossing van ons lichaam. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

0: De Heer zij met u.
1: En met u.
0: Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan het meer zitten. Er verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar te gaan zitten, terwijl de hele menigte op de oever bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte vlak bij de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel grond had. Meteen schoot het op, omdat het geen diepe grond had. Toen de zon was opgekomen, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het. Een ander gedeelte ten slotte viel op goede grond en droeg vrucht, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, hij luisteren. Dit is het woord van de Heer.

0: Zusters en broeders, wanneer Jezus de parabel van de zaaier vertelt, richt onze aandacht zich spontaan op de zaaier of op het zaad. Maar de heilige Augustinus nodigt ons uit om ergens anders te kijken, naar de aarde, de grond, de bodem waarin het zaad terechtkomt. Niet de zaaier verandert, niet het zaad verandert, maar de grond, die kan veranderen. En die grond, zegt Augustinus, dat zijn wij. Het is ons hart. Het woord van God, het zaad, is levend. Het draagt immers de kracht van God zelf in zich. Toch brengt het niet overal dezelfde vrucht voort. Niet omdat God zich aan de ene mens meer schenkt dan aan de andere, maar omdat ieders hart anders luistert. Daarom stelt Augustinus een indringende vraag. Welke aarde ben ik vandaag? Soms is ons hart open en ontvankelijk, soms echter gesloten of afgestomd. Er is de harde weg. Het woord wordt gehoord, maar blijft aan de oppervlakte. We luisteren met de oren, maar niet met het hart. Want ja, er is zoveel dat onze aandacht opeist. De gejaagdheid door vele taken, onze zorgen, de onrust die nauwelijks stilte verdraagt. Het woord krijgt geen tijd om in ons af te dalen. God spreekt, maar wij zijn elders. Er is ook de rotsachtige bodem. Het evangelie raakt ons, we worden erdoor ontroerd. We nemen ons voor anders te gaan leven. Maar wanneer het woord offers, trouw, vergeving vraagt, dan ontdekken we hoe oppervlakkig onze wortels blijven. En dan zijn er de distels. Augustinus merkt op dat niet alleen slechte dingen het woord verstikken. Vaak zijn het juist vele goede zaken die alle ruimte innemen. Werk, engagementen, bezit, ambities. Op zichzelf zijn ze alle waardevol. Maar wanneer ze en het eerste en het laatste woord krijgen, blijft er geen ruimte meer voor God. Dan is ons hart vol, maar niet vervuld. Toch is dit een bemoedigende parabel. Jezus vertelt haar om ons hoop, vertrouwen te bieden. Want de goede aarde is een gave voor elkeen. Ze ontstaat waar een mens zich laat bewerken door Gods genade. Ja, de aarde van ieders hart kan vruchtbaarder worden. Een harde akker omgeploegd, stenen weggewerkt, distels uitgerukt. Dat vraagt wel energie en bekering. Maar juist zo maakt God ruimte voor nieuw leven. Zusters en broeders, Christus wil de zaaier van ons leven zijn. Hij spreekt zijn woord, hij voedt ons met zijn lichaam, hij werkt geduldig aan ons zonder ooit de moed op te geven. Zelfs wanneer wij denken dat ons geloof nauwelijks vrucht draagt, blijft hij zaaien en zaaien. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Wie het woord werkelijk ontvangt, bewaart het niet voor zichzelf. Zoals een zaadje uitgroeit tot een aar vol nieuwe korrels, zo wordt een gelovige zelf een zaaier die geduldig wacht op Gods oogst. Laten we vandaag niet vragen hoeveel vrucht anderen dragen, Laten we bidden dat ons eigen hart steeds meer goede aarde wordt. Want waar Gods woord in een hart wortel schiet, daar verandert een mens. En waar een mens verandert, daar begint ook de wereld te veranderen. Daar komt Gods rijk dichterbij. Amen. Laten we opstaan om samen het geloof van de kerk te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, kruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Zal is de hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen
1: de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap.
0: De Heer heeft zijn woord in ons hart gezaaid. Laten we nu bidden dat het goede vruchten voortbrengt.
2: Voor wie Gods woord geduldig en moedig uitzaaien, predikanten, catechisten en godsdienstleerkrachten, dat ze de moed niet opgeven wanneer de vruchten van hun arbeid niet onmiddellijk zichtbaar zijn, laten we bidden.

voor wie een verantwoordelijkheid dragen in de kerk, dat ze het zaad van Gods woord niet laten wegpikken door de vogels van angst en twijfel, of laten verstikken door de distels van doemdenken en onverschilligheid. Laten we bidden.

Voor wie hoop zaaien in het leven van anderen, zorgverleners, mantelzorgers en zieke bezoekers, dat hun inzet, hoe bescheiden ook, gewaardeerd wordt en niet zonder vruchten blijft, laten we bidden.

Voor kinderen en jongeren, dat ze goede grond zijn voor het zaad van Gods woord en zich verheugen op de vruchten die het voortbrengt. Vruchten van liefde, hoop en vertrouwen. Laten we bidden.

Goede God, bij u valt ons gebed niet in dorre grond, maar in de diepte van uw liefde. Geef dat ons gebed vruchten draagt. Wij vragen het u door Christus onze Heer.

0: bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, zie naar de gave van uw kerk die tot u bidt. Geef aan uw gelovigen, die ze als voedsel tot zich nemen, de genade van een heiliger leven door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Verhef uw hart. Brengen we dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In u leven, bewegen en zijn wij. Zolang we in dit lichaam zijn, ondervinden we elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk. Want als de eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde.

Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Zie naar ons, die hier op deze eerste dag van de week voor u verzameld zijn, om in gemeenschap met heel de kerk dankbaar te vieren dat de Heer uit de doden is opgestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand vragen wij: stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

0: Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat Hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redt van de dood. We danken u, omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en bloed van uw eerstgeboren Zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap, rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Johan en alle die Gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen, met de heiligen Prisca en Aquila en met alle die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Broeders en zusters, laten we nu bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: Amen.
0: En geven we elkaar hier in de kerk en ook thuis een teken van vrede.

0: Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben niet waard dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal de zonde.

Laat ons bidden. Heer, uw gave hebben wij ontvangen. Wij bidden u, laat in ons de genade van de verlossing toenemen, telkens als wij dit mysterie vieren door Christus onze Heer. Amen. Zusters en broeders, we hebben Gods woord beluisterd. Mogen het in ons hart ontkiemen en goede vruchten dragen. De Heer zij met u. Zegen u allen, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ga nu alle heen in vrede. Amen.

De Eucharistieviering kwam vanmorgen vanuit Westerlo. Het gemengd koor Westerlo en Berchom Sint Cecilia stond onder leiding van Dolf Smets. Organist was Norbert Pauwels, celebrant Norbertijn Erik C.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de bosbrand onder controle te krijgen. Volgens deze Vlaming, die al jaren zijn zomers doorbrengt in de streek, zijn toeristen vaak niet goed op de hoogte van hoe ze het gebied snel kunnen verlaten. En heeft dat meegespeeld bij de evacuatie tijdens de dodelijke bosbrand.
3: Wij hebben de indruk dat de mensen die achter de heuvel waar wij zaten, die ook aan branden was, dat die eigenlijk maar één weg kenden en die stond in brand. En dat die de rest eigenlijk weinig van de topografie of de omgeving kenden. En dat is mogelijkerwijze een oorzaak dat die niet goed wisten welke beslissingen nemen om dan weg te geraken. Hè.
2: Bij de bosbrand zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Verschillende politici reageren op de plotse dood van de Amerikaanse Republikeinse senator Lindsey Graham. Hij was 71 en ruim 20 jaar lang senator voor de Amerikaanse staat South Carolina. Graham was een fervente bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump en hij was ook voorstander van steun aan Oekraïne. Daar bracht hij vrijdag nog een bezoek aan president Zelensky. Ik ga een nieuw Amerikaans sanctiepakket tegen Rusland regelen, zei hij daar. Hij klonk toen optimistisch over het beëindigen van de oorlog.
4: I've never been more optimistic than I am today. That we have the formula to end this war.
2: President Trump noemde hem op zijn sociale media een van de meest geweldige mensen die hij ooit heeft gekend. En ook de Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij een dierbare vriend heeft verloren. En de Rode Duivels zijn terug na hun passage op het WK voetbal. Ze zijn rond 9:40 ongeveer geland op de luchthaven van Zaventem. Daar heeft de brandweer een ereboog van water aan hen gegeven. En verschillende supporters die stonden klaar en waren aanwezig om hun helden aan te moedigen. Een klein feestje dus daar. De spelers trekken nu samen naar Tubeke om dan elk hun eigen weg te gaan. Voor de meeste spelers start de vakantie. Sommigen zijn zelfs vanuit Los Angeles al naar een andere plek gevlogen. Hier zonnig weer met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er wel kans op enkele onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Touché.
0: Met Friede Lesage.
5: Goedemorgen. Deze zomer blik ik terug op het voorbije Touché-seizoen. 40 heel interessante gasten kwamen langs om te praten over alles wat het leven de moeite waard maakt. Zo ontmoette ik begin september Veerle Hegge, leerkracht, moeder van 4 kinderen en de echtgenote van premier Bart De Wever. In haar boek De Stem van Mijn Stilte getuigde ze voor het eerst over haar eetstoornis. Deze psychosomatische ziekte dwong haar om zich te laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis De Alexianen in Tina. Ze werd verplicht om alleen nog voor zichzelf te zorgen. Een moedige getuigenis die heel veel reacties heeft losgemaakt. Ik vroeg haar hoe ze zichzelf zou omschrijven.
6: Goh, iemand die inderdaad vastberaden is, ook vrij nuchter. Maar vooral mijn, hoe iedereen mij kent, is als een zorgend persoon die altijd voor anderen klaarstaat en zelfs in veel gevallen zichzelf soms wel wegcijfert.
5: En deze keer mocht je jezelf niet wegcijferen?
6: Nee, nu mocht ik dat niet, nee.
5: En lukte dat?
6: Ha, niet altijd, nee. Al diegenen voor wie dat je zorgde, die vallen dan weg. Zoals mijn kinderen in de eerste plaats, fysiek dan. En eigenlijk klopt dat ook niet helemaal, want eigenlijk ben ik van op een afstand ben ik wel blijven zorgen. Maar bijvoorbeeld door mijn leeftijd. Ik was een van de weinigen met een iets hogere leeftijd. De meeste die in opname waren, waren eigenlijk van de leeftijd van mijn kinderen. Mm-hmm. Twintigers. De jongste in mijn afdeling werd er 18. En dan werd ik zowel de mama van de afdeling genoemd. Ja. En dan heb ik wel voor sommigen wel wat een beetje gezorgd ook. Ja.
5: Veerle Hegge, welkom in Touché.
6: Ja, dankjewel.

0: Billie Eilish en What Was I Made For? Het is te horen in de film Barbie. Goed voor een Oscar, dit nummer. Veerle Hegge, op welke manier heeft dit nummer en die film jou geraakt?
1: Vooral de tekst van het liedje heeft mij geraakt.

0: Want ik wil even met jou terug naar een jaar geleden. Laatste dag van het schooljaar, 30 juni 2024. Wat is er toen gebeurd?
1: Ik heb toen op intensieve gelegen. 2 keer in juni. Ja, ik heb nooit zo diep gelegen dan toen. Mm-hmm. Toen ben ik echt zowel mentaal als fysiek gecrashed. Dat is wel mijn echt dieptepunt geweest. En
0: kan je zeggen hoe dat kwam?
1: Door mijn eetstoornis. Mijn eetstoornis heeft mij toen zover gebracht. Je kan het eigenlijk vergelijken met de 9 ringen van de hel van Dante. Je zakt steeds dieper en dieper erin. Je wordt steeds meer gedomineerd door de eetstoornis. Waardoor je steeds meer geïsoleerd geraakt, in eenzaamheid geraakt. En je raakt er niet meer uit. In het begin ben je nog van boven. Je denkt, alles is nog oké, ik raak eruit. Maar hoe dieper dat je zakt, hoe zwaar dat het wordt.
0: En het had ook fataal kunnen aflopen. Hè?
1: Ja, ik heb helemaal van onder gelegen. Ja.
0: Nog 2 dagen en het was afgelopen.
1: Ja, ik heb toch wel die boodschap gekregen van dat het heel ernstig was en dat het ook anders had kunnen aflopen. Ja.
0: Je bent toen opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis, de Alexianen in Tienen, waar ze een afdeling eetherstel hebben. Daar ben je een half jaar opgenomen. Hoe voelde dat voor jou om je te moeten laten opnemen?
1: Heel zwaar was dat voor mij.
0: Voelde het als falen?
1: Ja. Ja. Dat voelde, dat is heel moeilijk voor mij. Om dat toe te geven dat ik daar eigenlijk echt als psychiatrisch patiënt was om te kunnen herstellen. Ja. Wat niet nodig is, maar dat was nu eenmaal hoe dat ik mij voelde. Lag dat aan mijn verleden? Lag dat aan mijn leeftijd? Ik ben natuurlijk nu 52. Ik ben een heel zelfstandige vrouw. Voltijd job, mama van 4 kinderen. Altijd alle beslissingen zelf gemaakt. En ineens moet je alles, bijna heel jouw leven, in handen leggen van anderen die alles controleren. Letterlijk en figuurlijk. Je moet alles loslaten. En dat was niet gemakkelijk.
0: Want hoe wordt een eetstoornis aangepakt? Hoe doen ze dat?
1: Dat is in verschillende fases. Je komt toe en de eerste periode, dat zijn een aantal weken, ga je in een groep, je heet gewoon groep 1. Daar kom je eigenlijk om te stabiliseren, om tot rust te komen. En dan begint daar ook eigenlijk het fysiek herstel, het terug tot eten komen. Ook een structuur opbouwen om dat eten te kunnen opbouwen. Omdat rust en stabiliteit nodig is om verder therapies te kunnen aangaan.
0: En ook om terug te leren omgaan met voeding, met regelmatig eten.
1: Ja, daarvoor heb je dan ook die structuren. Je had daar echt vaste eetmomenten, 6 eetmomenten op een dag. Je had een ontbijt, je had een tussendoortje om 10 uur. Dan heb je een middagmaal. Je hebt dan nog in een namiddag nog een extra tussendoortje. Je hebt dan een avondeten. En dan nog het laatje rond 8:15.
0: Het waren ook weegmomenten. Want je wordt daar natuurlijk gewogen.
1: Ja.
0: Dat vond je lastig.
1: Ik vond dat was
0: vernederend zelfs.
1: Dat is het niet. Maar dat voelde voor mij soms wel. Zeker in het begin. Je mag daar niet te veel bij nadenken, maar eigenlijk word je fysiek gekeurd. Dat geeft toch een wrang gevoel aan mij, toch? Ja.
0: Terwijl je daar op de weegschaal kan zien of het beter gaat.
1: Ja, ik kan ook kiezen voor niet te kijken, maar ik keek wel elke keer. Ja. Ja.
0: En het ging geleidelijk aan beter.
1: Ja. Er wordt dan ook nog, je gaat het misschien niet begrijpen, maar er wordt ook nog een lijn opgestart. Dat wil zeggen dat je ook, je moet ook doelen halen. Uh-huh. Je moet ook zoveel bijkomen in een bepaalde periode. Je moet die lijn dus blijven volgen. Als je daaronder zit, dan gaat er een alarm af. En dan moet je er iets aan doen om die lijn terug te halen.
0: Ja. Ja. Ze werken natuurlijk ook met therapie. Je hebt ook psychologen gezien, je hebt in een groepstherapie gewerkt. Ja. En je hebt ook geschreven, hè? Er werd ook creatief met de eetstoornis

0: omgegaan.
1: Ja.
0: Hoe was dat? Heeft dat geholpen op een of andere manier voor jou?
1: Ja, op een gegeven moment kregen we bij een therapiebeeldende kregen we een opdracht om een elfje te schrijven. Dat is een dichtvorm met 11 woordjes. Ik heb toen een elfje geschreven en ik vond dat eigenlijk wel fijn. Dat deed me wel iets en ik vond dat wel... Ja, ik heb altijd heel veel met beelden bezig geweest en met muziek. Muziek is ook meer beeldend en dit was aan mijn woorden. Ik geef dan wel les, maar dit was iets... was een uitdaging voor mij.
0: Wil iedereen eentje lezen?
1: Ja, het allereerste elfje, dat ging over een lichtpuntje. Lichtpuntje, ver weg, waar ben je? Ik wacht op je. Schitter.
0: Het lijkt heel eenvoudig, hè?
1: Ja.
0: Zoiets opschrijven, maar toch, kan je zeggen op welke manier dat dat helpt?
1: Ja, dit heeft eigenlijk verschillende betekenissen. Toen zat ik in groep 1 ook. Dat was helemaal in het begin van mijn opname. En in groep 1 had je toen toch... was er de gewoonte dat er op het einde van de dag... op het einde van de maaltijd... dat we een ronde deden met de groep. En dat je het lichtpuntje van de dag moest zeggen. Iets wat positief was... wat jou had geholpen die dag om de dag door te komen. En dat moest ook. Als je zei van ja, het was een slechte dag, er was niks goed aan. Ja, dat werd niet aanvaard. Je moest altijd wel iets. Het maakte niet uit wat kon, de zon die scheen of een goed gesprek, een bezoekje van familie, een telefoontje. Het maakte niet uit, maar iets van dat was nu fijn. Ja, dat waren de lichtpuntjes van de dag van iedereen. Dat lijkt allemaal zo heel banaal van... Oh, zeg maar. Maar eigenlijk heeft dat ook wel iets therapeutisch. Want een eetstoornis kan je zo in je macht hebben... dat gewoon zo heel kleine, korte gesprekjes... al is het met lotgenoten, met groepsgenoten... dat het al een therapeutische werking kan hebben. Even met iemand anders communiceren... haalt jou heel even weg van jouw eetstoornis... Daarbij was het in het begin van mijn opname en was ik toen eigenlijk wel zelf op zoek naar mijn lichtpuntjes om die opname door te geraken en terug mijn leven te kunnen opnemen.
0: Wanneer is die eetstoornis begonnen? Weet je dat?
1: Dat is moeilijk te zeggen, omdat je dat in het begin helemaal niet doorhebt. Op een gegeven moment, denk een kleine 2 jaar daarvoor... ging Bart even op dieet. Hij was een paar kilo bijgekomen. En ik heb dan wat meegedaan. En ik denk dat het daar wat een beetje begonnen is. Van, het lukt wel, ik ga nog wat doorzetten. Dat was ook in een periode dat het allemaal moeilijk was. Er waren veel persoonlijke problemen. Corona was juist voorbij. En het was een opeenstapeling van allerlei... moeilijke zaken. En ik denk dat, dat het daarmee gekomen is.
0: Betekent dat je niet meer eet? Of dat je wel eet, maar dat je dat eten... zo snel mogelijk ook terug uit je lijf wil?
1: Dat gaat ook geleidelijk aan. Dat begint niet ineens met iets. Je verlegt daarin ook grenzen. Mm-hmm. Je begint met... ik ga op dieet, ik ga niet meer snoepen. En dan leg je de lat altijd verder en verder.
0: Mm-hmm. Want je noemt jezelf een wereldkampioen in braken.
1: Ja.
0: Dat is heftig, hè?
1: Ja.
0: Maar zo noem je jezelf wel.
1: Op een gegeven moment wel, ja.
0: Ja. Je hebt ook even opgelijst wanneer en waar je hebt gebraakt... Toen ik met mijn papa ging eten in een restaurant in Brasschaat. Ik heb het bij vriendinnen thuis gedaan. Soms had ik zelfs de afspraak met een vriendin dat ik daar mocht gaan braken als het nodig was. Ik heb het op skiverlof gedaan, op hotel. Wanneer ik alleen onderweg was met de auto, stopte ik soms in een wegrestaurant om in die toiletten te gaan braken. Ik heb het in verschillende landen in Europa gedaan. De opsomming is te absurd om af te maken. Wat je voelt is verdriet... verpakt in schaamte. Het komt bij jou opnieuw binnen, hè?
1: Ja.
0: Dat zo lees. Dat is hard,
1: ja.
0: Wat je hier schrijft.
1: Mijn eetstoornis is ook heel hard.
0: Mm-hmm. Verdriet verpakt in schaamte. Zijn dat de twee belangrijkste woorden, verdriet en schaamte? Is dat wat je voelt als je dat meemaakt?
1: Ja.
0: En die schaamte maakt dat je er moeilijk over praat.
1: Ja, je kan braken, kan, ja, je kan er niks positief over zeggen. Ja, dat geeft een, dat is walgelijk, hè. Braken is iets dat je niet wilt. Heel je lichaam verzet je tegen braken. Als je dat moet doen als je ziek bent, dat is niet fijn. Dus dat
0: maar hoe
1: is,
0: voelde dat voor jou, fysiek?
1: Ja, ook al is dat zoiets negatief, op dat moment was dat iets wat ik gebruikte om toch met iets om te kunnen gaan, om toch op dat moment te kunnen overleven, om iets te kunnen dragen wat niet lukte.
0: En voelde je je dan ook beter als je had gebruikt?
1: Op korte termijn wel, ja. Het geeft even een gevoel van oké, we kunnen weer verder.
0: Ja. Bij jou was het zichtbaar, hè, dat je was afgevallen. Maar dat is niet altijd zo, hè?
1: Nee.
0: Als je met een eetstoornis worstelt.
1: Nee, een eetstoornis geeft inderdaad niet altijd een ondergewicht. Ik ken de cijfers niet van buiten, maar eigenlijk maar een klein deel dat eigenlijk echt met een ondergewicht kampt. Mm-hmm. Zeker van de stereotype verhalen en beelden van de uitgemergelde meisjes. Dat is eigenlijk maar een heel klein deel.
0: Mm-hmm. Hoe doe je dat nu om niet te braken, niet dat idee in jouw gedachten te hebben?
1: Vechten tegen de eetstoornis. Elke dag opnieuw.
0: Mm-hmm. En hoe doe je dat?
1: Bepaalde zaken voor ogen hebben van dit wil ik zeker niet meer meemaken. Sowieso, ik wil leven. Ik heb nooit willen sterven. Voor mij was het geen vorm van opgeven. Ik heb nooit het leven opgegeven. Dus ik wil blijven leven. Dat hou ik mij sowieso voor over. En ja, ik doe het vooral ook in de eerste plaats ook voor mezelf en voor mijn kinderen, mijn gezin. Die geven mij ongelooflijk veel motivatie. Ik zie ze zo graag. Ik zou ze echt niet kunnen missen. En het is praktisch echt elke dag een gevecht. En ik zet daarin nu stappen dat ik mijn omgeving meer en meer betrek. Op moeilijke momenten. Ik heb al stappen gezet. Ik sta niet meer daar waar ik toen stond. Maar ik ben nog niet aan de finish. Ik ben daar nog niet. Maar bijvoorbeeld, ik kan nu als ik het moeilijk heb, zoals vorige week, kan ik naar mijn kinderen bellen van ik heb het moeilijk, laten we eventjes een fietstocht maken of laten we even naar oma of opa even op bezoek gaan.
0: Dat kon je vroeger niet.
1: Nee, een eetstoornis laat dat eigenlijk ook niet toe. Mm-hmm. Een eetstoornis domineert jou, die zegt laat die maar, ik ben er voor jou. En die geeft ook op dat moment ook het gevoel dat die er voor jou is. En nu zet ik stappen van, nee, jij achter de deur en het zijn nu anderen die mij gaan bijstaan.

te groot. Dan staat het als een blok beton midden in de kamer. Dan hangt het aan mijn schouders, loopt het overal met mij mee, waar ik ook ga.

0: Kom naar huis van Hannelore Bedert over het plotse verlies van haar partner. Ze is ook te gast geweest in Touché een paar jaar geleden. Kom naar huis, Veerle Hegge. Het is een nummer dat ook voor jou betekenisvol is.
1: Ja.
0: Op welke manier?
1: Tijdens een moeilijke periode ook mijn jongste dochter. Na corona ook heeft ze een moeilijke periode gehad. Ja, heeft zij ook een eetstoornis gehad en is zij ook tijdelijk in opname geweest. Haar ziekte eigenlijk heeft eigenlijk niks met mijn eetstoornis te maken, maar dat was ja, ook een hele zware periode voor ons. En dat liedje speelde ze toen vaak op de radio en zij is in Antwerpen geweest in opname en er was ook elke dag bezoekuur en zij mocht dan ook de afdeling verlaten en zij wou toen heel graag naar huis. En dat kon dan ook, want zij mocht weg. En ik ben haar toen elke dag gaan halen. En dan kon zij ongeveer 50 minuten thuis in de zetel liggen. En dan moest ik haar terugbrengen. En dan moest ik haar achterlaten. En, ja, dat was een heel zware periode. En ja, als ik daar moest achterlaten, dan, ja, dan gaf mij dat een heel groot gevoel van eenzaamheid, ja.
0: Dit was voor jouw eetstoornis begon.
1: Ja, toen was er van mij en een eetstoornis nog geen sprake, nee.
0: En heeft het op een of andere manier iets met elkaar te maken, denk je?
1: Nee, bij haar was het echt ja, meer ja, een moeilijke periode. Puberteit juist begonnen, coronatijd. Een samenloop van omstandigheden. Dat zij het even moeilijk had. En zij is er eigenlijk bijzonder snel van hersteld. Dat was heel prachtig om te zien. Ze heeft eigenlijk dat zo goed gedaan. En haar opname was ook heel, ja, is ook eigenlijk heel mooi geëindigd. Ze is ook echt daarin geëvolueerd als een pittige jonge dame.
0: Mm-hmm.
1: Dat is mijn patatje, ja.
0: Kan een eetstoornis erfelijk zijn? Als je kijkt bijvoorbeeld naar jouw moeder, had zij problemen met eetgewoontes?
1: Wie zal het zeggen? Mijn mama is altijd zeer slank geweest. Ik ken haar altijd als iemand die nooit veel heeft gegeten. Die altijd wel echt gericht gekozen heeft op wat ze at. Ik heb haar eigenlijk als kind ook bijna nooit ijsjes zien eten. Had ze een eetstoornis. Achteraf heb ik een gesprek gehad met mijn vader. En want als je op foto's ziet van mijn moeder, was zij als twintiger iets voller. En op een gegeven moment heeft mijn mama blijkbaar gezegd aan mijn vader van ik wil niet meer wegen dan zoveel. En heeft ze ook heel lang volgehouden. Had zij een vorm van eetstoornis, dat kan.
0: Mm-hmm.
1: Maar niet in die mate zoals ik het heb gehad. Er is ook nooit echt concreet sprake geweest van de huisarts of zo. Van, ja, uw mama of u kan mijn eetstoornis. Erfelijk, het zou kunnen dat mensen die iemand hebben in hun nabije familie mijn eetstoornis, dat die er eerder vatbaar voor zijn. Maar onderliggende problemen, denk ik, die toch nog meer doorwegen. En ook hoe dat daar door de omgeving op gereageerd wordt, zal nog altijd meer doorwegen of iemand een eetstoornis gaat krijgen of niet gaat krijgen.
0: Ja. Kon je met je jongste dochter praten over jouw eetstoornis?
1: Sowieso het meeste van alle vijf, ja. Ja.
0: Omdat zij het zelf ook had
1: zij
0: doorgemaakt.
1: Heeft het dan ook, zij heeft het ook zelf meegemaakt. Dus zij zag het ook veel sneller dan de anderen.
0: Mm-hmm. En was ze bezorgd?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ze was heel bezorgd, ja.
0: Heb jij je schuldig gevoeld tegenover je kinderen?
1: Jawel, ja.
0: Huh?
1: Ja.
0: Hoe zet je dat van je af?
1: Moeilijk, dat kan je niet van je afzetten, want je bent mama en jij moet er zijn voor de kinderen. Daarvoor dient een mama. Een mama moet zorgen dat kinderen zich veilig voelen, dat die zich kunnen ontwikkelen, dat die, ja, je moet er gewoon als mee begeleiden op de weg die ze willen afleggen. En ik heb dat niet altijd kunnen doen. Op een gegeven moment had ik het moeilijk. dan voel je je schuldig als ouder.
0: Mm-hmm. Je hebt altijd een groot gezin gewild, hè?
1: Ja.
0: Ja. 4 kinderen op 6 jaar.
1: Ja.
0: Dat is veel en snel, toch?
1: Ja, maar ik ben ook heel ongeduldig. Dus,
0: ja, is dat de verklaring?
1: Dat zal voor een stuk wel meespelen, ja.
0: Ja, was jij diegene die heeft beslist, er komen er 4?
1: Uiteindelijk wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: En hoe zat het met de kinderwens bij Bart?
1: Hij had ook wel een kinderwens. Sowieso wouden wij kinderen. En voor de 4e heeft hem toch wel eens even moeten nadenken van... gaan we dit wel aankunnen?
0: Is hij nuchterder daarin dan jij?
1: Misschien bezorgder. Dat hem wel een paar punten heeft doordacht van... oei, maar dan wordt de auto te klein. Ons huis wordt te klein. Dan kan jij misschien nog langer niet gaan werken. Dus dan, hoe gaan we dat financieel kunnen dragen? Terwijl dat ik gewoon een kinderwens had en een 4e kind wilde.
0: Ja. Ben je voorbereid op het lege nest-syndroom?
1: Jawel. Stilletjes aan, jawel. Op een gegeven moment moet dat ook.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil er altijd voor hen zijn. Als er iets is, mogen ze altijd komen. Maar ik hoop ook dat ze toch wel de zelfstandigheid kunnen verwerven die nodig is om voor hun eigen in te staan.
0: Ja. Is Bart een goede vader voor hen?
1: Ja. Jawel.
0: Vaak afwezig.
1: Vaak afwezig, ja. Maar de kinderen weten wel en voelen het ook wel... dat als het nodig is, zal er hij altijd wel zijn.
0: Hoe hebben ze dat gedaan toen jij er niet was, die 6 maanden?
1: Ja, superflink.
0: Ja?
1: Heel flink. Ja, niemand was er eigenlijk voor hen. Bart was er niet. Die zat vast met onderhandelingen. En ik was in 10e. Ik heb zoveel mogelijk proberen te steunen. Al is het van op afstand vanuit 10e. Met telefoontjes, via WhatsApp, van die videocalls.
0: Ze hebben het
1: gewoon alleen gedaan.
0: Mm.
1: Ja.

0: Het is een minder bekend nummer van ABBA uit 1981. Slipping Through My Fingers, Veerle Hegge. Het emotioneert jou om ja. dit te horen.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, als ik dit nummer hoor, dan moet ik aan mijn oudste dochter denken, Katrien. Zij is er nu 22 en zij is op 18e naar een middelbaar wou ze een jaar weggaan. Ze wist al dat ze talen wilde studeren. Ze studeert Duits en Engels. En zij wilde heel graag een jaar weggaan naar New York om nog extra al het Engels.

0: als te machtig te worden. Ja, ze is dan eigenlijk eind september toen vertrokken als juist 18-jarige. En ja, dat was voor mij...
1: Dan breekt jouw moederhart natuurlijk.
0: Dat ik een kind van mij echt moest loslaten.
1: Ja. Moest achterlaten in de grote stad.
0: Nee, ja, achterlaten. Ik moest laten vertrekken. We hebben ze ook echt weggebracht uiteraard naar de luchthaven. En tot de laatste meter meegestapt, totdat we niet meer mochten. En ja... Dat was ook een eerste moment dat ik echt terug heel hard gehuild heb. Ja.
1: Je had 10 jaar lang niet gehuild tot dat moment.
0: Toch niet op die manier, maar ik voelde toen eigenlijk al... De week ervoor voelde ik het al opkomen van... Het gaat moeilijk worden. En die ochtend dat we ze moesten wegbrengen... Ja, dan wist ik van, dit komt niet meer goed. Ik kan het niet meer tegenhouden. Ja. Dan zijn de tranen gekomen en... Ze zijn heel de dag
1: En hoe komt dat, denk je, dat daar zoveel verdriet naar boven kwam? Terwijl zij ging een mooie toekomst tegemoet.
0: Ja.
1: Dat was positief nieuws, toch?
0: Wel. Ik vond het prachtig. Ik was en nog altijd zo trots op haar dat ze dat aandurfde om zo lang weg te zijn. En ook nog eens zo ver... Ze moest daar echt haar plan zelf alleen trekken. Ja, waarom was het loslaten? Ons Katrien is altijd van begin af aan ook een heel flinke geweest. Ik ben altijd heel trots geweest. Ik heb ook altijd veel aan haar gehad, ook als ze heel klein was. En de volgende Simon was geboren. Zij was degene die mij hielp. Zij was ook een heel flinke die altijd wat rijper was dan haar leeftijdsgenoten. En ja... Ja, het deed wel wat met mij. Ik had het nooit gedacht. En
1: wat is er ondertussen van haar geworden?
0: Een jonge vrouw waar ik zo fier op ben. Ze doet het zo flink. Ondertussen is ook nog een half jaar vorig jaar naar Berlijn geweest. Het is een heel zelfstandige jonge vrouw die alles alleen doet. Zelf haar beslissingen neemt.
1: Is het ook een beetje een spiegel voor jou? Zie je jezelf in je dochter? Op een of andere manier?
0: Die zelfstandigheid zeker wel, ja. Bart is ook uiteraard heel zelfstandig. Maar ja, het doorzetten ook. Ze is ook koppig. Dat heeft ze, denk ik, echt wel van mij, ja. Ja.
1: Maar je koestert nog altijd heel erg de momenten samen met het hele gezin, hè?
0: Ja, dat... Ja. Die zijn er niet veel niet meer.
1: Afgelopen zomer is het nog eens gebeurd.
0: Ja,
1: Dan waren jullie in Zuid-Afrika.
0: Ja, dat was meer dan een droomvakantie. Dat
1: stond op de bucketlist, hè?
0: Ja, echt nog iets. Ja, we hebben zoveel, kan je spreken van verloren jaar gehad. Dat we hier echt naartoe geleefd hebben. En dat we ook... besloten hebben, we gaan dat echt doen. Het is ook geen reis die je elk jaar doet. Dat was ook, ja... Het is niet zomaar een reis naar Frankrijk of zo, of Italië.
1: Maar een reis met de vier kinderen.
0: Maar een reis met de vier kinderen. En gelukkig wilden ze alle vier nog mee. Het ging dan ook nog. We hebben er echt zo van elkaar genoten. Mm-hmm. We hebben veel gezien. We hebben ook veel gedaan.
1: Dat was te zien op de familiefoto die Bart de Wever heeft gepost op zijn sociale media.
0: Ja.
1: En daar kwam natuurlijk meteen ook kritiek op, hè? Gezien de toestand in Gaza.
0: Dat was wel, ja.
1: Raakte jou dat?
0: Dat raakt niet alleen mij, maar dat heeft eigenlijk iedereen geraakt. Mm-hmm. Ja. Dat is dan wel het dieptepunt van de vakantie geweest. De commentaar van iedereen mag alles, iedereen mag zich alles permitteren. Behalve Bart. Als hij dat doet, dan is dat een doodzonde. Ja.
1: De politieke agenda houdt natuurlijk geen rekening met jullie gezinsleven, hè?
0: Door een vakantie te staken gaat ineens niet die oorlog voorbij zijn...
1: Dat was ook niet zo als jij in opname was bij de Alexianen in Tiene. Ging die politieke agenda ook door, hè? Dat was tijdens de regeringsonderhandelingen. Een behoorlijk drukke periode. Had dat impact op jou? Was je daarmee bezig? Bart heeft het heel erg druk en nu moet ik me laten opnemen.
0: Ja, dat was ook een van de struikelblokken waarom dat ik niet wou doen. Ik had altijd wel een reden om het niet te doen. En die waren op zich ook wel terecht. Ons gezinsleven is geen doorsnee gezin. Is het nooit geweest. De verhoudingen liggen bij ons anders dan in de meeste gezinnen. Ik heb altijd 95% van het huishouden op mij genomen. En Bart heeft gedaan wat hij kon of doet wat hij kan. Maar uiteraard, ja, als je er bijna nooit bent, dan kan je ook niet veel aandeel presteren. Dus als ik wegval, dan heeft dat een heel grote impact. Als Bart wegvalt, dan hebben de kinderen dat zelfs ook niet altijd door.
1: Mm-hmm. Kon jij met Bart praten over je eetstoornis?
0: Moeilijk. De onwetendheid, de onhandigheid daardoor, die was ook in huis zichtbaar en voelbaar.
1: En hoe komt dat? Want je bent al jaren een koppel, hè? Jullie zijn al heel lang samen.
0: Ja.
1: Hoe komt dat dat zo'n onderwerp toch heel moeilijk is om bespreekbaar te maken binnen het gezin?
0: Eten is zoiets banaal, zoiets doodnormaal. Iets wat je op het moment dat je geboren wordt doet. Dat moet je zelfs niet aanleren. Je begint gewoon te drinken. En ineens doet iemand dat niet meer of op de manier waarop het zou moeten. Dus dat is zo ongelooflijk en ook zo moeilijk te verstaan als buitenstaander. Anderzijds, wat natuurlijk Bart ook nog ervaarde in mijn gezinsleden, wat de buitenwereld minder ervaart, is als iemand gegrepen wordt door een eetstoornis, dan is hij niet meer altijd zichzelf. Dat is gelukkig niet elk moment, maar momenten dat de eetstoornis het overneemt van jou, dan ben je ook helemaal geen aangename persoon mee. Dan ga je beginnen te snauwen of ja, dan word je ook moeilijk. En dan daarmee is er ook een afstand van, oei, ik ga maar niet zeggen, want 7 jaar gaat ze ontploffen of beginnen te snauwen of wordt het moeilijk. Dan maakt het nog eens extra complex om echt samen te leven met iemand met een eetstoornis.
1: Mm. Heeft het ook te maken met jullie generatie, 50ers, die nooit echt hebben geleerd om over emoties te praten?
0: Zeker wel, ja. Ik ben zelf ook echt opgevoed met de woorden van, doe niet zo flauw. Hey, wees eens wat flink. Doe je best. Allee, kom aan, hè. Doe voort.
1: En dat was bij Bart niet anders, hè? Heeft hij ooit verteld in Touché, ja. Want hij is hier ook ooit te gast geweest, dat emoties, daar werd niet over gesproken bij hem thuis.
0: Ja.
1: En dat is nog altijd moeilijk, om over emoties te praten.
0: Ja, goh. Bij Bart zie ik ze wel vaak. Ik heb bij hem, als ik ziek was, toch vaak ook verdriet gezien, wanhoop gezien, moedeloosheid van, hoe gaan we hier verder mee om en komt dit nog goed?
1: Hij heeft zelf ook een eetprobleem gehad, hè, in de andere richting. Hij is een tijd lang heel zwaarlijvig geweest. Ik denk dat zijn maximumgewicht 144 kilogram was, zoiets.
0: Ja, zoiets ongeveer, ja.
1: Daar heeft hij ook moeten tegen vechten. Heeft hij ook moeten aanpakken.
0: Ja.
1: Eten is toch wel iets dat aanwezig is bij jullie, denk ik. Wat er op tafel komt en hoe er wordt gegeten en hoeveel er wordt gegeten.
0: Ja, ja, want bij hem is het ook een gevecht dat hij nog elke dag moet aangaan.
1: Hoe streng zijn jullie op wat er op tafel komt?
0: Ja, sinds dat hij dan zwaar op dieet is gegaan en veel gewicht heeft verloren, is dat bij ons, ja, heel actief aanwezig, gezonde voeding en beweging. Mm-hmm. Anders gaat het voor hem niet. Mm-hmm. Dat zal ook allemaal wel mee een rol spelen met, ja, een verstoord eetgedrag. Dat voor mij dan weer een aanleiding geeft van, ah ja, ik ga meedoen. Ik ga mee gezond eten. Ja.
1: Je bent 6 maanden na je opname in Tiene bij de Alexiana terug thuisgekomen. Dat was 21 december vorig jaar. De verjaardag van Bart de Wever. En ook het begin van de kerstvakantie, hè? Een periode waar veel gegeten, gedronken, gevierd wordt. Hoe was dat voor jou om 6 maanden lang bezig te zijn in therapie met een eetstoornis en dan thuis te komen op zo'n moment?
0: Ja, dat thuiskomen gebeurt niet ineens plots. Dat gebeurt geleidelijk aan.
1: Dat je eens wat vaker terug naar huis kan.
0: Ja, want eigenlijk, ja, zo'n opname... Ik heb uiteindelijk dan gekozen voor een lange opname van 6 maanden. Dus ik heb eigenlijk gewoon heel mijn opname uitgedaan. De meesten denken dan, ah ja, dan is ze ook goed genezen. Maar dat is eigenlijk niet.
1: Wanneer heb je het nog moeilijk?
0: Ja, natuurlijk, dat je dan terug thuis bent, dan moet je het toch helemaal alleen doen. Je hebt dan wel wat handvatten gekregen wat je kan doen als het moeilijk gaat. Maar dan is er niemand niet meer. Je hebt die beschermde omgeving niet meer. Je hebt die cocon niet meer. Eigenlijk is er niks niet meer. Ik heb soms ook het gevoel gehad van... Je komt terug thuis. In mijn geval, ik was mama en ik ben terug binnen te werken. Is er ook heel vaak niet meer gesproken over mijn eetstoornis of over mijn opname. Niet dat dat echt wel precies van, ah, dat is precies een droom of zo dat er geweest is. Ik had soms het gevoel van dat die 6 maanden niet bestaan hebben. Van 1 juli tot eind december, dat aan elkaar.
1: Kon je het zelf ter sprake brengen als je daar nood aan had?
0: Niet overal.
1: En thuis?
0: Het begint. Nu, niet over de opname. Over de opname heb ik eigenlijk heel weinig gesproken. Maar nu gewoon meer over hoe dat ik mij voel en wat ik nodig heb.
1: Je hebt zo lang gezwegen over die eetstoornis. Nu is er het boek en praat je erover, in dit gesprek bijvoorbeeld. Dat is een groot verschil, hè, tussen zwijgen en schrijven en met dit verhaal in de media naar buiten komen.
0: Ja.
1: Hoe kijkt Bart daarnaar?
0: Hij staat achter mij, maar met een zekere bezorgdheid ook. Het is iets dat ik wilde doen en hij steunt mij daarin als partner. Maar natuurlijk, ja, niet gemakkelijk, omdat ik mij heel kwetsbaar opstel.

0: Ode aan de vreugde van Ludwig van Beethoven, Veerle Hegge. Een beetje vrolijkheid.
1: Ja, dat mag wel, hè?
0: Ja.

0: Waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, om Beethoven, ja, daar heb ik altijd een zwak voor gehad. Mm-hmm. Ik heb zo een beeld van Beethoven op mijn piano staan, zo'n hoofd, ja? Zo'n traditioneel klassiek hoofd. Heeft prachtige muziek gemaakt. En ja, een verhaal met dit nummer is als hij de première speelde. Ja, Beethoven die kampte met gehoorverlies. Toen hij dit nummer had geschreven, had hij al heel veel gehoorverlies. En leefde hij eigenlijk in een cocon op zijn eigen. Hij is altijd blijven doorzitten, altijd ja, blijven doorcomponeren. Ondanks zijn beperking, zijn moeilijkheid.
0: En onwaarschijnlijk dat
1: onwaarschijnlijk
0: hij dit
1: dat heeft gedaan. En
0: componeren.
1: Ja, en op de première had dit zoveel succes dat hij een staande ovatie kreeg met heel veel applaus. En hij had dat zelfs niet door. Ze hebben echt moeten vastpakken van kijk eens, dit heeft zoveel succes. Ja. Dat raakt dan wel als je zelf, het is uiteraard niet te vergelijken, als je zelf een periode wat in een denkbeeldige cocon hebt geleefd van een eetstoornis en toch een beetje een vergelijking van met Beethoven. Ja, dan kijk je wel naar zo iemand op van kijk, met zijn grote beperking toch zo heeft kunnen doorzetten.
0: Mm-hmm. Jij bent nu 53?
1: 52.
0: Ja. Wat zou je echt nog willen in je leven?
1: Leven en genieten van het leven. En op de eerste plaats wat voorop staat is verder blijven herstellen. Mm-hmm. En terug gezond worden.
0: Want wat je zegt, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Hè. Dat kan nog een aantal jaren duren.
1: Ja, zou kunnen, ja.
0: Ja. En die traumaverwerking?
1: Ja, dat staat op de agenda. Ja. Mm.
0: Daarover heb je ook gesprekken gehad met Peter Adriaanses.
1: Ja, ik doe niet met hem aan traumaverwerking, maar ik heb met hem heel veel gesprekken gehad. Ja. Mm.
0: Welke inzichten heeft hij jou kunnen geven?
1: Ik heb heel fijne gesprekken gehad. Ik heb ook met hem ook erover leren spreken. Wat mij altijd zal bijblijven is dat ondanks dat het zo moeilijk met mij ging en mentaal het moeilijk had, heeft hij mij altijd het gevoel gegeven dat er met mij niks mis is, dat het alleen moeilijk gaat. Dat ja, mijn waardigheid, dat ik die nog altijd heb en Dat gaf mij wel een gevoel van Oké, ik kan ermee verder. Er is met mij niks mis, maar ik ben ziek en ik wil daarvan genezen.
0: Mm-hmm. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Aan iedereen om mild te zijn met jezelf en open te staan voor mensen die het moeilijk hebben en erover praten. Ook al is dat heel moeilijk, praat met je omgeving.
2: Radio 1. Touché.
0: Je hoorde een speciaal voor deze zomer geretoucheerde versie van het gesprek dat ik had met Veerle Hegge. Komt dit verhaal bij jou hard binnen? Weet dan dat je altijd terecht kan, gratis en anoniem, bij Teleonthaal op het nummer 106. Dit hele gesprek met Veerle Hegge kan je herbeluisteren in de podcast van Touché op VRT Max. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de voorbije seizoenen. Volgende week blik ik terug op het gesprek met muzikant Tja Limberger. Ik wens je nog een zonnige zondag.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max. Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Hop.
2: Waterbeheer.
3: En hop.
2: Conservatisme.
3: Hoppa.
2: Duitsland.
3: Hoppakee.
2: Gazon.
3: Hop.
2: YouTube.
3: Hoppa.
2: En omgaan met verandering.
3: Yes.
2: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
2: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Ant in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Massa, zonneschone lounge staat.
10: Mo, hij komt ook van de Weba.
9: In Gent of Deinze?
11: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
13: 12 uur, een heel goeiemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen er gestorven zijn bij de zware bosbranden in het zuiden van Spanje. De golfstaten reageren verontwaardigd op de Iraanse aanvallen van vanmorgen. En de Rode Duivels zijn opnieuw thuis. We blikken vooruit naar hun volgende uitdagingen. De natuurbrand in het zuiden van Spanje is gestabiliseerd. Dat meldt de regering van Andalusië. 7000 hectare natuur is in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog verschillende vermisten. Stijn Verkruijsen, jij bent daar voor ons. Is er intussen al nieuws over de Belgen?
14: Voorlopig geen nieuws, maar we weten wel dat de kinderen van zeker 3 vermiste Belgen hier zijn intussen. Zij wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek later vandaag. Dat moet bevestigen of hun ouders inderdaad onder de 12 overledenen zijn. Het gaat om 1 koppel en 1 man die wonen in Bedar. De zoon van de man zegt dat zijn vader omgekomen is en heeft verklaard dat zijn vader nooit een waarschuwing heeft gekregen. Hij zou hem tot het laatste moment nog aan de telefoon hebben gehad.
13: Dankjewel, Stijn. Zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden mogen intussen wel naar huis in het getroffen gebied. De Spaanse premier Sanchez bezoekt morgen ook dat getroffen gebied. Golfstaat Oman reageert boos op de laatste Iraanse aanvallen op buurlanden. Oman ligt aan de andere kant van de zeestraat van Hormuz en stelde zich neutraal op in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Er zijn verschillende Iraanse drones die raketaanvallen hebben uitgevoerd op Oman, maar ook op Kuwait, Jordanië, Bahrein en de Emiraten. In Qatar vielen 3 gewonden, onder wie een kind. Ook Qatar reageert verontwaardigd op de aanvallen van Iran. Iran zegt dat het alleen Amerikaanse militaire doelwitten heeft bestookt, zoals radars en commandoposten. Het ging om vergeldingsacties na hevige Amerikaanse aanvallen vanmorgen op zo'n 140 doelwitten in Iran. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij diep bedroefd is door het plotse overlijden van de Amerikaanse politicus Lindsey Graham. Die werd 71 en was ruim 20 jaar lang senator voor de Republikeinen voor de Amerikaanse staat South Carolina. Graham was een fervente bondgenoot van de Amerikaanse president Trump en hij was ook voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne. Hij bracht vrijdag nog een bezoek aan Zelensky. Ik ga een nieuw Amerikaans sanctiepakket tegen Rusland regelen, zei hij daar. En hij klonk optimistisch. Optimistisch over het beëindigen van de oorlog.
15: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
13: Hij was een verdediger van de vrijheid en de waarden die onze wereld veiliger maken, zei Zelensky in een reactie op X. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. De brandweer gaf het vliegtuig een ereboog van water. Leandro Trossard was de eerste speler die van het vliegtuig stapte. Doelman Thibaut Courtois had zijn jongste kindje op de arm. Nu, niet alle Rode Duivels waren erbij. Sommigen zijn al op vakantie vertrokken vanuit Los Angeles. En de Rode Duivels die kunnen in ieder geval terugblikken op een verdienstelijk WK dat eindigt in de kwartfinales tegen Spanje. Olivier de Wild, waar liggen nu de volgende doelen van de Belgen?
16: Wel, eind september begint een nieuwe Nations League-cyclus met stevige tegenstanders Frankrijk, Italië en Turkije. De Duivels zullen de lijn van de laatste WK-matchen moeten doortrekken. En of dat dan met een nieuwe bondscoach zal zijn, dat is nog maar de vraag. Het verhaal van Rudy Garcia bij België, ja, dat lijkt wel geschreven. Of de laatste gouden generatie spelers zoals Courtois, Lukaku en De Bruyne er ook nog zullen bij zijn, dat is koffiedik kijken. Na de match tegen Spanje dacht Kevin De Bruyne nog niet aan stoppen.
17: Ik ben 35 jaar geworden, maar ik ben trots op wat ik heb gedaan.
18: En dit is niet jouw laatste match bij de Rode Duivels?
17: Nee, dat denk ik niet. Maar laat me nu even in bereik nemen. Het is een druk jaar geweest en we zien wel.
13: Dankjewel, Olivier. Op middenvelder Amadou Onana gaan we tijdens de Nations League-campagne wel zeker niet kunnen rekenen. Hij laat op Instagram weten dat hij een jaar niet zal kunnen voetballen door zijn kruisbandblessure. Hij schrijft dat hij meteen doorhad dat er iets ergs was gebeurd en dat alles met een reden gebeurt en dat hij zeker terugkomt. Het is zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 graden in de rest van het land. Morgen wordt ook opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden. Dan zijn er wel wat hoge wolken en ook dinsdag, woensdag en donderdag blijft het zo warm. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Dit nieuws begon met de zware bosbranden in Spanje. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen om het leven zijn gekomen bij die bosbranden. 7000 hectare natuur is in de vlammen opgegaan. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sweet Summer Sundays.
3: Met Aiko Duister.
8: Een hele goede middag. Het is opnieuw een hele zomerse zondag die we graag vullen met warme platen. Een uurtje lekker niksen. Laat de muziek het werk maar doen. Welkom bij Sweet Summer Sundays. Dit is Kevin Coyne met Sunday Morning Sunrise.

0: het mag een beetje slepen op deze zondagmiddag, Sunday Morning Sunrise van Kevin Coyne. En we gaan het tempo nog niet meteen opvoeren. Dit zijn dagen die als een dieseltje op gang mogen komen, want we hebben er weer een hele warme week op zitten. Je moet al lang niet meer naar het zuiden om van de volle zon te kunnen genieten. Dit is Gilbert Bécaud en die weet dat zomergevoel perfect te vatten. Plein soleil.
1: Plein soleil. Plein soleil.

0: Op 28 oktober komt Cat Power de 20ste verjaardag van haar album The Greatest vieren in de Roma in Antwerpen. Deze is nog net iets ouder uit haar plaat You Are Free uit 2003. Hoorde je Cat Power met I Don't Blame You na Gilbert Beco. De Tiny Desk live sessie voor de Amerikaanse publieke omroep zorgde 2 jaar geleden voor de internationale doorbraak van dit Argentijnse duo, Catriel en Paco Amoroso. Ze vielen meteen op met hun uitstekende jazzband, speelse looks en eigenzinnige humor.
1: Sweet Summer Sundays.
0: Ze spelen ook met de clichés over schoonheid en de wellnesscultuur. En begin september kan je ze live zien in Vos Nationaal. Dit is Doombay van Catriel en Paco Amoroso uit hun Tiny Desk sessie voor NPR.

0: Te veel over nadenken, maar de dagen beginnen ook alweer te korten. Sven van Hees hoorde je met The Sun Goes Down na Dumbai van Catriel en Paco Amoroso.
1: Radio 1. Sweet Summer Sundays.
0: Dit is het zesde metaal met een liedje over liefde. Liefde die je stil maakt, die je dicht bij elkaar brengt, maar ook zo groot is dat ze je helemaal in beslag neemt.

Liefde van het zesde metaal. Vanaf midden oktober gaat Wannes Capelle 6 weken lang op tour met een eerste solovoorstelling met liedjes. Maar hij zal ook uitgebreid met het publiek spreken in de voorstelling. En die zal Verstaanbaar heten. En daarmee keert hij ook terug naar zijn eerste stappen in comedy in 2002. Toen won hij samen met Dries Helze zowel de pers- als publieksprijs op humorologie. Dit is Chet Faker en zijn versie van No Diggity. Thank you.

Een mooie samenwerking tussen Mexico en Colombia, tussen de Mexican Institute of Sound en Meridian Brothers. Samen eren ze die lange muzikale uitwisseling op hun nieuwe plaat Ruido Tovar. Tegelijkertijd is dat ook een eerbetoon aan de cumbia-legende Rigo Tovar en de psychedelica uit Mexico uit de jaren 70. En voor dit nummer haalden ze Beck er ook bij. Je hoorde een heerlijke mix op deze cumbia Beckiana. Leve heeft een hele grote aantrekkingskracht op de Gen Z-generatie. En met dit nummer speelt ze daar gretig op in. De clip zit namelijk vol met Gen Z-persoonlijkheden. Acteur Hudson Williams van de serie Heated Rivalry. Alyssa Liu, de Olympische kunstschaatskampioene. Megan van de groep Cat's Eye. En actrice Lola Tung van de serie The Summer I Turned Pretty. Allemaal succesvolle zogenaamde Wajans. Dat zijn personen die een mix zijn van witte en Aziatische komaf, net als Leve zelf, die half IJslands, half Chinees is. Leve is dit met Mad Woman.

De sprookjeswereld van Leve Mad Woman werd toegevoegd als extra track op de deluxe versie van haar plaat Matter of Time. En van 2026 keren we terug in de tijd met Tenor Saw, de Jamaicaanse dancehall-artiest die in de jaren 80 zijn grootste hit scoorde met dit nummer, Ring the Alarm.

0: Nee, Daedalus, could have thought of this van US Girls. Op dit nummer neemt Meg Remy op luchtige wijze rijke techbazen en andere machtige figuren op de korrel. Maatschappijkritiek verpakt in een zomersdeuntje. En dit is al een kleine vooruitblik naar morgen. Blijven proberen, we staan weer op het maandagmotto van Don Melody Club.
1: Sweet summer Sundays.

Jay Dillalute, het sfeervolle eerbetoon van jazzpianist Robert Glasper aan hiphopproducer Jay Dilla, die 20 jaar geleden overleed. Glasper heeft altijd veel affiniteit gehad met de hiphopwereld en wist hier op een subtiele manier verschillende Dilla beats aan te vullen met warme jazzakkoorden. En daarvoor maandagmotto van Don Melody Club. Zometeen volgen we de mantra van The Upsetters op, de huisband van de Jamaicaanse reggae-legende Lee Scratch Perry. Cool and easy, dat wordt de houding voor de rest van deze zondag. Eerst nog dit, violist en professioneel fluiter Andrew Bird met Plasticities. Fijn dat je luisterde naar Sweet Summer Sundays. De playlist die vind je op VRT Max en op mijn Instagram @aikoduister. Tot volgende week.

0: Radio 1.
1: Sweet Summer Sundays.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. Impermo.
2: Deze zondag extra open.
5: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
6: Oh nee, onze buren zijn er ook.
7: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
5: Een chique wat?
8: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
5: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
6: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
8: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
6: Maar sa, zonneschone lounge staat.
7: Ma, hij komt ook van de Weber.
6: In Gent of Deinzen?
8: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weber.
0: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
9: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen er gestorven zijn bij de zware bosbranden in het zuiden van Spanje. In het Midden-Oosten reageren de golfstaten verontwaardigd op de Iraanse aanvallen van vanmorgen. En de Rode Duivels zijn weer thuis. We blikken vooruit op hun volgende uitdagingen. De natuurbrand in het zuiden van Spanje is gestabiliseerd. Dat meldt de regering van de autonome regio Andalusië. Van de bijna 1500 geëvacueerden mogen zo'n 600 mensen terug naar huis. 7000 hectare is in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog verschillende vermisten. Van de Belgen is er voorlopig nog altijd geen nieuws, zegt Stijn Verkruijsen, die voor ons ter plaatse is.
10: We weten wel dat de kinderen van zeker 3 vermiste Belgen hier zijn intussen. Zij wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek later vandaag dat moet bevestigen of hun ouders inderdaad onder de 12 overledenen zijn. Het gaat om 1 koppel en 1 man die wonen in Bedar. De zoon van de man zegt dat zijn vader omgekomen is en heeft verklaard dat zijn vader nooit een waarschuwing heeft gekregen. Hij zou hem tot het laatste moment nog aan de telefoon hebben gehad.
9: Die zoon sprak met het Britse persagentschap Reuters. Hij zegt dat zijn vader geen evacuatiebevel kreeg en ook niet het bevel om binnen te blijven. Volgens de mensen die hij sprak, vernamen zij het nieuws via de pers of Facebookgroepen.
11: I talked to my father when it was happening and I have talked to survivors who were with him and who went through the entire ordeal except, of course, the last tragic part. And nobody received official notifications. They only learned about it through news articles or, you know, Facebook posts.
9: De Spaanse overheid heeft ook nog niet gereageerd. Premier Sanchez zal het getroffen gebied morgen bezoeken. In het Midden-Oosten reageert de golfstaat Oman boos op de nieuwe Iraanse aanvallen op buurlanden. Oman ligt aan de andere kant van de straat van Hormuz en stelde zich neutraal op in het conflict tussen de VS en Iran. Nu zijn er verschillende Iraanse drones en raketten neergekomen op Oman, Kuwait, Jordanië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. In Qatar vielen 3 doden, onder wie een kind. Ook Qatar is niet te spreken over de aanvallen. Iran zegt dat het alleen Amerikaanse doelwitten bestookt, zoals radars en commandoposten, en dat het gaat om vergeldingsacties na hevige Amerikaanse aanvallen op zo'n 140 Iraanse doelwitten. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat hij diep bedroefd is door het plotse overlijden van de Amerikaanse politicus Lindsey Graham. Graham was een fervente bondgenoot van de Amerikaanse president Trump en een voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne. Graham werd 71. Hij was ruim 20 jaar lang senator voor de Republikeinen in South Carolina. Graham bracht vrijdag nog een bezoek aan Zelensky. Die noemt Graham in een reactie op X een verdediger van de vrijheid en van de waarden die onze wereld veiliger maken. De Rode Duivels zijn vanmorgen geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. De brandweer gaf het vliegtuig een watersaluut. Leandro Trossard stapte als eerste speler van het vliegtuig. Doelman Thibaut Courtois had zijn jongste kind op de arm. Niet alle Rode Duivels waren erbij. Sommige spelers zijn vanuit Los Angeles al rechtstreeks op vakantie vertrokken. De Rode Duivels kunnen in ieder geval terugblikken op een verdienstelijk WK dat eindigde in de kwartfinales tegen Spanje. Olivier de Wilde, wat zijn dan nu de volgende doelen van de Belgen?
4: Wel, eind september begint een nieuwe Nations League-cyclus met stevige tegenstanders Frankrijk, Italië en Turkije. De Duivels zullen de lijn van de laatste WK-matchen moeten doortrekken. En of dat dan met een nieuwe bondscoach zal zijn, dat is nog maar de vraag. Het verhaal van Rudy Garcia bij België, ja, dat lijkt wel geschreven. Of de laatste gouden generatie spelers zoals Courtois, Lukaku en De Bruyne er ook nog zullen bij zijn, dat is koffiedik kijken. Na de match tegen Spanje dacht Kevin De Bruyne nog niet aan stoppen.
12: Ik ben 35 jaar geworden, maar ik ben trots op wat ik heb gedaan.
13: En dit is niet jouw laatste match bij de Rode Duivels?
12: Nee, dat denk ik niet. Maar laat me nu even een break nemen. Het is een druk jaar geweest en we zien wel.
9: Dankjewel, Olivier. Op middenvelder Amadou Onana zullen we tijdens de Nations League-competitie al zeker niet kunnen rekenen. Onana laat op Instagram weten dat hij zeker een half jaar niet zal kunnen voetballen door zijn kruisbandblessure. Hij schrijft dat hij meteen doorhad dat er iets ernstigs was gebeurd, maar dat hij zeker terugkomt. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 45 minuten aan de negende rit. Door de extreme hitte in grote delen van Frankrijk is die etappe met 30 kilometer ingekort. De renners rijden nog altijd van Malemort naar Ussel, maar dan over 155 in plaats van over 185 kilometer. Zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden. Wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. De zware bosbranden in Spanje zaten ook in dit bulletin vooraan. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen daarbij om het leven zijn gekomen. De bosbranden hebben 7000 hectare natuur verwoest. Meer op vrtnieuws.be.
14: Radio 1.
15: Sportza Tour.
14: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
15: Goedemiddag, alle ingrediënten zijn alweer aanwezig om er een zalige zondag van te maken. Het is een heerlijke zomerdag. Het zou een weliswaar ingekorte, maar wel heerlijke etappe in de Tour moeten worden vandaag. En dan is het ook nog altijd nagenieten van die tweede krachtexplosie op een rij van Tim Merlier.
16: Van der Poel trekt nu vol door met Philipsen in het wiel, terwijl Kooi daar het wiel van Philipsen heeft gekozen.
17: Wat een lead-out van Van der Poel.
16: En Merlier!
17: Oh, en die wordt ingesloten. Philipsen ingesloten en Merlier komt als een duivel uit een doosje. En hij gaat de 2-2 pakken. Wow, jongens toch. Tim Merlier, hallo kroket.
18: Nu was het eigenlijk een verloren positie terugkomen. En ik ben altijd blij als ik een mooie sprint kan afleveren aan de mensen dat bijblijft. En ja, het is ook eentje dat ik als wat terugkijk.
19: Ja, hij blijft zeker bij die sprint van Tim Merlier. En zo staat de teller op 2 Belgische ritzegens. Vandaag is het al voor de 9e dag op een rij koers. De renners die snakken naar die eerste rustdag van morgen. Maar niet voor ze nog eens een keer alles geven tijdens een heuvelachtige rit. Geniet met ons mee. Dit is Sportza Tour. Welkom.
15: Sportza Tour.

0: Strange Overtones van David Byrne en Brian Eno.
1: We hadden het net al over een heerlijke middag, maar tegelijk is het voor ons toch ook een start in mineur vandaag, want normaal gezien zou Sven Nys vandaag nog één keer te horen zijn naast Christophe van de Goor. Maar heel jammer, Christophe, Sven is ziek.
2: Ja, vanochtend kreeg ik een WhatsAppje van hem. Hij zei van, ik heb vannacht zeer hevige hoofdpijnen gehad en ik moest overgeven, dus dat klinkt niet al te best. Het is onmogelijk om uit bed te geraken, dus nee, geen Sven vandaag. We wensen hem natuurlijk absoluut beterschap. En ik heb zo net een paar minuten geleden een WhatsAppje gekregen dat het ietsje beter gaat. En toch maar aangeraden om een dokterraad te raadplegen. Maar inderdaad, de gezondheid gaat boven alles natuurlijk. En vandaar dat wij hier, dat het gisteren zijn laatste dag is geweest in deze Sportza Tour.
1: Ja, heel erg jammer. We gaan hem, hij zal het nu waarschijnlijk niet horen, maar we gaan hem straks symbolisch toch een hart onder de riem steken met een nummer van Coldplay. Na al die jaren weten we dat dat een van zijn favoriete bands is. Maar inderdaad, van ons uit ook veel beterschap. En dan zeker ook kijken nu natuurlijk, Christophe, naar de rit van de dag, want die is dus ingekort.
2: Die is ingekort met een dertigtal kilometer omwille van canicule, de zeer zware, warme, hete, ongezonde weersomstandigheden. Ik maak daarbij meteen een bedenking. 30 kilometer minder, dat gaat deze etappe nog explosiever maken wat mij betreft. Het aantal hoogtemeters zal maar een klein beetje naar beneden gaan. Dus dat wil zeggen dat relatief hetzelfde aantal hoogtemeters, want het is vandaag echt wel een gekarteld profiel, op en af. Echt een rit voor baroudeurs, voor de ontsnappingskoningen. Wel, die rit die wordt ietsje korter, maar het aantal hoogtemeters gaat eigenlijk relatief hetzelfde blijven. Dus ik heb daar mijn bedenkingen bij. Het is goed natuurlijk dat men erover nadenkt, maar of het veel zoden aan de dijk gaat brengen, dat weet ik niet. Want de start gaat nog explosiever zijn dan we die al hadden kunnen verwachten eigenlijk. Dus ik weet het niet goed. Misschien dat dat zo dadelijk blijkt uit de startinterviews die we binnen gaan krijgen, maar ik heb er mijn bedenkingen bij of het echt wel veel gaat helpen. Want ja, ik bedoel, er zijn niet meer zoveel kansen voor de Vacheks, de Stuyvesants van deze wereld, de Matej Mohoric. En als we weten, straks, er komt nog een tijdrit natuurlijk. We hebben nog 3 sprints. We hebben dat slotweekend dat loodzwaar is. Dat is alleen maar voor Pogacar en hopelijk nog anderen. De zondag in Parijs is het voor Van der Poel. Misschien ook de Stuyvesants. Ja, de klassieke types. Maar echt, de mannen voor de ontsnappingen. Carapaz, noem maar op. Misschien Pidcock straks. Alhoewel, die staat nog vrij goed in het klassement. Vandaag, rit 9 naar Malmort richting Ussel. Volledig in het departement van de Corrèze. We hebben dan morgen rustdag. Dan gaan we naar Le Lioran. Dat zou kunnen eventueel ook een rit kunnen zijn voor de vluchters. Maar dat hebben we gezien in het verleden, nog niet zo lang geleden, dat Pogacar en Wingard daar ook wel met z'n tweeën gingen sprinten. Dus als meneer Pogacar denkt, ik wil het daar ook nog eens doen, why not? Dan heb je rit in de Vogese. Dat zou nog eens een rit kunnen zijn, rit 13, hè, richting Belfort, met onder meer de Ballon d'Alsace voor ontsnappingskoningen. Maar dan spreken we dus, en we zijn aan het einde van week 1, dan hebben we in 2 weken tijd voor dit soort type renner eigenlijk nog maar 2, misschien hopen al 3 kansen. En dat is absoluut niet veel. Dus ik verwacht een inferno aan aanvalspogingen bij het begin van deze etappe zo dadelijk.
0: Ja, die plaatjes in de vlucht, Christophe, die zullen zeer duur zijn.
2: Zeer duur.
0: Inderdaad ook. Ja. Hè, want, en dan heb je ook nog eens die combinatie met die start die misschien nog explosiever wordt dan die al was door de inkorting van de rit. Dus ja, dat

0: gaat vonken geven, moet ik het zo noemen?
1: Dat kan niet anders, dat kan niet anders. Zoals net uitgelegd, ze hebben allemaal natuurlijk die analyse gemaakt. Allemaal gekeken hoeveel kansen hebben wij nog, hè, voor dit type renner. Dat het moet hebben van de vlucht van de dag. En neem nu bijvoorbeeld een Stuyven. Oké, heeft heel goed zijn werk gedaan in dienst van Tim Elier. Zeker weten. Maar hij is met een contract van 3 jaar naar Soudal Quickstep gekomen. Wil natuurlijk zelf ook winnen. Heeft niet meer gewonnen sinds Milan Sanremo. Dat is jaren geleden. Die wil winnen. Is er al een paar keer dichtbij geweest. Dan neem je dat rondeboek. En dan denk je, ja, ik zit mij hier ook af te beulen. Voor misschien nog 1 of 2 kansen. En zo zijn er, net als Jasper Stuyven, denk ik een man of 20, 25 vandaag. Die jongens van Education First, de Ben Healy's van deze wereld, Kasper Asgreen. Hun bestaansreden zijn ritten van vandaag. Hè. Geen sprint erbij, in het hooggebergte doen ze niet eens mee. Dus vandaag moet het NR13 en misschien hopelijk ergens anders nog. Dus ja, dat gaat echt... Hopelijk voor duimen en vingers af te likken. Zij gaan het iets minder leuk vinden natuurlijk in die hete omstandigheden. Maar zoals gezegd, het wordt een kort ritje van 150 kilometer. Dus dat gaat... Ik weet niet of die inkorting zoveel gaat helpen. Dat is een... 30 kilometer, hoe lang is dat? Dat is 45 minuten, 50 minuten koersen minder zijn. Dat scheelt misschien wel een klein beetje, maar een grote slok op die borrel niet, denk ik, hoor.
0: Ja, nog één vraagje, Christophe. Ik zie toch ook heel vaak de naam Mats Pedersen opduiken voor vandaag. Hoe schat jij dat in? Vind je dit te zwaar? Of zie je dat wel gebeuren? Ook met zijn jacht op groen natuurlijk.
1: Ja, voilà. Ik denk dat hij absoluut gaat meedoen. Vooral ook omdat die sprint van de dag vandaag, die ligt vrij vooraan in de etappe. Die wordt natuurlijk niet verplaatst, dus die gaat ongetwijfeld meedoen. En ja, door die nieuwe puntenregeling voor de groene trui, waarmee de organisatie toch wel wilde voorkomen, en voorlopig slagen ze daar zeer goed in, dat Pogacar ook die trui nog eens mee zou gritsen en graaien. Hebben ze die punten helemaal veranderd, waardoor een rit als gisteren en eergisteren, die sprintetappes, ja, Tim Elier heeft daar natuurlijk gigantisch veel punten gesprokkeld, en plots komt hij op 25 punten, terwijl we nog maar 2 dagen geleden zeiden, oei oei, het is misschien al helemaal kat in bakkie voor Mats Pedersen. Dus zo snel kan het wel gaan. Gisteren deed hij totaal niet mee. Dus ja, ik denk dat het gewoon van moeders is voor Mats Pedersen. Het is van moeders.
0: Oké, dankjewel Christophe. En tot straks, wanneer de rit begonnen is. Ja. Rond 14:15.
2: Dat is inderdaad voor over een half uurtje. En deze, die is dus voor Sven Nys van hieruit. Dankjewel Sven voor alles wat je betekend hebt voor dit programma in de eerste toerweek. En snel genezen maar.
0: Veel beterschap, Sven.

0: Coldplay dus met Yellow. Op de E40 naar de kust is het accordeonrijden tussen Drongen en Oostkamp met in totaal 20 minuten vertraging.
1: Sportza Tour. Uit het gesprek met Christophe daarnet is heel duidelijk gebleken dat de etappe van vandaag toch best moeilijk te voorspellen is. Vandaar dat je voor je wielermanager nu mogelijk in de haren aan het krabben bent. Misschien kan je ook nog wel een tip gebruiken. Wel, hier is hij en dan heb je daarna nog heel eventjes de tijd om je ploeg aan te passen.
0: De tip van Dahon. Hey, dag Hannes.
2: Hey, Caro.
0: De topfavoriet voor de rit van vandaag, volgens velen, is Mats Pedersen. Dus wij zoeken een verschilmaker voor de wielermanager. Met wie kan jij ons verblijden vandaag?
2: Wel, omdat het vandaag zeker geen wandeletappe zal zijn, kies ik voor een renner die een bloedhekel heeft aan wandelen. En dat is Lennart van Eetveld.
0: Zijn er mensen die een bloedhekel hebben aan wandelen?
2: Ja, wel, ik belde enkele dagen geleden met zijn vriendin Lotte Klaas. Dat is niet de Lotte Klaas die Belgisch kampioen
0: tijdrit. Niet de renster. Ja.
2: Nee, niet de renster. Maar het is ook een heel sympathieke Lotte Klaas. En ze vertelde me een leuke anekdote net voor de tour over Lennart en zijn wandelaversie.
0: Ik ben heel benieuwd naar het verhaal.
2: Wel, Lennart en zijn vriendin Lotte Klaas die wonen samen in Monaco. Mm-hmm. En ik denk ja, enkele dagen voor de tour. Lennart heeft nog een zware training gedaan en hij is doodmoe. En Lotte zegt, kom Lennart, we gaan een ijsje gaan halen. Maar grote ramp, het dichtstbijzijnde ijssalon is gesloten. Dus ze moeten een kilometer wandelen om aan een ijsje te geraken.
0: Ja, maar je zou denken, Lennart van Eetveld, zo'n sportieve jongen, een kilometer wandelen, dat is peanuts.
2: Ja, dat zou je denken, maar bij het terugwandelen naar huis kan Lennart echt niet meer op zijn benen staan. Dus neemt hij een deelfiets om die kilometer te overbruggen. En zijn vriendin, die wandelt gewoon naar huis.
0: Ah ja.
2: Ja, die wou niet op die fiets. Die wou ook geen deelfiets nemen, omdat ze een kort rokje aan had en dat was niet ideaal. Maar ja, vriendin Lotte zei dat wel spottend toen ze thuis kwam van ja, de volgende keer zal ik een buggy kopen, zodat ik je kan duwen als je weer zo moe bent om te wandelen.
0: En, heeft ze dat intussen gedaan?
2: Dat heeft ze niet gedaan, maar ze heeft wel een brommertje gekocht. Dus tegen dat Lennart thuiskomt van de tour, zal er daar een brommer staan wachten op hem en hoeft hij nooit meer een kilometer te wandelen door Monaco.
0: Schitterend. En vandaag verwacht je hem ook echt?
2: Ik denk dat ja, de hoogtemeters en de glooiingen ideaal zijn voor Van Eetveld. En het is net voor de rustdag, dus hij zal wel het gashendeltje opendraaien, denk ik, en meebrommeren met Mats Pedersen.
0: We gaan hem in de gaten houden. Dankjewel, Hannes.

0: Pokémon van Wet Lake.
1: Gert, wat gebeurde er om stipt 10:23 vanochtend?
0: Ik denk dat ik weet waar je op doet. In elk geval niet Gert Geens stapt op en wandelt naar de koffiemachine.
1: Had ook
0: de Rode Duivels, volgens mij.
1: Inderdaad, ze zijn geland. En ook dat wordt natuurlijk fel gevolgd, zoiets. De Rode Duivels die terug zijn in België. Maar dat betekent ook dat onze fijne collega's van Sportza veilig en wel terug zijn. Een maand lang hebben zij in de Verenigde Staten onze nationale ploeg gevolgd tot de uitschakeling in de kwartfinale. Tijd voor welverdiende rust dus. Al is dat vandaag nog relatief, want onze collega's die zitten met een stevige jetlag. Er was 9 uur tijdsverschil maar liefst. Wakker proberen blijven is dus de boodschap en daar gaan wij Tess Elst even bij helpen. De vrouw die alle interviews en live interventies heeft gedaan. Wat zegt nu zelf, Gert? Niets houdt je toch zo klaar wakker als gezellig een babbel met ons.
0: Vanzelfsprekend.
1: Maar ik hoorde Tess al lachen, dus ik weet niet of ze bij mij eens is. Dag Tess.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Welkom terug.
2: Dankjewel.
1: Heb je een goede terugvlucht gehad?
2: Het was een aangename vlucht. Ja, we zaten bij de spelers en een deel van de families op de chartervlucht. Dus het was een rechtstreekse vlucht. Maar ja, echt heel goed slapen doe je dan toch niet een uurtje of twee. Dus het wordt inderdaad een gevecht om tot vanavond wakker te blijven.
1: Ja, 2 uur slapen is wel weinig. Hè? Want ik heb je heel even kunnen spreken voor jullie vertrokken. En toen zei ik wil zoveel mogelijk slapen. Dus dat is absoluut niet gelukt.
2: Nee, het is niet gelukt. Maar ja, ik had een paar luidruchtige collega's rond mij die aan het kaarten waren. Het is hun zeer gegund. Maar daardoor kon ik niet zo heel goed slapen.
1: Zeg, de aankomst die vonden wij heel mooi trouwens, vooral met die waterstralen en zo. Ik weet niet of jullie dat vanuit het vliegtuig hebben kunnen zien. Dat is misschien moeilijker.
2: Ja, het werd aangekondigd dat het ging gebeuren en dan door het raampje kon je wel... Ik had een plaats aan het raampje, dus dan kon ik het wel goed zien, de brandweerwagens. Maar het zag er wel spectaculairder uit op het camerabeeld langs buiten. Maar goed...

0: Ik denk niet dat ik het nog vaak ga meemaken om zo aan te komen op Zaventem. Dus toch speciaal.
1: Je weet maar nooit, je weet maar nooit. Die rode duivels zaten ook op dat vliegtuig. Hebben ze zich daarna eigenlijk nog laten zien? Wat is er nadien gebeurd?
0: Nee, die zijn op een aparte bus gestapt. Wij zijn met de pers en een deel van de staf op een andere bus gestapt om onze bagage en zo te gaan afhalen. Maar de duivels zaten op een andere bus. Die zijn naar Tubeke gegaan, als ik me niet vergis. Alleen Arthur Theat, ik weet niet of hij zich van bus vergist had, maar die stond ineens wel bij ons. Dus die heeft zich dan wel nog laten zien tussen het publiek. Maar ik weet niet helemaal of dat de bedoeling was.
2: Zeg Tess, het was voor jou de eerste keer hè, op een groot voetbaltoernooi ter plekke. Hoe was die ervaring?
0: Ja, de eerste keer bij de Rode Duivels. Ik ben natuurlijk al eens meegeweest bij de Red Flames, maar het was in niks te vergelijken. Het is zoveel keer groter bij die Rode Duivels, dat WK. Het was een ongelooflijke ervaring daar op de wedstrijden. Ja, je zit echt op een meter van de lijn dat je alles beleeft. En die stadions in Amerika zijn wel echt... Ja, next level, zal ik zeggen. Ik ben Engels nog niet helemaal uit mijn taal kunnen verbannen. Maar het was echt ongelooflijk om mee te maken.
2: Ja, want je verwacht die grootsheid ook wel van Amerika natuurlijk vooraf. Maar dat stelde dus op dat vlak niet teleur.
0: Nee, zeker niet. Want in het begin als we er waren, was het wel echt zoeken naar voetbalsfeer. Het is helemaal anders dan het in Europa zou beleefd worden, dat wel. Dus heel veel Amerikanen die niet helemaal goed wisten waar het allemaal om ging en zo, maar ze volgden het dan allemaal wel. En meer naar het einde toe hadden ze dan allemaal wel shirts aan van Amerika. Zeker dan op de 4th of July waren we er ook nog. En dan die wedstrijd van België tegen Amerika was misschien wel het hoogtepunt om daar mee te maken. Dat was eigenlijk echt wel waanzinnig.
1: Ja. Tess, jij hebt elke dag één op één, zoals we dat dan wel eens zeggen, met een speler, met een rode duivel kunnen spreken. Hoe was dat eigenlijk? Want er werd veel gesproken over de positieve groep. Peter van den Bemt had het hier bij ons gisteren ook nog over de ploeg als een van de positieve aspecten van dit toernooi om mee te pakken. Hoe heb jij dat allemaal aangevoeld in die babbels?
0: Ja, ook zo. Dus in het begin was dat inderdaad, werd dat elke keer herhaald. En dan denk je nog van, is dat wel zo? Maar ja, we waren dan ook elke dag op de training. En je zag dan alles op social media. En elke keer als je ernaar vroeg, iedereen was altijd heel blij en open. Ook als het wat minder ging op het veld. De Rode Duivels waren zeer bereikbaar, zal ik maar zeggen. In die interviews ook heel eerlijk.
1: En ze stonden daar ook voor open om dat te doen, had je het gevoel?
0: Ja, denk ik echt wel. We hadden dan elke dag in een apart studiootje hadden we ze 5 minuten één op één inderdaad. En dat waren altijd eigenlijk hele relaxte gesprekken. Daar is niemand die daar tegen zijn zin zat of deed toch goed alsof dan. Dan heb ik het niet gemerkt, maar de meesten waren gewoon eigenlijk heel down to earth. En toen ik vertrok, ik had er natuurlijk wel al een paar geïnterviewd op voorhand, maar je denkt toch altijd van, dat zijn echt wel wereldsterren. Maar zo gedrogen ze zich totaal niet. Dus dat is heel goed meegevallen.
2: Ja, en nu ben je dus terug thuis intussen. Je hebt een maand lang continu met je hoofd alleen maar in dat WK voetbal gezeten. Is dat dan nu niet op een bepaalde manier een beetje gek om dan nu thuis te zitten en even niks te moeten doen?
0: Ja, ik ben nog maar anderhalf uur thuis ongeveer, dus voorlopig valt het nog mee.
2: Okay.
0: Maar toen we geland zijn, heb ik wel meteen gekeken wat de scores waren in de twee andere kwartfinales, want die hebben we niet kunnen zien toen we in de lucht hingen. Dus ik heb het nog zeker niet losgelaten en ik ga het nog blijven volgen. Maar ik denk wel dat er de komende dagen een zwart gat zal zijn. Want plots moet ik niet meer opstaan om naar de training te gaan.
1: Maar je kan hier nog een late shift komen doen als je wil, hè? Als je bang bent voor het zwart. Kan altijd ruimte gemaakt worden. Het is hier altijd zeer gezellig ook wel.
0: Ik zal het je laten weten. Maar de tour, dat moet ik eerlijk toegeven, daar heb ik dus echt nog niets van kunnen zien. Ik heb een paar aankomsten hebben bij het ontbijt dan bekeken. Dus ik weet dat Tim Merlier al 2 keer gewonnen heeft.
2: Goed,
0: maar voor
2: zo.
0: De rest... En dat het Pogacar, dat de tour misschien al gereden is. Zover ben ik ook mee.
2: Dat is eigenlijk een beetje de essentie inderdaad van de tour tot nu toe. Maar je hebt zelfs geen wielermanagerploeg gemaakt.
0: Nee, dat moet echt... ik denk van als het spel bestaat... Dat is al de eerste keer zijn dat ik geen ploeg gemaakt heb. Maar omdat ik er gewoon echt niet mee kon bezig zijn. En onze Hannes van op de redactie had me nog een bericht gestuurd. Kan je echt niet meedoen? Hier is onze mini-competitie. Maar ik zei, het gaat me echt niet lukken. Maar nu heb ik al een klein beetje spijt. Want nu ben ik natuurlijk thuis en duurt de tour nog 2 weken. Dus had ik wel nog kunnen meedoen.
2: Ja, en bij de Rode Duivels zitten er wel tussen, blijkbaar, die het gedaan hebben?
0: Ja, Hans van Aken, die zou een ploeg gemaakt hebben. Maar ik wou hem er nog over spreken, maar dan was het al de dag voor de match en dan de dag van de match tegen Spanje. Dus dat is niet meer gelukt. Maar ik denk dus dat hij meedoet.
2: Oké, top. En jij vandaag zo lang mogelijk wakker proberen blijven dus?
0: Dat is de bedoeling, ja. Het wordt nu al moeilijk. Ik moet vooral zorgen dat ik me niet neerzet. Dus dat ik niet ergens voor tv ga zitten of een boek ga lezen, want dan wordt het fataal. Maar het is hier ook wel heel warm, warmer dan in Amerika. Dus ja, nog een klein beetje acclimatiseren allemaal.
1: Om zo moe te zijn, vond ik dit toch nog een redelijk coherent verhaal, moet ik zeggen.
2: Ja, inderdaad. En kijk, we hebben je toch alweer een paar minuten geholpen om niet in slaap te vallen.
0: Voilà. Dat zijn we 10 minuutjes gewonnen.
2: Tess, dikke merci dat we jou eventjes konden spreken zo
0: dank
2: snel na het
0: veel
2: landen.
0: Succes nog
2: goed
0: daar.
2: Gedaan daar. Merci.
0: Tot snel.
2: Tot snel.

0: dan zeg ik stop.
1: Maar alles op alles zetten, misschien gaat Lennart van Eetveld dat straks ook wel doen. Over hem ging de tip van Tahon. Daarnet, Lennart van Eetveld, hebben we daarin geleerd. Haat wandelen en het is absoluut geen wandeletappe vandaag. Dus misschien is 1 plus 1 wel 3 vandaag voor die Lennart van Eetveld. We gaan eens luisteren bij Rutger van Severen.
2: Lennart van Eetveld, gisteren sprak ik met Kurt van der Wouwer en ik vroeg wie moet ik interviewen morgen. Wie gaat de ontsnapping ingaan? En hij zei ja, misschien Lennart en Jeno. Dus voilà, bij deze zijn de verwachtingen hoog.
3: Voor mij is het denk ik niet een rit op mijn lijf geschreven. Voor Jeno is het al een betere rit. Maar het is de dag voor de rustdag en waarom niet? Ik denk dat heel veel jongens met dezelfde ingesteldheid starten vandaag. Dat gaat het niet makkelijk maken om mee te zijn, maar we gaan er wel voor.
2: Ja, dat zal een enorme strijd worden. Hè? Want iedereen die nog iets heeft, die zich fris voelt, die wil mee.
3: Ja, inderdaad. En ook de jongens die zich iets minder fris voelen. Denken misschien morgen kan ik herstellen. Maar het is nog warmer dan de vorige dagen vandaag. Als je even te lang het focus verliest op het drinken en afkoelen, dan wordt het heel lastig. En als het lange vecht is voor de vlucht, dan kun je jezelf wel makkelijk tegenkomen. Dus daar moet ik ook zeker op letten dat niet gebeurt.
2: Ja, vandaag heel de dag op en af, maar voor jou mag het nog iets lastiger zijn misschien. Of iets hoger.
3: Ja, ik kijk uit naar de Vogezen. In de laatste week ook super zwaar. Dus voor mij is vandaag niet de belangrijkste dag, maar ik kijk er zeker wel naar uit.
2: Heeft de geweldige ontsnapping van Liam gisteren, heeft dat voor inspiratie gezorgd?
3: Goh, zo lang leren, dat kan ik niet. Maar nee, super impressionant. Ik was al aan het afzien in het wiel in het peloton, dus ik kan me niet voorstellen waar hij reed.
2: Heb je hem dan moeten troosten gisteren aan het avondeten?
3: Hij was er zelf gelukkiger mee dan ik had verwacht. Dus, nee, het is goed voor de moraal van de ploeg en we zijn hier allemaal super graag. En gemerkt ook op de bus.
2: Okay. Veel succes vandaag. Merci. Hè.
4: Sportza Tour.

0: Maintained Love. De renners die staan zo ongeveer klaar om te gaan vertrekken. Om te beginnen aan deze 9e rit in deze Tour. Er worden paraplu's boven hun hoofd gehouden om die zon toch een beetje tegen te houden. Jonas Maas op de motor. Goedemiddag. Hoe warm is het daar nu? Want het is door de hitte dat de etappe is ingekort en dat de start zelfs wat verlaat is.
1: Ja, klopt, omdat er code rood is hier in het departement de Corrèze. Dus is er beslist, gisteren vrij laat toch alweer, dat die etappe zou worden ingekort met zo'n 30 kilometer vanuit de start in Malemaur. Is er een lusje uitgehaald dat zuidelijk ging. En dus ja, rijden we naar wat al bijna de tussenspurt is, zo meteen na de start, wanneer dat zo meteen gegeven zal worden. De eerste tussenspurt van de dag, het eerste momentje van opwinding, al na goed 13 kilometer. En het is warm, dat kan ik je wel garanderen, zoals het eigenlijk al de hele Tour is geweest. Ook wij zijn nu even de schaduw gaan opzoeken, net voor het begin van de etappe. We staan nu eigenlijk onder, laten we zeggen, een grote paraplu, een stalen paraplu, want we staan te schuilen onder naast enkele politieagenten die ook nog even de schaduw zijn komen opzoeken. Nog een andere motard komt er hier nu ook bij staan. Ja, het is gewoon, zoals de voorbije dagen al is geweest, heel erg warm. Hier nu op de motor, 38 graden in de schaduw. Dus ja, de mensen die we langs de kant zien staan, ze komen wel buiten. Dat wel, allemaal met hoedjes op, met parasols erbij. Toch even de schaduw van een boom proberen op te zoeken. Ja, het is begrijpelijk. Het is gewoon heel erg warm. En dat hebben we ook al wel gemerkt de voorbije dagen. Dat er start en aankomst er onderweg misschien toch wel wat minder volk staat af en toe dan je zou verwachten. Dat de mensen die er wonen of die er toevallig zijn wel naar buiten komen. Maar dat toch wel misschien wat oudere mensen of mensen met heel jonge kinderen, dat die toch ervoor passen, omdat het gewoon te warm is. Ik zag gisteren ook bij de stad, zag ik een meisje van een jaar of 10, 11 schat ik ze, dat ja, bijna leek flauw te vallen. Dan was er gelukkig, dan was het vlak bij de ploegbus van Astana. Hebben ze daar nog een takje ijs in de nek gelegd, een bidon gegeven met wat water en wat andere krachtvoer erin. Wat water over haar ook gegoten. En dan is het wel opnieuw goed gekomen. Maar die zag helemaal bleek. Dus ja, het gebeurt hier wel op deze manier natuurlijk. En die renners moeten dan maar presteren in de hitte. Dus ja, opnieuw een heel warme start. En dus een ingekorte etappe, maar ik denk daar niet een minder interessante etappe.
2: Daar zou je wel eens heel erg gelijk in kunnen hebben tot zo, Jonas, de etappe zelf begint over, ja, wat zal het zijn, een minuutje of 10. We hebben dus nog tijd voor een stukje toergeschiedenis.
3: Sporza Tour.
0: We zijn 2026, trek daar 50 jaar af en dan kom je bij de, ook al bloedhete, zomer van 1976 uit. En de toerwinst natuurlijk van Lucien van Impe. Daarover hebben we het later zeker nog, maar er is nog een andere verjaardag met een andere Lucien, die het ook verdient om hier een plaatsje te krijgen.
2: Jazeker, want dit jaar is het 100 jaar geleden dat Lucien Buysse uit Wondergem, dat is een deelgemeente van Deinze, de Ronde van Frankrijk won. Wielerfanaat en podcastmaker Aaron Verlijzen heeft voor het Nieuwsblad een podcast gemaakt over Lucien Buysse. En wij laten hem hier het verhaal doen van die Tour van 1926. Maar je zal af en toe ook archieffragmenten van Lucien Buysse zelf horen. En we gaan zelfs met Lucien beginnen hier, want die wil meteen iets rechtzetten.
4: Mijn naam is Buysse.
5: Met een Z. En waarom schrijven ze dat dan?
4: Ze zijn dat geschreven als mijn broer Marcel begon te koersen. Buysse en de gezaden en al. En zo zijn we de Buysse blijven niet in de koersen.
6: Dus het is Buysse met een Z. Dat stond zo op het geboortecertificaat van zijn broer Marcel. Dus de Buysses zijn met 4 geboren in Wondergem. Marcel, Lucien, Cyril en Jules. Maar op het moment dat Marcel begint te koersen, verschijnt in de krant Buysse met 2 S'en. Dat is eigenlijk een verbastering, omdat de Franse journalisten die konden Buysse niet uitspreken en die zeiden Buys. En zo is het gekomen dat dus Lucien en Marcel hun naam beschreven wordt als Buysse met 2 S'en. Marcel reed al en Marcel die won de 24 uur van Antwerpen en hij krijgt daar een fiets. En die fiets geeft hij aan Lucien. Maar Lucien die is pas 16, 17 jaar als hij begint te fietsen, wat eigenlijk zeer laat is.
2: Lucien had bepaalde talenten op de fiets en andere dan ook weer toch wat minder. We gaan eens luisteren.
5: Is het omdat je niet kon sprinten dat je je bent gaan toeleggen op het rondewerk dan?
4: Ja, dat kostte toch geen hele koers weer in de sprint. Ik moest toch iets bij hun doen hoor, jong.
6: Ik kon helemaal niet spurten. Dat is echt, een strijkijzer op de fiets, dat is Lucien. In de sprint kon hij het niet afwerken. Hij verliest Lijkbas Nakeluik in de sprint. Hij verliest Parijs-Roubaix. Hij verliest Milan-San Remo. Al zo'n wedstrijd, omdat hij gewoon geen sprint heeft. Maar het moment dat het bergop gaat en dat het heel lang wordt, dan komt Lucien naar boven.
2: Zo dadelijk komen we bij die fameuze Tour van 1926. Maar in de 2 jaar voordien had hij ook al op het podium gestaan.
6: Ja, Lucien is eigenlijk op dat moment een superknecht voor Bottecchia. Dat is een Italiaan. En die wint de Tour in 1924 en 1925. En eigenlijk in de Tour van 1925, dus het jaar voor zijn grote victorie, dan heeft hij echt wel door van, ik ben hier eigenlijk al beter dan mijn kopman. Ik wil in 26 echt wel meedoen voor de overwinning. Ook omdat hij dan al 33 is, dus dat is een vrij oude leeftijd om nog een Tour de France te winnen.
5: Hoe lang waren die ritten in die tijd?
4: 325, dat wordt de kortste. Dat was bij Onluchon.
5: Dat waren de kortste?
4: Dat was de kortste.
5: En hoeveel kilometers tezamen?
4: 5.775, was heel de ronde. In 15 ritten.
5: Ik geloof dat de 26 voor u...
4: De langste geweest heeft van al onze herinneringen.
5: En dat was ook de schoonste wel voor u zeker?
4: Ja, natuurlijk.
6: Dus de Tour van 1926 is de langste Tour ooit. 5.745 kilometer. En na elke rit was er eigenlijk een rustdag.
2: Er was niet zoals nu elke dag een etappe. Zo werkte dat niet in die tijd.
6: Dat was ook totaal niet doenbaar. Vooral als je weet dat die ritten gemiddeld tussen de 300 à 400 kilometer zijn. Waarbij de renners soms 20 uur op de fiets zitten. Ja, dat gaat niet als jij om 3 uur 's nacht moet vertrekken. En je komt pas om 8 uur 's avonds aan. Om dan de dag nadien terug te fietsen. Dus die rustdag was echt wel nodig. De ronde start in Evian.
2: En waar de renners dit jaar ook nog zullen landen voor de individuele tijdrit.
6: Ja, inderdaad. En dat was de eerste keer dat het dus niet in Parijs was. De Ronde van Frankrijk in 1926, dat is ook echt nog een Ronde van Frankrijk. Men rijdt volledig de grenzen van het land af. De kans is vrij groot dat eigenlijk Evian de eerste stad is die betaalt voor een toerstart.
2: Al een primeur. En er gebeurt nog iets opmerkelijks in rit 1 al.
6: In rit 1 verliest Lucien onmiddellijk tijd. En hij verliest tijd op zijn broer Jules, de jongste Buyse. Dus die rit wordt gewonnen door Jules en hij pakt de gele trui. Terwijl dat Lucien in die rit rond de 20 minuten verliest. En ook Ottavio Bottecchia, de andere kopman, verliest tijd in die eerste etappe.
5: Jij verloor de eerste dag 26 minuten tegen...
4: Mijn broer Jules.
5: Tegen uw broer Jules. En er is iemand die mij gezegd heeft, Lucien Buyse schreef naar zijn vrouw, trek u maar niets aan van het half uur, ik win de ronde. Word je zo zeker?
4: Ik word dat zo zeker niet, maar ik pijsde ik toch dat ik ze gingen bijna al. Het was al een derde dag dat ik dat schreef, een derde rijd al.
6: Dus het was een telegram en Lucien zegt het jaar ervoor al, ik ga die Tour de France winnen. Hij is heel zelfverzekerd en hij wil de Tour echt winnen in 26, een beetje ter ere van zijn overleden dochter. Want zijn dochter overlijdt in januari 26. Hij zit dan even niet meer zitten. Zijn familie overtuigt hem. En dan is het echt de focus van, ik ga die Tour de France winnen.
2: Ja, en daar zal hij dus ook in slagen. Dat eerbetoon aan zijn overleden dochtertje Caro is er dus wel degelijk gekomen. Later ga je hier ook nog horen hoe precies Lucien Buyse die Tour gewonnen heeft. Maar ik wil wel nog eens zeggen, Jules en Lucien, twee broers die in één Tour de France geel gedragen hebben. Je kan misschien denken aan Frank en Andy Schleck, mm-hmm. bijvoorbeeld. Die hebben dat wel gedaan, geel gedragen allebei, maar niet in dezelfde Tour. Nee, de prestatie van Jules en Lucien is wel degelijk uniek in de Tourgeschiedenis.
3: Radio 1. Sportza Tour.

0: Outside van George Michael. Na de sprintritten wordt het vandaag iets helemaal anders. Christophe van der Goor, is de officiële start intussen al gegeven?
1: Nee, ze zitten wel allemaal klaar achter de auto van Christian Prudhomme. Maar in Radio Tour werd net omgeroepen dat ene John Degenkolb een lekke band heeft. En we weten allemaal wanneer dat natuurlijk voor de Depariel is, de echte start. Dan mag de start niet worden gegeven. Iedereen moet in het peloton zitten. En dat duurt nu wel eventjes, horen we. Dus het zou wel eens kunnen dat de start met een paar minuten wordt uitgesteld. En dan krijg je het Stijn vooraan. Oké, alle renners zitten in het pak. En dan mag die vlag van Christian Prudhomme naar beneden. We zien alleszins op 400 meter voor het begin van de echte etappe. De Pariel, de echte start. Dat onder meer Mark Hirschi op die eerste rij zit. Tim Wellens zit daar ook. De andere ploegmaats van Tadej Pogacar. En ik heb er vandaag toch een heel deel aangeduid. Stuyven, Asgreen, Valgren, Andersen, Vácek, Van Eetveld, Tejada, De Bruyne, Carapaz. Carapaz, ja, die heeft zich, om daar even bij de Ecuadoraan te blijven stilstaan, is 25e nu in de stand. Maar die heeft de voorbije twee dagen toch weer wat achterstand bewust. Hè? Want ja, in het klassement kan hij eigenlijk niks meer maken. En klaarmaken heeft hij achterstand opgelopen. Staat nu op een kwartier. En ten opzichte van de klassementsmannen krijg je dan misschien wel een kaart om te spelen in een rit als vandaag. Hou hem in de gaten. Richard Carapaz. Guillaume Martins, iemand die we verwachten. Jon Izagirre, Baudin, Quinn Simmons. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel het peloton min 20, 25 klassementsmannen. Misschien is dat veel makkelijker of duidelijker. Dus we verwachten zo dadelijk wel een explosieve start van deze etappe die ingekort is met 30 kilometer. Maar of het veel zoden aan de dijk zal brengen, dat weten we niet. Voilà. John Degenkolb komt nu aansluiten. Dus net voordat we boodschappen gaan doen, gaan we de misschien nog net of net niet. Ja, voilà. We zijn vertrokken. Deze etappe is vertrokken. 150 kilometer op weg naar Rusland.
2: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Hop.
2: Waterbeheer.
3: En hop.
2: Conservatisme.
3: Hoppa.
2: Duitsland.
3: Hoppakee.
2: Gazon.
3: Hop.
2: YouTube.
3: Hoppa.
2: En omgaan met verandering.
3: Yes.
2: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
2: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Als in Veros.
9: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
11: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
14: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
14: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
16: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De natuurbrand in het zuiden van Spanje is gestabiliseerd. Dat meldt de autonome regering van Andalusië. Van de

0: En na 1500 geëvacueerden mogen zo'n 600 mensen terug naar huis. 7000 hectare is in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog altijd verschillende vermisten. De zoon van een van de vermiste Belgen is ervan overtuigd dat zijn vader overleden is. En volgens hem werd zijn vader niet gewaarschuwd. Dat zei hij aan het Britse persbureau Reuters.
1: There was no warning. They were not aware of a fire. And by the time that they were aware because they saw the fire themselves, it was already too late. When they tried to escape through the main road, they found it not possible to go that way. Many people tried. They all came back.
0: Stijn Vergruyssen is voor ons in het getroffen gebied en hij sprak met verschillende Spaanse bewoners en ook Belgen die er verbleven. Ze werden allemaal op een andere manier gewaarschuwd.
2: Ze zaten in bepaalde WhatsApp-groepen waar ze waarschuwingen werden gegeven. De burgemeester is van deur tot deur gegaan, heeft mensen naar buiten gestuurd. De Guardia Civil heeft sommige mensen weggestuurd. Maar niemand kreeg die officiële sms die normaal verstuurd wordt van u moet nu evacueren. De Spaanse regering staat achter die beslissing om niet die sms te sturen, omdat ze zeggen dat waren enkele duizenden mensen in paniek geschoten wellicht. Was er chaos geweest, want zo vertelde enkele Belgen mij hier net, er is maar één weg uit dit gebied en al die mensen waren tegelijk op deze weg terechtgekomen, ook mensen die helemaal niet moeten evacueren.
0: In Nice aan de Franse Azuurkust hebben een duizendtal mensen een stille optocht gehouden om de slachtoffers te herdenken van de islamistische terreuraanslag van 10 jaar geleden. Een man reed er op 14 juli 2016 met een vrachtwagen 86 mensen dood op de bekende Promenade des Anglais. Er vielen ook meer dan 400 gewonden. In de optocht waren veel familieleden van slachtoffers. Overmorgen volgt nog een plechtige herdenkingsdienst die zal worden bijgewoond door president Macron. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 9e rit. Door de extreme hitte in grote delen van Frankrijk is de etappe van vandaag met 30 kilometer ingekort. De renners rijden nog altijd van Malmort naar Ussel, maar dan over 155 in plaats van over 185 kilometer. Zonnig en warm ook bij ons, 25 graden aan zee en tot 33 in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden. Wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
4: We voorspelden daar straks een felle strijd voor een plekje in de vlucht. Hoe verloopt die strijd, Christophe? Zijn er al mannen weg intussen?
5: Ja, maar niet meteen. En met alle respect hoor voor Quinten Hermans die mee is. Maar niet meteen de verwachte namen. Want we kijken naar een trio met Alex Kies, met Quinten Hermans. Dus ploegmaat van Tom Pidcock bij Pinarello en onze landgenoot. En Stefano Aldani, dat is een Italiaan. Die rijdt voor Caja Rural. Daarachter dan op een achttal seconden hebben we Georg Steinhauser en Ewen Kostiou. Een Duitser en een Fransman. Dus misschien gaan we naar een quintet. Maar excuseer, maar het peloton op 20 seconden onder leiding van Quinten Simmons met een derde positie al Mats Pedersen en Vacek in zijn wiel. Wel, die zijn volop aan het vlammen natuurlijk, want die sprint van de dag in Bena, dat is na 20 kilometer na de start, normaliter na 50 kilometer, maar door die inkorting, het parcours vandaag, min 30 kilometer omwille van de warmte, code rood. Die sprint die volgt nu na 20 kilometer. Dus wordt volgekoerst. Het stuk vals plat nu omhoog met Quinn Simmons, Amerikaanse kampioen, die nog eens gaat doortrekken en die meteen het gat op Quinten Hermans helemaal goed maakt en teniet doet. Dus ja, deze man hebben geen schijn van een kans en ik begrijp het eigenlijk ook niet goed in die zin dat je weet, na 10 kilometer is er een sprint. En Mats Petersen die gaat vandaag niet zijn huid en zijn vel duur verkopen, maar die gaat het gewoon helemaal niet willen verkopen. Dat is gewoon de zekerheid. Dat is 100% logica. Hij moet en hij wil en hij zal die punten weer extra pakken bij deze sprint van de dag. 25 punten. Omdat Tim Merlier na 2 ritoverwinningen genaderd is op 25 punten. Hè. 228 voor May Petersen en 213 voor Tim Merlier. Dus hij moet de Deen. En vandaar ook dat het peloton onder leiding van de mannen van Little Trek volledig aan het jagen is. En dat Kirsch, Hermans, Oldani, Steinhauser en Kostiou eigenlijk geen schijn van een kans hebben om daar als eerste voorbij te komen zo dadelijk of weg te rijden überhaupt. Nee, wat je gaat krijgen en daarom ook dat grotere namen Jean Carapaz, Van der Poel, Stuyven, dat die zich voorlopig koest houden. Want die weten met hun koersverstand, kijk, het heeft geen zin. Pedersen wil daar de sprint winnen, 25 punten. Dan gaat het even stilvallen. Dan zit iedereen na 20 kilometer eigenlijk al te hijgen. En op zijn limiet, hè, want er is geen meter vlak van beide start bergop richting die sprint. En als het dan stilvalt, degene die dan gaat vertrekken, ja, die heeft veel meer kans op slagen natuurlijk om weg te rijden in een zogenoemde vlucht van de dag. Voilà, we zijn net vertrokken. Heet, dat hebben we al een paar keer gezegd natuurlijk. 30 kilometer minder, maar daardoor is het aantal hoogtemeters, ja, zeer relatief afgenomen. Hè, van een klein 2900 naar nu 2700 en nog wat. Dat is bijna een Luik-Bastenaken-Luik vandaag op 150 kilometer. Een korte afstand. Luik-Bastenaken-Luik is er 250, 260, dus dat zegt alles. Voilà, 7 kilometer nog tot aan de sprint van de dag. Quinn Simmons heeft zich eventjes in derde positie gezet in het wiel van Tom Skuus. En ook Carlos Verona nu op kop aan het trekken. En wie zien we daar? De gele trui. Ja, die zit al helemaal vooraan. In tweede positie, achter het treintje van Little Trek, zien we de mannen van Jasper Philipsen. Philipsen die tot nu toe heel, ja, rustig blijft na zijn nederlagen. Want zo moet je het toch wel noemen natuurlijk in de sprint tot nu toe. He, vooral Merlier gaat natuurlijk met die bloemen lopen de hele tijd. En dan is het al als grote concurrent. Moeilijk om daarmee om te gaan, maar hij doet dat prima tot nu toe. Vijf man aan de leiding. Steinhouder, Kiss, Hermans, Kostiu, Oldani. Kleine voorsprong, 10 seconden op het peloton. De sprint van de dag komt eraan over 6 kilometer.
6: Op de E40 naar de kust sta je nog een kwartier in de file van Aalter tot Oostkamp. Dat is de laatste drukte richting zee. Op de binnenring rond Brussel vertragen even voor Groenendaal door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent een kleine 10 minuten aan de Kennedy-tunnel.

0: Every single weekend van The Avalanches en Jamie XX. Jonas Maas op de motor. Jij zit in een geweldige positie natuurlijk om alles te zien wat er daar beweegt. In dat peloton, is er daar iets gebeurd?
1: Ja, een val toch. Een plotse val, want het gaat er best nog wel gezapig aan toe. Ik denk dat ze wel wat gespannen rondrijden in het peloton, want die eerste spurt voor de groene punten, die is al over 5 kilometer, maar toch zat er plots eentje in de kant, lag die in de kant. Michael Storer, de renner van het Tudor Cycling Team, die ging de graskant in, even een stukje de gracht zelfs in, maar zit intussen wel al opnieuw op zijn fiets. De broek is wat gescheurd aan de linkerkant en hij tast ook even naar de elleboog, naar de schouder, even voelen in die broek, in dat gaatje in die broek, over verwondingen waren, maar dat bleek dan toch al bij al mee te vallen. Dus Storer heeft zijn weg opnieuw kunnen vervolgen achter de ploegwagen van Tudor richting de start van het peloton. Verder opvallend dat er nu heel weinig renners een plaspauze al hebben ingelast, of dat er nog niet bidons worden gehaald of wat dan ook. Nee, het is natuurlijk dat aangepaste parcours, dat die eerste belangrijk afspraakje toch, zeker voor de spurters, de mannen die op zoek zijn naar die groene punten, dat dat al heel snel op het parcours ligt, al naar

0: denk, Caro, dat Sade zich stilaan toch naar de uitgang aan het begeven is met Hang On To Your Love. Maar dat komt op zich nog wel goed uit, want ja, de tussenspurt is stilaan in zicht, denk ik, Christophe.
1: Ja hoor, nog 900 meter en het gaat vrij traag omdat het bergop gaat natuurlijk. Maar daardoor zie je de mannen van Little Trek, die voeren dat tempo zo fel op. Die rukken echt aan dat peloton met Quinn Simmons, met Vácek, twee nationale kampioenen. De ene van de Verenigde Staten, de andere van Tsjechië. En dan in derde positie Mats Pedersen natuurlijk, voor wie de rode loper echt fel en goed wordt uitgerold en vooral heel breed. Maar Pedersen moet zo dadelijk gaan opletten dat hij niet op een counter loopt van Jasper Philipsen. Want Philipsen zit netjes in het wiel van de Deen. In het wiel van Philipsen zit dan Bini Girmay. En met de handen bovenop het stuur dan de gele

0: Rij hemzelf. Gaat hij dan toch meedoen, Tadej Pogacar? Onwaarschijnlijk. Terwijl Simmons nu van kop afkomt. Nog 500 meter. Terwijl Tim Merlier die laat lopen. Die heeft al gezegd, kijk, die groene trui, als het komt, dan komt het. Maar ik ga, dat is geen doel. Ik ga eerst voor die ritoverwinningen en dan zien we wel. Maar hier, met dit furieuze begin bergop, dat is natuurlijk geen kolfje naar zijn hand. Dat is geen spek voor zijn bek, zo moet ik het zeggen, voor Tim Merlier. En die gaat zich dan nu bezighouden met het halen van drinkbussen achteraan. Terwijl vooraan zijn grote concurrent Mats Pedersen gaat sprinten zo dadelijk. Ah, Philipsen heeft het moeilijk. Philipsen moet een gaatje laten. Nu wordt de sprint ingezet. Mats Pedersen, en ik denk niet dat ze op de foto gaan staan. Nee, hij pakt de volle buit. 25 punten. Prima ploegwerk. En idem dito afgemaakt door Mats Pedersen. Bini Germay gaat tweede worden. En Jasper Philipsen die zet zich dan nog eens, die gaat nog eens op de trapper staan. Tegen beter weten in, bijna tussen hangen en wurgen. Want ja, derde wordt hij dan in die sprint. En nu komt er de demarrage van Mathieu van der Poel. Wat we zo net voorspelden, bij die tussensprint, dan gaat het even stilvallen. En als je kan demareren dan op dat ogenblik, dan trap je de rest op de adem. Dat is koers. Nu even kijken, voorbij die tussensprint van de dag. 140 kilometer nog altijd. De aanval aan de rechterkant van de weg ingezet door Mathieu van der Poel. En wie is mee? Voilà, daar zijn ze. En Carapaz. En Pidcock. En wie nog? Verder Vacek ook. De jongens die kunnen, die naar de adem happen. En misschien zelfs daar. En Ben Healy. Voilà, de voorspelde namen. Daar zijn ze. En nu Maxime van Gils die gaat aanvallen. Maxime van Gils die vandaag misschien wel de kans krijgt van Remco Evenepoel en Lipovic. Vanochtend in de bus zullen beide misschien samen Uno gespeeld hebben. Want ze zijn grote vrienden natuurlijk. Dat wil men ons toch doen geloven. Maar de body language van Evenepoel die spreekt tijdens interviews andere boekdelen. Uiteraard, dat, ja, daar trappen we niet in. Overigens, over Red Bull gesproken. Een paar dagen geleden maakten ze op Instagram ook een filmpje met Lipovic en met Remco Evenepoel zittend in de bus vooraan. En de perswoordvoerder Uboldi, de Italiaan die nogthans 15 jaar lang gewerkt heeft in dienst van Peter Sagan en weet hoe het werkt, maakte dan een filmpje. Hey guys, you're okay. Ja, en outside, de mensen zijn aan het wachten of aan het denken dat jullie aan het vechten zijn. Maar jullie zijn wel goede vrienden, hè? Enfin, zo lachwekkend dat je denkt, werkt communicatie op dit allerhoogste niveau. Op deze manier is er daar echt iemand bij Red Bull die gedacht heeft, dit is goede communicatie om te doen. Ik begrijp het soms niet, eerlijk gezegd, in een volwassen wereld. Maar goed, 140 kilometer nog. Aanval van Mathieu van der Poel weer gecounterd. Daar is de volgende man die dit soort werk heel goed aan kan. Jon Izagirre gaat mee in het wiel. Richard Carapaz, Michael Storer gaat mee. Ik heb de indruk nog een man van Ineos met de Maxime van Gils. Dus nu is het echt koers na die sprint van de dag. Gewonnen door Mats Pedersen. En nu komen de sterke beren allemaal naar voren. Vallen er gaten in het peloton. Wordt er gekeken. En zou dit gevecht wel eens een uur kunnen duren?
1: Ja, en de eerste aanvaller na die sprint van de dag, dat was dus Mathieu van der Poel. Die hadden we inderdaad verwacht. Dus uiteraard zijn we even gaan checken voor de start bij hem. Welke plannen hij heeft voor deze rit is een van de zeldzame kansen voor zijn type renner, zo lijkt het. Hier is hij, Mathieu van der Poel, bij Rutger van Severen.
2: Mathieu van der Poel, vandaag 30 kilometer minder. Maakt dat een verschil?
3: Nee, ik denk het niet. Gewoon minder lang in deze hitte. Dat gaat misschien een verschil maken, maar de koers zal even hard zijn.
2: Ben je blij met die beslissing?
3: Het is niet dat de voorbije dagen niet warm was, dus ik weet niet of het zoveel anders is vandaag.
2: Ja, dat is vreemd dat ze dat dan vandaag plots beslissen, hè?
3: Ja, blijkbaar heeft het te maken met die code oranje of rood waar we nu doorrijden. Dus in ieder geval, we gaan ook niet rauwig om zijn dat het ingekort is natuurlijk. Het zal sowieso nog een lastige rit blijven.
2: Heb je plannen vandaag?
3: Ja, proberen in de vlucht te zitten, maar ik denk dat 80% van het peloton dat gaat proberen. Dus dat zal zeker niet makkelijk zijn. En we moeten gewoon zorgen dat we er als ploeg vertegenwoordigd zijn.
2: Ja, een belangrijk moment na die sprint, hè. Dan valt het misschien even stil en ja, dan moet je doorgaan.
3: Ja, maar als jij dat nu al zegt, dan denkt heel het peloton er ook zo over. En dan wordt het natuurlijk heel moeilijk.
2: Ja, het wordt dan rap gezegd, dit is een etappe voor de klassieke mannen. Maar ja, 2800 hoogtemeter, zoiets, is niet van de poes natuurlijk.
3: Nee, dat is zeker op 150 kilometer, dat is al een vrij lastige klassieker. Zoals ik zei, er zijn wel heel veel renners die vandaag kunnen winnen. En die dat ook gaan proberen. Dus ik voorspel wel een heel lastige etappe.
2: Succes.

0: zwangerschap met longadditie.
1: Ja, we hebben natuurlijk nog altijd de strijd om de vlucht in de toeretappe van vandaag. Maar er zijn ook jongens, Jonas Maas, die zeggen, daar ga ik mij echt niet in mengen. Of die het moeten laten lopen ook.
2: Ja, we zijn zo'n groepje net voorbijgereden. Een groepje waarin toch al wel wat gelosten zaten. Steeds groter worden de groep. We zaten zo net achter Tim Merlier. Hij had nog een ploeggenoot ook bij zich met Pascal Eenghoorn. Die heeft zich aan kop van dat groepje gezet. We zien nu ook, we zijn net voorbij nog eentje van Alpes in de Koning gereden. Dat was Jasper Philipsen. Dus de sprinters verzamelen achteraan. Ook Olaf Kooi zat in dat groepje erbij. Ricard die rijdt er nu net voor een 20, 30 meter ervoor. En die kijkt achter zich. En die gaat natuurlijk wachten op zijn kopman voor de sprint. Om die door deze etappe te loodsen, die inderdaad vooraan helemaal ontploft is. En dan weet je dat er achteraan ook wel een paar zijn die ontploffen natuurlijk. Dus de sprinters, ook Tom van Asbroek zat er daar nog bij. Piet Allegaert ook samen met Tom van Asbroek samen in de ploeg. Dus ze verzamelen zich een beetje. Ze proberen nu een soort van gruppetto te vormen, zeg maar. Om te proberen deze etappe zo goed mogelijk door te komen. Deze alweer bloedhete etappe in het Centraal Massief. Dat gebeurt er achteraan. Ik vermoed dat er vooraan ook al wat beweging is. Christophe van de Goor.
3: Zeker weten met Tom Pidcock onder meer. Maar er is nog niemand echt weg kunnen rijden. Daar straks ook Mikael Kwiatkowski. Die probeert ieder jaar ook wel natuurlijk met groot geluk. Hè. Ook nog eens gewonnen op de Colombière. De ex-wereldkampioen, de Pool, Mikael Kwiatkowski. En nu is er weer een demarrage vanuit het ploegje van Uno X. Het is niet Jonas Abrahamsen, maar een ander. Ik denk Scarset. En dan wordt er meteen gereageerd. Nog eens een keertje door Quinten Hermans. Ook Pidcock en Van Wilder gaan nog eens mee, samen met Maxime van Giel. Zo 135 kilometer nog te gaan. Maar 1.20 is de achterstand, wordt nu gemeld voor Tim Merlier. Dus die bus die gaat snel gevormd worden in deze korte etappe. He, 150 kilometer, net ietsje meer. Ik wil er vanaf zijn, maar ook toch 2.800 hoogtemeters. Dus dat is een heel zware wedstrijd vandaag. Echt wel koers, volop. Met de Fred Wright nu, die het commando voert. En dan in tweede positie hebben we Maxime van Gils. En dan is er nog iemand die mee probeert te glijden van Soudal Quickstep ook. En de Uno X-mannen laten zich absoluut niet onbetuigd. We zien daar ietsje verder ook Ramses de Bruyne proberen mee te gaan. Maar voorlopig kraakt het dus niet. Hè. Zoals gezegd, het zou wel eens een strijd kunnen worden van een uur lang. Echt wel, want er zijn zoveel jongens die tuk zijn op een ticketje vandaag voor die vlucht van de dag. Omdat ze net weten dat er geen kansen, of niet meer zoveel kansen zijn natuurlijk. Aanval nu van Julien Alaphilippe. Ex-drievoudig wereldkampioen probeert er aan de linkerkant van de weg. Dat is ook een goed getimed moment natuurlijk. Maar daar moet ook wel voldoende dash op zitten op die demarrage. En dan wordt er gekeken, wordt er eventjes geloerd. Wie gaat mee? Wie reageert? Iemand van Movistar. De jongens van Movistar die natuurlijk ook wel de vrije rol hebben gekregen bij het afhaken, bij de exit, de opgave van Kian Uytebroeks. Dat is heel duidelijk uiteraard. Voilà. We zijn nog altijd aan het kijken naar de echte ontsnapping van de dag. Wanneer wordt die op de rails gezet? Dat zou wel eens, en we vallen in herhaling, kilometers lang kunnen duren. 134 kilometer nog. En niemand kan op dit ogenblik echt wegrijden van het peloton.

0: Comoro van Marie Froes. En dan gaan wij nu bellen met Frankrijk. We gaan bellen met onze man daar, met Christophe Mul. Christophe, goedemiddag.
1: Dag Caro, dag Gert.
2: Hallo.
0: Christophe, wat zie jij als jij rond jou kijkt op dit moment? Waar ben jij?
1: Ik zie een hoge berm. Ik zie bossen, bomen, planten, struiken en af en toe een auto. We rijden stilletjes aan dat departement binnen van het Centraal Massief, die regio. En dan, we zijn er even af de snelweg gereden in de hoop dat de verbinding een beetje oké is. Ik hoop dat je me deftig kan horen, want bij momenten is de verbinding hier echt slecht. Ja, niet moeilijk, hè. We zitten hier eigenlijk wel een beetje in the middle of nowhere. Ja,
0: het is met een kleine kraak hier en daar, maar je bent echt nog wel verstaanbaar, hoor, Christophe. 9e koersdag op een rij al vandaag, dat begint te tellen natuurlijk. Begin je die vermoeidheid dan ook al wat op de gezichten van de renners te zien als je die interviewt aan de start?
1: Ja, een beetje wel. Langs de andere kant, wij zien die niet zo heel veel, want hoe warmer het is, hoe langer die renners gewoon binnen blijven op die bus. En ze hebben natuurlijk overschot
2: van gelijk, denk ik.
0: Overschot van gelijk.
2: Zo lang mogelijk op die bus te blijven zitten. Christophe Mul zit echt in de middle of nowhere.
0: Ja, hij heeft het gezegd, hij heeft het beschreven.
2: Ja. Weet je wat, dan gaan wij gewoon even van Christophe met K naar Christophe met CH. Van de Goor, ga ervoor, zou ik zeggen.
3: En PHE achteraan, helemaal à la française, helemaal op zijn Frans. 129 kilometer nog en het is echt wel wachten op die vlucht van de dag. Hè. Er wordt gekoerst, er wordt gedemareerd, er wordt geloerd, er wordt gekeken. Het is Anders Johannessen, de Noor, dat is de broer van Tobias die probeert weg te rijden. Samen met Nelson Oliveira, die we kennen natuurlijk, de Portugees van Movistar. Alex Kirsch, de grote Deen van Cofidis, nog eens een keertje. Alaphilippe, die worden weer gegrepen. En dan zien we Maxime van Gils de hele tijd heel alert vooraan zitten. Die wil echt vandaag meeglijden in die vlucht van de dag. En wat het mooie beeld is, dat die slingerende slang van de linkerkant van de weg naar de rechterkant. Dan dwarsen ze als het ware de stippenlijn. En dan zie je die eerste 40, 50 man echt slingeren van links naar rechts. En daarachter dan bolvorming in het peloton. En jongens die hopen en die aan het redeneren zijn. Oh, alsjeblieft, laat het stilvallen. Dan kan ik eventjes drinken. Maar dat doet het op dit eigenste ogenblik absoluut niet. Hebben we opnieuw verbinding met de andere Christophe?
0: Nee, andere Christophe die staat dus echt in the middle of nowhere. Heeft op dit moment geen bereik. We proberen dat later dan nog wel eens een keertje opnieuw.

0: Valérie Lagrange met La Folie. Waar blijven ze de energie vandaan halen? Al die renners die nu proberen weg te raken. Van Soudal Quickstep hebben we nog niet zoveel namen horen vallen. Maar goed, Caro, hun tour. Ja, dat is er nu al, bij manier van spreken, al eentje met een strikje er rond.
1: Ja, daar zouden zeer veel ploegen voor tekenen, denk ik. Om op dit moment al met twee ritzegens te staan. Zeker als dan ook nog in het Tadej Pogacar rondrijdt en veel honger heeft en voor veel ritten gaat. Dan moet je de kansen grijpen die je kan pakken. En in de sprintritten is dat natuurlijk het geval met Tim Merlier. Die heeft voor vandaag zijn ticketje voor de bus al gepakt. Maar wat een sterke tweedaagse heeft hij erop zitten. Winnaar van de voorbije twee massasprints. En die laatste heeft de grote baas van de ploeg ook met eigen ogen gezien. Jurgen Foret is sinds gisteren in de Tour en geniet uiteraard volop van het succes van zijn ploeg. Dat vertelde hij vanochtend bij Christophe Mul.
2: Jurgen Foret, die rennersbus achter jullie, dat is al meer een feestbus aan het worden. Hè?
3: Ja. Ik ben gisteren toegekomen en ik was wel blij om het nog te kunnen meemaken. Als we nog een paar keer kunnen winnen, dan maken we er een echte feestbus van. Maar het is wel goed voor de sfeer.
2: Wat hebben die mannen gegeten, zeg? En vooral Tim Merlier dan?
3: Ja, ik wil dat toch wel even benadrukken. Tim heeft echt een slechte winter gehad. En echt mijn complimenten aan onze performance-staf. Ze hebben hem met een kleine basis twee koersen laten rijden met de schadeprijs. Dan hem uit competitie genomen om te laten trainen. Dan Hongarije, dan terug hoogte. Ze hebben dat echt zo slim gedaan, zo goed gedaan. Want een winter missen is echt moeilijk. En dus echt wel mijn complimenten naar de trainers, naar Koen en Frederik. En Frederik die met hem werkt en alle mensen uit onze performance-staf om dat zo slim te doen. Dat hij hier top is in de Tour.
2: Ze hebben aan de juiste knopjes gedraaid?
3: Ja, ze hebben gewoon slim training, weinig koers en gewoon mooie trainingblokken. En dat heb je nodig om terug op te bouwen na een slechte winter. Anders komt het nooit goed.
2: Maar langs de andere kant, als je dan niet veel koerst, zeker als een sprinter, het gevoel, je zou kunnen zeggen, je terug dat gevoel wat opzoeken, dat heeft hij allemaal niet nodig. Hij staat er gewoon.
3: Maar ja, in de Ronde van België hebben ze toch een beetje dat automatisme ook met Jasper moeten vinden. En dat was wel goed om die wedstrijd daar te hebben. En dat was nog het laatste sufferfest dat hij moest hebben om hier echt wel goed te zijn.
2: Hoeveel bonussen krijgt hij nu?
3: Dat staat in zijn contract.
2: Maar je mag het vertellen.
3: Veel bonusknuffels ook van ons.
2: Gaat hij daar tevreden mee zijn?
3: Ja, Tim weet wat de afspraken zijn en daar zal hij wel tevreden mee zijn.
2: Dit geeft natuurlijk ook een boost aan de rest van de ploeg. Ik kan me voorstellen dat de mannen die vandaag bijvoorbeeld in de vlucht willen gaan, ja, dat die ergens toch wel die vibe meepakken.
3: Dat is wel zo. Hè. Je krijgt een beetje meer vrijheid ook om een keer een move te maken die je misschien anders een beetje voorzichtiger zou in zijn. En je hebt dat in je rugzak zitten en dat geeft vertrouwen. En daarmee kunnen we nu ook een beetje vrijer koersen. En dan kun je ook een keer een mooie move maken, maar dan kun je ook een mooie winnen.
2: Ik zag jou daarnet langs staan babbelen met Husshoft, denk ik. Hè. Wie van Uno X komt volgend jaar bij jullie rijden?
3: Nee, Thor is ook nieuw in de sport en ik ook. En ik heb heel veel respect voor Thor en hij doet dat echt goed en op een goede manier. En we praten wel graag over dingen als twee nieuwelingen met elkaar. En het is echt een fijne mens om mee te werken en altijd goed om bij te praten.
2: Nog nieuws over de organisatie, de ploeg. Morgen persconferentie, nieuwe sponsor wordt aangekondigd. Je mag het al vertellen, nu in primeur.
3: Dat moet je morgen komen. Hè. Ja.
2: Maar goed nieuws veronderstel ik waar jullie mee willen uitpakken.
3: Ja, we werken daar ook hard aan. Dat zie ik als mijn grootste verantwoordelijkheid. We hebben bijna 200 mensen bij ons in dienst. Dus je moet geld vinden om daar een goede toekomst voor te verzekeren. En we hebben een lange termijn toekomstperspectief. En morgen gaan we een aantal dingen aankondigen. En er zijn ook nog andere dingen waar we hard aan het werken zijn. Dus we hebben wel een goede basis om de komende jaren aan te vatten.
2: Tot slot mag ik jou loven omwille van jouw doorzetting. Jij bent de enige, werkelijk, bijna Alessandro loopt daar nu ook nog, maar de enige met lange broek. Waarom toch? Het is snikheet.
3: Ja, ik heb zelfs mijn benen geschoren, dus dat is het probleem niet. Maar als de renners afzien, wij ook een beetje alles om stylish te blijven.
2: Ja, man van stand, ja, die moet dat. Hè.
3: Ja, ik zal morgen een korte broek aan doen bij jou.
2: Dankjewel.
1: Op de E40 naar de kust sta je nog een klein kwartier in de file van Aalter tot Oostkamp. Dat is de laatste drukte richting Zee nog altijd. Op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten. Gert, zit er iets in je keel?
0: Ik denk het wel eerlijk gezegd.
4: She walked in crystals. I was getting some grub from my cousin Jason at the drive-thru window.
5: They was wrong with the order, so I went inside. I saw a woman about 35 trying to apply.

0: We zijn intussen toch al ruim 10 minuten verder, denk ik, Christophe van der Goor, sinds we elkaar voor het laatst gehoord hebben. En nog altijd geen vluchtersgroep gevormd?
1: Ja, vooral Alaphilippe en zijn ploegmaat Marco Haller. Dus een Frans-Oostenrijkse entente. Twee ploegmaats van Tudor, die proberen het nu wel. De goede vlucht op poten te zetten, de goede trein op de rails te zetten. Ze krijgen nog het gezelschap van drie anderen, onder meer iemand van Ineos die ook mee probeert weg te glijden. We zitten in Tulle, we moeten toch nog ver rijden hoor, nog meer dan 110 kilometer in deze etappe. En ja, ze pakken 7 seconden, 8 seconden. Hè. Dus ja, doorheen zo'n stadscentrum krijg je misschien door dat draaien en keren wat ruimte. Het is Hesman die meegeleidt ook van Movistar. En ik denk ook Dorian Godon, de grote Fransman van Ineos. Ja, inderdaad, Asparen is mee. En Alaphilippe, zoals gezegd, en Marco Haller en Michel Hesman. Dat zijn de 5. Maar ja, gaan deze jongens de hele dag vooruit rijden? Het peloton komt dan zo'n volgend bochtje achterom gereden. En ze kunnen die mannen echt wel meteen weer grijpen. Dit zijn, ja, Godon wel. Godon had ik vanochtend ook opgeschreven. Dat is een jongen die, wanneer hij kijkt naar dat profiel van de rit, ja, zeker in het laatste deel gaat het bergafwaarts. Dan is hij als snelle man, als sterke man, dus de Franse kampioen, is hij wel in het voordeel natuurlijk. Ex-Frans kampioen, die Dorian Godon. Hij heeft die Brabantse pijl gewonnen, weet je nog, een paar jaar geleden. Was toen een naam voor de meerderheid van de mensen. Dorian, wie? Ja, Godon dus. Hè. Hij won toen de Brabantse pijl in 2023, maar is uitgegroeid de laatste jaren tot echt wel een goed renner. Toen won hij in Overijssel voor Ben Healy onder meer en Benoît Cosnefroy. De eerste Belg was toen, jawel, Arnaud Delis, 7e. Hij was toen een van de snellere mannen van de groepsprint. En dat was ook vanuit een vlucht toen die Godon won. Nu dus mee in de vlucht met 5. Met Julien Alaphilippe, Hesman, Asparen. Met Marco Haller en die laatste 2. Alaphilippe en Haller, dat zijn 2 ploegmaats. Krijgen 12 seconden. Ja, wat is dat? Een handvol seconden. Tim Merlier intussen. Straks misschien nog wel wat info van onze man op de motor. Van Jochem Maas. Jonas Maas, Jochem Maas, ja, ja, dat is een cameraman waarmee we ook veel samenwerken. Excuus Jonas. Jonas Maas natuurlijk. 2 minuten en 10 seconden is de achterstand. Dus ja, dat gaat geen probleem zijn voor de bus. Maar toch, het wordt een lastige dag voor Merlier en co. En ja, hij heeft daar straks misschien wel al vernomen. Of misschien zeggen ze hem dat net niet, om hem niet ampetant te maken. Maar de grote concurrent in de strijd voor het groen, ene Mats Pedersen, heeft bij de sprint van de dag na 10 kilometer 25 punten gepakt. Dus daar de volle buit. In het peloton zijn ze volop aan het jagen om die 5 te grijpen. Ik geef nog eens de namen. Godon, Hesman, Asparen, Alaphilippe en Haller. Maar een handvol seconden, 14, 15. En we zien nu vooral die van Pinarello jagen ook om het gatje te dichten. Nee, ik heb de indruk, de vlucht van de dag, dat die nog niet echt vertrokken is. Want deze 5, mochten die wegrijden, ja, dat is heel vreemd. Er zijn zoveel andere ploegen die nog gegadigd zijn om mee te glijden. Die eigenlijk die verplichting hebben. Genre Education met een Ben Healy en zo. Niet vergeten, de heuveltjes van de dag, die komen er nog aan. Er is er eentje van tweede categorie straks. Gemiddeld 7%, toch 4 kilometer, niet zo lang. We hebben nog 2 cols, coaches van derde categorie. En 1 hele steile, maar korte van vierde categorie. En dan gaat het min of meer in die laatste 20 kilometer bergafwaarts. Met hier en daar nog een opkantje richting de aankomstplaats vandaag in Ussel.

0: Misschien waren zij gisteravond, of afgelopen nacht moet ik zeggen, niet zo happy. Want Noorwegen ligt natuurlijk uit het WK voetbal. Dit was reuks op.
1: Ja, inderdaad. Ze zijn uitgeschakeld.

0: geschakeld door Engeland. Goed, de Tour is vandaag verhuisd van departement. Gisteren was de volledige etappe in de Dordogne, vandaag in de Corrèze. Tijd dus om ook die streek te gaan ontdekken.
1: Route toeristiek. En vandaag mag Steven de Kranen meteen tonen zien dat hij een dierenvriend is. Steven, goedemiddag, bonjour.
2: Goedemiddag Gert, hallo.
1: Want de renners die rijden vandaag door de Corrèze en sommige toeschouwers langs de kant zullen misschien wel boe roepen daar, maar daar kunnen ze niks aan doen, hè?
2: Nee, maar ja, inderdaad, Corrèze, samen met de departementen Creuse en Haute-Vienne, dat is ook wel de Limousin-streek. En wie Limousin zegt, die zegt de Limousin-koe. Dat is een prachtige koe, vind ik. Een prachtige kleur. Als je kijkt naar die koe, dan denk je... Oh god, jammer dat mensen die koe opeten. Want het is ook heel bekend vanwege het vlees. En het is internationaal vermaard. Die koe, de Limousin-koe. Dus in die regio weet iedereen waarover het gaat. Het is een koe die fantastisch mooi in de wei staat. Die heel veel gevoelens oproept. En echt wel een symbool is ook in een regio... dat echt bestaat uit weiden... rustige landschappen, want we zitten daar een beetje in, laten we zeggen, La France profonde, waar de tijd echt stilstaat.
0: Kan je nog eens beschrijven, misschien zeer gedetailleerd, hoe zo'n Limousin-koe eruit ziet?
2: Ik vind dat de koe er heel lief uitziet. De ogen komen fantastisch mooi uit. Het is echt een heel mooie, donkere, diep bruine kleur, volledig. Dus de koe is volledig bruin. Stapt ook heel elegant, als je dat van een koe kan zeggen. En als je die kalfjes ziet, ja, het is puur poëzie in de wei, vind ik.
0: Ja, ik vind het mooi. Ik zie je ogen zelfs bijna fonkelen als je erover vertelt.
1: Ons hart breekt een beetje ook wel dan, ja. Natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar ik voel de verwantschap ook wel tussen Steven en de Limousin. Koe, die voor de regio nog altijd heel belangrijk is?
2: Ja, heel belangrijk, ook als exportproduct. Want het is een koe die inderdaad heel veel oplevert. De vleesindustrie is er heel tevreden mee. Het is ook een soort kwaliteitsmerk om te exporteren. Dus in landen zoals Canada, Argentinië, die ook wel bekend staan als steketers, dan weten zij wel dat te waarderen, die Limousin-koe.
0: Steven, wij wilden het met jou toch ook al even over morgen hebben. Morgen ben je hier ook, maar dan hebben we andere plannen met jou. Morgen is de eerste rustdag in de Tour, in de Cantal. En jij wil het hebben over Aurillac, waar de renners dinsdag weer vertrekken.
2: Ja, want Aurillac, dat is echt wel een weerkundig fenomeen. Als je kijkt naar het weerbericht op de Franse tv, zal je het vaak zien liggen. En dan denk je, oké, ja, je hebt referentiepunten nodig. Iedereen weet natuurlijk waar Parijs ligt op de kaart. Marseille staat er vaak op, Bordeaux ook, Rijssel ook. Maar ook Aurillac. En dat heeft veel te maken met de ligging. Want het ligt in een van de hellingen van het Centraal Massief. En juist door die ligging tegen een vulkanisch oud gebergte maakt dat het een van de natste steden is in Frankrijk. Gemiddeld heeft het iets van 1100 tot 1300 mm neerslag per jaar. Vergelijkend met Parijs, daar is het ongeveer 640 mm per jaar. Toulouse 650 mm per jaar. Dus een van de natste streken. En het is ook een overgangsgebied tussen een plaats waar de verschillende luchtsoorten samenkomen. De zachte, vochte Atlantische lucht vanuit het westen. Je hebt dan die koude, continentale lucht vanuit het noordoosten. En dan de warme, mediterrane lucht vanuit het zuiden. En dat maakt dat de regio heel gevoelig is voor plotselinge weersveranderingen. Dus in de winter kan het daar heel koud zijn, een van de koudste plaatsen in Frankrijk. In de zomer dan heel heet. En als er iets gebeurt weerkundig, dan zet iedereen bij France Météo altijd wel Aurillac op de kaart.
1: Wie spreekt hier nog over Bram, Jacot of Sabine als je Steven hoort? He? Fantastisch verteld. En misschien is het ook wel zo, ja, in tijden zoals deze, waarin het af en toe wel eens heel erg heet wordt, dat ze er misschien niet zo rouwig om zijn. Het is wel een prachtige streek ook, hè? Want we gaan dan dinsdag naar het Land van de Vulkanen.
2: Ja, Land van de Vulkanen, fantastisch mooi. En ook een van de oudste kazen ter wereld, de Cantalkaas, komt daar vandaan. Het is al beschreven bij de Romeinen, bij Plinius de Oudere in de eerste eeuw. En het wordt gemaakt van de koeien die grazen op die vulkanische weiden van het Centraal Massief. En de smaak is daardoor, zeggen de kenners zelf, steviger en meer nootachtig dan bijvoorbeeld de jonge cheddar. Dus het is een kaas die echt wel karakter heeft.
0: Merci beaucoup, Steven, voor de leuke uitleg alweer. En stilaan komt 14 juillet er ook weer aan. Dus we horen jou de komende dagen zeker ook nog live vanuit Frankrijk. Zo is het, hè?
2: Zeker en vast. Avec plaisir.
1: Sportza Tour. En intussen in de koers, Christophe.
3: Ja, er wordt volop geklommen. We zitten op dat eerste klimmetje.

0: van de dag. En dat is een kilometer of drie met Valentin Perrin-Peintre die aan kop trekt en sleurt van het peloton. Uiteraard is er al van de Alaphilippes van deze wereld geen sprake meer. Matteo Jurgensen in tweede positie. Tom Pidcock ook die erbij zit. Richard Carapaz, Ben Healy. Al die mannen die vandaag in die vlucht van die dag willen zijn en zitten. En die, ja, Egan Bernal ook natuurlijk, die meegeleidt. Ramses de Bruyne, die de revelatie misschien toch wel is van deze Ronde van Frankrijk tot nu toe. En dan komen we bovenop dat eerste kootje. Hier twee bergpunten te vinden en te rapen voor Valentin Perrin-Peintre. En dat zijn er maar twee, maar daaruit kan je afleiden natuurlijk dat die mannen daarvoor koersen. Ritoverwinning voor Perrin-Peintre. Vorig jaar de beste op de Mont Ventoux. Ja, dan heb je eigenlijk al een halve golden status in Frankrijk. En dan een breuk in het peloton. Quinn Simmons, die de tweede deel van het peloton aan het leiden is. Dus het gaat er echt wel oerend hard aan toe. Achteraan in het pak zijn er mannen die moeten lossen natuurlijk. En nu wordt er overgenomen door Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin, de Fransman en kopman van Team Ineos. Met Matteo Jurgensen in het wiel. Ben O'Connor die gaat meteen ook mee. En daar hebben we Richard Carapaz. Het is koers en nog 108 kilometer op weg naar het bloedhete UCI.
1: Schone lounge staat.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: eerst naar het kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. KDIT, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
4: Vanaf morgen bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Op de Festival Sherrick Act Festival!
7: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd unlimited data.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op Linkeroever in Antwerpen is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de appartementsbrand 2 weken geleden. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers en een groot deel van het gebouw is nog steeds onbewoonbaar. Veel inwoners van Linkeroever kwamen deze namiddag hun steun betuigen.
12: Dat is het minste dat we kunnen doen om hier samen te zijn en een boodschap door te geven dat wij echt wel droevig zijn op deze moment en voor de nabestaanden te steunen.
13: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn om de mensen te steunen van Linkeroever.
14: Het heeft mij erg aangegrepen. Dit is een symbool van verdriet, van moeilijkheden en voor vele mensen een hart onder de riem. We hebben dat nodig.
11: De natuurbrand in Andalusië in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat meldt de regering van de autonome regio Andalusië. Bij de brand vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog altijd verschillende vermisten. In het zwaar getroffen dorp Bedaar wonen heel wat Belgen. Het Vlaamse koppel Lisbeth en Patrick vertelt hoe ze van de plaatselijke autoriteiten te horen kregen dat ze hun woning moesten verlaten.
15: Onze politieman van Bedaar, die is direct aan beginnen rondrijden met sirenes op, maar we hadden zoiets van, oh, er is iets aan de hand.
16: En, joh, maar dus hij is 2 keren rondgereden, ja. Alle straatjes in en uit, om iedereen al te verwittigen. En dan hebben ze wel de mensen aangesproken en gezegd dat ze moesten vertrekken. Want dan hebben wij in onze chatgroep gehoord van, nu evacueren, iedereen moet nu weg.
11: De overheid stuurde geen officiële waarschuwings-sms om chaos te vermijden, want er was maar 1 weg waarlangs iedereen het dorp kon verlaten. In Duitsland zijn er in heel de maand juni zeker 99 mensen verdronken. Het is van 2003 geleden dat dat aantal zo hoog was. Dat zegt een Duitse reddingsorganisatie. De meeste slachtoffers verdronken in meren en rivieren toen ze verkoeling zochten. 9 op de 10 waren mannen. Eind juni werd in Duitsland een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. De Britse politie zegt dat niets erop wijst dat de moord op politica Ann Widdecombe politiek gemotiveerd was. Een verdachte, een man van 28, zit in de cel en de politie zoekt niet meer naar andere verdachten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en minister voor de Conservatieven. In 2019 stapte ze over naar de Brexit Party, nu Reform UK, de partij van de rechtspopulistische Nigel Farage. Anne Widdecombe stond bekend om haar ongezouten uitspraken en diep conservatieve opvattingen. Zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden, wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.
10: Sportza Tour.
9: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
8: Een heel goede middag. Hopelijk heb je al een heel fijne zondagnamiddag, maar hij gaat zowaar nog leuker worden. Het is volop strijd in rit 9 van de Ronde van Frankrijk. Strijd voor de vlucht, want die is nog altijd niet gevormd. Christophe van der Goor in je eentje vandaag, want co-commentator Sven Nys is ziek. Ja. Ik neem aan dat jij je nog geen seconde verveeld hebt in deze etappe.
17: Nee, echt niet, want zo net keek ik op mijn klok en 3 uur inderdaad. De uren vliegen voorbij en ja, ik denk dat Filippo Ganna hetzelfde moet denken, want Filippo Ganna, nogthans, ik weet niet hoeveel hij weegt, maar niet het aantal kilogram dat bevorderlijk is om dit soort heuvelachtige etappen tot een goed einde te brengen. Maar die gaat nu demareren. Filippo Ganna met ja, misschien 90, 95 kilo droog aan de haak. Weet je wat, ik zet mij gewoon op kop van het peloton. Ik probeer hier het spel kapot te rijden en te doen scheuren. En dat heeft misschien ook nog wel eens effect zo dadelijk. Want Mark Hirschi die zit mee in het wiel. Heeft ooit 2 ritten gewonnen bij Team Sunweb. Dat is lang geleden in de coronatour, als ik mij goed herinner. Ja, die zit in tweede, derde positie op vinkentouw. Warren Barguil achteraan. Ook als we het hebben over Fransen. Ja, Hirschi is natuurlijk geen Fransman. Maar over mannen die ooit wel ritten hebben gewonnen in de tour. Warren Barguil is er zo eentje van. Hij rijdt nu al een tijdje voor het geplaagde picknick PostNL. Hoe gaan zij hier, die Nederlandse ploeg, nog proberen wat glorie te vinden en te rapen? Heel moeilijk natuurlijk. Filippo Ganna, klein verzetje in een soort van tijdrit. Het is ongelooflijk. Hij rijdt zelfs zijn eigen ploegmaat Vauquelin kan het wiel niet houden. Zo stijf, dat is een uitdrukking. Zo stijf rijdt Ganna bergop. En dan wordt er gekeken, gecounterd. Mannen van Total Energy die proberen mee te gaan. Dus dat de eerste hellinkje van de dag hebben we al achter de rug. Dat was maar 3 kilometer. Daar punten voor Valentin Paepaerter. Jonas Izagirre zien we nu meeglijden in het wiel van de Italiaan. De Italiaan die straks in de volgende week de grote favoriet is. Samen natuurlijk met Remco Evenepoel. Hè, wat betreft die ene tijdrit die hier zal plaatsvinden in deze Ronde van Frankrijk natuurlijk. We zitten nog altijd niet binnen de laatste 100 kilometer. 101 om precies te zijn. En Filippo Ganna die maakt nu wel misschien wel een beslissende move. Zo, hoe sterk is die? Met een sleeve, een getatoeëerde onderarm. Die, waarvan ik de tekening niet helemaal juist kan zien. Het is ook glimmend terug, schitterend in de zon natuurlijk. Sowieso is die onderarm al helemaal gebruind en getaand. En door dit forcerende werk, dit forcingswerk van Filippo Ganna, zit er nog 7-8 man in zijn wiel en dan valt er een gat. En dan hebben we een peloton van een man of 40. En daarachter dan jongens die al op hun moeder aan het roepen zijn. Zoals ze daar straks zeiden van laat het alsjeblieft stilvallen. Want dit gaat veel te hard voor ons. 100 kilometer. En Filippo Ganna is hier echt wel iets beslissends aan het forceren. We gaan eens horen bij onze man op de motor hoe het daar intussen zit. En waar hij zit en wie hij allemaal al heeft opgeraapt. Misschien wel grote verrassende namen. I don't know.
18: Oh, dat valt voorlopig mee. We zijn de groep van Merlier al even voorbij gereden. Maar we hangen nu achter die tweede groep die je zo net beschreef. Die groep van een renner of 40 waar helemaal achteraan ook Emil Verstringen zit. Die, ja, als je dat kijkt, dit wel zou moeten kunnen. Denk ik dit soort etappes. Maar wie weet ook wel last heeft van de warmte. Er zijn wel wat renners die absoluut gekookt worden hier in het Centraal Massief. Meer dan begrijpelijk. En ik denk zoals jij het inschatte, Christophe, een groep van een man of 40 ongeveer. Dat zal het inderdaad zijn. En ja, je ziet toch wel een beetje aan de houding. Ze klimmen naar boven, terwijl we, als we nu even wat verder kunnen kijken, er nog wat renners uit het voorste deel van het peloton komen afzakken naar deze groep. Dus het ligt helemaal uit elkaar. We gaan straks proberen om deze groep voorbij te steken, dat we toch wat kopjes kunnen proberen te herkennen, de rugnummers eens goed kunnen bekijken. We zien dat Vinokourov hier ook zit in dit groepje. De Franse kampioen zit er hier ook bij. Alleszins ook Tobias Vos zit er hierbij. Die kunnen we van in de verte wat bekijken. Als we er straks voorbij kunnen, gaan we nog wat meer namen kunnen meegeven. En dan gaan we toch eens kijken naar vooraan wat meer in het peloton, hoe het daar allemaal aan het gebeuren is.
17: Ja, want nu neemt Mathieu van der Poel over. En dan weet je natuurlijk dat het werkendag is. Dat het alle hens aan dek is om mee te gaan. Bruno Armirail moet lossen. Ja, dat is moeilijk voor hem ook. De Franse tijdrijder. De ploegmaat van Victor Kampenaerts. Overigens, Caro, ik geef het even mee. Omdat het jou was opgevallen met Thibaut Nys deze week. Die aan het trainen was op Mallorca met halve sokjes. Dat is verboden door de modepolitie in het wielrennen. Mm-hmm. Victor Kampenaerts die doet vandaag hetzelfde. Die heeft zijn aero-sokken afgesneden. En dus, ja, geen idee. Dat is misschien Fedivair. Uiteraard is dan een Fedivair. Maar ik geef het ook maar even mee. Half sokjes bij Victor Kampenaerts. Ik denk dat hij vandaag de enige is in dit peloton. Wat van der Poel. Dus van het kop af aan. En nu gaat hij nog eens een keertje met Quinn Simmons. Met Filippo Ganna. En dan wordt er overgenomen door Carapaz. Hier is Richard Carapaz. Ja, van bij de start kon een gif op innemen dat Carapaz
19: Als je ziet dat jij op een kwartier staat in de stand, dan zijn de Vingegaards en de Pogacars van deze wereld helemaal niet meer bezig met deze Ecuadoraan. En dan weet je dat hij vol gaat proberen voor die ritoverwinning natuurlijk. Jurgensen gaat mee. Ik heb de indruk Abrahamsen ook. En dan vallen Davis stil. En Oliveira die schudt van nee, nee jongen, het gaat niet. En Van der Poel die laat de bovenbenen ook eventjes met rust en even zo op zijn Veuclairs, à la Philippe's, schudden om wat lucht te geven. Valentin Paré-Peintre heeft het achteraan, dit pelotontje. Oh, zo moeilijk om aan te kunnen klampen. Je hoort het goed. Valentin Paré-Peintre. Het gaat bergop. Jonge weegt toch garm 40, 42 kilo, bij manier van spreken. En die heeft het moeilijk. Wie gaat het gat dichtrijden? De man die vroeger absoluut niet tegen het warme weer kon, wanneer het bij wijze van een boutade 25 graden was, dan deed hij niet mee, Tim Welles. En hij rijdt nu het gat in 40 graden bijna. Rijdt hij het gat dicht op Ganna, Van der Poel en co. En wie komt daar nog aansluiten als laatste van het pelotonnetje van een man of 30, 35? Jawel hoor. De heer Mats Pedersen. 99 kilometer nog en de vlucht van de dag is nog altijd niet vertrokken. En dat heeft natuurlijk maar één verklaring. Ze willen allemaal zo graag. 40, 50 man wil in die vlucht van de dag zitten. En we gaan zo dadelijk beginnen aan de tweede helling van de dag. Misschien dat daar de beslissing zal vallen, want dit kan gewoon niet volgehouden worden. We zitten aan het einde van de week. Einde van die eerste week. Rit 9. Het gaat bergop. Het is heet. Het is een aanslag geweest deze week al qua temperatuur op deze lichamen die maar moeilijker hebben om te recupereren. En dan weer op dit ogenblik een strijd van meer dan 50 kilometer al. Meer dan een uur, anderhalf uur om in die vlucht van de dag te geraken. Nu is het nog eens een keertje Jurgensen, Matteo Jurgensen, de Amerikaan, die probeert mee te gaan met Quinn Simmons, met de Carapaz en dan nog iemand van Total Energie. Dat is volgens mij Breuillard. Ja, niet volgens mij. De naam verschijnt net, want Breuillard van Total Energie, mocht ik die herkend hebben, ja, dan dan mocht ik meteen ploegleider worden, denk ik, bij Total Energy. Dat was dus niet. Geintje. Rubio is de man van de Movistar. Deze vijf krijgen 10 meter ocharme van het peloton.
9: Radio 1. Sport.

0: Turn Off The Light van Nelly Furtado. We zitten na 3 uur en als je elke dag naar ons luistert, dan weet je al wat dat betekent, dat we binnenkort gaan quizzen. En dat de winnaar een officiële groene trui uit de Tour krijgt. Als je wil meedoen, laat het ons weten. Dat kan op 2 manieren. Via de Radio 1-pagina op VRT Max of via de app van Radio 1.
1: De groene trui in de Tour met Speders. Hij zit in de grote groep vooraan. En aangezien het qua demarages maar doorgaat en doorgaat, is het recept hier in Sportza Tour op zondagmiddag voorlopig redelijk simpel. Werken, werken, werken. Ook voor jou, Christophe van der Goor.
2: Ja, maar met heel veel plezier. En ik denk dat de goede vlucht misschien nu wel aan het vertrekken is. Want luister naar de namen. Carapaz, Van der Poel, Quinn Simmons, Skelmose. Jawel, Skelmose is mee. Derek G is ook mee. Baudin, Valet-Paris-Peintre. Die sloot als laatste aan. En die was eigenlijk half buiten bewustzijn, moet ik zeggen. Want zo diep moet hij gaan. Lennart van Eetveld, nog een Belg. Jon Izagirre, Mark Hirschi en Jordan Jugat. Die vorig jaar 10e was in de Ronde van Frankrijk. En het tot nu toe niet goed heeft gedaan. Maar dus Van der Poel, Izagirre, Van Eetveld, Derek G, dat zijn echt wel motoren natuurlijk. En Carapaz. En zij krijgen op dit ogenblik nog niet al te veel speelruimte. Maar dan wordt er zo dadelijk binnen, ja, dit en 3-4 kilometer naar elkaar gekeken, gemonsterd. De ploegen gaan rekenen, gaan tellen, gaan inschatten. Wie is er mee? Hebben we onze kopman mee? Of een potentiële ritwinnaar van de dag? Al dan niet. En dan gaat dat snel stilvallen, als het ware. Goed, ik geef nog eens de namen. 10 man proberen weg te rijden. En ook nog een landgenoot wordt nu gemeld. Lars Kraps van Lotto Intermarché. Dus dat is heel interessant. De namen. Derek G. Hij rijdt voor Little Trek uit Canada. We hebben Quinn Simmons. Dat zijn de twee ploegmaten natuurlijk van Little Trek. Alex Baudin, die 5-6 dagen de gele trui gedragen heeft. De leiderstrui in de voorbije Dauphiné. Valentin Paris-Peintre. Van der Poel, Mathieu. Lars Kraps. Lennart van Eetveld. Dan hebben we nog een Fransman, Ewen Costieu, Mark Hirschi en Jordan Jugat. En dan is er nog een man die probeert de oversteek te maken naar die kopgroep. En dat zou wel eens Romain Grégoire kunnen zijn, denk ik. En dan valt het daarachter stil. Dan valt het stil. Dan zijn het de mannen van UAE die al op kop komen rijden. En die misschien nu inschatten als ploegmaats van de gele trui. Jongens, het is goed. We hebben lang genoeg gekoerst. We zijn begonnen om

0: Kwart voor twee, het is kwart over drie. Anderhalf uur aan een stuk. Nu laten we deze wegrijden, want zo werkt het in de koers. Op een bepaald ogenblik geeft, of moet vaak, moet het peloton de zegen geven aan de vluchters. En we zien meteen een heel goede Lars Krap samen met Van Eetveld. Dat zijn de motoren in deze vlucht van de dag. En misschien komt daar de jongen van FDG nog aansluiten. En dan zie je het peloton. Het blok gaat erop. Dit zou wel eens de goede vlucht kunnen zijn. Op 95 kilometer van de streep. G. West, Simmons, Baudin, Paré-Peintre, Van der Poel, Castrillo, Kraps, Van Eetveld, Izaguirre, Costiou, Mark Hirschi en Jordan Juga. En Clément Braas, denk ik, dat is de man van FDG, die komt nog aansluiten. En jij stuurde vanochtend in onze WhatsApp-groep, Jonas Maas. Braas is hier misschien wel de man, de regionaal de l'étape.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dus die is dan extra gemotiveerd om hier zich toch te tonen. En dat doet hij dus blijkbaar ook. Ja, dat is het verhaal van vooraan in de koers. Wij hebben het slagveld meegemaakt achteraan. Want verschillende groepjes die nu helemaal uit elkaar zijn gereden. Ik geef wat namen mee van helemaal achteraan te beginnen. En dan heb ik het nog niet over de groep met Tim Merlier en zo. Uiteraard, want die zitten al ver achter. We zijn hier een groepje tegenkomen. Julien Alaphilippe samen met Liam Slok, die zich gisteren heeft getoond. Emile Verstringen zat ook in die groep van een man of 40. Daarvoor rijdt hij in een groep. Onder andere Florian Vermeers, de Nieuw-Zeelandse kampioen Bennett, die ook blijkbaar was gevallen, want zijn broek helemaal gescheurd. Ook Quinten Hermans reed daarin rond. En ook Healy rijdt daar toch eentje die we in deze etappe met rood hadden omcirkeld, maar is dus in de achtergrond verzeild geraakt. En een groepje daarvoor rijden onder meer de Tsjechische kampioen Vacek, de andere Paré-Peintre die van de Decathlon-ploeg, ook oud-wereldkampioen Michael Kwiatkowski, en daar ook bij twee ploeggenoten Jasper Stuyven en Louis Vervaken van ons Quickstep-team. Die hebben allemaal achter ons gelaten. Wij zitten nu in het spoor van het peloton waar, zoals jij het zo net zei, Christophe, het blok erop gaat. En de juiste vlucht die lijkt dus wel vertrokken te zijn. Als ik voor me kijk, dan zie ik dat groepje rijden. Dat is niet echt meer een peloton te noemen. Dat is een fel uitgedunde groep. En als ik achter me kijk, dan zie ik over de heuveltop waar we net zijn overgereden nog geen groepjes aankomen. Dus het pak ligt echt helemaal uit elkaar hier in het Centraal Massief in de Corrèze.

0: met jou.
1: Floris, Francis, Arthur, de nummer 1 in onze Voxlijst van gisteren. Zo dadelijk toch weer naar de Ronde van Frankrijk. En niet alleen omdat het binnenkort weer bergop zal gaan. Op de E40 naar de kust sta je nog 10 minuten in de file van Aalter tot Oostkamp. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke. Een kwartier tussen Middelkerken en Gistel door een ongeval. En op de E17 van Gent naar Kortrijk moet je even voorbij Deinze opletten voor een bermbrand en de rechterrijstrook die is daar dicht.
2: Sport de Tour.
3: Radio 1.
4: En zoals beloofd nu terug naar die Tour. Christophe van der Goor, is dat groepje met Van Eetveld en Kraps nu weg of moeten we toch nog altijd met twee woorden spreken?
5: Ja, met twee woorden. We beginnen nu aan de tweede helling van de dag. Dat is eentje van tweede categorie. Dat gaat heel lang duren natuurlijk. Een kilometer op 4-5. En 20 seconden maar hoor. 20, ja, 16 nu. Waarom? Omdat daar ene Tobias Johannessen bij zit. En dat is de best geplaatste. Weliswaar op bijna 10 minuten. Hij niet alleen. Een man die we kennen vanuit het klassieke werk natuurlijk. Ene Tom Pidcock won ooit op Duwes in de Ronde van Frankrijk. En die staat 1 seconde minder goed geplaatst in het klassement dan die Johannessen. Die staat op 9 minuten en 50. En Pidcock is in zijn eentje, en dan gebruik ik nog eens jargon, er naartoe gepoefd vanuit het peloton. Dat echt maar ja, 30 man sterk nog is. Alle klassementsmannen met hier en daar nog iemand die er ter nauwernood kan aanhangen. En Pidcock helemaal als enige naar de groep van der Poel toegereden. Echt wel indrukwekkende prestatie en inspanning. En dat moet je heel kort en heel krachtig doen. Heel effectief. Efficiënt ook natuurlijk. In zo kort mogelijke tijd. Volledige maximale inspanning. Tom Pidcock die gezegd heeft. Ik ga pas op de eerste rustdag analyseren. Bekijken wat ik wil doen. Ga ik voor ritoverwinning of ga ik alsnog voor het klassement? Ja, en dat zal hij toch eens zal voor zichzelf ook eens moeten kleur bekennen. Tom Pidcock staat nu in het klassement. Ja, niet in die top 10. Ja, op 9 minuten staat daar in de buurt van Johannessen. 15e. Ilan van Wilder staat daar ook nog bij. Dus dat zijn jongens die nog wel in die top 10 kunnen geraken. Maar dan gaat Ellis toch wel heel goed moeten meezitten. En over die Johannessen gesproken, de kopman, de klassementsman van Uno X. Die gaat nu aanvallen vanuit de groep van Van der Poel. Probeert hij weg te rijden samen met Quinn Simmons. Hoe sterk is deze Amerikaan? Ja, de eenzame fietser, zo luidt de tekst natuurlijk, de lyrics van het allerbekendste nummer, een liedje over een fietser. Maar deze Simmons, wat die al gedaan heeft voor anderen in het peloton en voor zijn ploegmaats, vooral die van Little Trek, dat is eigenlijk valt niet in te schatten. Zo sterk. En nu gaat hij nog eens aanvallen samen met Tobias Johannessen. En neemt dan meteen over en pakt dan een seconde of 5-6 op het groepje Mathieu van der Poel. Snel nog eens eventjes de namen. Want ze lopen nu toch weer wat uit collectief. Hè? Een half minuutje nu op de groep Maillot Jaune. De groep met Tadej Pogacar. Wel, wie zijn die namen? Baudin, Paré-Peintre, Van der Poel, Lars Kraps, Van Eetveld, Jon Izagirre, Tom Pidcock, zoals gezegd, Clément Braas, de Fransman, Costio Marc Hirschi en Jordan Jugat. Om af te sluiten met de Canadees Derek G. West. Twee man aan kop. Quinn Simmons en Tobias Johannessen. Die hebben een 15-tal seconden voorsprong op de groep Mathieu van der Poel. Zitten nu op een vlakker stuk op weg naar die tweede helling van de dag straks. En de groep gele trui. In de laatste 20 seconden dat we aan het praten zijn, hebben ze weer 10 additionele seconden mogen pakken van Tadej Pogacar. Dus dat ziet er vrij goed uit. Het is nog ver, het is nog lang. 89 kilometer. En wie missen we dan eigenlijk in die kopgroep vooraan? Ja, een aantal gasten die hadden gehoopt om mee te kunnen gaan in die vlucht van de dag. En die eigenlijk deze ontsnapping gemist hebben. Zoals daar zijn eigenlijk de grootste naam. Dat is Richard Carapaz en ook een Ben Healy. Ze hebben Baudin meegestuurd. Maar ik denk dat Carapaz op dit ogenblik echt wel zijn kas aan het opfretten is. Dat hij heel graag zou mee zijn geweest in deze vlucht van de dag. 86 kilometer, twee man aan de leiding. Daarachter op 20 seconden de groep Van der Poel met een man of 10, 12. En dan de groep gele trui op 50 seconden. Dus het ziet er echt naar uit dat zij deze groep stilletjes aan laten wegrijden.

0: De geweldige Michael Jackson met Smooth Criminal.
1: Ook vandaag was Mats Peders weer met succes op groene puntenjacht. En bij deze openen wij ook de jacht op onze groene trui. Want elke dag, dat weet u, geven wij er één exemplaar van weg.
2: Sportatour quiz.
0: En de strijd gaat vandaag tussen Walter en Lisbeth. Dag allebei.
3: Hallo.
0: Walter, ik moet zeggen, ik heb genoten van jouw toewijding om mee te doen aan onze quiz. Want vertel eens, waar ben jij en hoe heb jij moeten timen dat je toch mee kan doen met ons?
3: Ik zit nu aan de voet van de kolen rat en ik zat boven op de rat en ik heb nog even gewacht op mijn kandidaat. Dus okay. Ben ik beneden te wachten.
0: Oké, en je gaat hem nog eens oprijden dan?
3: Ja, ik ga hem een klein stukje naar beneden doen en dan ga ik hem nog eens oprijden. Ja,
0: oké. Okay. Amai. Sportieve fietser, dus ik mag er niet aan twijfelen dat je dat truitje voor jezelf wilt winnen.
3: Ja, ik wil dat zeker voor mezelf winnen. Ja. Maar ik ben inderdaad sportief, maar ik ben ook de coördinator van de Vlaamse Wielerschool Herental. Dus ik ben wel heel veel met fietsen bezig.
0: Ja.
3: We zijn juist terug met de kinderen, de aspiranten, ook terug van de Ronde van Aspiranten. Dat is een kamp dat we doen elk jaar. Maar eigenlijk, de Wout is er ook mee geweest. Lotte Kopecky.
0: Okay.
3: Noem ze maar op, ze zijn ooit allemaal daarmee mee geweest. Dus.
0: Heel mooi, ja, heel mooi. Ja. Lisbeth, jij wilt dat truitje niet voor jezelf winnen. Voor wie is het dan wel?
4: Het is voor mijn zoon, Mats.
0: En hoe oud is Mats?
4: 11 jaar.
0: Okay.
4: Dus het zal misschien een beetje groot zijn.
0: Ja, waarschijnlijk
4: maar,
0: wel.
4: Ja.
0: Oké, okay. En is die in de buurt om mee te supporteren of zo?
4: Ja, ze zitten in de keuken om niet te veel lawaai te maken.
0: Oké, maar ze mogen straks, als jij zou winnen, natuurlijk wel lawaai maken. Hè. Goed, we gaan eraan beginnen aan onze quiz. En beginnen doen we met Walter, die zich als eerste heeft aangemeld. Vraag 1, Walter. De startplek van vandaag, Malmore, ligt vlak naast Brive-la-Gaillarde. Die streek is wereldberoemd omdat de zwarte diamant van de Franse gastronomie er onder de grond ligt. Over welke delicatessen heb ik het dan?
3: Ik denk een truffel.
0: Inderdaad, de truffel. Eerste vraag juist, dan gaan we bij jou naar vraag 2. Ik heb ook een vraagje voorzien over de aankomstplek, Ussel. Die plaats ligt exact op de Méridien Verte, de groene meridiaan. Wat is dat? Dat zijn merkeuzevragen. Een kilometerslange strook bomen die van noord naar zuid door Frankrijk is aangeplant. Dat is optie A. B. De Franstalige vertaling voor de meridiaan van Greenwich. Of C. Een treintraject tussen Parijs en Marseille, waar de trein volledig op zonne-energie rijdt.
3: Ik gok B.
0: Dat is geen juiste gok. Dan gaat de vraag naar Lisbeth. Jij mag ook nog proberen.
4: C.
0: Ook een foute gok. Het is dus wel degelijk een kilometerslange strook bomen die ze speciaal aangeplant hebben in 2000. En die verdeelt Frankrijk eigenlijk dus op die manier. Of ja, die gaat van noord naar zuid, zo moet ik het zeggen. Vraag 3 zitten we opnieuw bij Walter. Tot zover ons informatief intermezzo, geen zorgen. We gaan het hebben over de koers. De rit van vandaag is ingekort door de hitte. Met hoeveel kilometer, Walter?
3: 30
0: kilometer, inderdaad. Snel naar vraag 4. Tadej Pogacar draagt al dagenlang de gele trui en kan de Tour voor de 5e keer winnen. Een evenaring van het record zou dat zijn. Hoeveel renners delen dat record momenteel? A. 2, B. 3 of C. 4?
3: 4.
0: Met overtuiging gezegd, en het klopt ook helemaal. Je hebt natuurlijk Merckx, Anquetil, Hinault en Indurain die dat al gedaan hebben. Vraag 5. Wist je dat Tadej Pogacar ook een verleden als veldrijder heeft? Ik denk het wel. En zo rijden er natuurlijk nog een aantal rond in het peloton. Wie van volgende 3 renners heeft geen ervaring in de cross? A. Tim Merlier, B. Victor Kampenaerts of C. Paul Sexas?
3: Kampenaerts.
0: Opnieuw een juist antwoord. Goed bezig, Walter. We zitten bij vraag 6. Vanaf volgende week starten we hier op Radio 1 met een reeks over hem. De laatste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk. Hij won exact 50 jaar geleden in 1976. Wat is zijn naam?
3: Lucien Van Impe, uiteraard.
0: Uiteraard, Lucien Van Impe. En zo zitten we bij jou nog altijd, Walter, voor de laatste vraag. Klaar voor?
3: Ja.
0: Lisbeth moet niet opgeven trouwens. Je kan nog altijd die groene trui winnen. Maar als Walter deze vraag juist heeft, is hij voor hem. Vraag 7 dus. De beste Belg in het klassement in deze Tour is Remco Evenepoel. Maar hoeveelste staat hij momenteel eigenlijk?
3: Ik denk vierde.
0: Je denkt vierde. Is dat juist? Is? Helemaal juist. Vierde plek, inderdaad. En dat antwoord, Walter, levert jou de groene trui op. Hij gaat nog niet bij jou geraken om die Col de Raad opnieuw op te fietsen. Maar de volgende keer dat je in Spanje bent, ga je hem wel kunnen aantrekken. Proficiat.
3: Ja. Oké, dankjewel.
0: Heel sterk gekwist. Echt waar.
1: Walter gaat heel goed staan met die groene trui. Ook al zou hij ook wel in aanmerking komen, denk ik, voor de bolletjes trui. Maar dat is dan voor een volgende keer misschien. Lisbeth, die groene trui is voor jou en voor je zoon Mats ook nog niet compleet onbereikbaar, moet ik zeggen. Schrijf je gerust nog eens in voor onze quiz. En er staat jou nu ook nog een belangrijke taak te wachten.

0: Eerst had je twee duo's, Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot, die Bonnie en Clyde bezongen. En daarna een plaat die ons instant aan vakantie doet denken. Voyage, voyage van Desireless. Wat wordt het voor jou?
1: Nummer 2, alsjeblieft.
0: Voyage, voyage. Heel leuke keuze, zou ik zeggen. Dankjewel om mee te spelen. Ga je vandaag ook nog een col beklimmen, zoals Walter?
1: Nee, dat denk ik niet. Daarvoor is het voor mij te warm.
0: Nog eventjes mee wachten. Groetjes daar, thuis. Zeker ook aan Mats. En geniet nog van de zondag. Dag, Liesbeth.
1: Dankjewel voor jullie hetzelfde dag.
2: Dankjewel.

0: geeft toe. Het is meteen zomervakantie met dit nummer. Die quiz, dat was weer heel leuk. Maar Christophe van der Goor, wat is er nog gebeurd in de toeretappe? Praat ons nog eens bij.
1: Ja, zeker hoor, want we hebben 8 maanden aan de leiding en we zijn zo net voorbij en over de top geraakt van de col van tweede categorie, de steilste. Daar zaten hectometers in van 13% en 17% en dan zagen we de renners vooraan echt wel naar die kleine versnelling weer schakelen. En wie zijn die mannen vooraan? Een heel goede Mathieu van der Poel, jawel, een heel goede Tom Pidcock, zeker. Een landgenoot van ons, Lennart van Eetveld van Lotto is erbij. Tobias Johannessen staat ook nog altijd binnen de 10 minuten van Tadej Pogacar. Dat is de kopman van Uno X. We hebben Derek G, dat is een soort van wisselkopman bij Little Trek. Quinn Simmons, de onvermoeibare Alex Baudin en Pablo Castrillo, dat is een Spanjaard. Dat zijn de 8. Nu komt het peloton onder leiding van Tim Wellens en co. Die komen nu bovenop de top van dat kolletje op 1,5 minuut. Zij leiden het tempo natuurlijk. Zij geven het tempo aan in dat peloton. En daartussen, tussen de leiders, zeg maar de groep van der Poel en het peloton Pogacar, hangen nog de gelosten met daarbij Las Craps, John Izaguirre, Marc Hirschi, Jordan Jugain, Valentin Paré-Peintre op een 50-tal seconden. Zij zijn er op die col van tweede categorie afgereden. En dat ging in meerdere schuifjes. Want eerst ging Quinn Simmons aanvallen. En die kreeg dan even later, net voor de top, een gezelschap van de 6, 7 anderen. En dus spreken we nu over de groep, ja, Van der Poel toch wel. Hè? Dat is het meest herkenbare. Van der Poel, Lennart van Eetveld. 78 kilometer nog. En wat hebben ze al afgezien? Wat is er eigenlijk al hard gereden in deze wedstrijd? Ten eerste om weg te geraken. Dat is dan gelukt met een man of 13, 14. En daar zijn er nu 8 van weggereden. Pidcock, van Eetveld, Castrillo, Johannessen, Van der Poel, Alex Baudin, Quinn Simmons en Derek G. Voorsprong op het peloton, gele trui. En ik denk wel dat dat lange tijd zo gaat duren. Ze gaan ze geen 3-4 minuten geven. Dat gaat Pogacar niet doen, omdat Johannessen en Pidcock daarbij zitten. Die staan weliswaar op 10 minuten in het klassement, maar je weet maar nooit, on sait jamais. Maar toch, ze houden die mannen binnen schot. Heel mooi groepje. Zoals gezegd, 1,5 minuut voorsprong, nog 75 kilometer tot aan de streep in Ussel.
2: Op de E40 van Veurne naar Jabbeke is het een 30 minuten vertragen tussen Middelkerke en Gistel door een ongeval. Op de E17 van Gent naar Kortrijk moet je even voorbij Deinze opletten voor een bermbrand. De rechterrijstrook is er dicht en het zicht is er beperkt. En op de binnenring rond Brussel verlies je dan nog een kwartier van Wezenbeek tot Tervuren. Daar zou net voor de Vierarbe-tunnel schade aan het wegdek zijn.
3: Radio 1.

0: Crazy Hip Hop van Raymond van het Groene Woud is dat natuurlijk.
1: Ja, ook wie niet in Frankrijk is, weet het intussen. Het is bloedheet in de Tour. Maakt het extra lastig voor de renners, maar het doet ook de staf extra zweten. Vraag dat maar aan Britt Lambrecht. Zij is voedingsdeskundige bij Lotto Intermarché. En net dat, het vragen dus, dat heeft Christophe Meul voor ons gedaan.
2: Britt Lambrecht, nutritioniste, diëtiste, gelijk hoe je het wil uitspreken. Superbelangrijke rol vandaag. Wat kan jij nu nog meer doen dan de voorbije week?
3: Eigenlijk blijft het principe zo goed als hetzelfde. Ik moet nu wel zeggen dat vandaag echt de allerwarmste dag is, heb ik de indruk. Dus nog meer de focus gelegd bij de renners in de bus, net tijdens de meeting. Drinken nu al Avolanté. Ze moeten een urinetest ook nu direct doen. Dat kan kijken of dat we nog, of dat ze al goed gehydrateerd zijn of niet.
2: Ja, leg dat eens uit, die urinetest. Dat is al interessant.
3: Dus ze doen eigenlijk een test. Ja, dus ze plassen in een potje. En dan meten we eigenlijk de densiteit. Dus op basis daarvan kunnen we eigenlijk gaan zien, oké, is die renner goed gehydrateerd of slecht gehydrateerd? Dat geeft al een beetje een basis. En zo kunnen we ook zien, oké, is er nu iemand slecht gehydrateerd? Dan moet hij nu al meer gaan drinken. En geven we ook eventueel al extra zouten bij. En het is eigenlijk ook een dag waarop dat bicarbonaat ook wel positief is. Een extra buffer. En het zorgt ook wel ergens een klein beetje meer voor hydratatie. Dus zeker vandaag ben ik wel echt grote voorstander daarvan. Ja.
2: Bicarbonaat als bufferen tegen de krampen?
3: Ja, eigenlijk als buffer tegen de verzuring bij de renners. Dus dat is wel een plus vandaag.
2: En hoe waren de testen?
3: Ze zijn er nog aan bezig. Dus de dokter is er nu aan het testen. Dus ik ga straks naar binnen, want ze zijn er aan het omkleden. Dus,
2: dan, jij moet even buiten blijven.
3: Ja, dus ik blijf liever even buiten. Dat is beter.
2: Die testen, die worden dan ook s'avonds nog eens gedaan?
3: Ja, dus na de rit eerste dat ze ook terug doen, is opnieuw die test en dan douchen. Dus eigenlijk direct na de aankomst, daar krijgen ze al direct water, recovery shake. En dan moeten ze de test opnieuw doen om te kijken hoe dat de test is na de rit.
2: Hebben jullie nog bidons?
3: Net gepast, denk ik. Maar de soigneurs hebben sowieso al veel meer mee dan vooropgesteld, dus dat is positief. Maar we gaan zeker een keer checken nu op de rustdag of we er voldoende hebben tot het einde.
2: Het is toch waanzin, hè? Je volgt de koers al lang, je draait ook al een tijdje mee. Dit is echt uitzonderlijk?
3: Voor mij is dit echt uitzonderlijk. Eigenlijk nog zeker niet alle dagen na elkaar. Dat kan zeker 1, 2, 3 dagen, maar nu is dat eigenlijk al 9 dagen aan een stuk. Super warm, zowel voor de staf als voor de renners, zien we echt dat iedereen wel heel hard aan het afzien is.
2: Je bent natuurlijk geen dokter, maar wat zie jij aan de gezichten, aan de lichamen van de renners? Zijn die nu echt al helemaal kapot of valt dat al bij al nog mee? Of wennen ze er misschien aan?
3: Ik merk nu wel dat ze iets meer aan het acclimatiseren zijn aan de warmte, wat dat positief is. Want als je ze meer achteruit ziet gaan, is dat zeker geen goed signaal, want het is nog 2 weken. Dus je ziet wel aan de renners vooral dat de ogen iets meer ingezakt zijn, vind ik. En ja, ook wel dat ze veel meer rood zien. Dus ook ja, zonnecrème is ook wel een to-go voor de renners momenteel.
2: Factor 50.
3: Ja, zeker en vast. Ik denk dat je een hele dikke laag zonnecrème mag smeren momenteel.
2: Vergeet jezelf ook niet in te smeren.
3: Ja, goed gezegd, want ik heb me nog niet ingesmeerd vandaag. Dus. Ja,
2: voilà, dan gaan we je dat nu laten doen.
3: Top, perfect.
2: Dank je wel. She was born in November.

0: Door haar relatie in der tijd met Lance Armstrong moeten we bij haar ook altijd aan koers denken, al kiest ze hiervoor een andere sport. Run Baby Run van Sheryl Crow.
1: Onze man op de motor is vandaag Jonas Maas. Laatste dag trouwens vandaag in de Tour voor jou, Jonas. Dus ik hoop dat je er extra van aan het genieten bent. De renners en het koersverloop maken dat misschien wel wat makkelijker. Nee, want het is gewoon volle bak koers. Continu.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, Karo. Dit is dus genieten, zeker voor ons op de motor. Want het is echt een holder de bolder etappe, liever. Ik kom al bijna niet uit mijn woorden. Ik denk dat de renners dat ook wel zouden voor hebben. Want er is al geweldig hard gekoerst, zeker in deze temperaturen in het Centraal Massief. Waar het nooit vlak is, altijd op en af gaat het. We hebben nu de beklimming van de Sucomé ook helemaal achter ons gelaten. De lange afdaling, die hebben we nu ook afgerond. En we hebben op die Sucomé heel wat renners moeten laten voorbij komen. Want we moesten even aan de kant, samen met de Motard. En met ook heel wat ploegwagens. Want de renners die in vele verschillende groepjes erachter zaten, achter de kop van de wedstrijd, zeg maar, die groep met Pogacar en de leiders, ja, die zijn allemaal wat samengesmolten. Dus een peloton, dat mogen we dan toch wel het peloton noemen, van een 100-tal renners, of het kan er ook een 80-tal zijn geweest, was moeilijk te tellen, zijn ons allemaal voorbij gestoken. En het ligt nu wel opnieuw in stukken en brokken uit elkaar. We zijn zo net ook Victor Kampenaars voorbij gestoken, die even de ploegwagen vroeg voor assistentie. Maar het ligt nog allemaal helemaal uit elkaar, hoor, dat wel. De koers wordt helemaal vooraan gereden, maar ook achteraan is het bijzonder interessant wie hier allemaal zit. We komen nu een groepje voorbij met onder andere Otruba, de man van Caja Rural, die de voorbije dagen ook in de aanval heeft gereden. In dit groepje zit ook Ben Healy. Een groepje, ja, die toch, als ik even voor me kijk, een 60-70 renners groot zal zijn. Dit zullen we maar het peloton noemen, met ook Luke Plep erbij. Ook Emil Verstringen zit in deze groep. Dit zijn allemaal renners die we op die Sucomé hebben moeten voorlaten toen we daar even aan de kant werden gezet door de regulateurs. Dus veel renners die in de achtergrond aan het koersen zijn, maar ook voor hen wordt het heel erg zwaar, denk ik, vandaag. Het is een geweldige etappe in het Centraal Massief, in de Corrèze. Wij maken opnieuw onze weg naar voren en hopen daar misschien de kop van de wedstrijd op te pikken. Het gaat dan

0: Your Love Gets Sweeter, dat was Finley Quay. En de geanimeerde negende rit in de Ronde van Frankrijk, die krijgt een vervolg na het nieuws van 4 uur.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weber.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op zo'n 30 plaatsen in ons land springen mensen vandaag in rivieren, meren en kanalen om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit. Maar op verschillende plaatsen kan die big jump niet doorgaan, net omdat de kwaliteit van het water niet goed is. Dat is onder meer het geval in Lokeren, zegt initiatiefneemster Inge Smolders.
10: Wij mogen helaas niet in de Durme springen dit jaar. Voor de eerste keer eigenlijk heel spijtig, want de waterkwaliteit is niet in orde. Er is enterokokken vastgesteld en eigenlijk visueel ook blauwalg op een aantal plekken. Dus gevaarlijk voor wie wil springen en toch een slokje binnen heeft, want dat kan leiden tot zeer ernstige darm- en andere aandoeningen.
7: Ook in Leuven mogen deelnemers niet in de Deile springen, want daar is de E. coli-bacterie aangetroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 4 doden gevallen. Dat zeggen Oekraïnse overheidsbronnen. 3 mensen kwamen om bij aanvallen met drones en artillerie in de centraal gelegen regio Dnipropetrovsk. 2 van hen stierven bij een aanval op een fabriek. Ook in Gerson viel een dode bij een droneaanval. De voormalige emir van Qatar, Hamad Al-Thani, is gestorven. Hij was emir van 1995 tot 2013 en wordt beschouwd als de grondlegger van het moderne Qatar. Hij werd emir door zijn vader af te zetten bij een paleisrevolutie zonder bloedvergieten. Na zijn aantreden groeide de internationale invloed van Qatar. Het land werd een van de grootste aardgasexporteurs van de wereld. Al-Thani was nog emir van Qatar toen de FIFA het WK voetbal 2022 aan het emiraat toekende. Dat ging toen gepaard met beschuldigingen van corruptie. Al-Thani trad af in 2013, hij was 74. In de negende rit van de Ronde van Frankrijk moeten de renners nog zo'n 60 kilometer rijden. Het is een pittige heuveletappe met kansen op een lange vlucht. Christophe van der Goor, zijn er vluchters die kunnen standhouden?
11: Ja hoor, dat moeten we straks nog in de finale zien. Of ze kunnen standhouden, dat ze er zijn. Dat hebben we nu eindelijk meegemaakt. 8 renners aan de leiding, maar het heeft echt heel lang geduurd vooraleer zij zijn kunnen wegrijden. Maar het zijn niet van de minste. Luister maar naar de volgende namen. Quinn Simmons, Amerikaans kampioen. Mathieu van der Poel, jawel. Tobias Johannessen, een Noor. Dat is de kopman van Uno X. Lennart van Eetveld van de Lotto-formatie, een landgenoot. En Tom Pidcock, ook hij heeft al klassiekers gewonnen in het voorjaar. 60 kilometer nog, maar Tadej Pogacar en de zijne. Zij laten die kloof heus niet groot worden. Amper 1 minuut en 15 seconden.
7: Dankjewel Christophe. En morgen is het rustdag in de Tour. Zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden, wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
9: Sportza Tour.
8: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Divine Hammer van The Breeders. Zeg nu zelf, het is echt genieten van rit 9 in de Tour. En dat mogen we nog 60 kilometer lang doen. Christophe van der Goor, het gaat weer even bergop momenteel. Wat doet dat met de voorsprong van onze koplopers?
1: Ja, die slinkt een beetje. Dat is straks 1.20, 1.30. Nu onder de minuut. Wat zijn die mannen van de Emiraten van plan? Wil Pogacar vandaag ook nog eens winnen? We begrijpen niet goed, want oké, ja, daar staat Johannessen en Tom Pidcock. Dat zijn de best geplaatste op respect.

Respectievelijk 9 minuten 42 seconden en 9.50. Maar sorry, Tom Pidcock gaat de Tour niet winnen. Ook al heeft hij dat ooit als jonge gast wel uitgesproken, die hoop, die verwachting. Tobias Johannessen, idem dito. Dat is wel een ex-winnaar van de Ronde van de Toekomst. En dat is een grote voorspeller voor een grootse toekomst. Maar gaat hij de Tour winnen? Nee. Dus ik snap eigenlijk niet goed waarom deze jongens van de Emiraten deze vlucht zo strak onder controle houden. Je kan ze toch 1,5 tot 2 minuten geven. Maar we zijn weer aan het klimmen. Een klein klimmetje. En dan komen zij terug op 52 seconden. Heel opmerkelijk. Met Adam Yates, met Tim Wellens erbij. Met Isaac Del Toro in het wiel van Tadej Pogacar. En Mathieu van der Poel op kop van de 8 leiders. Hij doet meer dan zijn deel van het werk. Maar nu zien we al dat de auto's achter dit achttal, die moeten baan ruimen. Die moeten opzouten omdat de Emiraten eraan komen. En dat voelen zij ook natuurlijk. Zij, dat zijn Derek G, Quinn Simmons, Bodin, Van der Poel, Johannessen, Castrillo, Lennart van Eetveld en Tom Pidcock. En geef toe, dat is toch een enorme kwaliteit hier in die kopgroep vooraan. En dan kunnen ze nog niet wegrijden van, moet je zeggen, niet alleen het team van de Emiraten. Want meneer Pogacar heeft zelf uiteraard nog niet op kop gereden. Maar dat is onder leiding van Felix Grosscharter. Dat is een goede coureur, die Oostenrijker. Maar ten opzichte van Pidcock, Simmons en Van der Poel, Felix Grosscharter, die rijdt dus 1 minuut 20. Rijdt hij stilaan toe op naar 50 seconden voor die 8. Ik vind het heel vreemd, heel opmerkelijk. En Tim Wellens die zo net nog bidonnen gaan halen. Voilà, heel zijn shirt vol. Bidon 1 aan Isaac Del Toro. Dan gaat hij naar Pogacar. Die geeft dan na het krijgen van een bidon nog een zetje in de rug van Tim Wellens. Zodat hij de eerste 3 ook nog kan bedienen. Grosscharter, McNulty en Adam Yates. Want hij heeft nog 3 man op kop. En dan eentje in zijn wiel ter bescherming natuurlijk. De Mexicaan Isaac Del Toro. De overmacht van Team Emirates is zo groot in deze Ronde van Frankrijk. En als ze nu deze vlucht van de dag, en we hadden het begin van de uitzending al gezegd, er zijn eigenlijk maar 2 kansen, min of meer, voor vluchters vandaag. En rit 13 in de Vogese. En als ze deze nu ook al eens teniet gaan doen, dan zou het, het vervolg van mijn zin was, dan zou het wel eens als een boemerang kunnen terugkeren. Maar hoezo boemerang? Wie gaat hen iets in de weg leggen? Ze zijn zo dominant. Je kan al heel veel willen, maar kunnen, dat is een andere zaak natuurlijk. 58 kilometer nog. Misschien is het straks over. Game over. En daarom nog eens de namen vooraan. G, Simmons, Bodin, Van der Poel, Johannessen, Pidcock, Van Eetveld en Castrillo. We zitten op 59 kilometer van de streep. De voorsprong op Poggi & Co. 51 seconden.

0: Through the Changes van The Marlowes. Onder het motto, je bent nooit te oud om te leren en om bij te leren, is het opnieuw tijd voor dit.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: Welkom bij een nieuwe les Toegepaste pedaalkunde. Met vandaag het tweede gastoptreden van Tim de Klerk. Dag Tim.
3: Goedemiddag.
2: Middag is het inderdaad nog.
3: Goedemiddag.
2: Tim, als we aan jou denken, dan denken we één aan de breedste glimlach van het peloton, maar ook aan dit.
4: Maar wat vertelde hij gisteren? Hij zei, ik kruip nu heel graag opnieuw in die rol van superdomestiek.
2: Ja, Tim, de domestiek, dat is een woord dat echt gewoon op jouw lijf geschreven is, vind ik, om eens uit te leggen. Wat is dat, een domestiek?
3: Domestiek is eigenlijk gewoon, je zou kunnen zeggen, iemand die niet goed genoeg is om zelf kopman te zijn. Dat is iemand die eigenlijk de anderen dan vooral de kopman van de ploeg zelf helpt te winnen.
2: Ja, en je begrijpt ook dus, wellicht meteen waarom deze term in jouw bak terecht is gekomen?
3: Ja, dat is iets dat ik altijd met heel veel plezier gedaan heb. Omdat ik zelf ook de explosiviteit en dergelijke mist om het zelf af te maken. En dan haalde ik er altijd wel heel veel voldoening uit om toch een klein steentje bij te dragen aan de overwinning van iemand anders.
2: Je mag dat ook een grote steen noemen, hoor. Want collega-renners die hebben al zo vaak gezegd, Tim is gewoon de allerbeste domestiek. Wat maakt iemand nu eigenlijk een goede knecht?
3: Ja, je hebt ook binnen helpers ook verschillende. Ja, je hebt helpers voor bergop. Ik zelf kon ook wel een bergje over, maar was toch vooral voor op het vlakke. En je moet er vooral mentaal wel voor dienen. Je hebt renners die als ze voor zichzelf reden, altijd boven zichzelf konden uitstijgen. En van mij was het eigenlijk net het omgekeerde. Ik wist ook wat ik kon en wat ik niet kon. Dat ik de explosiviteit miste om zelf de koersen af te maken. Dus dat was voor mij de keuze snel gemaakt. En dan, als je uiteindelijk een lange carrière kan uitbouwen binnen de wielersport, dan vind ik dat wel super dat ik dat heb kunnen doen als helper. Natuurlijk droomt er niemand van om de nieuwe Tim de Klerk te worden. Bij wijze van spreken, iedereen start met de ambitie om de nieuwe Van Aert, de nieuwe Remco of de nieuwe Pogacar te worden. Maar ja, dat is er natuurlijk maar zeer weinig renners gegeven. Dus ja, ik zelf ben dan ook wel uiteindelijk wel vrij trots op de carrière dat ik heb kunnen uitbouwen.
0: Ja, want dat laatste wat je zegt, dat snap ik natuurlijk. Iedereen wil de nieuwe Pogacar, Wout van Aert, Remco Evenepoel worden. Maar wat jij gedaan hebt bijvoorbeeld, Tim, ik denk dat je daar ook wel van het publiek en ook van de kopman waarschijnlijk waardering kan krijgen. En dat kan misschien ook in kleine dingen liggen. Kan je daar eens een paar voorbeelden van geven?
3: Oh, zeker en vast eigenlijk. Ik vond dat wel altijd, het is sowieso mijn job, of dat ze nu dankbaar waren of niet, het blijft ook gewoon een job. Maar kopmannen die ook dankbaar waren, dat hoeft dus zelf absoluut niet via een effectief cadeau. Alhoewel dat ik er een paar hele mooie gekregen heb tijdens mijn carrière, waar ik nog altijd dankbaar voor ben. Maar gewoon eigenlijk ook een bedanking of ook zo, ja. Dat ze zeiden, maar ja, heel sterk gereden of merci voor het werk. Ook als er niet gewonnen werd. Dat vond ik altijd een heel mooi onderscheid tussen de meeste echte kampioenen. Die konden dat ook zo. U bedanken zelf als ze eigenlijk de koers niet afgemaakt hebben. Maar dat ook niet altijd aan u lag. Net zoals dat ook niet altijd door mij was dat ze effectief de koers wonen.
2: Ja, zeg Tim, hoeveel van het werk dat jij vaak gedaan hebt, heeft de kijker eigenlijk niet gezien? Oké, veel meer koersen zijn tegenwoordig wel van A tot Z vaak te bekijken, maar zeker niet allemaal. Dus ik kan me ook voorstellen dat veel mensen nog niet eens half beseffen hoe vaak jij op kop

0: van een peloton hebt gesleurd.
1: Ja, dat is inderdaad wel iets wat de ding dat je niet gezien hebt. Je merkt dat ook vaak. En als je ook vroeger een uitzending op tv bekeek, die bijvoorbeeld maar halverwege of bijvoorbeeld de laatste 80 kilometer maar uitgezonden wordt, dat je ook wel zeer snel vergeet wat er gebeurd is in die eerste 120 kilometer, die eigenlijk meer waren dan wat er uitgezonden is. Dus ja, het meeste is wel niet gezien, maar inderdaad, het is wel mooi, zeker nu ook in de Tour, dat die ritten integraal uitgezonden worden. Dan zie je ook, zoals vandaag, eigenlijk weer een prachtige strijd.
2: Zeker, en zelfs daar is nog een verschil, want iemand die kilometers lang op kop van het peloton rijdt, dat komt wel eens in beeld, maar bidons gaan ophalen en weer naar voren brengen enzovoort, dat zien de mensen niet, hè?
1: Ja, inderdaad. Het komt wel meer bij kijken bij de goede helpers dan puur op kop rijden. Ook bijvoorbeeld in de bergritten vaak met Fabio Jacobsen, Cavendish en Bennett op pad geweest om daar ook het tempo te regelen in de bus en zorgen dat je op de juiste momenten ook eventueel wat tijd kunt terugpakken. En denk, het komt wel veel bij kijken. Maar dat is voor iedere rol in het wielrennen natuurlijk zo.
0: Ja. Is er eigenlijk een moment in jouw carrière geweest, eigenlijk, Tim, waarop je dacht, oké, vandaag heb ik niet gewonnen, maar het was misschien wel een van mijn beste koersen die ik ooit gereden heb?
1: Ik denk dat op dat vlak vooral in 2020 de Brugge de Panne en Omloop het Nieuwsblad daarvoor erbovenuit stak. Let op, en op het Nieuwsblad wist ik wel dat ik geen kans had om te winnen. En Brugge de Panne was ook wel duidelijk beter dan mij, maar dan had ik misschien wel een kans. En als ik achteraf dan terugkijk op het moment zelf, besef je dat niet, maar in de Vuelta van het jaar ervoor, als ik daar wat, hier en daar een keer wat meer geluk had, was het misschien wel mogelijk geweest. Maar uiteindelijk, of dat die overwinning nu gekomen is of niet, ik ben toch best trots op mijn carrière. Moest het mij gezegd hebben bij topsport. Ik heb niet geloofd hebben dat ik uiteindelijk 10 jaar in de World Tour ging rijden.
2: En jij bent van onschatbare waarde geweest voor jouw teams. Kort even nog, wie is in dit peloton de beste, vind je zelf? Dat is misschien moeilijk, maar goed.
1: Ja, dus het hebt eigenlijk nu, wat je de laatste jaren ook hebt, zijn eigenlijk die hele goede renners die zich ook soms af en toe wegcijferen. Ja, ik durf hem zelf absoluut niet vergelijken met iemand als je een Wout van Aert ook af en toe een keer als helper of hier nu bijvoorbeeld wat een vaatcheck doet in deze ronde is ook wel dat zijn renners die nog van een heel ander kaliber waren als mij. Dus ja, het is moeilijk om exact te zeggen wie dat er de beste helpt. Ik durf ook zelfs zeker niet pretenderen dat ik ooit de beste helper geweest ben. Dat is een beetje ook appels met peer vergelijken. Maar het is wel mooi om te zien dat ook de laatste jaren de renders die van een zeer groot kaliber zijn, zich toch niet te goed voelen om ook de hand uit de mouw te steken om iemand aan een overwinning te helpen.
0: Ja, en Tim, intussen ben jij profrenner af, maar je werkt wel nog altijd voor Soudal Quickstep. Je bent nog altijd lid van de Wolfpack. Laten we het dan misschien eens even hebben over de Tour. Ja, die kan, mogen we toch zeggen, al niet meer stuk voor jullie ploeg.
1: Ja, dat is prachtig. Ik zei het nog ook tegen Tim en in de bepaalde groepjes dat we hebben. Dus, ondanks dat hij al niet meer de allerjongste is, denk ik dat gisteren zijn zijn beste sprint uit zijn leven was. Ik heb ook natuurlijk hier en daar een beetje het biased dat ik ook wat vermogensdata kan zien of overhoren. Maar
0: die mag je waarschijnlijk niet delen met ons.
1: Nee, dat zal ik niet doen. Maar ik kan wel zeggen dat het indrukwekkend was. Dat kan ik wel,
0: dat kan ik wel
1: delen.
2: Okay. Ja. Vertel het eens, Tim, tot slot. Wie gaat er vandaag winnen?
1: Ik weet niet of dat hij er nog bij zit, want ik volg het nu niet enorm. Maar ik vind het zelf ook een beetje raar waarom dat UAE dat ook zo kort loopt en zo wil controleren. Dus ik denk hoe dat koersverloop momenteel is, dat Pedersen wel een goede kans maakt. Wel ook weer enorm straf dat hij daar kan stand houdt.
2: Als
1: hij
2: in de groep zit van Pogacar.
1: Ja, maar ik denk het wel. Als hij daar nog zit, dan
0: hij zit er nog.
1: Denk ik wel dat hij nog een goede kans maakt. Dus heel sterk.
2: Mats Pedersen, de titel van het volgende nummer van Tame Impala gaat zeker niet over hem, want de titel daaarvan is Loser. Dankjewel, Tim de Klerk, en tot later.
0: Dankjewel, Tim.
1: Veel plezier. Salutjes. Ciao, ciao.

0: Nog een kleine 50 kilometer te gaan in de Tour, dus tijd om nog eens polshoogte te gaan nemen. Jonas Maas op de motor. Waar zit jij? Bij de mannen van de Emiraten of bij de kopgroep?
1: Wij zitten achter de mannen van de Emiraten. We waren ze net even wel voorbijgestoken op die Quad du Pays, op die beklimming. Maar we moesten er dan ook tussenuit, want we wilden toch even gaan polshoogte nemen bij de koplopers. Even toch eens de kop van de koers zien, want dat was in deze gekke etappe nog niet gelukt voor ons. Dus we hebben even Pidcock, Van der Poel en co. in de verte kunnen zien rijden. Maar dan werd die voorsprong minder dan een minuut. Dan moesten we er van tussen even naar voren geschoten. En op zo'n 500 meter van de top van de Quad du Pays even postgevat om die koplopers te laten passeren. Daar zagen we Pidcock, die daar de dans leidde. Helemaal voorin. En dan kwam dus de UAE-trein eraan met iedereen erachter natuurlijk. Het voorste deel van het peloton, zeg maar. De groep Pogacar, zo kan je die misschien nou wel omschrijven. Waar achteraan helemaal ook nog Thijs Benoot zat. Die sloot daar het rijtje van. Ja, dat peloton van 35, 40 renners. Meer zal het zeker en vast niet meer zijn. En de rest is natuurlijk allemaal al ver naar achteren geslagen. We hebben ze net ook de afdaling van die Quad du Pays achter de rug. Nu is het opnieuw wat meer klimmen. Niet gecategoriseerd, maar in de Corrèze, de etappe die helemaal en enkel en alleen 100% door de Corrèze gaat, daar hebben we toch wel verschillende spandoeken van gezien langs de kant van de weg. Daar zijn ze uiteraard trots op. Het is hier geen meter vlak, dat kan ik je wel zeggen. En het blijft ook nog altijd heel erg warm. Opnieuw temperaturen, nu 36 graden. Zo net hadden we opnieuw een temperatuur kunnen lezen van 39 graden. Dus het is weer af.

0: zien voor de renners. Zeker in een kortere etappe waar het vanaf het begin eigenlijk steeds koers is geweest. Dus de kop van de wedstrijd heeft nog altijd een minuut voorsprong. Ongeveer op de groep met Pogacar en Co. En misschien komen ze wel wat dichterbij in aanloop naar de laatste beklimming van de dag. Dat is iets om in te schatten voor Christophe Van de Goor.
1: 46 kilometer nog en ze krijgen weer wat meer ruimte. Dat zijn de acht vooraan. 1-7 nu op Pogacar en Co. Dus misschien hebben ze toch wel begrepen dat het weinig zin heeft om die groep vol kwaliteit vooraan nu al te gaan achtervolgen. Enfin, te gaan achtervolgen. Daar waren ze al mee bezig natuurlijk. En het is toch nog altijd 45 kilometer. Dus we moeten nog een kootje over zo dadelijk van vierde categorie. Nadien is het wel min of meer een dalende lijn. Hier en daar nog wel een opkantje, dat wel. Maar ja, het blijft heel opmerkelijk. En ook andere commentatoren kijken naar elkaar in de zin van... Ja, wat is hiervan de bedoeling? Waarom geven ze die mannen vooraan niet wat meer ruimte? Want nogmaals, en we willen niet in herhaling vallen, maar daar gaat het wel over. Tobias Johannessen en Pidcock staan de best geclasseerde. Zijn de best geplaatste op een kleine 10 minuten. Ja jongens, 10 minuten. Pidcock gaat op Alpe d'Huez. In dat laatste zware Alpenweekend gaat hij Pogacar niet van de troon stoten. Uiteraard niet. En Johannessen ook niet. Dus dat is een vaststelling. En dat is tegelijkertijd ook de vraag. Vooraan dus 8 man. Tom Pidcock. Mathieu van der Poel. Toch weer. Ja, hij weet. Kijk, dat is het verschil nu met andere renners. Die dan misschien... Of hoe moet ik het draaien? Het is net... Omdat je Van der Poel bent, omdat je Pidcock bent, omdat je Quinn Simmons bent, dat je hier in deze vlucht zit. En Carapaz heeft ook al grote ronden gewonnen, maar die komt dan net te kort voor deze etappe om er dan in bij te zitten. Het is ook een kwestie van timing, maar het is vooral een kwestie van kunnen. Op dit parcours, zo fel bergop bij de start, na 1,5 uur koersen, iedereen op de limiet eigenlijk en dan meezitten. Ja, dat is gewoon, dat zegt heel veel over de kwaliteit van de mannen vooraan. En dat zegt ook heel veel over de potentie die bijvoorbeeld een Lennart van Eetveld heeft. Want de jongen heeft nog niet zoveel gewonnen in zijn carrière. Hier en daar wel al aangename, goede dingen. Hè? De Ronde van de Emiraten bijvoorbeeld. Voor Ben ook een heel goede coureur. Maar zo die ene echte uitschieter, nee, nog niet. Een rit in de Ronde van de Emiraten, dat is heel goed, dat is belangrijk. Ook als je de ronde van Guangxi in China kan winnen. Zeker weten, 24 jaar nog maar de man uit Vlaams-Brabant. Maar zo die uitschieter waarvan iedereen zegt... Wow, die kende ik nog niet zo goed. Wat kan deze jongen? Die moet er nog komen. En het feit alleen al dat Van Eetveld daarbij zit, bij die 8 vooraan... Dat is heel veelbelovend. Dat is eigenlijk een topoverwinning in potentie. 43 kilometer nog te gaan. 1 minuut en 10 seconden op de groep gele trui Pogacar. Del Toro, Groschartner, McNulty, Wellens, Adam Yates. Want dat zijn de 5 mannen van de Emiraten die daar zitten. Jonas Vingegaard heeft nog 3 ploegmaats bij zich. Jurgensen uiteraard, Sepp Koes, de Amerikaan en Davide Piganzoli. Dat zijn de klimmers met dienst. Evenepoel en Lipo voor de vrienden zijn de enige 2. Dat is toch mager. Van Red Bull, Hans Grohe. En bij Little Trek zitten ze daar nog met 4 man. Ayuso natuurlijk, Skelmose, Verona en, jawel hoor, Mats Pedersen. 2 jongens dan van Education First. Carapaz en Sean Quinn. Verder ook nog Thijs Benoot aan de zijde van Paul Sijk-Sas. We hebben Lenny Martinez. En ik overloop nu een aantal grote namen in het peloton. Ganna nog altijd. Bernal, Vauquelin, Valep. Valentin Paré-Peindre, Ilan Van Wilder, Ramses de Bruyne zit erbij. Ja, ook snellere mannen zoals Michael Matthews die een bergje over kunnen. Hè? Genre Pedersen, Matthews, Johnny Zaghire die vooraan zat maar eraf gewaaid is. En Mark Hirschi. 39 man in dat peloton. Mats Pedersen is aan het plassen, mooi aan de rechterkant. De camera kwam langs achter, dus vooraan kon hij niet filmen. Want dat mag hij totaal niet natuurlijk. De regisseur moet dan heel snel wegkutten, snijden van beeld. En voilà, zo zitten ze in dat peloton. 1:15, de achterstand voor deze mannen op de kopgroep. 42 kilometer nog tot in het pittoreske Ussel.

0: De Nederlandse vrouwtje met iedereen gaat vreemd.
1: Rond een uur of twee zal het geweest zijn toen we met collega Christophe Meul aan het bellen waren. En plots was het afgelopen met de verbinding wegens in the middle of nowhere. Maar Christophe, goedemiddag opnieuw. Ik hoop dat jullie toch vlotjes aan de finish geraakt zijn. Waar ben je nu?
2: Zeker. Geen zorgen. We zijn er geraakt vanuit de bossen. En weet je, je weet nooit waar ik nu zit. Ik zit in een koelcel aan de finish.
1: In een koelcel? Bestaat dat daar dan?
2: Ja, wat is er gebeurd? Wij zitten op een heel groot plein waar alle vrachtwagens staan, waar de televisiesignalen worden doorgestuurd, waar wij zitten te wachten op de renners. En ik was hier aan het rondlopen en ik zag achteraan het terrein een soort container staan. En ik lees even voor wat er op de deur staat. Vente de produits de nos fermes. Dus dit is eigenlijk een soort grote frigo waar mensen producten kunnen kopen van de boeren op het veld. En ik zie hier bijvoorbeeld eitjes staan en confituur en honing. En het is hier zalig fris. Ik gok 18, 19 graden. Gert, Caro, dit is hoe geluk eruit ziet in de Tour.
0: Dat begrijp ik, want het is daar echt wel heel warm. Dat hebben we al meegekregen. Het is ook voor de 9e dag op een rij intussen koers. Dat betekent ook dat jij en jouw goede vriend David Goeman al 9 dagen onafgebroken op pad zijn. Alles nog prima tussen jullie?
2: Beetje ruis op de lijn, om eerlijk te zijn, vanmorgen. En eigenlijk begon het al gisteravond. Wat was er gebeurd? Jonas Maas, die nu op de motor zit, die komt 's avonds onze auto binnen en die zegt: het ruikt hier een beetje zuurig. Waarop David Goeman en ik naar elkaar kijken en denken: heeft hij dat nu over ons of wat is dat nu? Op een bepaald moment valt mijn euro, zeg maar, en ik denk: oei, dat kunnen misschien de worstjes zijn die nog in de koelbox zitten achteraan, waar Jonas dus vlak naast zat. Mm-hmm. Dus David Goeman begint mij te plagen en te zeggen: die worstjes. Wat gebeurt er? Ik zeg: ja, ik zal dat doen op de rustdag. Ik zal die helemaal uitkuisen, dan is dat opgelost. Vanmorgen doe ik die deur van die auto open en die geur is gewoon niet te harden. Ik doe die koelbox open. Wat drijft daar tussen het ijs? De brie van David Goeman. Dus het ongelofelijke geur, we hebben dat daar direct allemaal uit moeten halen.
0: Ja, dat kan fel worden natuurlijk. Ja,
2: voilà. Dus dat was toch even een minder momentje. Ik heb hem daar ook op gewezen dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Maar alles is uitgepraat. Eén ding ga ik wel doen vandaag. Ik noem hem niet meer David Goeman, maar David Brieman. Dat is voor de rest van de dag. Die last moet hij dan maar dragen.
0: En die David Brieman, mag die nu wel ook bij jou in de koelcel staan? Of heb je die buiten gelaten dan?
2: Nee, die is heel even buiten, maar die stond hier daarnaast ook wel, net zoals 4, 5 andere collega's. Dus iedereen loopt hier af en toe eens binnen. Het is echt wel een gek zicht, ja.
0: Ja. Zeg, morgen rustdag natuurlijk. Kijken jullie daar net als de renners ook al naar uit? Of is dat voor jullie eigenlijk een werkdag als een andere?
2: Dat is een werkdag, omdat er ook wel persmomenten zijn. Hè. Dus het is niet omdat de renners niet rijden dat wij niet op reportage gaan. Maar die verplaatsingen zijn minder. En de hectiek en de chaos en het volgen van de koers en ergens op tijd geraken, dat is een dagje minder. Dus dat doet wel deugd. Wij kijken daar ook wel eigenlijk naar uit, moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Het is nog 39 kilometer koers, Christophe, dus ik ga je laten. Dan kan je de ontknoping ook helemaal bekijken.
2: Volgen.
0: En de juiste volgen, dat is het woord dat ik zocht. En de juiste vragen stellen aan de finish, maar daar twijfel ik niet aan. Hè. Christophe,
2: we doen ons best.
0: Succes daar. Bye bye.

0: Onze Sportsatour quiz die hebben we al gehad, zowat een uurtje geleden, met Walter als winnaar. Die is nu de Col de Rat aan het oprijden in Spanje.
1: Of is intussen al boven.
0: Of al boven. Hij draagt zijn groene trui nog niet, maar dat is voor binnenkort. Maar we hebben nog een extraatje voor jullie. Want volgende week zaterdag, op 18 juli, dan wordt in Stadion De Veen in Heus de Zolder de traditionele nacht van de atletiek gehouden. En jij kan daarbij zijn, zelfs meer dan dat. Want de tickets die we hebben klaarliggen, dat zijn VIP-tickets. En bovendien mag je ook nog iemand anders meenemen naar het stadion. Duo-tickets, daar gaat het dus om. Je kan dan ook daar een lokale heldin aan het werk zien op de 100 meter. Wie is dit?
2: Dat is een van de 5 wedstrijden, denk ik, waar ik ga proberen echt die individuele limiet voor 100 meter te halen voor het EK. Dus het is zeker een belangrijke afspraak. Hopelijk dat het weer wat beter is dan de afgelopen 2 jaar. Maar ik kijk er zeker naar uit.
1: Welke Limburgse 100 meter loopster hebben wij hier gehoord? Dat is de vraag. Wie ons in de app het juiste antwoord bezorgt, maakt dus kans op een duo VIP-ticket voor de Nacht van de Atletiek in Heus de Zolder van volgende week.

0: ging goed vooruit bij The Romantics. What I Like About You, Karel. Tot voor een paar jaar herinner ik mij altijd in Sportza Tour. Dan begon op Wimbledon, op de Grand Slam tennis toernooi. Een finale altijd rond een uur of twee, drie. Mm-hmm. Dacht ik, nu moeten we altijd iets meer geduld oefenen.
1: Ja, dat is vorig jaar veranderd inderdaad.
0: Ja.
1: Naar vijf uur zijn ze geschoven. Gisteren won bij de vrouwen Linda Noskova haar allereerste Grand Slam titel. En vandaag is het zometeen dus over een kwartiertje aan de mannen. En dat zijn twee Grand Slam winnaars tegen elkaar. Om vijf uur stappen ze de baan op. Alexander Zverev en Jannik Sinner. En Gilles Meulemans die zit nu al klaar. Dag Gilles, goedemiddag.
2: Hey, dag Caro, dag Gert.
1: Gilles, is dit voor jou de mooiste affiche die we op dit moment kunnen krijgen? Met de wetenschap natuurlijk dat Carlos Alcaraz nog altijd geblesseerd is?
2: Ik denk het wel, hè. Er gebeurt altijd geweldig veel in zo'n toernooi. In zo'n toernooi bij de mannen. Verrassingen, denk maar aan Arthur Ferry. De Brit, 114e van de wereld, die in de halve finale stond tegen Alexander Zverev. En dan uiteindelijk is er die finale en dat is dan toch wel vaak een topaffiche. En dat is nu niet anders, hè, met Alexander Zverev tegen Jannik Sinner. Je zei het al, twee Grand Slam winnaars tegen elkaar. Sinner de nummer 1 van de wereld. Zverev die opgeschoven is naar nummer 2. Door die blessure van Alcaraz natuurlijk, polsblessure, maar ook net Roland Garros gewonnen. Maar goed, de favoriet voor straks is toch Jannik Sinner. Maakte indruk in zijn halve finale, versloeg Novak Djokovic met 3 keer 6-4. Iedereen verwachtte daar toch een geweldige match. Het was ook een topmatch, maar Sinner heeft Djokovic eigenlijk nooit in die wedstrijd laten komen. Serveerde geweldig en dat gaf Djokovic achteraf ook toe. Hij zei, ja, ik was gewoon een niveau minder goed dan Jannik Sinner en ik kon er heel weinig tegen doen. Dus zo is Jannik Sinner toch wel gewoon de favoriet tegen Zverev, die hier voor het eerst verder raakt dan de vierde ronde. Want Wimbledon was tot nu niet zijn toernooi. Maar sinds hij Roland Garros gewonnen heeft, een maand geleden ongeveer, ja, staat hij toch met vertrouwen te spelen. Heeft zijn carrière toch een andere wending genomen, denk ik. En staat hij hier nu ook gewoon in de finale van de Wimbledon. Als we kijken naar de onderlinge duels, ik weet niet of jullie dat weten, maar dat is niet zo goed voor Zverev. De laatste 9 gingen naar Jannik Sinner. De laatste 9 duels tegen elkaar gingen naar Jannik Sinner. En vaak ook heel erg duidelijk in die laatste confrontaties. Dus op dat vlak heeft Sinner ook een streepje voor. Hij gaat dus op zoek naar zijn 5e Grand Slam titel. Zijn eerste van het seizoen. En Zverev, als hij zou winnen, zou hij de eerste man in de open era zijn die meteen na zijn eerste Grand Slam zegen ook zijn 2e zou pakken. Dus dat staat er voor hem op het spel. Voilà, zometeen dus de finale op Wimbledon om 5 uur, zoals je zei, Caro.
1: Ja, eigenlijk wil ik daar nog 1 kort vraagje achter stellen, Gilles. Met Jannik Sinner inderdaad, die gaat voor zijn eerste Grand Slam titel. Mm-hmm. Staat dit seizoen pas voor het eerst in een Grand Slam finale. Eigenlijk is dat voor een man met zijn status die hij intussen heeft wel heel opvallend, hè?
2: Ja, absoluut. Halve finale op de Australian Open verloren van Novak Djokovic. En dan vooral het verhaal was natuurlijk in Parijs op Roland Garros. In de 2e ronde eruit tegen Cerun Dolo. Een iets minder bekende speler stond daar te serveren voor de wedstrijd. En ja, dan zegt hij dat de hitte beviel hem. Dat is wat wij zeggen. Maar Sinner wil dat niet helemaal zeggen. Maar werd bevangen door de hitte en verloor die wedstrijd nog helemaal. En ja, lag er dan uit in de 2e ronde van Roland Garros. Dus het is nog, op de Grand Slams is het nog niet het absolute topseizoen geweest voor hem. Op de Masters 1000 toernooien, het niveau er net onder, wint hij alles. Is hij ongenaakbaar. En dan op de Grand Slams lukt het voorlopig net niet, tussen aanhalingstekens moeten we zeggen. Want ja, oké, halve finale op Australian Open en nu gewoon weer in de finale op Wimbledon. Ik denk dat het straks gewoon Jannik Sinner wordt. Maar ik kan me helemaal vergissen. Maar hij is toch terug naar een vorm aan het toegroeien die hij geëtaleerd heeft tegen Novak Djokovic. Dat is toch niet de eerste, de beste Djokovic die in de kwartfinale een geweldige wedstrijd speelde tegen Ogier Aliassime. Een wedstrijd die meer dan 5 uur duurde en die hij dan toch over de streep trok. Heel typisch Novak Djokovic. En dan dacht je, elke keer denk je als Djokovic dan in die halve finale staat van, gaat hij nu zijn 25e Grand Slam winnen? Ja, en dan kwam hij Jannik Sinner tegen die outstanding was in die halve finale. Dus nou, voorlopig nog niet het seizoen voor hem in de Grand Slams. Maar daar kan wel eens verandering in komen zo meteen, denk ik.
1: Ja, je bent er al helemaal klaar voor, Gilles.
2: Ja,
1: ik
2: absoluut,
1: hoor het. Tot straks.
0: Ja, Sinner dus duidelijk de favoriet na 5 uur. Dan nog eens naar onze wedstrijd rond de Nacht van de Atletiek. Deze jonge dame.
3: Dat is een van de 5 wedstrijden, denk ik, waar ik ga proberen echt die individuele limiet voor 100 meter te halen voor het EK. Dus het is zeker een belangrijke afspraak. Hopelijk dat het weer wat beter is dan de afgelopen 2 jaar. Maar ik kijk er zeker naar uit.
0: Dat was uiteraard Rani Rozius over de nacht van de atletiek. En bijna even snel als Rozius de 100 meter loopt, hebben deze mensen zich gemeld in de app. Ann van Doren uit Sint-Lieveshoutum, Michael of Michael Walderi uit Westerlo, Pieter Janssens uit Oosterzeelen, Ronnie Gilliam uit Heusden-Zolder, die hoeft dus niet ver te gaan, en Bart Schelkes uit Ranst. Proficiat, jullie winnen de VIP-duo-tickets voor de nacht van de atletiek van volgende week zaterdag 18 juli. Dit is Passenger.

0: We carry on, maar of dat genoeg zal zijn voor de kopgroep, ja, dat is nog altijd niet helemaal zeker, denk ik. Jonas Maas, gaat dat bij die jongens nog altijd goed vooruit wel?
1: Het gaat nog altijd goed vooruit. We zijn er wel opnieuw vooruit gestuurd, omdat het gat tussen hen, de koplopers, en de groep met Pogacar en co. opnieuw net onder de minuut is gezakt. We dachten even Kurt van de Wouwer te interviewen, de ploegleider van Lotto Intermarché, die dus achter Lennart van Eetveld zit, die nog altijd goed meedraait voorin, maar dat is dus net niet gelukt. We konden net ervoor wel even praten met Christophe Roodhoofd. En we vroegen hem, ja, Mathieu van der Poel zit niet op de plaats waar hij wil zitten. Hoe gaat het ermee? Hij zei, ja, hij heeft best wel een goede dag vandaag. Hij voelt zich goed. Zit inderdaad in een kansrijke positie. De druk van achter die blijft natuurlijk. Nu zeker opnieuw die voorsprong onder de minuut is gezakt. En ja, die laatste klim waar we nu onderweg naar zijn, de Mont Bessou, het hoogste punt van de Corrèze. Dat is niet een hele zware klim, want ik vroeg hem van, ja, is hij daar niet in het nadeel tegenover toch de wat lichtere renners? Je verwacht toch dat er daar nog iets zal gebeuren in die kopgroep als die druk van achteruit, als het pelotonnetje met Pogacar nog dichterbij komt. Ja, zegt hij, maar het is geen al te steile klim, dus het hoeft voor hem met zijn toch wat meer gewicht aan spieren dat hij meedraagt niet meteen een nadeel te zijn. Dus Christophe Roodhoofd heeft er al sinds wel een goed zicht op, een goed oog op dat het misschien wel iets zou zijn voor Mathieu van der Poel deze etappe. Dat kan ik je zeggen. Wij rijden nu opnieuw naar beneden op een smal wegje tussen de naalbomen onderweg naar dus die laatste gecategoriseerde klim van de dag, die Mont Bessou. En dan is het eigenlijk nog steeds wat stijgen en dalen richting de finish in Ussel.
0: Christophe, wat kan jij er nog aan toevoegen?
2: Dat de samenwerking nog altijd heel goed is bij de acht vooraan. En dat Mathieu van der Poel inderdaad zeer goede benen heeft. Want zo net kwam hij een paar keer van kop af. En keek dan naar de andere mannen. Van hoe zit het, gasten? Nemen jullie even goed over als ik. Dus ja, hij geeft nu al twee bidonnen na elkaar. Gooit hij helemaal leeg over dat hoofd en over het lichaam. En een motaar die komt ook drinkbussen vanuit. En dat is eigenlijk wel een hele organisatie. Want die heeft twee zijkoffers. Ook nog een topcase, zoals dat dan heet in het jargon. Achteraan staan. En dan achter zijn rug een frigobox. Maar een ronde. Ik mag hopen voor de motard dat hij een klein beetje meegeeft. Want anders is het wel heel hard in de rug. En ja, daar zitten gigantisch veel rode drinkbussen in. Allemaal met water. Goed gekoeld. En Mathieu van der Poel die nam er zo net twee. En gooide die helemaal over zijn lichaam. Over gekoeld gesproken. Net aan de linkerkant aan een wegeltje staan hier de brandweermannen van de streek. Allemaal met zijn 10-12 bovenop de brandweerauto. Ik weet niet of brandweerman Sam erbij was. Maar de kans is vrij groot. 26 kilometer nog. En de voorsprong is aan het slinken. 36 seconden. Wat zit hierachter? Ja, ritwinst denk ik. Omdat Ineos, net compagnie Ineos, die zijn nu ook mee aan het rijden op kop. Dus die denken, ja, eens dat kolletje over, of dat kootje, die Mont Bessou, waarover Jonas het net had. Dan is het een duik naar beneden, min of meer van 20 kilometer. En dan kunnen wij vandaag ook nog eens de rit winnen. Ook met misschien Vauquelin, met Godon of met Filippo Ganna die daar nog altijd bij zit. En nu is het Van Eetveld die zich aan het opjagen is en aan het frustreren. Want hij doet ook teken met een draaiende beweging met de wijsvinger. Dat is natuurlijk het teken van kom aan jongens, ronddraaien. En dan neemt Baudin nog eens een keertje over. Maar dat is op reserve. Dat zijn drie trappen en dan weer aan de kant. En Mathieu van der Poel, ja, dat is echt, die wil het liefst. Die wil het meest. Tobias Johannessen neemt dan over en het wordt, ja, kantje boord denk ik. Nu maar 30 seconden daar straks, 1:30, dan onder de minuut gedoken. En dit zijn echt, en ze beginnen nu aan dat klimmetje. Dat is heel kort, dat is maar een kilometer, 7%. Zien wat er daar gaat gebeuren, net voor de klok van 5. Kunnen zij nog voorblijven of niet? Het zijn echt, ik heb het al een paar keer gezegd, het is een kopgroep. Kwalitatief, oh zo sterk. En Van der Poel geeft er nog eens een ruk aan. Dat kan hij natuurlijk. Dat is een klimmetje van 1 kilometer. Dat is een Vlaams Ardennen heuveltje, zeg maar. Dat is een inspanning van een minuut à 2.

0: En dat kan hij als geen ander. En Gert, je blaast maar op mijn oor wanneer we moeten afronden om de boodschappen te gaan doen. Maar hij rijdt nu alleen weg, Van der Poel. Dit is natuurlijk een kolfje naar zijn hand. En de hele ristmotards, gendarmerie en toestanden, tutti quanti, die vliegen nu allemaal voorbij deze heren. Nog 300 meter en dan is hij boven Van der Poel. Hij probeert nu helemaal alleen weg te rijden. En pakt een paar meter op de concurrentie. Is bijna boven. En dat moet normaal gezien. Hij is nu helemaal alleen weg, Van der Poel. En Johannessen kan niet mee. En dit is natuurlijk zijn werk. En Tom Pidcock, ja, als je klassiekers kan winnen, als je de Amstel Gold Race kan winnen, draaien, keren, op, af, de Kouberg, noem maar op, zou Pidcock eigenlijk ook in het wiel moeten zitten. Derek G is eraf. Lennart van Eetveld zit in het wiel van Alex Baudin. En Van der Poel, die krijgt nu het gezelschap van Tobias Johannessen. Ja, dat is natuurlijk ook niet de eerste, de beste natuurlijk. Tobias Johannessen heeft ooit de ronde van de toekomst, de Tour de l'Avenir, gewonnen. Tussen al vijf jaar. En dat is die Tom Pidcock. Daar is hij. Ja, noblesse oblige natuurlijk. Dat hebben deze ronde van Frankrijk nog niet gebruikt. Maar nu is het wel van toepassing. En uit de achtergrond komt ook Lennart van Eetveld. Samen met Alex Baudin. Ze zijn bijna boven op dat laatste kootje van de dag. Voilà, dat gebeurt nu. De punten, maar daar interesseert hij zich helemaal niet aan. Voor Mathieu van der Poel. Bovenop die Côte de Bessou. Naar beneden richting Ussel. Nog 24 kilometer in een dalende lijn. Maar Van der Poel, na zijn demarrage, krijgt hij het gezelschap van Tom Pidcock en van Tobias Johannessen. En het peloton onder leiding van de mannen van Ineos. Met Tobias Vos erbij. Ja, die naderen tot op 50 seconden. Ik moet het omkeren. Daar straks 30 seconden, nu weer 50. Dus dat wordt voor de ritoverwinning. Blijft het nog altijd superspannend in deze etappe. 24 kilometer.
1: 24 kilometer nog, inderdaad. En ja, dan is het nog maar de vraag of bijvoorbeeld een Van der Poel samen met Van Eetveld, Pidcock, of die demarages daarnet op dat laatste hellinkje van vierde categorie voldoende zijn om de voorsprong met de groep, met Pogacar en compagnie, om die groot genoeg te houden.
2: Ja, want de klimmetjes die hebben ze nu wel gehad. Het peloton komt daar nu ook boven. Dat is op 50 seconden van dat groepje met Mathieu van der Poel. Hij, de meest gemotiveerde, zo lijkt het wel. Mathieu van der Poel wil er echt iets van maken. Dit is een etappe voor hem. We gaan zien of het hem gaat lukken. De ontknoping die volgt zometeen na het nieuws van 5 uur. Tot zo.
3: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando. Go
6: yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Spanje mogen alle vanwege de bosbranden geëvacueerde inwoners naar huis terugkeren. En in de Antwerpse wijk Linkeroever is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de zware brand daar 2 weken geleden. In het zuiden van Spanje mogen nu alle 1500 geëvacueerden naar huis terugkeren na de bosbranden daar. Die branden zijn nu onder controle. Bij de bosbranden vielen zeker 12 doden. Daar zijn wellicht ook Belgen bij. Maar het is nog altijd wachten op de resultaten van de DNA-analyses. Stijn Verkruijsen in het getroffen gebied, wat zie je daar?
11: Ja, we zien tientallen, honderden mensen met hun auto de heuvels inrijden en naar hun dorpen gaan. Wij journalisten mogen niet het rampgebied binnen. Maar we horen van de Belgen die bij hun huis zijn aangekomen dat de schade al bij al meevalt. Toch de Belgen die wij hebben gecontacteerd, Lisbeth en Patrick bijvoorbeeld, zeggen dat ze geluk hebben gehad. Er is alleen wat schade aan de buitenkant, maar het huis is redelijk intact. Ook Stefan en Isabel van de Bed & Breakfast die zeggen wat containers zijn afgebrand, veel materiaal kwijt, zonnepanelen kapot. Maar het valt ook al bij al mee daar. We spraken met de burgemeester hier aan het punt waar de journalisten geblokkeerd worden. En die zegt dat hij blij is dat de mensen terug kunnen naar hun huis. Maar, zegt hij, ik ben wel diep, diep triest over het verlies van zoveel mensenlevens.
12: Desgraciadamente hemos tenido este incendio devastador.
11: Het dorp zelf, zegt hij, en de omgeving, de natuur, zal snel wel herstellen. Maar het verlies van mensenlevens, dat raakt hem diep.
10: De Andalusische minister-president zegt intussen dat de zoektocht naar slachtoffers wellicht afgebouwd zal worden. Het ziet er niet naar uit dat er nog meer slachtoffers zullen zijn, zegt hij. Op Linkeroever in Antwerpen is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de appartementsbrand 2 weken geleden. Bij die brand vielen 5 doden en een groot deel van het gebouw is nog steeds onbewoonbaar. Een verslag van Sisse Michiels.
5: Blijf babbelen. Blijf er zijn voor elkaar. Zeemekaners. Ja.
7: In de schaduw van het gebouw waar de dodelijke brand woedde zijn enkele honderden mensen samengekomen. Veel aanwezigen waren zelf getuigen van de brand.
13: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn om de mensen te steunen van Linkeroever.
7: In deze buurt kent iedereen elkaar, zegt de gepensioneerde wijkagent die zijn steun komt betuigen.
14: Medeleven met de bewoners die je zoveel jaren gekend hebt. Ook diegenen die er niet meer zijn. Veel mensen kennen elkaar, ook in de blokken. En elkaar helpen en echt samenhangen.
7: De bijeenkomst is daarom voor veel buurtbewoners een belangrijk moment.
15: Dit is een symbool van uiting, van verdriet, van moeilijkheden. En voor vele mensen een hart onder de riem. We hebben dat nodig.
10: Honderden Belgen zijn vandaag in rivieren, meren en kanalen gesprongen tijdens de Big Jump. Op die manier willen ze aandacht vragen voor een betere waterkwaliteit. In Vlaanderen is maar 1 van de 195 waterlopen ecologisch gezond. In Wallonië is de toestand iets beter. Sophie Dieriks van organisator Good Planet Belgium legt uit hoe dat komt.
16: Door de lozingen, industriële lozingen, ook door de landbouw, de overbemesting en pesticides. En ook omdat een heel groot stuk van de huishoudens nog niet zijn aangesloten op de riolering. De Big Jump vraagt om aandacht voor proper water. Dus we springen symbolisch in het water om een betere waterkwaliteit te vragen en om dat blijvend onder de aandacht te brengen.
10: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kon de Big Jump niet doorgaan. Net omdat de kwaliteit van het water niet goed was. In de Durmen in Lokeren werden onder meer blauwalgen gevonden. In de Deilen in Leuven werd de E. coli-bacterie aangetroffen. De Giro van Drongen in Oost-Vlaanderen heeft zijn zomerkamp in Zutendaal in Limburg vroeger stopgezet, nadat zo'n 20 leden ziek waren geworden. Ze hadden last van buikpijn, braken en diarree. 11 kinderen en 2 leiders werden vannacht preventief naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen oorzaak gevonden worden. Bloedafnames wezen niet op een voedselvergiftiging of salmonella-besmetting. Wie ziek was, kreeg het advies om te rusten en veel te drinken. De Giro besliste om het kamp 2 dagen vroeger dan gepland te beëindigen. De ouders hebben hun kinderen intussen opgehaald. In de Ronde van Frankrijk loopt de 9e rit op zijn eind. De renners zijn op een 20-tal kilometer van de aankomst. Christophe van der Goor, hoe liggen de kaarten?
0: Wel, alles is eigenlijk nog mogelijk in deze zeer geanimeerde etappe. 17 kilometer nog vooraan, 4 leiders. Niet van de minste. Mathieu van der Poel, Tom Pidcock. Mannen die in het voorjaar klassiekers kunnen winnen. Tobias Johannessen, Jonge Noor en Alex Baudin, een Fransman. Ze hebben een voorsprong van 50 seconden op de groep gele trui. Met daarbij Tadej Pogacar natuurlijk. Zij houden die vlucht schijnbaar binnen schot. 17 kilometer nog op weg naar het pittoreske Ussel.
10: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en op sommige plaatsen tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zo warm. De nasleep van de zware bosbranden in het zuiden van Spanje, daar begonnen we mee. Nu de brandweer de brand onder controle heeft, mogen alle 1500 geëvacueerde inwoners naar huis terugkeren. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.
9: Sportza Tour.
8: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
17: De ontknoping van rit 9 komt eraan. Het is eigenlijk al de hele dag spanning geweest. En dat zal niet meer veranderen nu natuurlijk. 16 kilometer nog met dat groepje vooruit. Welke ploegen rijden daarachter, Christophe?
0: Ja, die van Little Trek. Die van Little Trek die hebben die mannen van Ineos afgelost. En Quinn Simmons, die heeft zich moeten laten uitzakken vooraan. En dus geloven ze daarbij Trek nog altijd in een overwinning van Mats Pedersen. Dat is het enige dat ik daaruit kan besluiten en concluderen. En die spanningsboog die staat inderdaad de hele dag gespannen. Moet hij eens een keertje gaan knappen? Ja, eigenlijk wel. Maar in welke richting? Ten voordele en ten nadele van wie? We zitten in de laatste 17 kilometer. We hebben nog zo'n knikje in het parcours. Zo dadelijk na dat knikje gaat het weer een kilometer of 7, 8 bergaf. Dan weer een klein klikje en dan tot in Ussel alleen maar plat en bergaf. 16 kilometer nog. We hebben 4 man aan de leiding. En zoals gezegd zo net in het nieuws, niet van de minste. Mathieu van der Poel, Tom Pidcock. Alsjeblieft, Tobias Johannessen, best geplaatste in het klassement. Samen met Pidcock, maar op 10 minuten. Dus dat speelt absoluut niet in het nadeel van Pogacar. Daar kan hij zich niet mee bezighouden, denk ik. En de vierde man, Alex Baudin. Dat is iemand van Education die... Nogmaals zeggen, in de voorbije Tour Auvergne-Rhône-Alpes een dag of 4, 5 zelfs in de gele leiderstrui heeft gereden. Omdat hij de eerste etappe won richting Saint-Ismier. Won toen voor Ramses de Bruyne. De Bruyne werd daar op een half minuutje gereden. Maar dat was de eerste keer ook voor het grote publiek dat hij zich toonde. Ramses de Bruyne, maar die Baudin is eigenlijk wel een heel goede renner. Die is mee met Van der Poel, met Pidcock en met Johannessen. Daarachter dan Lennart van Eetveld, die nu wordt ingerekend door het peloton. Ja, die heeft het langst aangedrongen. Hè, want ze waren eerst met z'n achten na die aanval op het hellinkje van Mathieu van der Poel nog met z'n vieren. Gedecimeerd eigenlijk, gehalveerd. En Van Eetveld die probeerde nog eventjes goede koers gereden, maar net niet. Wordt nu opgeslokt door het peloton op 56 seconden. Zitten we naar vooraan? Ja, de kansen stijgen voor het kwartet. En dan misschien in de finale nog een aanval van deze of gene. Want Johannessen kan het in de sprint normaal gezien. En Baudin, idem dito, niet halen van Van der Poel en Pidcock. Maar dat zijn twee snelle gasten. En Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. En dat hij goed is, Van der Poel, dat zien we aan alle gedragingen. 1. Aan zijn timing van zijn demarrage. Het feit dat hij zelf mede aan de basis lag van deze vlucht van de dag. Dat hij heeft geprobeerd op het laatste kooitje, het laatste kaske, zoals wij dat in Vlaanderen noemen, in Koersjargon. Dat hij daar heeft proberen aan te vallen. En die 8 gehalveerd heeft, tot nu nog 4. Allemaal tekenen dat hij prima is. En de lead-out gisteren voor Jasper Philipsen, daar was ook absoluut niks op af te dingen of aan te merken. Maar die mannen van Ineos, die blijven nog altijd vlammen. In functie van Godon en van Ganna, die er ook nog zou moeten bij zitten. En die van Little Trek, getuigen dat Quinn Simmons zich heeft moeten laten afzakken, geloven nog altijd in de ritoverwinning van Mats Petersen. Dus heel veel kaarten nog, heel veel belangen om te spelen hier in deze finale van deze rit op weg naar Ussel.

0: Rehab van Amy Winehouse.
1: Baudin van der Poel, Johannessen en Pidcock. Ze hebben nog geen gewonnen spel, want daarachter gaat het ook wel best hard, neem ik aan. Jonas Maas, je hebt daar beter zicht op.
2: Ja, 45 seconden, dat is de voorsprong. En het gaat hier nu aan 64 kilometer per uur. Het gaat ook wel zachtjes aan naar beneden. Het is een lange rechte baan die we nu krijgen. Lange rechte banen die we vandaag nog niet veel hebben gehad. Maar zo kunnen ze wel verduren en kijken vanuit het peloton waar Van der Poel en co. zitten. Ze zien ze nu wel niet rijden, want zij moeten nu een stijgend stukje weer nemen. Maar ietsje daarna gaat het weer dalen. En dan gaan ze in de verte wel de ploegwagens, moto's en inderdaad de kopgroep zien rijden. Dus gewonnen spel is het zeker en vast nog niet. Lennart van Eetveld die zit intussen in deze groep pas even komen afzakken. Naar de ploegleiderswagen even wat de bidons komen aannemen. Die, ja, hij is er dus net niet bij geraakt, want in de afdaling van die Mont Bessou reed hij maar een seconde of 4-5 achter Quint Simmons aan. En ja, die had ook maar een seconde of 4-5 achterstand op dat groepje met Van der Poel en co. Maar ja, daar rij je wel een beetje niemandsland natuurlijk als de Simmons zich laat uitzakken naar deze groep. En alleen was het toch heel moeilijk voor Lennart van Eetveld om opnieuw naar de kop van de wedstrijd toe te rijden. Dus zijn lot is beslecht en dat zal liggen in deze groep. Een lang lint zien we nu dat slingert van links naar rechts op de weg. De vaart zit er dus echt wel in dit peloton. Ze willen nog graag naar voren en met de voorsprong die ze voor hem maar hebben, zou dat best nog wel eens kunnen. Het wordt nog een spannend slot, denk ik, hier in deze etappe.
3: En 9 kilometer en half nog. En Mathieu van der Poel die rijdt echt wel, ja, volle gast. Hij heeft echt wel het meeste zin in deze etappe vandaag. Dat hebben we gezien en dat gaan we nog zien in de finale. Want hij deed een kopbeurt zo net. Gewoon met de drinkbus nog in de rechterhand. Liggend op dat stuur. Niet helemaal in die verboden houding. Denk aan Huub Arts die een waarschuwing kreeg en helemaal ging flippen. Nee, zo slim is Mathieu van der Poel ook wel. En gooit dan die drinkbus, de rest wat er nog in zit, helemaal over dat lichaam. En komt dan van kop af. Dan Tom Pidcock. Pidcock die daar straks in een afdaling even een schakelprobleem had. En klikte dan uit zijn klikpedaal, stampte met de hiel eventjes tegen de ketting en tegen de derailleur. En hij kon weer op de grote plateau schakelen, op het kleine tandje achteraan. Dus het grote verzet. Voorsprong, 44 seconden. Die van Ineos die blijven maar vlammen. En die van Trek, ja, met z'n tweeën nog, met Quint Simmons. Maar die heeft natuurlijk ook in de vlucht van de dag al heel veel gegeven. Krijgt het gezelschap van nog een ploegmaat om mee te helpen werken. In dienst natuurlijk van Mats Pedersen. Pedersen misschien wel na Foix, waar hij geweldig won natuurlijk voor een tweede ritoverwinning. Want ja, 42 seconden, dat is op zich op 8 kilometer is dat relatief veel, maar aan de andere kant ook weer niet. Maar je zit hier vooraan met vier grote motoren, met echt wel, ja, en ik ga het nog eens een keertje zeggen, maar dat is wel zo, echt een kwaliteitsvolle kopgroep. Met mannen die echt willen winnen, die het roadbook bekeken hebben, die weten Van der Poel zijnde en Pidcock dat ze niet veel kansen hebben om een rit te winnen in de Tour. Van der Poel heeft het al eens twee keer gedaan. Natuurlijk Mur de Bretagne en vorig jaar in Boulogne-sur-Mer. Dat was een aankomst bergop tegen Pogacar. Tom Pidcock ooit gewonnen op Alpe d'Huez. En Van der Poel was zo eerlijk een paar dagen geleden om te zeggen, ja, waarmee heb je je al geamuseerd in deze Tour? Weinig. Ja, dat is ook zo. We moeten daar heel, dat is misschien tijd of later als we eens een analyse maken met deze of gene. Voor dit soort gespecialiseerde renners, voorjaarscoureurs, is er eigenlijk de stuivers van deze wereld, is er nog weinig of niks meer te zoeken in een Ronde van Frankrijk. En dat is al jaren zo. Ofwel is het Velberg op voor Pogacar, Vingegaard, Evenepoel en co. Ofwel is er een tijdrit. Ofwel is het sprinten. Dus ja, die klassieke types, wat hebben die eigenlijk nog te zoeken? Ze krijgen hier in deze Tour 2, maximaal 3 kansen. En die wordt nu vandaag misschien wel maximaal benut door Van der Poel, door Pidcock, Baudin of Tobias Johannessen. Want dat zijn de mannen vooraan in deze wedstrijd. 7 kilometer nog en de laatste kilometer gaat lichtjes bergop in het centrum van Ussel. 3%. Dus dat is echt wel in het voordeel van een machtsprinter als Mathieu van der Poel.

0: gezellig samen zijn van de Kreuners. Intussen is die mannenfinale op Wimbledon ook begonnen. Gilles Meulemans, hoeveel staat het daar?
1: 1-1 in de eerste set. Wedstrijd pas begonnen. Het was een interessant begin. Tweede rally van de match. Meteen een rally van 22 slagen. Dus dat belooft voor de rest van de wedstrijd. Die ging naar Zverev. Kwam 15-30 voor op de opslag van Jannik Sinner. En dan dacht je, ja, gaat hij toch al meteen een breakkans weggeven aan Alexander Zverev. Maar dat kwam er uiteindelijk niet van. Want daarna volgden gewoon drie goede opslagen van de nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Net als in die wedstrijd tegen Novak Djokovic probeert hij weinig weg te geven op zijn eigen opslag. Dat geldt ook voor Alexander Zverev, want die kan ook serieuze opslagen. 1,98 meter. Alexander Zverev, ik zag hem spelen in de eerste ronde tegen Alexander Bloks. En ik moet zeggen, dat was niet de mooiste wedstrijd om twee spelers tegen elkaar die dan geweldig kunnen serveren. Dan zit daar weinig rally in. Vandaag zal dat misschien net wat meer zijn, want de mannen kunnen ook wel heel goed retourneren, allebei Sinner en Zverev. Dus we krijgen wat een mooie rallies te zien. Nu weer zo eentje, 30-0 op de opslag van Sinner. Dat wordt 40-0 voorlopig. Dus nog geen kansen voor beide spelers op de opslag van de andere. Dus voorlopig 1-1 hier, 40-0 op de opslag van Jannik Sinner.
2: Sportza Tour. Wat wordt het, de vluchters of de grotere groep met onder andere Mats Peters en Christophe?
3: Ja, dat is de vraag van de dag natuurlijk onder het spandoek van de laatste 4 kilometer. Wie het peloton? Peloton van een man of 40. Met Pogacar natuurlijk, met Jon Izagirre op kop in dienst van een ploegmaat die daar nog bij zit. Dan moeten we zo dadelijk eens even kijken. Ja, Aramburu natuurlijk. Aramburu, de winnaar in de Ronde van België op de muur van Hoei, zit daar nog bij. Dat is een snelle man. Maar 40 seconden, terwijl de koplopers, het kwartet, het leidend kwartet, zowel Mercorte als Slangeij vandaag, die rijden nu onder het spandoek van de laatste 3 kilometer door. Voorsprong 36 seconden. Dus dat gaat wel lukken, denk ik. Alhoewel, ja, ze moeten zo dadelijk niet gaan surplassen of loeren naar elkaar. He, want je hebt natuurlijk Johannessen en Baudin die weten dat Pidcock en vooral Mathieu van der Poel sneller zijn in de sprint. Gaan zij demareren? Gaan ze het proberen? Kunnen ze het? Want het is ook altijd een kwestie van kunnen natuurlijk. Na zo'n woeste etappe van 150 kilometer ingekort. Ja, dank u ASO. Dan ging het nog veel sneller van bij het begin. Start omhoog.

finish na die tussensprint na 10 kilometer. Iedereen al bijna de nek af, zoals ze zeggen. 2,5 kilometer nog met z'n vieren. 34 seconden, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel, Alex Baudin. Zoals gezegd, rit gewonnen in de Dauphiné. Hij is een van de kopmannen bij Education First, samen met Carapaz. Ze hebben daar vandaag allemaal een kans gekregen. Ook Ben Healy heeft het even geprobeerd. 1 keer Ben Healy en toen moest hij terug in zijn hok. We hebben Carapaz gezien, 3 keer geprobeerd. En Baudin die dacht, maar ik hou mij nog even koest. Misschien ben ik vandaag wel de lachende derde. En hij zit mee vooraan. Instelling om meteen een rit te kunnen pakken in zijn carrière. Tobias Johannessen, dat is een klassementsman. Heeft de Ronde van de Toekomst gewonnen. Is een minder winnaarstype tot nu toe. Zeker in vergelijking met Mathieu van der Poel. Als je kijkt naar dat palmarès van der Poel. Op dit ogenblik 3 keer Vlaanderen, 3 keer Roubaix, 2 keer Sanremo, 3 keer E3. Wereldkampioen geweest in Glasgow. Wat voor mij persoonlijk nog altijd een van de beste, mooiste, geweldigste eendagskoers ever is geweest. 2 keer Vlaanderen, de Amstel. We hebben Strade Bianchi op zijn naam staan. En een mens zou het bijna vergeten dit jaar. De Omloop, het Nieuwsblad. En misschien zo dadelijk een derde ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Zoutafzetting op dat blauwe shirt van hem, van Alpecin Phoenix. Minder goed te zien bij Tom Pidcock, want dat shirt van Pinarello, lichtwit met grijze, lichtblauwe schakeringen. Dan valt het witte teken van de zoutafzetting minder op. Laatste kilometer voor deze de 4. En zodanig komt een bocht naar rechts. Daar zitten we nu in. Dan rechte lijn. En we hebben op 250 meter van de streep hebben we nog een flauwe afbuiging naar rechts. Nu komt het stuk hellende weg naar boven. 800 meter nog voor deze heren. En Tom Pidcock, de slimste van allen natuurlijk, die heeft misschien wel het wiel gekozen. Niet misschien, maar dat heeft hij effectief gedaan. Het wiel gekozen van Mathieu van der Poel. Van der Poel, die weet als hij, dat weten van die Ronde van Vlaanderen waarin hij in een man-tegen-man duel Wout van Aert versloeg. Als hij kan aanzetten, als hij die timing kan bepalen, dan wacht hij zo lang mogelijk. Waarom? Omdat hij de meest explosieve is natuurlijk. En de rest kan dat in principe niet aan. Nog altijd aan de leiding. 500 meter Mathieu van der Poel. Tom Pidcock kijkt. Er komt geen aanval van Johannessen, nog van Baudin. Mathieu van der Poel die rijdt aan de leiding. 400 meter nog. Dit wordt echt een kwestie van timing. Maar ook explosief is ene Tom Pidcock. Hij heeft die helm aan die hem vleugels zou moeten geven. Er rijdt nog een motaar voorbij. 350 meter. Van der Poel wacht nog altijd en pakt ze op zo dadelijk. Wanneer gaat hij aanzetten? Als hij aanzet, zo lang mogelijk wachten Van der Poel. Want dan is hij het explosiefst. Dat weten we van die finale van de Ronde van Vlaanderen. En nu gaat hij beginnen. En nu is hij los. Van der Poel met lange halen. En het is alleen Johannessen die naar zijn wiel komt. Pidcock doet eigenlijk al niet meer mee. Tobias Johannessen zit in het wiel van Mathieu van der Poel. Maar die gaat er niet overkomen. Mathieu van der Poel voor zijn derde ritoverwinning. En Mathieu van der Poel haalt het voor Johannessen, voor Tom Pidcock en voor Baudin. En hier is het peloton al met Pogacar en Co. En daar haalt Ganna de sprint voor Mats Pedersen. Die strandde op 8 seconden. Wat een etappe. Aan het einde van de eerste week, rit 9. Het is heet geweest. Temperaturen flirten 40, 45 graden. Aanslagen op de menselijke lichamen, op de sportlichamen. En dan aan het einde van deze week. Je zag het van bij het begin, Mathieu van der Poel. Hij was echt zo tuk op die ritoverwinning. En ja, het was de beste vandaag. Het was echt de beste. Los de beste. Van kop af aan heeft hij iedereen in het wiel gehouden. Dat mentale overwicht ook al gehouden. En dan die aanzet die zo sterk was, pakt hij meteen een meter op Tom Pidcock. Johannessen die wist dat. Dat is één voor de toekomst. Dat is een geweldige renner. Maar over Van der Poel komen, nee, dat lukte hem niet. En hij doet het weer hetzelfde zoals toen in de Ronde van Vlaanderen. Zo lang mogelijk wachten. En dan aanzetten. Oef, dan komt er sowieso al stoom uit dat achterwiel. En Pidcock, ja, die wist het al. Die had dat eigenlijk kunnen bevroeden. Dan hadden ze ook beter moeten coachen vanuit de auto. Ga van lang aan. En dat hebben ze niet gedaan. Dus de concurrentie maakt daar volgens mij een tactische fout tegen deze man. Gesteld al dat ze hem ooit zouden kunnen kloppen. Maar nee, het antwoord daarop is nee. Hij heeft het van kop af aangedaan. Meesterlijk, Mathieu van der Poel. Zatour.

0: The Cure van Olivia Rodrigo. En wij gaan luisteren naar de ritwinnaar Mathieu van der Poel.
1: Yeah, it was a super hard day. Yeah, start of the tour was not great for our team. But I think, like always, we stayed calm. We have a really nice group here and we kept believing that it will turn around. And maybe not today, maybe second week, maybe third week. But yeah, it's really nice to go to the first rest day with a win.
2: And clearly you adapted to the heat.
1: Sorry.
2: Well, not really.
1: Oh yeah, no, it was for sure better than the first few days. I was really struggling and also had some difficulties to recover even from the easier days. Already the past 2 days I felt a bit better. Of course it were easier days, but today I finally had some legs to go for it.
2: Talk us through that final sprint against Pidcock, against Johannessen.
1: Yeah, I was not so sure. I spent a lot of energy trying to keep the brake alive. There was a lot of pressure from the bunch. The roads were horrible for a breakaway headwind the whole day, and we fought for it, and I'm happy to finish it off.
2: The Van der Poel Festival starts today. There will be more episodes on this Tour de France.
1: Maybe it's a one-day festival, but at least it was a nice one.
2: Enjoy. Thank you.
3: Dat was mooi gezegd, vond ik.
0: Heel erg mooi gezegd. Jij kreeg daar de vraag inderdaad. Wordt dit nu een Van der Poel festival? Ga je nog meer ritten winnen? En hij zei, ja, het zou goed kunnen dat dit gewoon een festivaletje van één dag was. Maar het is wel een hele mooie dag geweest natuurlijk.
3: Ja, maar ook wel een zware dag gaf hij toe. Nadat dat al geen geweldige toerstart geweest is voor het team. Voor Alpecin Premier Tech. Omdat die spurtzegen met Jasper Philipsen toch uitbleef. Maar zegt hij, iedereen is kalm gebleven. En kijk, nu hebben we voor de eerste rustdag toch die overwinning, al die ritzegen. Daar ben ik blij mee. En waar hij ongetwijfeld ook blij mee is, is dat hij wat beter aangepast is aan de hitte. In de eerste dagen had hij het daar lastig mee, maar nu is er beterschap. En dan de spurt nog zeker, hè?
0: Ja, inderdaad, die spurt nog. Hij zei, ik was toch niet zeker dat ik het ging halen, want ik had eigenlijk al heel veel energie verspild met op kop rijden. Er was ook heel veel wind op kop en dat afhouden van het peloton was niet makkelijk. Maar hij heeft het dus toch gedaan. Mathieu van der Poel, een ritzegen erbij voor hem in de Tour de France.
3: Zeker wel.

0: Salisbury Hill. Christophe van der Goor, we komen graag nog eens even terug bij jou. Mathieu van der Poel gewonnen natuurlijk. Een ritzegen erbij voor hem in de Tour de France. Maar alle cijfertjes en lettertjes willen we ook nog wel even meegeven.
1: Wel 97 kilometer in de aanval, dat zegt heel veel. Hè. Bijna 2 uur. En wat vooral hem tot eer strekt vandaag, is dat hij zonder enige twijfel, en ik denk dat de concurrentie dat ook zal toegeven, de grote motor was van die vlucht van de dag. Hij heeft ook voor de forsing gezorgd hè, op dat laatste kootje, waardoor 4 man overbleef uit de groep van 8, uit de groep van nog ietsje meer dan 10 renners, waarbij ook Lars Krap zat, heel in het begin een landgenoot, en Lennart van Eetveld, die als 5e, als laatste afviel en eigenlijk ook wel goed bezig is aan een goede ronde van Frankrijk. En dan laatste streep, meestal is dat de finish, de laatste streep, ving hij de ander op. En niemand heeft hem ook maar iets proberen strobreed in de weg te leggen of proberen te attackeren, aan te vallen. En zo werd hij min of meer in een zetel, spreekwoordelijke zetel, bracht hij zichzelf naar die sprint. Begon van kop af aan. En Jonas die kwam nog eventjes aan dat wiel, maar nooit erover. En dus Van der Poel, 3e ritzegen in zijn carrière voor Tobias Johannessen, Tom Pidcock, Alex Baudin. Ganna dan op 5, Pedersen op 6. Die pakt dan toch weer belangrijke punten voor de groene trui. Michael Matthews, 7e. Begint ook beter en beter te rijden. Nicolas Breuillard, een van de eerste aanvallers van de dag, op 8. Jordan Giga op 9 en Sean Quinn op 10. In de sprint eindigde Remco Evenepoel als eerste Belg in het wiel van Tadej Pogacar. Pogacar begint morgen dus aan de rustdag met een ruime voorsprong op de rest, op de concurrentie. Hij heeft 2.42 voor op Jonas Vingegaard. 3 minuten en half al op Del Toro. Evenepoel is vierde op 3.30. Daar, rond die posities, vanaf Del Toro, plaats 3 tot en met plaats 7 met Lipovic, staan ze eigenlijk op een zakdoek van welgeteld 30 seconden bij elkaar. Dat is de situatie. Zo duiken we morgen die eerste rustdag in na een zware week. En niet te vergeten wat Van der Poel zo net ook zei. Een eerste week voor Alpecin Premier Tech zonder glans. Met 2 nederlagen van Jasper Philipsen krijgt vandaag dankzij de enige echte Van der Poel toch weer een beetje glans.
0: Dankjewel Christophe voor jouw commentaar. En geniet van die rustdag morgen, want die is wel verdiend. Sporza Tour. En ben ik nog wat aan het bekomen van deze zotte toerrit? Ja. Maar heb ik zin in nog meer sportspanning? Ook ja. En daarvoor gaan we naar Wimbledon natuurlijk. Gilles Meulemans, zijn er daar al breekansen geweest voor Jannik Sinner of Alexander Zverev?
2: Nog geen enkele. 3-3, 40-30 nu op de opslag van Jannik Sinner. Leek dit spelletje makkelijk te gaan binnenhalen op 40-0. Maar nu toch 40-30 even dit punt volgen met Zverev, die toch heel goed in de wedstrijd zit. Maar nu, op het moment dat ik dat zeg, een bal in het net slaat. En dus 4-3 voor Sinner. Ja, zo'n Wimbledon finale als het dan tussen twee absolute toppers is. De nummer 1 en de toekomstige nummer 2 van de wereld, want Zverev is daar dan overgegaan over Alcaraz. Ja, dan gaat het om de details, dan gaat het om net dat ene kansje vinden om dan te breken door de opslag van de andere. En daar is Alexander Zverev toch wel het dichtst bij geweest, dan een paar keer op 30-30 gekomen op die opslag van Jannik Sinner, ook al eens 15-30. Een keer of twee zelfs al, denk ik. Dus dat had hij maar 1 punt nodig om echt druk te zetten, maar dat kwam er dan net niet. Dan kwamen er altijd de goede opslagen van Jannik Sinner, dus voorlopig nog volledig onsurf, maar in zijn 5e Grand Slam finale. Hij verloor zijn eerste 3 finales. Won dan Roland Garros een maand geleden. In die 5e Grand Slam finale nu. Ja, voel je toch dat Alexander Zverev zich heel, heel comfortabel voelt. Ook al is het tegen Jannik Sinner, waar hij de laatste 9 keer van verloor. Nog eens herhalen. De laatste 8 sets die hij speelde tegen Jannik Sinner verloor hij ook. Dus je zou zeggen, weinig kans. Maar hij doet heel goed mee in deze eerste set. En hij lijkt de speler die de ballen net iets beter raakt dan de andere. Dus ja, kijk, dat ziet er allemaal goed uit voor Zverev op dit moment. Terwijl we kijken op een vrouw met een hoed met aardbeien en slagroom op. Dat is typisch voor Wimbledon. Het zijn geen echte, denk ik. Maar ja, het is wel een hoed in het thema. Dat is zeker zo. 4-3 dus voorlopig voor Jannik Sinner. Maar nog onserve. Alexander Zverev mag nu gaan serveren.
3: Het is alweer een mooi en warm weekend geweest en dus is het nu op de E40 van de kust naar het binnenland accordeon rijden tussen Middelkerken en Oostkamp met in totaal 25 minuten vertraging.

0: Eva De Roveren met Mijn Huis. En dit is net binnengelopen op de N34 tussen Blankenbergen en Wenduinen. Dat is de grote weg langs de duinen aan de kust. Zijn er problemen door een brand? Er is hinder voor het wegverkeer en de kusttram.
1: We hebben in het vorige uur van Sportsatour al tickets mogen weggeven voor de nacht van de atletiek in Heus de Zolder, waar onder meer aan Erosius te zien zal zijn. Maar Pauline Kokuit die heeft zich nu al getoond met een heel scherpe tijd op de 400 meter horde. En dat heeft ze gedaan op een meeting in Finland. Kokuit dook er namelijk voor het eerst onder de 54 seconden. Haar toptijd is nu 53 en 98 honderdste seconde. En zeggen dat ze twee weken geleden ook al eens haar persoonlijk record verbeterde tot 54,32. Maar als je die tijd dan hoort, dan weet je dat ze daar vandaag nog een flinke hap vanaf gedaan heeft. Op de Belgische ranglijst sluipt Kokuit zo ook wat dichter bij het Belgisch record van Naomi van den Broek. Van den Broek loopt nog ongeveer 0,3 sneller.
0: Ja, een heel knappe prestatie inderdaad. Ja. En de kop is er dus ook af in de koers voor Alpecin Premier Tech. En dat zal toch deugd doen bij de Belgische ploeg van de broers Roodhoofd. Dit is Philippe Roodhoofd dus bij onze Christophe Mul.
2: Philippe Roodhoofd, vanmorgen predik je nog rust, kalm blijven. En hier sta je dan, een rit gewoon.
3: Ja, kalm blijven en rustig blijven, denk ik, helpt meestal wel. Dankjewel. En dat is vandaag ook gebleken, maar Mathieu heeft vandaag een prachtige rit gereden. Natuurlijk de manier waarop in deze omstandigheden en het dan zo afmaken, 10 op 10.
2: Hoe was het met de hartslag?
3: Dat viel eigenlijk nogal mee, maar soms is dat een voordeel dat de emotie er niet altijd heel erg is. Maar je beleeft, nu is dat misschien iets minder, maar ik vind het belangrijk dat we er op een goede manier mee omgaan. Maar het is een mengeling van opluchting en blijdschap toch?
2: Ja, die opluchting die begrijp ik wel, want er was wel wat ergernis en wat frustratie. En niet bij jou voor alle duidelijkheid, maar bij een aantal coureurs, om Philippe Stumpy te noemen.
3: Ja, maar ik denk dat dat normaal is. Ook hij heeft hard gewerkt om hier te zijn. Hij ziet dat de ploeg heel goed presteert voor hem. En dan lukt het voor hem zelf niet, dus dat is logisch. Maar voor ons als groep, we zijn in de Tour de afgelopen jaar heel veel verwend geweest, dat weten we. En nu voelt het nog eens echt aan als blijdschap ook, omdat we de afgelopen dagen dan ook weer gevoeld hebben dat het toch iets minder evident is dan dat we het soms beleefd hebben.
2: Mathieu was wel de sterkste man in koers, denk ik, als je de beelden goed bekijkt.
3: Ja, en als je de kopbeurten bekijkt, ook in de laatste 15, 20 kilometer, dat was het ook duidelijk, de gangmaker van die ontsnapping. En hij heeft het dan ook op een magistrale manier afgemaakt.
2: Had jij ook het gevoel onderweg al, hij gaat het hier halen, hij is de sterkste?
3: Het is arrogant om dat op voorhand te hebben, maar je kon wel voelen van dat hij goed was. Hij zag er ook goed uit en dat hij dus op een bepaalde manier toch wel controle had. Maar natuurlijk, je weet niet wat er gebeurt. De jongens van Little Trek hebben nog hard gereden. Nadat ze dan eraf werden gereden in die laatste echte klim, Ineos heeft gereden. Dus ja, je weet het uiteindelijk niet. Maar als je ziet welke sterke renners dat vooraan zaten en hoe lang dat ze dan elkaar verstaan hebben, met Mathieu dan als gangmaker, denk ik dat we al vrij snel wisten van oké, hiermee kunnen we nu wel naar de finish.
2: En de druk is eraf nu?
3: De druk is eraf, maar dat wil niet zeggen dat het al voldoende is. We blijven gemotiveerd natuurlijk om nog iets aan toe te voegen.
2: Succes!
3: Dank u wel.
0: En intussen staat Mathieu van der Poel ook te blinken op het podium. De handen gaan de lucht in, grote glimlach. Hij is bijzonder populair natuurlijk in Frankrijk als kleinzoon van Poulidor.

0: Wrong Impression van Nathalie Imbruglia.
1: En we hebben eventjes twee Belgen in de vlucht bij Mathieu van der Poel gehad, met Kraps en met Van Eetveld. Van Eetveld die hield het langst vol, maar kon toch ook niet bij dat viertal blijven dat om de zege heeft gestreden.
2: Lennart Van Eetveld, ja, jouw gezicht spreekt boekdelen. Hè. Dat is een grote ontgoocheling.
3: Ja, er was iets in mijn neus geschoten. Dus,
2: ik kan al wel lachen.
3: Nee, ja, ik ben wel teleurgesteld in mezelf. Ik heb opgegeven voor dat het over was, maar... Ja, er was gisteravond iets in mijn rug geschoten en ik was eigenlijk niet zo zeker dat ik mij goed ging voelen in de fiets vandaag. En uiteindelijk waren de benen veel beter dan verwacht, maar ik voelde me niet zo heel comfortabel. Vrij veel last in mijn rug. En, ik dacht eigenlijk dat het peloton praktisch terug was en dat ze ook verstaan had of misschien zelf tussen de lijnen gelezen had. En, dat was dus niet een, was een beetje teleurstelling in mezelf. Ik heb laten lopen. En, nee, het was ook een beetje de benen, maar ik dacht ook gewoon dat het voorbij was voor ons. En dat bleek dus niet uiteindelijk.
2: Anderzijds, je zegt je bent teleurgesteld in mezelf. Je was er wel bij in die kopgroep. Je was bij de beste acht ook in die kopgroep. Want wat niet evident was vandaag, want iedereen wou erbij zijn.
3: Ja, het was van in de start al vrij lastig. Maar ik weet eigenlijk voor mij makkelijker om mee te zijn als het zo'n zware koers is. Zoals ik eerder zei, dus ochtend van... het was niet de beste kans voor mij om te winnen, maar... ik denk uiteindelijk dat ik hier geen rittenwinst laat liggen, maar ik laat hier wel een top 5 liggen. Daar heb ik wel veel gesteld mee.
2: Ja, UAE die bleven rijden. Jullie kregen niet veel ruimte. Ik kreeg dat dan mee. En zoals je zegt, ja, je dacht ze gaan ons wel oprapen.
3: Ja, ik snapte niet echt wat er achteraan aan het gebeuren was. Van de ploeghout kreeg ik wel te horen van gewoon te blijven rijden. Maar ik, toen ze zeiden dat je Ineos ook aan het rijden was en het ging opeens na 30 seconden. Dus ik dacht, ja, nu zijn we eraan voor de moeite. Beter om even te sparen, maar dat was dus niet.
2: Ja, Mathieu trekt dan door op dat laatste klimmetje. Had het gekund voor jou?
3: Ja, met iets andere ingesteldheid wel, denk ik. Maar ja.
2: Ja, dan ben je kwaad op jezelf natuurlijk.
3: Ja, inderdaad. Maar zwart, de tour is nog lang. En, het is nu rustig, dus dan is er taart vanavond. Eerst ervan genieten.
2: Goed, dat heb je weer laten zien. Dus... volhouden, zou ik zeggen.
3: Dank u wel.
1: De Tour is inderdaad nog lang. Vandaag een inschattingsfout gemaakt, maar de benen die zijn wel in orde van Lennart Van Eetveld.
0: En dan hebben we ook nog een reactie voor de verzamelde pers van de nummer 3 van vandaag. Tom Pidcock, die kreeg onderweg te maken en te kampen met schakelproblemen. Dat is al niet ideaal, maar hij kon toch meespurten voor de overwinning. Maar Mathieu van der Poel kloppen, ook al had hij er een plannetje voor bedacht. Ja, dat lukte toch niet. En dat besefte hij vooraf ook. Van der Poel is moeilijk te kloppen in dit soort situaties.
4: My climb there, my shifter stopped working. And I couldn't change gear and then... I realized I could only change on the top, but then in the sprint, I was focusing so much on the sprint, I was on the drops, and then that button wasn't working, so I started sprinting and I couldn't change gear, so then I had to go on my hoods. And yeah, I don't know what's wrong, but my bike works perfect the whole race, and then the day that the wind is there, it doesn't work. But anyway, I don't. Mathieu is he's a difficult one to beat in those situations in the sprints like that, so... it would have been difficult anyway, but I'm happy for a good day racing and nice way to go into the rest day. I was feeling pretty good. I came across last to the breakaway and then felt pretty good all day, even in the heat. So it would have been nice if someone so as fast as Mathieu was not there, but anyway. I think I learned from San Remo that in that situation, just let the bunch come as close as possible and maybe he has to go early. And that would be the only way, really. So that's what I was doing. I just let him dictate when the sprint was going to start. And we got to 200 and then it's a bit late. But
0: Hij heeft geleerd van San Remo dat je moet afwachten. Het peloton eigenlijk zo dicht mogelijk moet laten terugkeren. Hopen dan dat hij vroeg moet aangaan, maar het heeft niet mogen baten. En Christophe van der Goor heeft in zijn commentaar toch ook al meegegeven dat hij vond dat die drie Van der Poel misschien toch net iets te makkelijk hebben gemaakt. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer op nummer 1 vandaag, Mathieu van der Poel.
1: En de winnaar heeft altijd gelijk.
0: Absoluut.
1: Intussen is de spanning ook te snijden op Wimbledon, Gilles Meulemans. Want de ontknoping van de set komt eraan.
5: Ja, absoluut. 5-4 voor Sinner. Zverev nu aan het serveren. 40-0 voor. Nog altijd geen breaks in deze eerste set. Al is er wel al één kans geweest. Eentje voor Sinner op 4-3. Daar had hij een breakbal te pakken. Maar dan twee floskeus eigenlijk. De bal twee keer slecht geraakt. En zo haalde Zverev alsnog dat game binnen. Nu 5-4. Een geluksbal voor Sinner. Stevige opslag van Zverev. Sinner kon er nog net met zijn racket bij. En dan valt die bal op de netrand en net erover. Maar schade al bij al niet zo groot voor Alexander Zverev. Want stond al 40-0 voor in dit game. Nu dus 40-15. Ja, echt wel een gelukje voor de Sinner. Dat zien we in de herhaling. Moet zich ook excuseren bij Alexander Zverev. Maar nog twee kansen voor hem. Voor de Duitser om dit game binnen te halen en er 5-5 van te maken. Goede return nu van Sinner, maar Zverev met een stevige forehand. En daar heeft Sinner geen antwoord meer op. 5-5, ja, het is een wedstrijd waar het niveau van beide spelers zeer, zeer dicht bij elkaar ligt. Weinig kansen voor allebei op de opslag van de andere. Serveren allebei goed. Zverev, ja, heeft zo net de bovenhand, heb je het gevoel. Speelt net iets beter dan Jannik Sinner. Maar het is dan toch Sinner die al de breakkans heeft gehad. Dus dat toont aan dat het allemaal zeer, zeer dicht bij elkaar ligt. 5-5 dus hier in de Grand Slam finale van Wimbledon. Alles nog te spelen in de eerste set.

0: Je kan de Wimbledon finale na 6 uur verder blijven volgen bij Ronald in Classics. En wij zijn er morgen opnieuw met Sportza Tour. Maar opgelet dan wel van 4 tot 6. Want morgen is het de eerste rustdag in de Ronde van Frankrijk.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
10: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
11: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Spanje mogen alle vanwege de bosbranden geëvacueerde inwoners na 3 dagen opnieuw naar huis. In de Antwerpse wijk Linkeroever is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de zware brand daar 2 weken geleden. En Mathieu van der Poel wint de 9e rit in de Ronde van Frankrijk. In het zuiden van Spanje mogen alle 1500 geëvacueerden opnieuw naar huis, nu de bosbranden daar onder controle zijn. Veel mensen doen dat ook meteen. Vlamingen Lisbeth en Patrick gingen daarnet al kijken naar hun woning en wijk.
15: De buren achter ons, in 2 auto's stonden buiten, die zijn totaal opgebrand. Maar wij kunnen zien dat de bomberos echt alles net gespoten hebben.
16: Ze hebben ons huis wel gered volgens ons.
15: Ja, we blij zijn. Ja. Eigenlijk is eigenlijk geen enkel huis zwaar beschadigd. Nee, zowel we konden zien, de wijk Elpinar. Wij zijn opgelucht, wij zijn er goed vanaf gekomen.
16: Wij hebben heel veel geluk gehad.
14: In het huis blijven gaat voorlopig nog niet, want er is geen water. Bij de brand vielen zeker 12 doden. Daar zijn wellicht ook Belgen bij. Maar het is nog altijd wachten op de resultaten van de DNA-analyses. De Andalusische minister-president zegt intussen dat de zoektocht naar verdere slachtoffers wellicht afgebouwd zal worden. Het ziet er niet naar uit dat er nog meer slachtoffers zullen zijn, zegt hij. Op Linkeroever in Antwerpen is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de appartementsbrand 2 weken geleden. Bij die brand vielen 5 doden en een groot deel van het gebouw is nog steeds onbewoonbaar. Een verslag van Sissi Michiels.
17: Blijf babbelen. Blijf er zijn voor elkaar. Zeemekaners. Geer.
18: In de schaduw van het gebouw waar de dodelijke brand woedde zijn enkele honderden mensen samengekomen. Veel aanwezigen waren zelf getuigen van de brand.
19: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn om de mensen te steunen van Linkeroever.
18: In deze buurt kent iedereen elkaar, zegt de gepensioneerde wijkagent die zijn steun kon betuigen.
20: Met dat even met de bewoners die je zoveel jaren gekend hebt. Ook degenen die er niet meer zijn. Veel mensen kennen elkaar, ook in de blokken. En elkaar helpen en echt samenhangen.
18: Ook voor burgemeester Els van Doesburg is de bijeenkomst een belangrijk moment.
21: Dat is een intens verdriet dat je hier voelt. En dat pakt u natuurlijk sowieso. Maar ergens was ik ook wel heel trots dat iedereen hier zo stond. Om er te zijn voor mensen die dat nodig hebben. Ik vond dat heel aangrijpend.
14: In Wenduinen bij De Haan is vanmiddag brand uitgebroken in de duinen. De brandweer moest verschillende ploegen inzetten om het vuur te bedwingen, maar heeft de brand intussen onder controle. Slachtoffers vielen er niet, maar er was wel veel rookhinder, zegt Stijn Biebouw van de lokale politie.
0: De weg die langs de duinen loopt was veel rookontwikkeling, waardoor het tramverkeer moest worden stilgelegd en dat was ook noodzakelijk om de brandweer de nodige ruimte te geven om de bluswerkzaamheden deftig te kunnen aanvatten. Men heeft iedereen natuurlijk uit de duinen geëvacueerd en men heeft ook op strand een perimeter ingesteld om te zorgen dat iedereen voldoende afstand hield.
14: Volgens de eerste aanwijzingen zou de brand niet aangestoken zijn. Honderden Belgen zijn vandaag in rivieren, meren en kanalen gesprongen tijdens de Big Jump om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit. Dat was onder meer het geval in Betekom in Vlaams-Brabant. Daar sprongen enkele enthousiaste inwoners in de Demer.
4: Heel goed en verfrissend met dit warme weer.
22: Ja, we doen dit elk jaar. We wonen in de buurt en we vinden het al heel belangrijk dat de rivier proper is. En,
23: het is leuk en verfrissend.
24: En met een drankje en muziek.
22: Heel leuk, hè?
25: Ja.
14: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kon de Big Jump niet doorgaan, net omdat de kwaliteit van het water niet goed was. In de Durmen in Lokeren werden onder meer blauwalgen gevonden. In de Deilen in Leuven werd de E. coli-bacterie aangetroffen. Mathieu van der Poel heeft de 9e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was na een ontsnapping de snelste van een groepje van 4. Door de hitte werd de rit met 30 kilometer ingekort. Christophe van de Goor.
26: Een meesterlijke Mathieu van der Poel heeft op een dominante manier de derde ritoverwinning in zijn tourcarrière behaald. In deze, inderdaad, ingekorte, maar daardoor zeker niet minder zware etappe, duurde het bijna 2 uur vooraleer een groep weggeraakte. En dat waren op het erg uitdagend parcours doorheen de Corrèze zeer sterke renners, namelijk Van der Poel, Pidcock, Johannessen en Baudin, overblijvers van een ruimere kopgroep. Van der Poel had duidelijk een zeer goede dag, verrichtte het meeste werk vooraan en won de sprint van kop af. En zo geeft de Nederlander toch wat glans aan deze Tour, die voor zijn Belgische ploeg niet zo goed begonnen was. Pogacar blijft stevig in het geel, morgen is het de eerste rustdag.
14: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale aan de gang. Titelverdediger Jannik Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Gilles Meulemans, is de eerste set al afgelopen?
27: Nee, die is nog niet afgelopen. Voorlopig nog geen afscheiding in de finale van Wimbledon. Een tiebreak moet een winnaar van de eerste set aanduiden. Het is een finale van hoog niveau voorlopig tussen de nummer 1 en 2 van de wereld. Sinner en Zverev serveren allebei sterk en dus zijn er weinig kansen om een break te forceren. Sinner had 1 zo'n kans, maar kon die niet benutten. De Italiaan blijft wel de grote favoriet. Hij won de laatste 9 confrontaties met Zverev, maar voorlopig ligt alles dus nog heel dicht bij elkaar in die finale. De tiebreak is net begonnen. Het staat op dit moment 1-1.
14: Dankjewel, Gilles. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en op sommige plekken tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zo warm. De nasleep van de zware bosbranden in het zuiden van Spanje, daar begonnen we mee. Nu de brandweer de branden onder controle heeft, mogen alle 1500 geëvacueerde inwoners naar huis terugkeren. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1.
28: Classics.
12: Met Ronald Verhagen.
28: En met Yazoo, de Psychedelic Furs en Elbow. En ook een bloemetje voor Minnie Riperton, want het is haar sterfdag vandaag. Veel mooie muziek en ook wat tennis, want de finale bij de mannen op Wimbledon is dus aan de gang. Sinner tegen Zverev. We houden je op de hoogte. Goedenavond.

Kate Bush leeft ver van podia en media, maar dit nummer bracht haar enkele jaren geleden weer in de aandacht. Running Up That Hill, het nummer van seizoen 4 van de Netflix-serie Stranger Things. Het werd opnieuw een hit bij een nieuwe generatie. In de nasleep van dat succes vertelde ze in 2024 trouwens dat ze graag weer een nieuw album wil maken.

0: Nobody's Diary van Yazoo, daarvoor Adamski en Killer. Zometeen een frivool zomersingeltje van Marianne Faithfull uit Londen. En daar gaan we ook eerst naartoe, naar Londen, naar Wimbledon, want de eerste set is afgelopen in de finale bij de mannen. Gilles Meulemans.
1: Ja, en die is verrassend genoeg naar Alexander Zverev gegaan. Toch wel de uitdager van Jannik Sinner. Jannik Sinner, grote favoriet in deze finale, won de laatste 9 confrontaties met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Zverev die voorbij Alcaraz is gegaan op de rankings, die er niet bij is hier op Wimbledon met een polsblessure. Maar die eerste set ging naar Zverev met 7-6. Je kan eigenlijk geen set hebben waar het dichter bij elkaar ligt dan in die eerste set. Geen breaks in die eerste set. En dan in de tiebreak was het ook heel, heel spannend. Niemand leverde zijn opslag in. En dan toch helemaal op het einde met 9-7 ging die set naar Zverev. Met een hele goede forehand maakte hij het af. En dan volgde toch een schreeuw, want het was al 8 sets geleden dat hij ook nog eens een set kon winnen van Sinner. De laatste 8 sets die ze tegen elkaar gespeeld hebben gingen allemaal naar de Italiaan. Dus het is een beetje het zwarte beest aan het worden voor Alexander Zverev, maar daar wil hij nu komaf mee maken. Heeft Roland Garros gewonnen een maand geleden en dat heeft ook duidelijk iets gedaan met zijn vertrouwen en hij gelooft ook dat hij Wimbledon kan winnen. Eerste set dus voor Zverev, 7-6.
0: Op de N34 tussen Blankenbergen en Wenduinen, dat is de grote weg langs de duinen aan de kust, zijn er problemen door een brand. De weg is er afgesloten. Dat veroorzaakt vooral verkeersproblemen op de ringlaan in Wenduinen. Daar staan lange files. Ook de kusttram kan er niet door. De lijn heeft vervangbussen ingelegd. Op de E40 van de kust naar het binnenland is het accordeonrijden tussen Jabbeke en Aalter met in totaal een half uur vertraging. Op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.
2: Radio 1 Classics.

Een 18-jarige Marianne Faithfull, midden jaren 60. Een van haar hitjes na het succes van As Tears Go By. Very 60s. Dit is helemaal 90s. It's About Time, The Lemonheads.

The Psychedelic Furs, isn't she pretty in pink? En nee, ze heeft geen roze kleedje aan. Het meisje waarover zanger Richard Butler zingt. Pretty in pink betekent hier naakt. Het meisje uit de song gaat makkelijk uit de kleren en denkt zo populair te zijn. Maar de jongens met wie ze slaapt lachen met haar achter haar rug. Een triest nummer. José González bracht dit jaar een nieuw album uit, Against the Dying of the Light, zijn vijfde. Hij neemt zijn tijd. Dit is van op zijn eerste album, meer dan 20 jaar geleden. Crosses.

Lefleur, Minnie Riperton. Het is 12 juli, vandaag is het 47 jaar geleden dat Minnie Riperton overleed. Ze stierf aan de gevolgen van borstkanker. Ze was een van de eerste bekende artiesten die openlijk uitkwam voor een kankerdiagnose. En ze was zo een voorbeeld. President Jimmy Carter gaf haar eind jaren 70 een medaille daarvoor in het Witte Huis. The Courage Award. Ze was pas 31 toen ze stierf. Arme Minnie.

0: The Bones of You Elbow, daarvoor Wiltura, Arme Joe. Zometeen een van de eerste disco-hits van midden jaren 70. Eerst Wimbledon. Set 2 in de finale tussen Sinner en Zverev. Blijft het gelijk opgaan, Jill?
1: Ja, absoluut. Ook in die tweede set nauwelijks afscheiding. 3-2 voor Alexander Zverev. Maar Jannik Sinner mag zo meteen gaan serveren. Even een klein oponthoud. Alexander Zverev heeft gevraagd om een paar seconden extra te krijgen tijdens die wissel van kant. Want hij heeft diabetes. Hij heeft suikerziekte, Alexander Zverev. En hij moet zich af en toe zo'n insulinespuit geven. En daar had hij net iets meer tijd voor nodig dan anders. Maar goed, we zijn weer aan het spelen met de Sinner die nu mag opslaan. 7-6 en 3-2 voor Alexander Zverev die echt wel geweldig staat te spelen. Iedereen zei, ja, Sinner toch grote favoriet, inclusief mezelf. Ik dacht ook na die halve finale tegen Djokovic waar Sinner zo geweldig speelde, dat hij wel deze finale even eenvoudig zou winnen. Nee, dat is zeker niet het geval, want Alexander Zverev na die gewonnen Roland Garros, na die gewonnen Grand Slam finale op Roland Garros, zijn allereerste, heeft hij heel veel vertrouwen. En ondanks dat hij 9 keer op rij is verloren van Sinner, is hij met heel veel confidence, met heel veel vertrouwen in zichzelf begonnen aan deze finale. En dat zie je ook op het veld. Hij gaat voor zijn slagen, hij gaat voor zijn punten. En dat loont voorlopig.

7-6 en 3-2. Dus nu 15-15 op de opslag van Sinner. Het is misschien eens het moment om een kans te forceren voor Zverev. Stel je voor dat hij 2-0 zou voorkomen, dan zit Jannik Sinner echt wel in de problemen. Maar zover is het voorlopig nog niet. Weer een ace voor Sinner. Het lijkt erop dat we weer een spannende tweede set gaan krijgen.

Shirley & Company, Shame, Shame, Shame. Het album waarop dit nummer staat heet ook Shame, Shame, Shame. En op de hoes zwaait zangeres Shirley Goodman verwijtend met haar vinger naar niemand minder dan Richard Nixon, de toen eind 1974 pas afgezette president van de VS. Shame, Shame, Shame.

de vrienden van Pommelien Thijs, Mumford & Sons. I Will Wait, daarvoor Les Négresses Vertes. Voilà l'été, zoals het zomerprogramma op Radio 1. Elke voormiddag tussen 9 en 10, van maandag tot vrijdag. En morgen dus weer met Aiko. Dit is Roy Ayers.

0: sunshine genoeg deze dagen? Everybody loves the sunshine. Roy Ayers, Ubiquity. Na het nieuws van 7, Gang of Four.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Massa, zonneschone lounge staat.
10: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
9: In Gent of Deinze?
11: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weba. VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Wenduinen bij De Haan is vanmiddag brand uitgebroken in de duinen. De brandweer moest verschillende ploegen sturen om het vuur te bedwingen, maar heeft de brand intussen onder controle. Slachtoffers vielen er niet, maar er was wel veel rookhinder, zegt Stijn Biebouw van de lokale politie.
13: De weg die langs de duinen loopt was veel rookontwikkeling, waardoor het tramverkeer moest worden stilgelegd en dat was ook noodzakelijk om de brandweer de nodige ruimte te geven om de bluswerkzaamheden deftig te kunnen aanvatten. Men heeft iedereen natuurlijk uit de duinen geëvacueerd en men heeft ook op strand een perimeter ingesteld om te zorgen dat iedereen voldoende afstand hield.
8: Volgens de eerste aanwijzingen zou het geen kwaad opzet zijn. De rijbaan richting Blankenbergen is nog steeds afgesloten voor het verkeer. Het tramverkeer komt in beide richtingen wel weer stilaan op gang. Bij een Israëlische droneaanval op Gazastad zijn 4 doden gevallen. Volgens de civiele bescherming in Gaza was de aanval gericht tegen een werkplaats voor metaalbewerking. Ook in een vluchtelingenkamp in het centrum van de Gazastrook is volgens de civiele bescherming een jong meisje doodgeschoten door Israëlische soldaten. In oktober bereikte Israël en Hamas een staakt het vuren. Maar zowat elke dag vallen er doden, in totaal al zo'n 1100. Aan Israëlische kant vielen in dezelfde periode 6 doden, 5 soldaten en een huurling. Mathieu van der Poel heeft de 9e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was na een ontsnapping de snelste van een groepje van 4. Voor van der Poel is het zijn 3e ritzege in zijn carrière.
14: Ja, het is toch wel heel mooi. Ik denk een van de zwaarste die ik gewonnen heb. Ook mijn eerste vanuit de vlucht, dus ben ik wel heel blij mee uiteraard.
8: Tadej Pogacar behoudt de gele leiderstrui. En op het Grand Slam tennis toernooi van Wimbledon is de mannenfinale aan de gang. Titelverdediger Jannik Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Gilles Meulemans, hoe staat het daar?
15: Wel, het is een bijzonder spannende finale waarin Alexander Zverev toch verrassend maar verdiend op voorsprong staat. Zverev speelt heel agressief en dat loont. Hij won de eerste set in een tiebreak nadat geen van beide spelers een break kon forceren. Zverev werkte in die tiebreak ook een setbal weg en won die dan uiteindelijk met 9-7. En nu in de tweede set is er ook nauwelijks afscheiding. Het staat 5-4 voor Zverev, maar Sinner is op dit moment aan het serveren. Jannik Sinner won de laatste 9 ontmoetingen met Zverev, maar zal alles uit de kast moeten halen om zijn 5e Grand Slam titel in zijn carrière te pakken.
8: Dankjewel, Gilles. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken, 23 graden aan zee en op sommige plaatsen tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zo warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1. Classics.
16: Met Ronald Verhagen.
0: Een warme zomeravond, een beetje wind erbij en muziek van MGMT, Echo and the Bunnymen en Jacques Brel. En een live song van Editors. Zij staan straks op het Cactus Festival. Het is een prachtige festivalavond. Misschien ben je ook wel op weg naar een of ander concert. Goedenavond.

Twee nummers over mode, min of meer. Dit was David Bowie met Fashion. Daarvoor I Love a Man in a Uniform. Een sarcastisch nummer van het Britse Gang of Four. Al had niet iedereen dat zo begrepen. Het was een grote hit in clubs in de buurt van militaire basissen in de VS. Daar namen ze de tekst letterlijk. I Love a Man in a Uniform. Dit is MGMT, Electric Feel.

0: Electric Feel van MGMT. Zometeen London Grammar en Strong. De tweede set in de finale op Wimbledon is een kopie van de eerste set, Gilles. En ook het einde ervan.
1: Ja, absoluut, want we krijgen opnieuw een tiebreak. We zijn bezig aan de tiebreak in de tweede set. De eerste set gewonnen door Zverev met 7-6. En nu Sinner 3-0 voor in de tiebreak. 24 games hebben we gespeeld en geen enkele break in deze finale van Wimbledon. Twee spelers die gewoon heel goed staan te serveren. Maar nu is het toch Jannik Sinner die de bovenhand neemt tot 4-0 in de tiebreak. Een voorhand van Zverev in het net. Dus voorhand die hem niet in de steek heeft gelaten voorlopig in deze finale. Want de voorhand normaal de iets mindere slag. En dat moeten we tussen aanhalingstekens zetten van Alexander Zverev. Maar in deze finale zeer goed aan het slaan met die voorhand. En daar al een paar mooie punten mee gemaakt. Maar nu 4-0 achter. Voorhand in het net. Nu wel goede service van Zverev. En dan naar het net komen. Proberen af te maken voor zijn eerste punt in deze tiebreak. Maar de lob van Sinner valt op de lijn of buiten? Nee, buiten. Nee, hij is net buiten. Net buiten. Het was een geweldige loop van Sinner. Zo eentje als hij er speelde tegen Djokovic. Ik denk dat er een millimeter tussen zat. Een millimeter zat er tussen. Tussen die bal van Sinner en de achterlijn. Ja, hij moet er eens mee lachen. Maar staat wel 4-1 voor in deze tiebreak van de tweede set. Nu twee opslagen voor Sinner. Ik stel voor dat we nog heel even hier blijven staan.
0: Deze twee hier
1: maakt, dan is het misschien wel de set voor Sinner. En dan staat deze finale weer helemaal gelijk. 4-1 nu. Concentratie bij de Italiaan. De titelverdediger natuurlijk, Jannik Sinner. Eerste service in het net. We gaan dus naar 7 punten in zo'n tiebreak. 4-1. Nog 3 punten heeft hij nodig. Sinner helemaal in het wit, uiteraard, zoals het hoort. Op Wimbledon, net zoals Zverev. Backhand in het net van Sinner. Dus toch nog even met de stress. Ik stel voor dat we er heel even uitgaan. Het is een 4-2 op
0: het is altijd
1: dit
0: zo natuurlijk.
1: Moment. Ja, zo is
0: als
1: het
0: je denkt dat het gaat
1: tennis
0: gebeuren. Ja.
1: En bij 4-2 dan na 6 punten in die tiebreak moeten ze van kant wisselen. Dus dat zijn ze nu aan het doen. 4-2 voor Sinner lijkt op weg naar setwinst in die tweede set.
0: Ondertussen op de weg, op de N34 tussen Blankenbergen en Wenduinen, dat is de grote weg langs de duinen aan de kust, zijn er problemen door een brand. Verkeer richting Blankenbergen kan intussen wel stapvoets door, laat de lokale politie weten. Verkeer richting Wenduinen mag nog niet door, omdat er brandweerwagens op de weg staan. De kusttram komt weer op gang. Op de E40 van de kust naar het binnenland is het accordeonrijden tussen Jabbeke en Aalter met in totaal ruim een half uur vertraging. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk, 20 minuten erbij van Brugge tot Lichtervelde. Op de binnenring rond Brussel is het wat aanschuiven aan de Vierarmentunnel. Daar is net voor de ingang de rechterrijstrook dicht door schade aan het wegdek. En op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.

0: Strong van London Grammar. London Tennis, de tweede set is voorbij. Dan ging het opeens toch snel in de tiebreak, Chill.
1: Ja, het ging toch snel. Een 7-2 in die tiebreak voor Jannik Sinner. En dus deze finale weer helemaal in evenwicht. Eerste set naar Zverev met 7-6. En tweede set naar Sinner met 7-6. Ja, ik zei het al, 24 spelletjes gespeeld en geen enkele break. Dus het ligt enorm, enorm dicht bij elkaar. En het zijn een paar punten die op dit moment deze finale een beetje bepalen. En in de eerste set viel dat net naar de kant van Zverev. En in de tiebreak van de tweede set ging dat dan naar de kant van Jannik Sinner. Ik ben benieuwd hoe Zverev nu gaat reageren. Want ik zei daarnet, hij had 8 sets al niet meer gewonnen van Sinner. Dat was fout. Het waren er 14. Ik had even fout gekeken in de statistieken. Dus 14 sets op rij had hij geen set kunnen winnen van Sinner. Dan eentje gewonnen. Dan denk je, ja, hij is vertrokken. En nu verliest hij toch die tweede set opnieuw van Sinner in een tiebreak. Dus mentaal is dat toch weer even het voordeel voor de Italiaan, voor de titelverdediger. Zverev, die staat nu een beetje te ijsberen daar op het terrein. Want Sinner is even naar het toilet, denk ik, Zverev.
0: En is Zverev iemand die daar last van heeft? Is die snel, zal ik maar zeggen, mentaal gekanteld?
1: Wel, het is zo. Hij heeft al 4 Grand Slam finales in zijn leven gespeeld. En de eerste 3 verloor hij telkens. Dat was een beetje de stempel die hij op zich gedrukt kreeg van hij is the best of the rest, maar echt een Grand Slam winnen, dat lukt hem niet. Hij werd zelfs de beste speler ooit genoemd die nooit een Grand Slam won. Dus dat is een titel die je niet echt wil hebben natuurlijk.
0: Nee, nee, nee.
1: En dan vorige maand was er die finale op Roland Garros die hij kon winnen. Eindelijk een Grand Slam gewonnen. Alcaraz was er

0: natuurlijk niet bij. En Sinner die had daar last van de hitte en ging eruit in de tweede ronde. Dus was de kans voor Zverev. En hij heeft die ook gegrepen. En je voelt dat dat toch een bepaald vertrouwen bij hem heeft gegeven. Dat hij daardoor anders is gaan tennissen. Ik ben ook online de commentaren wat aan het volgen. En er zijn mensen die echt schrijven van... Dit zijn de beste 2 uur tennis uit de carrière van Alexander Zverev. Dus om maar te zeggen dat hij aan een zeer goede finale bezig is. Maar nu toch weer 1-1 gelijk staat. Dus ik denk dat hij echt met vertrouwen aan het spelen is. En dat hij zeker deze match kan winnen. Maar ja, doe het maar eens tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld.
1: Ja, natuurlijk.
0: In 5 sets. Dus hij moet er nog 2 winnen. Dus zeer, zeer moeilijk. Maar het kan zeker. Absoluut.
1: Ja, spannend om naar uit te kijken wat er nu gaat gebeuren in die derde set. We blijven het volgen, Gilles.
2: Radio 1 Classics.

Brian Ferry zat in de sfeer van mythes en legendes toen hij dit schreef. Avalon, naar het eiland uit het verhaal van koning Arthur. De plek waar het zwaard Excalibur werd gesmeed en waar Arthur werd naartoe gebracht na zijn dood. Niet toevallig misschien dat dit een nummer is op het laatste album van Roxy Music. Een metafoor voor een afscheid. Het Avalon van Roxy Music. Maurice White die had geen interesse in Britse mythen en legendes. Maar hij was gefascineerd door astrologie. Hij vernoemde zijn band naar de drie klassieke elementen uit zijn sterrenbeeld. Earth, Wind and Fire. That's the way of the world.

0: prachtige muziek van Earth, Wind & Fire. That's the Way of the World. Geschreven voor een film met dezelfde naam, midden jaren 70. Een film met Harvey Keitel in de hoofdrol. En Earth, Wind & Fire zaten zelf ook in de film als een fictieve band, The Group. Het personage van Keitel ontdekt hen en produceert hun eerste album. De film werd een flop, maar de soundtrack een succes.
1: Radio 1. Classics.

0: Thank you very much.
1: Daarnet de Vaccines, Wetsuit. En dit waren Editors Live, Smokers Outside the Hospital Door. Zo gaan ze straks ook klinken in Brugge, want ze spelen daar op het Cactus Festival vanavond als afsluiter rond 11:30. Eerst mag onder meer nog de Haunted Youth het podium op in het mooie Minnewaterpark. Dit zijn Echo and the Bunnymen, The Cutter.

0: Laten de twee finalisten Sinner en Zverev elkaar eindelijk een beetje los in de derde set in de finale op Wimbledon. De vraag stellen is ze beantwoorden in dit geval, Jill.
1: Ja, absoluut. Ze laten elkaar helemaal niet los. We hebben 29 games gespeeld in deze finale. En nog geen enkele keren heeft een speler de opslag van de andere kunnen afpakken. Nog geen breaks in deze wedstrijd. Sinner één kans daartoe gehad. Zverev nog geen enkele. Dus dat zegt alles over hoe dicht dit bij elkaar ligt. Sinner begon als favoriet aan deze finale, maar Zverev won dan de eerste set en dan had hij toch dat vertrouwen, dat momentum overgenomen. Als je 2K voetbal wat volgt, dan tonen ze daar zo die grafiek af en toe momentum. Wel, op de website van Wimbledon doen ze dat nu ook. Het was eerst voor Sinner, dan voor Zverev, maar Sinner heeft de tweede set gewonnen met 7-6 en ja, is nu toch wel echt de betere van de twee, ook al zijn er nog geen breaks, maar je voelt dat Sinner door die setwinst in de tweede set beter in de wedstrijd is gekomen. Maar goed, voorlopig dus nog geen kansen. Nu ook weer 40-15 op de opslag van Alexander Zverev. Maakt zich klaar om te gaan serveren. 1,98 meter. En als die met volle kracht opslaat, hou dat dan maar eens tegen. Maakt zich weer klaar voor zo'n harde opslag door het midden. En dan is het resultaat simpel. Kan Sinner zijn raket daar nog wel tegenzetten. Maar dat is dan ook alles. En dan strandt die bal in het net en staat het 3-3. Wie hier het eerst breekt, wie het eerst door de opslag van de andere kan gaan. Ik denk dat die de wedstrijd wint, maar wie dat wordt, ik heb echt geen flauw idee. De spelers kijken om de beurt eens naar hun box, naar hun entourage en zeggen van wat moet ik doen op die opslag van de andere? Voorlopig hebben ze dus geen antwoorden, maar het is wel een spannende finale op die manier. Dat wel, 3-3 dus in de derde set.
0: Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je bijna 1 uur in de file van Jabeke tot voorbij Aalter. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk 10 minuten erbij van Ruddervoorde tot Lichtervelde.

0: Op de N34 tussen Blankenbergen en Wenduinen, dat is de grote weg langs de duinen aan de kust, zijn er problemen door een brand. Verkeer richting Blankenbergen kan intussen wel stapvoets door, laat de lokale politie weten. Verkeer richting Wenduinen mag nog niet door, omdat er brandweerwagens op de weg staan. De kusttram die komt weer op gang. Op de binnenring rond Brussel is het wat aanschuiven aan de Vierarmentunnel. Daar is net voor de ingang de rechterrijstrook dicht door schade aan het wegdek. Op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.
1: Classics.

0: Het prachtige Orly van Jacques Brel, van op zijn laatste album Les Marquises, eind jaren 70. Heel rustige song, maar even was er paniek in Londen op Wimbledon, want Zverev gleed uit, Gilles.
1: Ja, hier zijn het ook 15.000 mensen die zitten te kijken en je kijkt er uiteindelijk maar naar twee. Hè. Het is een beetje
0: dat is waar. Dat is waar.
1: Jannik Sinner en Alexander Zverev. En, ik dacht je misschien te zeggen van de eerste break is gevallen, maar het is niet zo. Het is niet zo. Alexander Zverev had een kans, had een breakpunt op de opslag van Sinner en net dan glijdt hij uit. Het was een dropshot van Sinner dat hij speelde en Zverev wou er naartoe en dan gleed hij weg, viel hij neer, bleef even liggen, tastte naar de knie en Sinner was eigenlijk heel snel naar de andere kant, ging kijken of alles oké was met Alexander Zverev, hielp hem dan ook recht. Dus een sportieve match is het zeker, maar Zverev lijkt er nu geen last meer van te ondervinden. 4-3 in de derde set, het is nog altijd wachten tot de eerste break en ben benieuwd wie deze derde set wint, pakt toch een serieus mentaal voordeel.
0: Oké, dat horen we straks, Gilles, in Zomerland bij Michael. Dan kan jij verder met het verslag van de wedstrijd.

0: Runaway van Kanye West. Dit was de laatste. Na nieuws van 8 is er Zomerland met Michael. Veel muziek en een beetje tennis dus. Een fijne avond nog bij Radio 1.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korte. 3 van de 12 dodelijke slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn hoogstwaarschijnlijk Belgen. Dat heeft Buitenlandse Zaken vanavond laten weten. De 3 waren opgegeven als vermist en konden het afgelopen weekend niet gecontacteerd worden. En daarom zijn ze vermoedelijk gestorven, aldus de woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Omdat de identificatie van de 12 lichamen nog loopt, is het wel nog altijd wachten op een officiële bevestiging vanuit Spanje. In Wenduinen bij de Haan heeft vanmiddag een duinbrand gewoed. De brandweer had verschillende ploegen nodig om het vuur te bedwingen, maar heeft de brand uiteindelijk toch onder controle gekregen. Door de rookontwikkeling was de kustweg urenlang gesloten en het tramverkeer onderbroken. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen komen natuurbranden de laatste jaren wel vaker voor aan de kust, maar is de oorzaak van deze brand nog niet bekend.
8: We hebben het eigenlijk al meegemaakt een paar jaar geleden in de bermen. Auto's die daar geparkeerd stonden, die opgebrand zijn. Het komt dus wel vaker voor, blijkbaar, de laatste jaren. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Zijn het kinderen die spelen met een aansteker? Je weet het niet.
7: Er zijn vanavond opnieuw bombardementen uitgevoerd door de Verenigde Staten in Iran en door Iran in Kuwait. De Amerikanen viseerden onder meer Iraanse raketlanceerbasis in de buurt van de straat van Hormuz. Iran vuurde projectielen af op grensposten van Kuwait en ook op een Kuwaits olieboorplatform in de Persische Golf. Die schade daar zou beperkt zijn, maar de regering van golfstaat Kuwait zegt wel dat er 1 persoon gewond is geraakt op dat olieplatform. De Verenigde Staten hervatten eerder van de week de aanvallen op Iran, omdat volgens president Trump Iran het overeengekomen staakt het vuren niet respecteerde. De Verenigde Naties roepen beide landen vanavond op om de aanvallen te stoppen en weer rond de onderhandelingstafel te gaan zitten. En nog naar Londen voor het tennis, want op Wimbledon is de mannenfinale nog altijd aan de gang. Titelverdediger Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Zverev. Gilles Meulemans, hoe staat het daar?
9: Het is een onwaarschijnlijk spannende finale. 1-1 is de setstand voorlopig. Alexander Zverev won de eerste set in een tiebreak en Jannik Sinner won de tweede op dezelfde manier. We hebben ondertussen al 32 games gespeeld en nog geen enkele keer kon iemand de opslag van de andere breken. De derde set is volop aan de gang. Daar zet Sinner nu wel een klein beetje druk op de opslag van Alexander Zverev. 4-3 staat het voorlopig voor de Italiaan. Zverev aan het serveren nu. En we lijken misschien wel op weg gewoon naar een nieuwe tiebreak in die derde set.
7: Dank voor de update, Jill. Vanavond en vannacht wellicht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en tot 32 in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Zomerland.
5: Met Michael Robrecht.
10: Een goeie avond, Zomerland alweer. Tot 10 uur vanavond zijn we bij jullie met recente, zeg maar, nieuwe platen van Daan en van Kazaya. En met classics van Cake en van Stevie Wonder. Dit is Rare Earth.

0: Get ready, because here I come. Rare Earth, een van de weinige blanke bands in het overwegend zwarte Motown music in de 60s.
1: Zomerland.
0: Ja, en we volgen tennis ook. De finale, de bijzonder spannende finale op Wimbledon tussen de mannen. Heel gelijk opgaand, heb ik begrepen daarnet, Gilles. Ja. Maar nu is er toch een breakpunt geweest. Hè?
2: Ja, er is zowaar een break in deze match. En het is er eentje voor Jannik Sinner in de derde set bij 4-3. Na 32 games zonder break ging hij dan toch door de opslag van Alexander Zverev. En zo staat het 5-3 in die derde set. Eerste set gewonnen door Zverev met 7-6. Tweede set gewonnen door Sinner dan weer met 7-6. Dus 1-1 en nu 5-3. 30-0 op de opslag van Sinner. Heeft nog 2 punten nodig om deze set binnen te halen. Zverev, ja, op het moment dat die break dan toch viel, dan gooide hij zijn racket op de grond. Dan was er toch even frustratie. En kijk, dat weegt nu door, want 40-0 voor Jannik Sinner. 3 setpunten op zijn eigen opslag. Alexander Zverev, ja, zijn coach doet teken naar hem van positief blijven. En hij zegt, ja, probeer dat maar eens. Als je heel die wedstrijd probeert door de opslag van Sinner te gaan, van die Italiaan. En dat hij dat dan toch uiteindelijk doet bij hem. 40-0 nu. En dan een ace van Jannik Sinner. En zo pakt hij de derde set na de tweede met 7-6. Nu ook de derde met 6-3. Op 1 set van een Wimbledon-titel. Hij is de titelverdediger, zou dus voor de 2e keer op rij winnen. Maar blijft een zeer spannende finale, dus wie weet wat er nog kan voor Zverev.
0: Bedankt, Phil. We blijven het hier volgen in Zomerland.

Ja, origineel was het Quizás, Quizás. Een Cubaanse song die in de jaren 40 al Amerikaanse, Engelse vertalingen kreeg. Onder meer bij Doris Day. Dit was de 90s band rond John McCree, Cake. En dat brengt ons bij Daan. De nieuwe band en de nieuwe muziek van Daan. Daar krijg je zo meteen een fragment van. Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je ruim 1 uur in de file van Jabeke tot voorbij Aalter. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht. En op de E34 van Knokke tot Maldegem

0: de Rent Money bij Pokey LaFarge en Mr. Bobby. Manu Chao, die droomde over Bob Marley. In september is hij op tournee. Manu Chao met zijn ultra-acoustico tournee. 3 keer mee te maken in het land. Maar het gaat heel snel wat de tickets betreft. Sarijn bij Luik in september. 5 september in Brussel. 9 september in Antwerpen. En de 12e september staat hij op het Manifiesta Festival in Oostende. Manu Chao.
1: Zomerland.
0: Deze grote Vlaamse singer-songwriter Lieven Tavernier is vandaag 79. De 12e juli van het jaar 1947, geboren in Gent.

Applaus in de AB in Brussel enkele jaren geleden voor de bekende zanger uit Aalst, Jan de Wilde, en voor de schrijver en componist Lieven Tavernier, de schrijver van Eerste Sneeuw en van een heleboel songs voor T. Lau, Flip Kaulier en Gerard van Mazakkers. Vandaag is Tavernier jarig, 79 is hij vandaag. Dit is Kevin Morby.

0: De Turks-Koerdische band rond de Deense Luna Ersahin AC. De band stond enkele maanden terug in de AB in Brussel. En in augustus dan hebben ze een concert gepland op het festival van Dranouter. AC.
1: Zomerland.
0: Ja, op het tennis in de finale tussen de mannen. Gilles Meulemans gaat het er weer bijzonder gelijk opgaand aan toe nu in die laatste, misschien winnende set.
2: Ja. Vierde set en 3-3. Sinner heeft net het punt van de wedstrijd gewonnen. Hij lokte Zverev naar het net en speelde dan een lob perfect voor de lijn, botste die. En dan maakte hij het nog zelf af met een volley. 3-3, 0-15 nu op de opslag van Zverev. Als er iemand de bovenhand heeft, is het op dit moment toch Jannik Sinner, de Italiaanse titelverdediger, nummer 1 van de wereld. En 2-1 voor in sets. De eerste set ging nog naar Zverev met 7-6, maar daarna Sinner 7-6 en 6-3. Nu 0-15. Op de opslag van Zverev kan wel zo'n moment worden. Er is al één break gevallen. Nog maar één break in deze wedstrijd. En dat was er eentje voor Sinner in de vorige set. Daardoor 6-3. En nu ja, in het zevende game. Het altijd zo belangrijke zevende game van deze set. Misschien een kans voor hem. Weer zo'n lange rally. Voor en naar voren. En dan bal in het net van Alexander Zverev. Wordt dit het moment waarop Sinner misschien wel de finale gaat beslissen. Het zou zomaar kunnen. 3-3, 0-30. Nog 2 punten nodig om door de opslag van Alexander Zverev te gaan. Ja, hij voelt het, Jannik Sinner, dat dit wel eens het moment kan zijn tegen Zverev. Die oh zo moeilijk wint van Jannik Sinner. 4 keer al gewonnen in zijn carrière van de Italiaan. Maar de laatste 9 confrontaties verloren. En ja, het wordt zeer moeilijk om dat nu te gaan omkeren, om geen 10e keer op rij te verliezen. 3-3, 0-30. Zverev, goede service naar buiten. En dan return in het net van Jannik Sinner. Ja, het is vechten voor Alexander Zverev voorlopig. Nog gelijk in deze vierde set. 3-3, alles nog te spelen.
0: Bedankt, Jill.

0: En Alden uit Brooklyn samen met de Braziliaan Marcos Valle, El Gaucho. En altijd heel veel animo voor Brazil en voor voetbal. Maar het gaat er ook bijzonder spannend aan toe op de mannenfinale op Wimbledon, Gilles Meulemans. En daar heeft Sinner nu weer een breekpunt gehaald in die laatste, ja, misschien wel beslissende set. Hè?
1: Ja, want hij is opnieuw door de opslag van Alexander Zverev gegaan. Tweede break in deze wedstrijd. En we krijgen een slow-mo van zijn entourage die recht sprong bij dat punt van Sinner. Want hij staat 4-3 voor in de vierde set. Heeft al twee sets gewonnen, Zverev eentje. En Sinner op die manier op twee games van de overwinning 4-3. En mag zo meteen gaan serveren. Dus hij heeft de break te pakken. Ja, Zverev zo goed begonnen aan deze finale. Dan een tiebreak moeten spelen in die tweede set. En die ging dan toch naar Sinner. En dan is de match gekanteld. En nu is het de Italiaan die toch net iets te sterk is. Zverev speelt een geweldige wedstrijd. Echt zwaar. Speelt heel goed tennis. Maar tegen de nummer 1 van de wereld moet alles meezitten. En dat is niet het geval voor Zverev. Sinner lijkt op weg naar zijn, wat is het, vijfde Grand Slam titel. Het zou zijn tweede keer zijn dat hij Wimbledon kan winnen.
0: We blijven het hier volgen, Gilles, hier in Zomerland. Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je 3 kwartier in de file van Jabbeke tot voorbij Aalter. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht. In Maldegem vertraag je een half uur op de weg van Sluis en Aardenburg vanuit Nederland naar het kruispunt met de E34. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is de Ruppeltunnel dicht voor werkzaamheden.
2: Zomerland. Radio 1.
0: Stevie Wonder bracht precies 50 jaar terug in juli 1976 zijn meesterwerk uit, Songs in the Key of Life. Een van zijn vele meesterwerken. Maar het was een lijvig werk, een dubbel LP en officieel 5 hits, een monument. The Songs in the Key of Life.

Sir Duke. Dat is een hommage aan zijn helden in de jazz. Van Stevie Wonder met helemaal op kop Duke Ellington. Een van de 5 singles op Songs in the Key of Life. Andere singles en hits waren onder meer Another Star, I Wish en Isn't She Lovely. Het is een song voor zijn pasgeboren dochter Aisha Morris. Stevie Wonder, precies 50 jaar geleden. Dit is nieuw bij Jungle.

0: Somewhere and Someday, de nieuwe Jungle and Joy. Muziek helemaal in de sfeer van Stevie Wonder in de 70s. We zaten bij de Britse band Mama's Gun in september een paar keer live in de Lage Landen, onder meer in Rotterdam en in de Lux in Herenthout. 20 september, deze Mama's Gun.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Ja, en dan zitten we echt in de allerlaatste minuten nu van die bloedstollende finale tussen Zinner en Zverev. Gilles.
2: Ja, zijn het de laatste minuten? Dat is de vraag, want 5-4 voor Zinner. Hij is aan het serveren voor de wedstrijd, maar Alexander Zverev net een geweldig punt gemaakt vanuit een verloren positie. Toch nog het punt binnengehaald. En 15-30 op de opslag van Sinner zou hij kunnen breken. Sinner nu goede service en dan goede derde bal ook. 30-30 en de schreeuw van Jannik Sinner. Come on, zegt hij. Nog 2 punten nodig om zijn 5e Grand Slam binnen te halen. 2e keer Wimbledon was ook de winnaar vorig jaar. Toen tegen Alcaraz, nu tegen Alexander Zverev. Intussen de nummer 2 van de wereld. Als de rankings uitkomen, dan gaat hij op nummer 2 staan voorbij Carlos Alcaraz, die dus een blessure heeft aan de pols, die er niet bij is op dit toernooi. En op die manier Zverev die er over gaat. Ja, het is nu even de scheidsrechter die vraagt aan iedereen om stil te zijn. 30-30, Sinner heeft nog 2 punten nodig op 5-4 in de 4e set. Concentreert zich om zijn opslag te gaan nemen. Weer zo'n goede eerste. En dan maakt hij meestal ook het punt. Maar de return van Zverev is geweldig. Stuurt Sinner de andere kant uit. Dan kan hij het niet afmaken. Rally blijft duren. Sinner nu van backhand naar backhand. Naar elkaar spelen. Dit is een zeer belangrijk punt hoor. Met de spanning erop. Backhand naar backhand. Niemand die van kant verandert. Sinner die probeert te sturen. Probeert Zverev uit zijn lood te krijgen. Een van de langste rallies van de wedstrijd. Deze blijft maar duren. Dropshot nu van Zverev. Is goed. Sinner komt er naartoe en heeft het punt ook nog binnen. En Zverev die denkt, jongens, wat moet ik nog doen? Wat moet ik nog doen om deze verdomde Italiaan te kloppen? Het was een geweldig dropshot en Sinner kwam er nog net bij. Dropte zelf ook. En zo komt hij op championship point. Een matchpunt, een punt om Wimbledon te winnen. 40-30, 5-4, 40-30 in de 4e set. Eerste set ging nog naar Zverev met 7-6. Dat Sinner 7-6 in die 2e set. En dat was toch wel het kantelpunt. Die tiebreak in de 2e set. Dat hij die kon binnenhalen. Dat hij daar op 1-1 kon komen. En dan daarna beter beginnen spelen. 6-3 in de 3e set. En nu dus een kans om er hier 6-4 van te maken. En Wimbledon te winnen. Ja, ook de stress bij hem. Even terug naar achter gaan staan. Even zijn tijd nemen. Om nu te serveren. Sinner. Iedereen is stil. En dan kan hij gaan opslaan. Daar komt hij, Sinner, eerste weer goed. En dan die derde bal, het hoekje in. Zverev moet van de ene naar de andere kant. En het is zover. Sinner op de grond. Hij wint voor het 2e jaar op rij. Wimbledon, zijn 5e Grand Slam titel. Zijn eerste van het seizoen nadat het niet lukte op de Australian Open. En hij ook op Roland Garros er snel uitging. Daar problemen met de warmte. Maar hier op Wimbledon zijn niveau helemaal teruggevonden. De handshake tussen Alexander Zverev en Jannik Sinner. De Italiaan wint Wimbledon. Zijn 5e Grand Slam, zijn 2e Wimbledon op een rij.
0: Dankjewel, Gilles Mulemans.
1: Zomerland.
0: Radio 1. Onze vrienden van Stubru zijn zo goed geweest om een paar tracks door te spelen van een geweldige editie 2026 van Rockwerchter. Dit is een secret session met Matt Berninger van The National.
3: This is called No Love.

0: Matt Berninger en No Love op de Secret Sessions van Studio Brussel op Rock Werchter. Zometeen de nieuwsupdate van 9 en dan hier in Zomerland. Roastbeef, Diana Ross en The Cooks.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. 3 van de 12 dodelijke slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn hoogstwaarschijnlijk België. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot vanavond laten weten via zijn woordvoerder. De minister baseert zijn bewering op het feit dat ze 3 sinds donderdag vermist zijn en niet meer gecontacteerd kunnen worden. Dat bevestigt ook onze collega Stijn Verkruijsen, die in Spanje de gebeurtenissen volgt.
4: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
3: Het is dus nog altijd wachten op de resultaten van dat DNA-onderzoek. Alleen die kunnen effectief uitsluitsel geven over de identiteit van de slachtoffers. In Frankrijk zijn 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdacht voertuig niet ver van een synagoge. Dat gebeurde in Sarcelles, net boven Parijs. In het voertuig is een oorlogswapen en een handvuurwapen gevonden, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Of er een terreurmotief was, is nog niet duidelijk, maar het antiterreurparket van Frankrijk heeft wel een onderzoek opgestart. In Sarcelles leeft een grote Joodse gemeenschap. In Cuba is het elektriciteitsnetwerk weer hersteld, nadat er op minder dan een week tijd 2 keer een algemene stroompanne in heel het land was. Het elektriciteitsnetwerk kampt met problemen door een Amerikaans olieembargo. Nadat de Verenigde Staten de Venezolaanse president Maduro hadden afgezet in januari, dreigden ze met zware heffingen tegen elk ander land dat nog olie aan Cuba zou leveren. Bovendien is de elektriciteitsinfrastructuur sterk verouderd. En de Italiaan Jannik Sinner heeft zo net de mannenfinale op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Gilles Meulemans, Sinner verlengt zo zijn titel.
5: Ja, dat klopt. Tweede Wimbledon op rij voor Jannik Sinner. Zijn 5e Grand Slam finale in zijn nog jonge carrière. Sinner is nog altijd maar 24 in een toch wel hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. Verloor hij nog de eerste set in een tiebreak. Maar Sinner herpakte zich, won de tweede set ook in een tiebreak. En dat was toch het kantelpunt in de match. Sinner gaf geen enkele keer zijn opslag uit handen en kon die wel 2 keer ontfutselen van Zverev. Het zijn de details die vaak zo'n finale beslissen. En op de belangrijke momenten was Sinner net de betere. Hij blijft zo met voorsprong de wereldranglijst aanvoeren. Alexander Zverev klimt naar de tweede plaats voorbij Carlos Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
3: Dank u wel, Gilles. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met een koele 23 graden aan zee en tot 32 graden opnieuw in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je 3 kwartier in de file van Jabeke tot voorbij Aalter. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen in totaal 1 kwartier file tussen Maldegem en Zelzaten. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is de Ruppeltunnel dicht voor werkzaamheden.
2: Radio 1.

de Ierse Seamath. Ze stond onlangs op Rockwerchter en volgens De Morgen was het pure extase. De 4e september komt ze naar Krammerok in Stekenen. Seamath. Berlaan, die kun je dan weer treffen op het festival van Dranouter. Een eindje rijden, maar beste moeite, het festival van Dranouter. Met dit jaar Zap Mama, Raymond, Philippe Caulier, Zaz en 50 jaar Kadril. Berlaan.

Ludo Mariman en de Kids in de prehistorie van de belpop. En Berlaan, de bassist in de bands van Luc de Vos en Johan Verminne. De sympathieke bassist staat de 8e augustus op het festival van Dranouter. Hij en die zaterdag ook Kezaya en Zapmama, Ao en T. Pilgrim Green. En ook Flip Kaulier, die viert dan.

Dancing on the Ceiling met Romeo Elvis en Oscar and the Wolf en Elizabeth Taylor, Taylor Swift daarvoor. Onze vrienden van Culture Club hebben net hun gastenlijst bekendgemaakt voor de muzikale passages de komende weken zaterdags van op het kunstenfestival Wat Doe en vanuit het Permeke Museum in Jabbeke. Volgend weekend hebben ze Johannes is zijn naam te gast in Culture Club. En voor de komende weken hebben ze nog de mens op de planning, Lenny Lenny en deze Roast Beef.

0: Binnensmonds, de nieuwe Roast Beef. En dat is in augustus een van de muzikale gasten in Culture Club bij Bent van Looy. Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je 3 kwartier in de file van Jabeke tot voorbij Nevelen. Op de E34 liever van Knokke naar Antwerpen in totaal 1 kwartier file tussen Eeklo en Zelzate. Op de binnenringen rond Brussel 1 kwartier van Wezenbeek tot Tervuren. Daar is 1 rijstrook dicht door schade aan het wegdek. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is de Ruppeltunnel dicht door werkzaamheden. Je moet omrijden via de brug over de Ruppel.
1: Zomerland. Radio 1.

0: Ino Williams en haar Bibio Sound Machine. Binnenkort live mee te maken op Helden in het Park. Live muziek in het Heldenpark in Eeklo. De 30e juli staat deze band daar te spelen. Bibio Sound Machine.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Diana Ross, dat is een oma van 82. Maar wat doet een oma met een status zoals de Grand Old Lady van Motown? Wel, die gaat concerten spelen. Die gaat op tournee. En dan, brengt haar onder meer de 31e juli naar de mainstage van de Lokerse feesten. En eigenlijk zou ze dit soort dingen nog in haar set hebben zitten.
2: Baby.

Diana Ross en The Supremes. Ja, wellicht zit dat in een soort medley als ze live gaat toeren. Vrijdag de 31ste wuiven we de tropische maand juli uit in grote stijl op de Kaai in Lokeren met een concert van Diana Ross. 82 jaar jong en te gast op de mainstage van de Lokerse feesten. Britse R&B-icoon Craig David mag opwarmen. En ook Axel Red en haar uitstekende liveband met de bas van Victor de Voort en de drums van Jordi Geuens staan die 31 juli op de Lokerse feesten. Dit is Mauro Pawlowski.

0: Oula, de Cooks in hun pretty, pretty petticoat. De 5e juli live aan het werk op de Lokerse feesten. En dan blijven ze nog even hangen hier in subtropisch Vlaanderen voor concerten op Dranouter en voor Suikerrock in Tienen.
1: Zomerland.
0: Kezaya, de dochter van Zap Mama, die staat komende vrijdag op de slotdag van Gent Jazz. Maar Gent Jazz heeft dan nog een extra dag toegevoegd. Zaterdag rond jong talent in de jazz. Zaterdag met onder meer Slagader en Matoka. Dit is Kezaya. MUZIEK

0: Peter Tosh van de Wailing Wailers, de man die Bob Marley gitaar leerde spelen. Hier in 1983 met een reggae-versie van een rock'n'roll classic, Johnny B. Goode. De man leefde maar een kort leven. Hij was 42 toen hij werd vermoord bij een inval en een roofmoord op Jamaica in 1987. De man was toen 42.
1: Radio 1.
0: Melanie de Biasio is op 12 juli 1978 geboren in Charleroi. De Biasio studeerde af aan het conservatorium in Brussel en mocht onder meer dankzij Steve Wooben, onlangs overleden, mee op tournee als zangeres. En zo begon voor haar een bijzondere carrière met albums zoals Stomach is Burning en later No Deal en Blackened Cities. Vandaag is ze 48.

0: Afro Blue, de Waals-Brusselse Melanie de Biasio. Vooral met haar albums No Deal en Blackened Cities. Een heel grote, heel eigen artieste. Ook voor een jong en breed publiek op de grote festivals. Vandaag is ze 48. Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je 3 kwartier in de file van Jabbeke tot voorbij Nevelen. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen in totaal 1 kwartier file tussen Eeklo en Zelzate. Op de binnenring rond Brussel 1 kwartier van Wezenbeek tot Tervuren. Daar is 1 rijstrook dicht door schade aan het wegdek. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is de Ruppeltunnel dicht voor werkzaamheden. Je moet omrijden via de brug over de Ruppel.
1: Zomerland.
0: Brenda, Corijn en haar jongens bij AO zijn alomtegenwoordig deze zomer. Vanmiddag stonden ze nog op het Cactus Festival en volgend weekend komt er het festival van Doer aan en het openluchttheater van het Rivier.

hard en uit de maat klappen met Jungle by Night en Spinvis en Cadaves. Dat is het nummer 5 trouwens in de Voxlijst van zaterdag. Straks krijg je de nieuwsupdate van 10 en dan is er Belpop met The Radar Station, Emma Hessels en Sella Sue.

0: War, de King Brit remix van Edwin Starr. Tot aan het nieuws van 10. Nog een hele fijne avond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de zware natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn hoogstwaarschijnlijk 3 Belgen omgekomen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévost vanavond laten weten via zijn woordvoerder. De minister baseert zijn bewering op het feit dat de 3 sinds donderdag vermist zijn en

0: niet meer gecontacteerd kunnen worden. Dat bevestigt ook onze collega Stijn Verkrijsen, die in het zuiden van Spanje de gebeurtenissen volgt.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: Alleen die resultaten kunnen dus 100% uitsluitsel geven over de identiteit van de slachtoffers. En nog een tragische brand vanavond, want in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt minstens 27 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten, waar ze naartoe waren gevlucht om te ontsnappen aan de vlammen. Naast de doden zijn er ook tientallen gewonden. Volgens de autoriteiten is het nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is, maar op beelden is te zien hoe het vuur verwoestend tekeer ging. Of er ook buitenlanders onder de slachtoffers zijn, is voorlopig nog niet bekend. In eigen land, in Wenduinen aan zee, was er vanmiddag een duinenbrand met gelukkig minder dramatische gevolgen. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen komen natuurbranden de laatste jaren wel vaker voor aan de kust, maar de oorzaak van deze brand in Wenduinen, die is nog niet bekend.
2: We hebben het eigenlijk al meegemaakt een paar jaar geleden in de bermen. Auto's die daar geparkeerd stonden, die opgebrand zijn. Het komt dus wel vaker voor, blijkbaar, de laatste jaren. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Zijn het kinderen die spelen met een aansteker? Je weet het niet.
0: In Chili in Zuid-Amerika zijn 6 mensen omgekomen nadat een automobilist tegen hoge snelheid inreed op voetgangers bij een markt. Dat was in de stad Viña del Mar, zo'n 120 kilometer van de hoofdstad Santiago. Er zijn ook 7 mensen gewond geraakt. De bestuurder is opgepakt, er is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of het om een ongeval gaat of dat de man bewust op de voetgangers is ingereden. Getuigen vertelden wel dat hij tegen een zeer hoge snelheid reed toen het gebeurde. En aan de aankomst van de toerrit vanmiddag in Ussel, in Ussel in Frankrijk, is een auto van de sportkrant L'Équipe gecrashed op 500 meter voor de finish. Het ongeval gebeurde meer dan een half uur voor de renners er effectief aankwamen. De bestuurder zou onwel geworden zijn en botste met zijn wagen tegen de dranghekkes. 1 toeschouwer raakte zwaar gewond. Voor de aankomst van de rit, gewonnen later door de Nederlander Mathieu van der Poel, had dit uiteindelijk geen gevolgen. En daarmee zijn we bij de sport beland. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner vanavond zijn titel verlengd. Hij versloeg de Duitser Zverev in 4 sets. Het verslag is van Gilles Meulemans.
3: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
0: Droog vannacht, temperatuur rond 20 graden. Morgen opnieuw volop zon met mogelijk wat hoge sluierwolken. En weer tropisch warm tot 32 graden in de Kempen. Verkoeling vind je aan de kust bij zo'n 23 graden. Tot en met donderdag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: bitter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben. Was op zoek naar mezelf en ik vond hem. Ik doe niet alsof want ik ben hem.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, nee, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een zware brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er zijn ook meer dan 60 mensen gewond geraakt. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk. De meeste lichamen werden gevonden in de toiletten achteraan het gebouw. Mensen vluchtten naar daar om te ontsnappen aan het vuur en de rook, maar konden uiteindelijk niet meer weg. Dat zei de Thaise premier zo net in een kort interview.
4: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, try to hide themselves away from the smoke and flames in the toilet.
3: Over de toestand van de gewonden is er nog niets geweten. Het is voorlopig ook nog niet duidelijk of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn. En de dodental van de zware natuurbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13, dat is zo net door de Spaanse autoriteiten meegedeeld. In het ziekenhuis is vanavond

0: een Brit van 93 gestorven die gewond was. Bij de doden zijn er naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévost vanavond via zijn woordvoerder laten weten. In het Verenigd Koninkrijk is vrijdag een gammelvaartuig met liefst 128 migranten aan boord aangekomen. Dat is het grootste aantal dat op 1 boot de oversteek maakte van het Europese vasteland richting Engeland. De overtocht is riskant, zeker als er zoveel mensen op 1 vaartuig zitten. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nemen smokkelbendes steeds meer risico's door al maar meer mensen op niet-zeewaardige vaartuigen te proppen om meer geld te verdienen. Ondanks dit hallucinante cijfer daalt het aantal mensen dat de oversteek maakt wel drastisch. In de eerste helft van dit jaar ging het om bijna 12.000 mensen. Dat is meer dan 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner zijn titel verlengd. Hij versloeg in Londen de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning en met het niveau dat zowel hij als Zverev konden laten zien.
1: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
0: Droog vannacht, temperaturen rond 20 graden. Morgen opnieuw volop zon met mogelijk wat hoge sluierwolken wel. Weer tropisch warm, tot 32 graden. En verkoeling vind je aan de kust, bij zo'n 23 graden. Tot en met donderdag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk. Naast de doden zijn er ook meer dan 60 gewonden en volgens plaatselijke media zouden er daarvan nog zeker 22 in kritieke toestand zijn. De meeste lichamen werden geborgen in de toiletten achteraan het gebouw. Veel mensen vluchten naar daar in de hoop te ontsnappen aan rook en vuur. Dat zei de premier van Thailand in een eerste reactie.
2: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, tried to hide themselves away from the smoke, the flames in the toilet.
1: Of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn, is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste zeer dodelijke brand in een bar in Thailand. In 2009 stierven 66 mensen in een gelijkaardige brand, ook in Bangkok. De dodentol van de natuurbranden in het zuiden van Spanje is vanavond opgelopen tot 13. Een Britse vrouw van 93, die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis, is vanavond bezweken aan haar verwondingen. 3 van de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot vanavond laten weten via zijn woordvoerder. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er dus geen contact meer. En dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje, die daarmee met familieleden van de vermiste compagnie.

0: praten.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: Pas als die resultaten binnen zijn, later vandaag of dinsdag, is er dus 100% zekerheid. In het Verenigd Koninkrijk is vrijdag een gammel vaartuig met liefst 128 migranten aan boord aangekomen. Dat is het grootste aantal dat op één boot de oversteek maakte van het Europese vasteland richting Engeland. Die overtocht is riskant, zeker als er zoveel mensen op één vaartuig zitten. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nemen smokkelbendes steeds meer risico's door al maar meer mensen op niet-zeewaardige vaartuigen te proppen om meer geld te kunnen verdienen. Ondanks dit hallucinante cijfer daalt het aantal mensen dat de oversteek maakt wel drastisch. In de eerste helft van dit jaar ging het om bijna 12.000 mensen die de oversteek maakten of waagden, en dat is meer dan 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En de Italiaan Jannik Sinner heeft opnieuw het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij won vanavond in Londen van de Duitser Alexander Zverev. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: Jannik Sinner heeft zijn vijfde Grand Slam te pakken. Hij wint voor het tweede jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste twee sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de tweede set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. Twee keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
0: En dan stuur ik je graag de nacht in met een nieuw weerbericht. Het blijft droog vannacht, temperaturen rond 20 graden, maar dat is pas tegen de ochtend. En dan maandag opnieuw volop zon met mogelijk wat hoge sluierwolken. Weer tropisch warm tot 32 graden in de Kempen. En verkoeling, dat vind je aan de kust, bij zo'n 23 graden. Tot en met donderdag krijgen we hetzelfde tropische weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

weten te doen. Veel te ver van huis. Doem, te doen. Huilend in een taxi. Doem, te doen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten van de bar. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur. Dat zei de Thaise premier in een eerste reactie.
3: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, tried to hide themselves away from the smoke and flames in the toilet.
2: Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. Drie andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De drie zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
4: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
2: In Frankrijk is een hevige natuurbrand uitgebroken in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. En daarom moeten er nu voor het eerst in die

0: Regio plus vliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden. De bosbrand heeft ook een grote impact op het verkeer. Verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En in Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 4500 lichamen geborgen. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk blijven oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. Bij de aardbevingen vielen ook ruim 16.700 gewonden. De hulpdiensten konden wel bijna 6.500 mensen redden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
1: Alles begint bij

zon.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek te vergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
2: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
1: In Frankrijk is een hevige natuurbrand uitgebroken in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. Daarom moeten er voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden, samen met enkele honderden brandweerlieden. Die hebben het vuur voorlopig nog niet onder controle gekregen. In de buurt zijn een aantal bewoners geëvacueerd, maar de bosbrand heeft ook een grote impact op het verkeer. Verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen bij de mannen. Hij versloeg Alexander Zverev in 4 sets en verlengt ook zo meteen zijn titel. Sinner was blij met zijn overwinning.
3: It has been an amazing final once again, and you know it always takes 2 players, and you know me and Sasha we try to give everything we have.